0: Design in Bureau de Vries.
1: Dat hij me in de douche gooide met een natte handdoek over mijn hoofd.
2: Intiem geweld. Anna maakt het mooi.
1: Dan water erop, zodat je geen lucht meer krijgt.
2: Anna kon ontkomen.
1: Ja, dan heb je het gevoel van je gaat dood.
2: Een heel soort orenfralie net. Femicide.
0: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger, met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: de hele week bij Omroep Friesland.
1: Een week lang waarom naar de tiert van de voetbalplaatsjes, de Rubik's Kubus en de eerste reflector op de fiets.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de ontinkers en het gevoel van doen.
1: Van Mono.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de best.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: bist er weer. En nou?
1: Goedemiddag en welkom bij Onderwijs.
0: Dat is het moment van Onderwijs. Van drop naar rest, van dij naar joen. Mijn muziek, verhalen en het waar dat er nog onkomt.
2: Zullen we waaien een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: Onderwijs. Alle werkdagen van 4 tot 6.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

0: slongen.
1: Een wekenlang waarom naar de tiert van de voetbalplaatsjes, de Rubik's Cubus en de eerste reflector op de fiets.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oontinkers en het gevoel van doen.
1: Van morgen bij Omroep Friesland.

0: van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Mobost. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste

0: bezieling. En dat de bezieling op koor rekt, dan zit je in een onuitputtelijk menskepelijk veld.
1: 2 jaar lang volgen we de felle strijd om het bestaan van de ecologische boer Gjalt en zijn partner Leonne.
2: Als ze hier komen te controleren, interesseert dat hele land hun geen ene moer.
1: Hey Joka, deel 1. Dit weekend in Friesland-Doc.

maar dan word ik wakker. En ik schoel in de fjouwermoorn om mij heen. En ik weet, ik laat me wat te dreamen. Naast een oud pastoor in de boeien slaan, schaar in de gaten. Naar mijn oog, er in thuis is.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Minskip zeggen ze in Friesland toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, minskip.
4: Geweldig.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. Vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: hele wieken bij Omroep Friesland.
1: Een wiekenlang we rond naar de tiert van de voetbalplaatsjes, de Rubik's Cubus en de eerste reflector op de fiets.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de ontinkers en het gevoel van doen.
1: Van Mona bij Omroep Friesland.

soms alleen zijn. Laat me nu maar soms wegvliegen uit je spinnenweb, uit het liefelijke net van je tedere vingers en je stem. Soms, laat me nu maar soms bedroefd zijn. Laat me nu maar soms neerzitten in de herfstige stad en liedjes maken over je tedere vingers

Doe nu mij soms plezier maken met de anderen. En even niet denken aan je tedere vingers.

nacht in het dronken gezang. Om je tedere vingers en je stem. Soms, laat me nu maar soms alleen zijn. Laat me nu maar soms wegvliegen uit je spinnenweb.

Door jouw tedere vingers, door jouw stem.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Bureau de Vries.
1: Dat hij me in de douche gooide met een natte handdoek over mijn hoofd.
2: Intiem geweld. Anna maakt het mooi.
1: Dan water erop, zodat je geen lucht meer krijgt.
2: Anna kon ontkomen.
1: Ja, dan heb je het gevoel van je gaat dood.
2: Een heel soort orenfralie net. Femicide.
0: Snijn alvoeren in Bureau de Vries.
3: Was die herre. Ik tocht op een dij. Hoe zou het wezen mij Friesland? O, heiteland, tocht ik. Hoe is het nou met hij? Ik roen een eind bij de honk van de morgen. En ik tocht, mijn Friesland, waar bist nou? Wat dorst? Als die mooie griene simmerjurk nou wel eens aan? Dat wist hij. Ik ben hier, oor de kant van een wraad. En wist nog, die simmers in het heer. Wat is je nou koud? Ik tocht om de vreun, de fam, how I am today. Ik tocht, was waarom joh, there must be a way. Je hoort nog, erinnen.

jood, tocht ik weer aan de grijden, de marn. Oh, nog eens met die midden te farn. Die foto hing het hier mooi aan de morgen. De kei steen erop, de hinders, de hin. Je wist, hij de mem steen van de oortskoren. Wie wist nou, wat dus, hast al lepen aan je voet. Heim van het winter de tocht ik erin. Hoe is het met de lucht? Hoe is het met de groen? Die vlaggen, die lied, ik ken er net zonder. Maar het gauw waarom, naar dat land van wonder. Joort nog, erinnen.

0: Vannacht is er weer
1: Friesland non-stop.
0: Nou dadelijk hier.
1: Prelude. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zo ver wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Friesland. Prelude. Mai Maaike van Dijk.
3: Een hele goeiemorgen allereer en van harte welkom bij Prelude op snein 13 september. Joort komt de oordenking van pastor Lucas Fukema en hij is pastor in de Sint-Antonius-parochie. Het eerste fysiekje van Joort is voor Griet Venema Noordmans uit Wommels. Zij viert op 8 september de Jiddy. De lokwensken komen van Leendert en Greta Noordmans van de Jouwer. En we blijven op een jouwer, want daar wordt Uriel Ferrari lokmeeske met de jiddy van 15 september terug de borlie van het scootje, dit haar een gezellige duita wenskje. In Jutriep wordt Ali Wassenaar lokmeeske met de jiddy van 16 september terug haar partner Jan Visser. In Driesem wordt Hans van der Meulen lokmeeske met de 96e jiddy van 16 september terug zijn kwaanzuster Beb Leistra uit Niekerk. Jan Stellema uit Kalm wordt lokweeske met de 80ste jiddy van 9 september. Hij is de han en voorten voor zijn vrouw Ipi, zes groot Marijke Poortstra. En daarom had ze een lied van hem onvregen. Op een lemmer wordt Lokke Buurstra lokweeske met de jiddy van Moon terug haar vriendinnen Doete Haan. Jan Berft en Koosje Kok uit Drachten wienen op 8 september 60 jaar trouwd. De Bijen, Bijensbijen en Oerpaken en Beppe Cezes wollen haar daar met een lied van het en mijn lokwensje. En op 16 september binnen Klaas en Jeltje Heida van Broek 60 jaar trouwd. De Bijen T, Lisbeth, Joke en Nienke lokwensje haar van hette. En dan doggen we mooi het lied Ik voel de winden gods vandaag van het Urker Mannenkoor Halleluja.

De bewenners van het Heeghout in Balset hebben een lied ontvregen van de 88ste jiddy van Jelly Buwalda. Libbe van der Molen van Sarhusterveen werd lokweenske met de 86ste jiddy van Santje September door Klaas en Bonnie Wiersma van Dokkum. Jelly de Vries Westra werd lokweenske met de 90ste jiddy van 9 september door Sippy Bosma van Beetse Zweeg. En Sippy lokweenske het ek Jeltje Bouwme van Drachten met de 83ste jiddy van 5 september. We gaan naar Park Hill in New Ontario in Canada. Daar wordt Jan Breimer lokweenske met de 29ste jiddy door vrouwtje Gerben en Petra en Jurjen en Geertje. Emmy Jonker van Drachten lokweenske het Albert Buma met de jiddy van 15 september. Verder een Attie Steensma van de Jouwer lokweenske haar zweger Germ Speelman uit Kastenbrege met de 80ste jiddy van Moorn. Geertje Nota Monsma uit Makkum viert Joert de 80ste jiddy. De lokweensken komen van de Bijen, de Beppe en de Oerbeppe-Sezes. En je vregen om een lied uit EO Nederland zingt. En dat is De Kracht van Uw Liefde.

Hendrik van der Valk uit Driesen wil lokwensken met de 100ste jiddy terug de leden van het koor Jubilate Deo. Hij is al meer dan 56 jaar lid en zingt nog altijd mee. En de lokwensken komen ook van Jelle en Klaske Postma uit Hurregeriep. Joke Ibema de Boer uit Frenscher werd op 15 september 91 jaar. En daar wil haar vriendin Els Bijl haar van het mooi lokwensje. En de dogge ek Rulie, Liekeltje en Pietje. Gritsen Fokkens van Surhusterveen had al het omvregen van de jiddies van vrouw Land van der Veen, Libbe van der Molen, vrouw Sietsema Minema en Anne van der Meer. Jan Meersma van Sint-Anne lokwenske twa omkezezes. En dat binnen Leo Westre van Tjom, maar de jiddy van 7 september. En Frederik Meersma uit Minnetske, maar de jiddy van 22 augustus. En Jan wil elke nieuw mij een lied ek dankzezen voor de prachtige dag met zijn jiddy. Bouke Tjerk Ibema van Grauw wil lokwenske met de 18e jiddy. Ik moest even goed lezen, want deze leeftijd is wel bijzonder van prelude. Troch zijn mem Janke, die hoopt dat God hem hoortje wil in zijn volwoeksen leven. In Mantgen wordt Aukje Dijkstra lokwenske, maar die jiddy van 10 september troch Hamas Sibold en troch Henk en Aukje Gietema van de Jouwer. Onvregen baat het lied Als het jou wil is van Gerrit Breteler.

In Adem wordt Klaske Wagener Wiesma Lokwenske, maar de 91ste jiddy trok haar been en de bepezezes die haar nog mooie jaren ta wenske te jaren met haar vreun bouken. De Lokwenske komen ek van Tseert en Ali Wiersma, de familie Wagener en de familie Baiema en ek nog van haar nicht Klaske Visser van Adem. Harm Haagsma wordt Lokwenske met de 83ste jiddy van Santje September trok Rudy de Boer van Gaast. Zie bestellingwerf uit Makkum via de Juster de Jedi. Hij krijgt een muzikaal cadeautje van Minded en Richt van der Valk uit Beetse Sfeer. In Burgum wen je Rijt en Tietenboom, twee trouwe preludeharkes, Sassuit Annie Snieder van Twiesel, dit ze daarom mij een plaatsje verrassen wil. De treien kanjers Riens, Sjoerd en Zakenbijma vieren alle treien de Jedi in september. De Lokwensken komen van de Bijma's uit Canada, Pijem, Arem en Haas. En van Sjoerd komen de Lokwensken ook van zijn vrouw Tjam van zijn 78ste Jedi van Juster. Je vragen om Don Williams, we jaren van hem Walk With Me, Lord.

0: If this song blessed you, hit that subscribe button. More songs like this dropping every week.
1: Bouke Reitsma Utzurg had op 4 september de 87e Jedi viert. De Bijen en de Pakenseizers lokwensje hem en haar mem van hette en hoop je dat er nog maar vaak maar de trekker erop uit mij. En de lokwensen komen ek van de families Damstra, Veninga, Stoffelsma en de Vries en ek van Sietske, Hessel, Dukkie, Tinke en Simon. Oane de Vries van de Lemmer werd mij een lied bemoedigen, terug Atti Salveda van Vegelinsoord. In Sint-Niek wordt Pieter Dijkstra lokwenske met de Jiddy van Moon, troch Jappie en Greetje van het Jereveen en Jan en Charly van de Jouwer. Jelte de Jong wordt lokwenske met de 90ste Jiddy van Joet, maar met een lied wilde hij en zijn zoon Geert ek bemoedigen, troch de Boorlie en Jedere Boorlie van de Dammen in Drachtse Kompanijen. Christina Ozinga Eppinga uit Sint-Niek werd lokwenske met de 92ste Jiddy van Moon, troch Jelte en Ulkje Eppinga uit Zondel. En in Jesterijn op Skielge werd Hendrien Bierema lokwenske met de 89ste Jiddy van Juster, troch Lea Ruig en Tjitske Pals, met het lied Al de weg leidt mij mijn heiland.

Ietje van der Veen uit Oetrup is op 11 september 79 jaar geworden. Haar man, de bijen, Beppe Cezers en oer Beppe Cezer, lokwenst je haar van harte en bedanken haar voor de goede help voor haar man. In Haarlem wordt Maaike Snieder lokwenske, maar de 90ste jaar die van morgen. De bijen, Beppe en oer Beppe Cezers, binnen dankbaar en blij dat ze het leven nog ten volste leven. Juster is Tini Slofstra-Wobbes uit Houderwijk 88 jaar geworden. De bijen Beppe en oerbeppe Cezers binnen dankbaar voor haar wijsheid en haar leven. Op 9 september is Theo van Swieten uit Sjalbert 80 jaar geworden. Zijn vrouw Itske, de bijen en de paken Cezers lokwenske hem van hette. Vrouw Dijkstra Mierema uit Vrouwbuurt wordt lokwenske maar de 90ste jaar terug de leden van het PCOB van het beeld. En Piet Zwart uit Jestermar wordt lokwenske Maria die op 14 september terug verder en Geertje Jaarsma uit Drachten. Dit hem nog een soort goede jaren te wenskje. Meerdere meesken vregen Joort om Ritske Numan, maar de Heer is mijn hoeder.

Henke Adema uit Hooglanderveen wordt lokweeske maar de 24ste jiddy troch Riet, Tine en Jeanette en Leo. Dit haar in Rabbit Hill een fijne dag te wenskje. In Isbrechtum worden Kuipen en Menke meesters lokweeske maar haar houdelijks jubileum van 8 september. Ze wien 60 jaar trouwd. Elke zaterdag van Snits lokweeske ze der van het amai. Siebe Pasma uit Snits werd lokweeske maar de 87ste jiddy van juster troch de boeren maar de oanhing. Voor de zussen Ineke de Jong Nouten van Snits en Anneke Nouten van Makkum is een lied onvregen troch de orenzusters. Voor Ineke is het als lokweensk voor de jiddy van 10 september en voor Annie als betterskipsweensk omdat ze samar in het ziekenhuis bedaren is. We jaren het lied Er komen stromen van zegen, het wordt zongen troch het koor Shalom.

Koos Tjepkema IJsinger van Drachten is juster 88 jaar geworden. De bijen en bijbezijzers lokwensje haar van hette met een lied in prelude. In Haarlem wordt Willy van der Meer lokwensje, maar de jiddy van Moan trok Pieter, Sjoertje en Boukje. En het fysiekje is ek als bemoediging voor haar en haar man Metske bedoeld. Bernard Brouwer uit Drachten is op 11 september 85 jaar geworden. Hij werd lokwenske door Douwe en Ikje Koortstra uit Dokkum, die hem en zijn vrouw Enkje ek sterkte te wensje, nood Enkje opnomen is in het verpleeghuis. Op zondag september werd Johannes de Vries uit Drachten 87 jaar. Zijn broer Wietse uit de Pijn lokwenske hem daar van Hettemaai. We jaren het lied Wij kennen net zonder dream. Het komt uit de musical Jozef Masterdremer, jet iets uitviert door studenten van de Pabo de Hem uit Snits.

0: Marijke Algra Hoekstra uit Gariep. We lokwensken maar de 84ste jiri van Moon, troch aan man Sipke, de Ben, de Beppe en de Oerbeppe Cezes. In Lange Dieke wordt Geke de Klein lokwensken maar de 81ste jiri van Moon, troch Jan en Jannie Kooistra van de Jouwer. Atti Salveda van Vegelinsoort lokwensken Sjouke en Remy Zwaagstra maar het huwelijks jubileum. Ze binnen komende tijdsdag 55 jaar trouwd. Dirk Walsme van de Jouwer wordt lokwezen maar de 81ste jiri van 9 september. Maar Henny Boscha van Boetenpost wil hem en zijn vrouw ek bemoedigen in deze drege tijd. Bernardus en Riem Tabak uit Zeewolde worden lokwezen troch de familie Tabak met het huwelijks jubileum. Op zondag september binnen ze 54 jaar trouwd. Joet wordt Lisbeth Veenster uit Kootstertille 90 jaar. En morgen binnen zij en haar man Jeen maar liefst 65 jaar trouwd. Ze worden van het lokwenske troch Klaas en Bonnie Wiersma uit Dokkum en de lokwenske komen ek van Jan en Geke van der Velde uit Zerhusterveen. Dan is het nou tijd voor de uitdenking van pastor Lucas Fukema en ontsluitend jaren we Halleluja van de New London Choral.
1: Omroep Friesland, prelude.
2: Je jaren wilde eens worden die het net voor jou bedoeld wingen. Ik bedoel, in een vakantietijd binnen je wat meer onderwijs. Je rennen tussen reizigers op het station of in een drokte op een merken. En dan jaren jou in een stukje van een petier tussen mensen. Dat je wilde eens overregen, waar gaat dit eens over? Lits voorbeeldje. Een goed stuk touw komt altijd van pas. Dat zei iemand en de persoon naast hem. Tja. Ik jij er eens, ach, met een paar paracetamolletjes kom ik de nacht wel weer terug. Er is zelfs een website waar zulke lietse gesprekjes samelen worden. Twa famkes en jiras vietjen, haast dat jongen, vregen de ene en de oren, wat? Ach, lid maar, zei de eerste, het is al voort. En dan bleef je zitten met de vraag, wat had ze nou jongen? Want de twa binnen alweer verdwoen in de mannigte. Maar wat dost als zulke flarden van gesprekken een minder noffelijk aard hebben? Uw jongste jerde toevallig wat. Doet er in Ljouwert op een bus wachten. Twa jongens die het voorbij roenen. En de grutste van het twa vertelde dat hij een van de squallen waarom pakken zoe. En dan mij help van foto's. Mij photoshoppen, Snapchat, sokswatte dingen. En in de bus tocht uw zoon, wat heb ik nou eens jet? Is dit wel goed? Heb ik wat dwammatten? Maar wat dan? Soms denk ik dat een grutpad van uw lippen uit sokken flarden van wudden bestiet, signalen uit de rood om uw schinnen. En je weet het is net het hele verhaal. De reiziger op het station, die vrouw op een merken, ik weet net waar ze binnen. Maar de hast het gevoel dat er hele verroden verburgen binnen efter een peer wudden. Sakis denken aan al het nijse van Joert, de kranten, de praattafels op televisie. Voor een kwart moment krijg je je insjog in een verrood die het dochse van het grutste pad verburgen bloot. En daarna giet het libben weer verder. Dat is in wijze ek wat er bart in het evangelie dat Joert lezen wordt zil in het kerken. Het is uit Matthäus 18. Petrus vreegt, Heer, hoe vaak moet ik mijn broer verjaan die tje mij zonde gehad? Eens ek zijn flart van een petier, want wat hij er nou eens bart? Waarom is Petrus zo lelijk dat hij nou bij Jezus aanklopt? We zullen het net jaren. Een kunde van ons bellet geregeld en dan vertellen we wolres wat over het libben op noemer Olven en vanzelfs hoort het giet maar de jongens. En dat ze ek wolres wat bongelje, het is een tweeling, het spant er wolres om. Krijgt dat bij Petrus en zijn broer. En dan giet hij los. Nou, ik ben er wel kleer mee, zei er, mij dat gebongel. Ik jer net oors meer tjenwurdig. Oké. Zijn reactie, wij spiegelen het misschien wel de manier waarop mensen Joert en Dijs vaker reageer je. Voort en dadelijks vanuit de onderbuik. Voort en dadelijks wordt er een zondebok onwierst. Voort en dadelijks wordt er, moet er een oplossing komen. Wilst mensen maar een glimp opvangen hebben van wat er nou eens aan de hoorn is. En ja, uitspraken als, ik ben er wel kleer mee, zis ik genoeg, want waar binnen jou dan kleer mee? Misschien is dat de reden waarom het evangelie net zei wat er bart is tussen Petrus en zijn broer, want eens maakt het dat net zo volle uit. Zo is het libben nou eens, relaties tussen mensen gaan net altijd oorrozen. Het wutje verjouwing had misschien ook wel maar een pauzemoment te krijgen. Lid maar even gewurren, jouw het tiert. Hier wat dwaamatten, nou, soms maar even net. Om dan nog maar even waarom te komen op dat wutje zoende en wat dat betjut. Ik zou zeggen, Het is zonde om dingen zo op te blazen. Het is zonde als mensen utenwaar drouwen. Het is zonde om net eerst even te lusteren. Sjoch, het woordje zonde is mij ook wel eens uitlijn als je doel missen. Denk aan een bogenschitter die het jonkende doel zit. Sa missen jou je naaiste en dermaai misschien ook wel God zelfs? Het enigste dat echt doel treft is de liefde. En dat betjut, denk ik, lusteren wollen. En misschien ook maar accepteren dat wij eens altijd te min weten. En dat meesken diep van binnen een mysterie bluwen. Lusteren dus en verwonder je. Maar klam op het wutje wonder. Ik ben er klaar mee. Nou, daar ben je dus nooit klaar mee.

Al dat hamster uit Boetenpost krijgt een lied als bemoediging oanbeen troch Griet de Haan van Damwoord. Jouke van der Zee uit Burgum wordt lokwensken met de Jiddy van Juster troch de leden van het interkerkelijk Burgumer Mannenkoor. In Blauwhoes harket Sikke Bronsma alle weken naar prelude. Joet wordt er voor hem een lied oanvregen troch zijn vrouw en de bijen, omdat Sikke slim ziek is. Hij wie boer, maar kwartling moest nou ek de hintekes voort en dat is vanzelfs heel begrutelijk. Greet Koorts uit Snits is op 9 september 84 hier worden. Ali en Reinder van der Veen lokweeskje haar der van het amai. Cindy Stielstra van Balzut wordt een lied als bemoediging oanbeen troch haar dochter Anja. 16 september wie het oors de trouwdag van Cindy en haar man, maar ze maakt nou alleen nog verder. Anja weesket haar der moed en krijgt fata en de dochter mij het pilgrimsgebed van Amanda Strijdom.

Omke Auke de Jong uit Balzet is op 10 september 89 jaar geworden. Akke de Haan lok wenskend hem van hette. Tjekke Tilma Fortuyn uit Luttelgeest wordt lok wenskend maar de 85ste jaar die troch haar broer, zusters en zwager en ek troch Volkert en Griet van der Ska van Zwifterband en ek nog troch haar schwanzus Tjitske Tilma uit Vervet. In Oenskerk wordt Riemie van der Kooi lokwijsken, maar de 83ste jiddy op 16 september terug Rennie en Jannie. Van de fanfare Oranje van Spannem jaren we lied 301.

Moan, binnen Wouter en Maaike Sloterdijk uit Kalm 65 jaar trouwd. Van het Lokwijnske, terug de bijen, Paken en Beppe Seizes, de bijen van Kar en oerpaken Seizes, Emily, Kate en Haley, Lars en Julia. 100 jaar, dat wordt Jansje Jonker Veenstra uit Aardegeer Smellingeloon op 8 september. De Lokwijnsken komen van de bijen, de Beppe en de oerbeppe Seizes. Dit hoop je dat ze in goede zonens nog een skofke bij haar blauwe maai. Jan en Eelkje van der Keur uit Lollum wienen op 11 september 45 getrouwd. De strikjes lokwijnsken ze van hette en wensjes ze nog een soort mooie jerenta. Griet Geerlichs van Boonburgum krijgt al het oorbeen om haar betterskip te wensken na haar val. Het komt van de familie Bauma en ik uit namen van de zussen en zwegers Smit Jongsma en Postma Jongsma. Uit EO Nederland zingt jaren we het gebed om zegen.

Nou, en zo binnen we alweer aan de aankomen van deze aflevering van Prelude. Je fysiekjes binnen welkom via de website, via de mail of via de post. Zet bij alle fysiekjes de goed bij van wat het is, wat het onvregert en vergeet net je telefoonnummer erbij te zetten. Is het nou tijd voor het NOS-nijs en het waarbericht van Jochen Oren? En daarna neemt Douwe Heringa weer 2 uur mooie muziek van zijn rekken. Om 10 uur sturen we weer een kerkendienst op televisie uit en deze maand komen die diensten vanuit de Gertrudeskerk van Warkum. En Jood gaat dominee Bertie Boersma daarin voor. De oortinking kwam van Lucas Fukema, de techniek wie in hand van Björn Brouwer en mijn naam is Maaike van Dijk. Wij wensen je een hele mooie snijnta en graag ont nije wieken. En ont het nijs van Jochen Oren jaren we wargelspul van Wim van der Pannen. Hij speelt het lied Kom als kinderen van het leven.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: 9 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Ze zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaken in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er eentje om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste, die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren, omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is op dit moment nog niet duidelijk. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. Eén van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 anderen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het had Jochen Oerdewest. Goedemorgen, welkom bij Omroep Friesland. Met aanzien ont Alvoerde Meidouwen en daarna van Alvoerde tot in Bureau de Vries. In de eerste oorjoerd een audiodocumentaire over femicide. Nevens de laatste cijfers binnen in ons land 200.000 mensen die in een relatie met intiem geweld zitten. Die mishandelen worden door haar partner fysiek en emotioneel. Maar nu eerst het waarbericht. Hier is Sibylle Waaier.
4: Een hele goeie morgen. We beginnen de dag goed met een soort bewolking, maar vooral in de maandtijd een beetje rein. Middags is het meest droog, maar zo nu en dan perioden met zonneschijn. De wind is zwak ontmatig en komt uit west ont noordwest bij temperaturen die oprennen naar 19 ont 20 graden. Jong en vannacht is het rijstig en droog, waarbij er wel kans is op wat mist. De temperatuur zakt de komende nacht naar 11 ont 14 graden. Morgen beginnen we de dag mogelijk verder met mist, maar daarna is het droog met een afwisseling van perioden met zinnen en wolkenvelden. Met 20 ont 22 graden is het noffelijk september waar. De wind is zwak ontmatig en komt uit het zuidwesten. Letter op de dag neemt de bewolking wat ta. De nacht naar Tiesje vriend zeeft met een minimumtemperatuur van om de 15 graden heen. Dan de lange termijn. Tiesje liet de warmste dag van de week te worden. We lezen dan tijdelijk in warme en vochtige lucht. We zorgen dan een afwisseling van zonneschijn en wolken. In de rin van de midden en jong, dan nemen de kans op buien. Mogelijk met een klaptonger. De wind is matig en komt uit het zuidwesten. Het is vrij warm met temperaturen van 21 om 22 graden. In de nacht van Tiesje op woensdag loekt er een steuring oor. Na het voorbijloeken van deze steuring komen we in koelere lucht te lonen. Woensdag verandert dan ik wisselvallig. In de rin van de morgen en midden loeken de geregeld buien oor, de provincie. Maar tussen trog ben er ik droge perioden dat de zin hem uit en trog schijnt. Maar 18 om 19 graden is het wat koeler. De wind is matwestelijk en matig van kracht. Tongensje bloedt het ek wisselvallig. Jonken droege perioden met zinnen valt er ek weer een paar buien. De matige, ontvrijkrachtige zuidwestenwind viert voor eerst koele lucht om. De maximumtemperatuur komt dan ek uit op zo'n 18 graden. We kunnen dus stellen dat het de komende weken wat koeler en wisselvalliger wordt. Ik wens jou een noffelijke snijnta.
5: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken?
0: en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
10: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
11: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Start je dag zonder barst.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
16: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
17: Omroep Friesland. Mike Douwe. Presentatie Douwe Heringa.

Fekketetide van Silje Nergaard, jij die je mooi. Vince Mendoza, de dirigent, Steve voor het symfonie, Stavanger Symphony Orchestra. Orchestra, ik weet niet hoe je dat in het Deense zegt. Hele goede morgen en welkom bij de muziek op de Snijnd Morgen. Je mag wat merken, het format is wat verorden. Je mag eerst nou de presentator die vertelt wat er de jaren is in de Bureau de Vries en dergelijke, wat we je kunnen verwachten. En daarna de Waarmon. En dan begint dit programma. En deze presentator vindt dat net heel erg slim, want het budget van mij dat ik 1 of 2 stikken meer draai kan. Dus let ik maar gauw verder. Hier is Yves Dutheil, mooi. Pour l'amour d'un enfant.

Danny Boy, Chris Botti-Jerdien op het trompetje en Joshua Bell onder vleugel. Hier is Loifi, ze komt uit IJsland, ze zongt Magnolia. En dan gaan we naar de klassieke muziek.

Magnolia van Loyfi. Ja, dadelijk hebben we muziek van Anthony Hopkins, de verneemde acteur. Daar vertel ik natuurlijk meer over. Hij had een noise dat er een fantastisch acteur is. Is hij ik een componist? En had voor het eerst dus een plaat uitgebracht. Eerst muziek van Gluck, Orfeo Eurydice. Het is een opera. Jeremiastiek van Gluck. Jacob Jozef Orlinski zong het, een countertenor. En het Il Giardino d'Amore, het orkest, staat onder leiding van Stefan Pioniak. Che faro senza Eurydice.

Faro Center Juridice van Gluck uit Orfeo Juridice. Jacob Jozef Orlinski de Poolse, Count Noyer Himjere, Il Giardino d'Amore, het orkest, onder leiding van Stefan Bielniak. Dan Anthony Hopkins. Nou, die hoef ik je net te introduceren. Het is een wereldvernemende acteur. The Remains of the Day. Ik hoef maar wat films te nemen. Maar hij is een begenadigd componist. Hoewel de critici daar net al hier hetzelfde doet denken. Dat liet ik even hier bij de beschouwing. Hij had een prachtige cd makken. Mooi Gustavo Duhamel. Een violist, dirigent uit Venezuela. Net de eerste, de beste. Gregorio Niente, cellist. En de Boy Corrosistus Winchester Cathedral. Een hele lange naam al hier. Maar al je meesten die mooi werken hebben om deze cd. Hij wie alles spot bij André Rieu. We zien het in Maastricht. En ik wist net helemaal van welke kon ik het heen op. Mooi klassieke muziek. Ik liet je mijn eerste stukje heren, My Fatherland. Dat binnen saai traditionele Weltse melodieën. Want hij komt uit Wales, oorspronkelijk. En dat we het erin verwerken. En ik dacht eerst, het is het volkslied van Wales. Maar dat is net zo. Jijzelf, nooit dit stuk. En Anthony Hopkins, My Fatherland.

My Fatherland van de Anthony Hopkins Gerdingen. En een stik werd in Zeus traditionele stikkende Weltse melodieën verwerken binnen. Gregory Nieto op de cello, Gerdingen in het begin. De Bach Choir. De Boy Choristers of Winchester Cathedral. En de Philharmonic Orchestra onder leiding van Gustavo Dudamel. Ja. En dat brengt dus nou bij muziek die wat ouder is. Want dit is natuurlijk correct scrollen en correct op de plaats zetten. Maar ik heb hier een stuk uit 1200. Dat is Evelien. En dat is het Beate Vicera Maria Vergines. En dat is een stuk van Perotin. Perotinus, ik wil neem de Goethe-componist van de Notre-Dame-squallen in Parijs. Hij had dit roem 1200 ongeveer skreun in Parijs. Bartoli, Cecilia Bartoli, jij hem dadelijk. Zij zongt hier maar het Sixtijnse kapelkoor onder leiding van Massimo Palombella. En het bijzondere om dit stuk is, net al dat het echt heel prachtig is, vanuit alle hoeken uit de Sixtijnse kapel, Jerium, de klanken die zich prachtig mengen mooi de mezzosopraan. Maar het is voor het eerst, of het wie voor het eerst, dat een vrouwelijke jongeres in de Sixtijnse kapel zong mooi het koor. En dat wie in 2000 zandje. Dus wonderen gebeuren nog in Vaticaanstad, zou ik maar zeggen. Hier is Beate Vicera Maria Virginis.

Ja, alsof je erbij zit, hè, in de Sixtijnse kapel. Dit stuk, het Beate Visera, Maria Vergine, van Perotin uit 1200. In de Notre-Dame is het Skudeun. Cecilia Bartolierium in de Sixtijnse kapel, koor Massimo Palombella. En ik zou het wel hebben, het is wie voor het eerst dat een vrouw zong maar dit koor. Het was toen zijn zandje, dat is onvoorstelbaar. Wat wil ik nog zeggen? Ja, Cecilia Bartoli die komt naar Nederland in het Concertgebouw. In november ergens. En ik ga kaarten, ik ben een gelukkig mens. En ik nog prachtige zitplakken in het Concertgebouw. Want het is natuurlijk wel een legende, deze mevrouw. Deze mezzo-sopraan. Goed. Weet je nou een stuk van Edward Elgar, het vioolconcert van hem, wat hij Skudeun in Jantje Roen te zingen. Dat ging toen op 10 november in première in Londen. En destijds wie William Henry, Billy Reid, de grote violist die daar de première die. Het Andante is een beroemd worden, omdat dat een van de meest lyrische stikken is van Elgar. Hij wie destijds 52 jaar oud, net echt meer een jonge man. Maar er zit nog een leuk verhaal om, want er zit een soort verborgen liefdesbrief in dit stuk. En hij hier een vreun, de schilder John Everett Millais. En Elgar die neemde Alice Stewart Wortley, de dochter van deze schilder, zien Windflower. Hele goede vriendin en een belangrijke vertrouwelingstikere. En kennis, zei ze, als je het Andante jaren, dan jij je de lange, tedere vioolmelodie. En dat is de muzikale brief van Elgar onder deze Alice Stewart. Nou, ik zou zeggen, jij zelf. Het is een hele mooie uitvoering van Itzhak Perlman, maar de Chicago Symphony Orchestra onder leiding van Daniel Barenboim.

Ja, als dit geen liefdesverklaring is, dan weet ik het niet meer. Dan Dante uit het vioolconcert van Edgar Elgar. En je mij dan op de viool Itzhak Perlman. En de Chicago Symphony Orchestra onder leiding van Daniel Barenboim. Goed. We binden er dadelijk weer naar de klok van het zingen hoede. En ontiteert jongtje Mauraan, Mi Rivière au bord de l'eau.

0: De hele weken bij Omroep Friesland.
1: Een week lang waarom naar de tiert van de voetbalplaatsjes, de Rubik's Cubus en de eerste reflector op de fiets.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de ontwinkers en het gevoel van doen.
1: Van morgen bij Omroep Friesland.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
4: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Werkcentrum Friesloon is te vervragen om werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
3: Hoe kom ik je waai?
2: Of in die tij wekker had.
4: Hoe kom ik aan het werk?
2: Vragen die toet in toekomst keer.
3: Waar kan ik van over werk leren?
2: Vragen die praktisch binnen.
5: Hoe vind ik personeel?
2: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
6: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
2: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
7: Spektakel. De grootste, onbedekte stoffenmerk van Nederland. Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagon is vergees. Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
8: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Annette Schut met het NOS Journaal. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Vanwege de zorgen zegt de baas van OpenAI nog zeker een jaar te wachten met het verkopen van aandelen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden. Op het schip waren 243 mensen aan boord. De andere 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fiets. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd en kort daarna werd de man onwel. Of er bij de arrestatie geweld is gebruikt, is op dit moment nog niet duidelijk. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste, die op de rails lag. Het weer. Het is bewolkt vanochtend, met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen uit droger. Ook de zon laat zich zo nu en dan zien. Het wordt een graad of 18 tot maximaal 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren.
0: Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Omroep Friesland. Mai Douwe. Presentatie Douwe Heringa.

No Presa Dos Dias van Tony Carrera en Maritza. Hele goede morgen. Welkom bij de muziek op een snijdende morgen. In dit lijst te horen wat ik hier presenteer. Komt van alles voorbij. Rufus Wainwright, Laura Pausini, Noah, Marcello Cervos. Ja, dat zou je misschien niks, maar hij maakt het mooie filmmuziek van een hele leuke serie op Netflix op dit stuit. Hier is eerst First Aid Kit, Ruins.

uit de American Songbook. En volgens mij werd dit een optreden in Carré, Schoffelin. Gracias a la vida, dat kennen we zelfs van Mercedes Sosa. En het is toch een heel soort oren zongen. Maar deze uitvoering hier ik nog net uit van Laura Pausini.

China Forbes, wie dit van de jongeres van Pink Martini. Ich dich liebe. Ja, dat is familial. En in de rest van september ik een paar keer een concert van Linde Nijland en Bert Riddebos. Ze zetten uit een van de middag om 3 uur in de Sint-Egbertskapel op Schiemonzeeg. En je kent de verste werk van haar. Het is Keltische muziek, folkachtige muziek en meer natuurlijk. Ik kan me nog een verhaal herinneren toen ik haar een keer interviewde. Dat ze een tournee maken in Noord-Afrika. En dat ze ergens in Syrië, of ik weet niet meer precies waar, maar dat ze in een woorden bunker een concertje had daar toen. En dat was toch best wel bijzonder. Maar de auto in Nederland helemaal naar Noord-Afrika. En daar op tournee. Ja, dat ze toch maar even. Ik draai van haar Streets of London, Linde Nijland. En om 3 uur familie op Schiemonzeeg is ze daar in de Sint-Egbertskapel.

Pascal Obispo en Elodie Frigi in Sufir. Santa Lucia, dat is een lied uit de 19e eeuw, uit Napoli. En dat zit op de cd van Noah, een Israëlische jongeres. En zat er een Spaanse vertaling van maken van dit verneemde lied uit de 19e eeuw.

Ja, toch nooit dat Napoleaanse lied, Santa Lucia. Dan ook hier de filmmuziek van een film van Netflix. Nonna's, dat gaat door Italiaanse beppers die hun geheime familierecepten sieren in een restaurant wat opdrogen is onder de mem van Joe's Caravella. Feel good movie. En misschien iets voor de snuiter middie. Nood is jester is een keer lekker een leuke film zien. Ja, dit nummer, Bored in the USA van Father John Misty. Laten we er eerst maar even een jaren en dan vertel ik hem dadelijk even wat meer hoe dit lied.

Ja, Born in the USA en net Born in the USA van Bruce Springsteen. Dat is van vader John Misty. En ja, je geeft het net omdat je Grutsken strijdlustig bent op je long. Maar je bent verveeld, je vervreemde van je long, je bent net zo gelukkig. En de leegte achter de Amerikaanse droom, consumentisme, entertainment, is denk ik wel even terug in de afhankelijkheid van antidepressiva en oren manieren om terug het leven te gaan. En ja, dat de Amerikaanse droom, dat het net alweer zomaar iets is. En hij zong het op een klassiek Amerikaanse singer-songwriter ballad. En de lach dat je hem jeerde, dat is een lachband, had het eronder monteerd om het nog zingser te maken. Denk je dat dus hoe dit Bored in the USA. Hier is een hele mooie tekst van Hans Lodijssen, jonge dichter ooit. Hij is net al 26 jaar. En dit zongt Herman van Veen en de Noyerium Stefbos.

en voorgoed onze wegen zouden scheiden. Mijn arme kind, het is droevig maar het moet, beter is het heen te gaan. Ik zweeg en jij schreide, weet je nog toen mijn hand de jouwe zachtjes drukte, omdat jij spoedig zou zien dat ik niet de beste was.

zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder droom. Ze vluchten in goedkope luxe. En in de ontevreden steden jaagt de haat door oude straten. De dreiging komt steeds dichterbij, maar ik

0: Steffen Bos, ik heb je lief. Nou, de klok van Alvoeren is er zelfs weer bureau De Vries. En dit keer is Geertje De Vries de presentator. Goedemorgen, Geertje.
1: Ja, goedemorgen, ouwe.
0: Ik zeg een heftige onderwerp, een reportage over femicide.
1: Ja, femicide, intiem geweld, intiem terreur. Daar gaat het eerste oer van bureau De Vries haast heel een dal oer. Ik heb praten met twee vrouwen. Die ene die bloed anoniem, die het 18 jaar lang in een relatie zitten, waarin trouwens alle dagen geweld wie. Ze is eruit kom en ze wil heel graag haar verhaal doen om orenvrouwen er daar aan te zetten als ze in zo'n situatie zitten van stap eruit. En ik praat met Lena Olivier en dat is de zus van Miranda Olivier. En Miranda is Tolven Helielien vermoorden door haar partner. Oh ja. Dus die twee verhalen die jaren we. Den Jonken hebben natuurlijk ik weer een verhaal uit Blauwhoes. Een schilderdiskeer en weer een column van Hein de Haan in Hielendal Hein. En dat is dus het eerste oeren. En dan het tweede oeren. Verzels, us Nijsforum. Mooi weer drie gasten aan tafel. Hendrik van Doezem, hij is geschiedenisdocent aan het Lauwers College. Wacht even, het is altijd een moeilijke naam. Raquel Garcia Hermida van der Wallen.
0: Ja, zeker.
1: Zij zit van D66 in het Europese parlement. En dan Jan-Willem Tuninga. En hij is gemeenteraadslid van de FNP in Ljouwert. En mooi, harden Sivet hebben we over 25 jaar na 9-11. We hebben het over social media, over meer werkje. Nou ja, er zijn nog onderwerpen weer.
0: Zeker. Noffelijke uitsturing, dadelijk. Je hebt natuurlijk een noffelijke dag, een mooie dag van mooi snijm. Maarten Kaspers, die de techniek. En hier is een ode aan Ella Fitzgerald. Hier is Frans Gal. Ella.

0: Vanmorgen de hele week bij Omroep Friesland.
1: Een week lang waarom naar de tiert van de voetbalplaatsjes, de Rubik's Cubus en de eerste reflector op de fiets.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de ontinkers en het gevoel van doen.
1: Vanmorgen bij Omroep Friesland.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Voor een nieuwe Opel, Heijman, service en auto's, is de voor Elsen hier.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Personeeltekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Op het schip waren in totaal 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Stelten. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, maar ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog, bij 11 tot 16 graden. Morgen zon en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
13: Femicide, de moord op een vrouw omdat ze vrouw is. Dadelijk een nabestaande en een vrouw die het krekt op tijd ontsnapt is in een audiodocumentaire in Bureau de Vries.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
15: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma op tijd dichtbij met Vodafone.
16: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
17: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
16: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
18: Vodafone. Dus jij wil naar Egypte?
19: Ja, met NAV.
18: En waarom NAV?
19: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
18: Gaan ze ook naar Alexandrië en Abu Simbel?
19: Tuurlijk.
18: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
19: Jazeker.
18: Cairo en de piramide?
19: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
18: Top, ik ga mee.
19: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
20: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
21: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
20: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
21: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
20: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
21: Oké, ga ik op letten.
20: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
21: Doe ik.
20: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
22: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Een hele goeie morgen en welkom bij Bureau de Vries. Dit eerste uren van Bureau de Vries hebben we haast heel al inrommen voor het onderwerp intiem geweld. Een vrouw die het anoniem bluwen wil en jarenlang intiem geweld mooi maken had, docht haar verhaal.
23: Het begint eerst heel klein, maar daardoor verschuiven je eigen grenzen ook. Plus het feit dat je op een gegeven moment in een situatie komt dat je niemand meer om je heen hebt. Hij had een extreme controlebehoefte. Telefoons werden gecontroleerd, maar ook de mensen met wie je omging. Dus op een gegeven moment heb je niemand meer.
13: En ook Lena Olivier komt aan het wut. Ze is de zus van Miranda, die het tol van heer Lierlien vermoorde water haar partner. Lena zet haar no bot in om femicide op een agenda te krijgen.
24: Uit onderzoek blijkt dat er 200.000 mensen in Nederland in een toxische relatie zitten. 1,5 miljoen mensen denken iemand te kennen die in zo'n relatie zit. Nou, dan denk ik, dan hebben we dus ook 1,5 miljoen keer de kans om elkaar te helpen.
13: En Den Jonken hebben we weer een verhaal uit Blauwhoes.
25: Elke schilderij is weer een probleem, vind ik altijd. Het is een hele zoektocht, hè, naar de essentie van het beeld. Het is een intens gevoel, was toen op doek zest.
13: En we beginnen dadelijk met Hielendal Heijn, de column van Heijn de Haan.
11: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
13: Oud-wethouder Heijn de Haan maakt het voor u een column. Eén keer in de 14 dagen vertelt Roer wat hem dwaande had. Nooit er zelfs, na een traject, genezen is van kanker. En zijn Swansie Jelte op 5-jarige leeftijd verstoorn is aan een metabole ziekte.
1: Hindal Hein. Stagiair Hein. De vorige keer heb ik u metgenomen in mijn zoektocht naar mijn eigen toekomst. Maar hoe pakt zoiets nou eigenlijk aan? Ik ben natuurlijk niet de enige die op een bepaald moment in zijn leven aanbelandt, waarop zichzelf de vraag stelt, wat ga ik doen met die tweede helft van mijn carrière? En om te beginnen ben ik nadenken gaan over wat ik belangrijk vind in een nieuwe rol. Mevrouw Sanne is systemisch en loopbaancoach. Zij is naast de liefste, de intelligentste, de sterkste en mooiste vrouw, ook vooral al 16 jaar mijn allerbeste en belangrijkste adviseur. En ja, zij is zonder twijfel ook nog het intelligentste deel van ons twee. De afgelopen tijd heb ik veel met haar praat over wat ik belangrijk vind in een baan. Waar krijg ik energie van? En waar juist niet van? Wat moet er in mijn werk zitten om er met plezier in mijn bed voor u te komen in de ochtend? Nou kom ik erachter dat ik graag iets doen wat relevant is. Maatschappelijk relevant vooral. Dat het iets bijdraagt aan meer dan alleen mezelf. Het moet ook bijdragen aan een betere wereld. Maar ik wil ook graag impact maken, verschil maken. En een beetje ego is bij mij niet vreemd. Erkenning blijkt volgens mijn coach Sanne ook een niet onbelangrijke drijfveer voor mij. Daarnaast krijg ik energie van concreet resultaat. Iets kunnen aanwijzen en zeggen, kijk, dat heb ik gemaakt, daar heb ik een bijdrage, dat heb ik deed. Projecten met een kop en een staart. Het liefste met een zichtbaar resultaat aan het eind. Maar als dat allemaal op een rijtje zet, dan heeft alleen nog geen baan. Dan binnen nog steeds ontzettend veel opties en mogelijkheden. Ook mijn wethouderschap wat ik deed heb, had eigenlijk alles wat ik hierboven beschreef. Maatschappelijke relevantie, impact, zichtbare resultaten, erkenning. Maar zoals ik de vorige keer al schreef, misschien is dit wel juist het moment om het helemaal in zo'n andere boeg te gooien. En een van de mogelijkheden die ik graag onderzoeken wil, is zelf woningen ontwikkelen. Ik heb jarenlang beleid gemaakt en prestatieafspraken gesloten, op lokaal, maar ook op nationaal niveau. En tijdens mijn wethouderschap zijn er een kleine 4000 vergunningen verleend voor nieuwe huizen. Maar op zo'n 200 flexwoningen na, heeft de gemeente niet één van die woningen zelf realiseerd. Dat doen marktpartijen, woningbouwcoöperaties. En dus begon ik me af te vragen, zou ik dat niet ook kunnen? Als ontwikkelaar op zoek naar nieuwe locaties, goede plannen bedenken, draagvlak organiseren, vergunningen regelen, woningen realiseren en daarmee waarde toevoegen. Waarde voor de omgeving, voor de plek, waarde voor de nieuwe bewoners, voor hun nieuwe thuis en economische waarde op het moment dat die woningen verkocht worden. Concreet, aanwijsbaar. Nou, dat klinkt aantrekkelijk, mooi en spannend tegelijk. Maar klopt mijn beeld wel? Want ik ken die woningontwikkeling eigenlijk maar vanuit één perspectief. Die van de publieke kant, vanuit het bureau. En ik weet hoe je als gemeente naar plannen kijkt. Maar ik weet niet hoe het gaat als het jouw project, jouw idee, jouw kans, maar ook risico is. Dus besloot ik het niet alleen te bedenken, maar ook gewoon eens te gaan bekijken. Op zoek naar een stageplek dus. En die vond ik bij Hansevest. Een jonge, maar ook zeer ervaren ontwikkelaar die grote projecten realiseert, met oog voor kwaliteit. Daar ga ik dus de komende tijd ervaring op doen met alle aspecten van het ontwikkelaarschap. Dus mocht u binnenkort ergens een man zien rondlopen op een bepaalde locatie, vragen stellend, een fotootje maken of iets mompelen over grondexploitatie en woningbouwprogramma's, dan ben ik dat. Stagiair Hein is deze week begonnen.
13: Hein de Haan, huid van Veerle, Linde en de krekt verstoorne Jelte. Man van Sanne, oud-wethouder en krekt genezen van kanker. Hij ziet het nou een nieuwe invulling van zijn lippen.
2: Dit is Omroep Friesland. Van al van ons hier, Bureau de Vries.
13: Femicide. Als het wordt opziekest op Google, dan staat er het mooie opzetzin deermaatje van een vrouw of een famke omdat ze een vrouw is. Meer en meer wordt er oeskreun en hoe praten. En dat is goed, want maar al te vaak door een vrouwje die het in gevaar binnen dat net te dwan. Deze audiodocumentaire gaat over femicide en over intiem geweld. Verteld door twee vrouwje.
3: Fysiek geweld, ook emotioneel geweld, dus uitschelden. Maar ja, het slaan, er waren periodes, dat was bijna dagelijks. En ook periodes dat het om de week was of iedere week. Maar er was altijd geweld. Je moest altijd op je tenen lopen, altijd achterom kijken. En
23: Het was inderdaad slaan, het was schoppen. Het was, als hij heel boos was, dat hij me in de douche gooide met een natte handdoek over mijn hoofd. En dan water erop, zodat je geen lucht meer kreeg. Ja, dan heb je het gevoel van je gaat dood.
4: You tell me it gets better in time.
5: Onet Wut is een vrouw die het 8 jaar lang in een toxische relatie ziet. Laten we haar Anna nemen. Uiteindelijk is het haar slag om daarmee haar 2 benen uit te stappen. Anna hier slachtoffer wijze kennen van femicide, moord op een vrouw, en heel vaak gaat het om een moord die pleegd wordt door de partner. Anna is er op tijd aan ontkomen, maar is wel slachtoffer van intiem terreur. Aasen vertelt ze haar hele verhaal. Eerst naar Lena Olivier. Haar zus Miranda waar 12 jaar vermoorden door haar partner. Zond die tijd zet Lena haar in om femicide op de agenda te krijgen. Ze is voorzitter van de Federatie Nabestaande Geweldslachtoffers. Voor het interview heb ik bij haar thuis opraad. En voordat je je afvraagt wat die vreemde, grommende loden ze nou en dan binnen... Pup Kobi wil ik graag van hem jaren litten. Lena, door 16 heel bot om dit op de kaart te krijgen, op de politieke agenda, maar ik allerhande oren voorlichtingscampagnes. Waarom doest u dat?
24: Dat doe ik omdat mijn zusje Miranda vermoord is 12,5 jaar geleden. Al een hele tijd. En die tijd heb ik eigenlijk gebruikt om ervoor te zorgen dat andere mensen niet door dezezelfde hel heen moesten. Natuurlijk uiteindelijk met als doel om het aantal moorden in Nederland op vrouwen naar beneden te krijgen. Maar in ieder geval voorlichting te geven. Op alle mogelijke manieren. Dus we organiseren bijeenkomsten. We organiseren stille tochten. We proberen zoveel mogelijk campagne te voeren. We werken samen met zoveel mogelijk instanties. En wat ik zelf probeer te doen is... Ik heb altijd gezegd na de moord op mijn zus... Ik wil op het hoogst mogelijke niveau impact maken. Ja, dan moet je in Nederland naar Den Haag. En daar, daar heb ik heel erg mijn best voor gedaan. Om de mensen die de wet schrijven... mijn verhaal te vertellen, zodat ze weten dat het echt anders is dan op papier. Ja.
5: We komen er aanstaande nog op. Ik op alle zaken die je hem dus vertellen aan de meesten, rere vlaggen en zo. Maar eerst nog eventjes die persoonlijke blutsen hier je mooi, want die zus Miranda is dus vermoord. Kun je heel in het kwad vertellen wat er bad is?
24: Ja, Miranda had een relatie en dat was een relatie toxisch. Hè? Dus aipoes, rotkat zal ik maar zeggen. In juni 2014 had Miranda gezegd, 's middags tegen mijn moeder... van nou, mam, ik ga nog 1 keer eten met elkaar... en daarna is het echt over en afgelopen. En ze zijn de stad ingegaan, 's avonds ruzie gekregen... onder invloed van te veel drank, was ook drugs gebruikt. En toen heeft hij haar vermoord. In Leeuwarden.
5: Ja, dat wie in Ljouwert. Daarna heeft hij die sign dus, ik zet me in, ja, om dit op elkaar te krijgen. Daar heb ik allerhande papieren bij die, want er zijn een heel soort cijfers. Kerstenpeer cijfers nemen.
24: Ja, nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we ons realiseren dat in Nederland iedere 8 dagen een vrouw wordt vermoord. En dat is natuurlijk een belachelijk aantal. Daarnaast, waar we nu heel erg campagne voor aan het voeren zijn... is dat we uit onderzoek blijkt dat er 200.000 mensen in Nederland... in een toxische relatie zitten. 1,5 miljoen mensen denken iemand te kennen die in zo'n relatie zit. Nou, dan denk ik, dan hebben we dus ook 1,5 miljoen keer de kans... om elkaar te helpen en om... mensen te waarschuwen. Daarmee zeg ik niet, wil ik niet de verantwoordelijkheid van instanties bij de omstanders neerleggen. Helemaal niet, want we zijn allemaal geen hulpverleners. Maar we kunnen met elkaar wel wat beter opletten. Dus hoe gaat het met die buurvrouw? Hoe gaat het met die collega? Is het eigenlijk wel waar wat mijn zus vertelt? Want mijn zus vertelde op een gegeven moment helemaal niet meer alles aan mij, omdat ze zich schamen. Mm-hmm. Let gewoon op elkaar. Hè? De omgeving van de mens is de medemens.
5: Ja.
13: Wij zoesten toen om Sjen of jaren kennen of om merken kennen dat een vrouw in een toxische relatie zit.
24: Ja, eigenlijk is het best wel voor de hand liggend. Hè. Mensen worden verliefd en dan zie je dat er lovebombing noemen we dat dan. Dat er heel veel cadeautjes. Nou, alles is eigenlijk een beetje oorstuur, zeg maar zussen. En dan zie je toch wel de veranderingen. En wat bij Miranda heel erg opviel, was de sociale isolatie. Dus

0: Nou ja, daarnaast zie je hele heftige jaloezie bijvoorbeeld. Dat is ook echt wel een teken. Ik bedoel, je mag natuurlijk allemaal wel een beetje jaloers zijn, maar het zijn grenzen, hè? En dat geven de mensen die ondervraagd zijn in dit onderzoek ook aan. Ja, je voelt wel dat er iets niet klopt. Nou, ik denk dat dat klopt. Ik denk dat je heel snel voelt of er iets wel of niet klopt. Dan heb je nog bijvoorbeeld niet-fatale verwurging. Dus dat ze bij de keel gegrepen worden bij heftige ruzies. Hè. Dus bij fysiek geweld is heel erg belangrijk om daar toch echt wel op te letten. Nou, gelukkig is dat strafbaar gesteld. Hè. Dat was heel lang niet. We zijn nu bezig om psychisch geweld strafbaar te krijgen. En dat betekent het continu vernederen van mensen. Ja, dat gebeurt natuurlijk ook heel erg vaak. Ja. Dus dit zijn wel een aantal belangrijke rode vlaggen, waarbij ik denk dat sociale isolatie, economische afhankelijkheid, hè, dat vrouwen echt niks meer kunnen. Dus ze kunnen niet meer zelfstandig boodschappen doen. Ze gaan bijvoorbeeld niet alleen naar de kapper of naar de nagelstylist, ik noem maar wat. En vaak wordt er dan gezegd, nou wat leuk, die man gaat altijd mee. Maar er zit een heel groot controlerend karakter in.
1: Ja. Het ken ik ze wijze. Stel, ik heb het vermoeden, hè, van een vrouw die in een toxische relatie zit. En ik begin erover dat ze ontkent.
0: Ja, waarschijnlijk. Omdat ze zich schamen of bang zijn voor de gevolgen. En dat kan ik me heel erg goed voorstellen. Dus ik zou ook zeggen, ja, weet je, misschien proberen minder confronterend te vragen, maar wel zonder oordelen laten weten dat je er bent. Dus je kunt natuurlijk wel zeggen van, nou, ik zocht die. En weet dat mijn deur altijd open staat. En dat is, denk ik, wat ik zelf wel eens verkeerd heb gedaan. Want ik baalde er natuurlijk ook wel eens van, al die verhalen van Miran. En dan heb ik ook echt wel gezegd van, Jezus, ga dan, sorry voor mijn taalgebruik. Ja, ga dan bij hem weg, weet je wel. En dat niet wetende dat het eigenlijk averechts werkt. Want doordat ik dat zei, ging ze zich nog meer schamen. Durfde ze me niks meer te vertellen. En dus uiteindelijk hielp ik met die sociale isolatie in de hand te werken. Omdat men, ja, ze gaan het je niet meer vertellen. Dus wat ik achteraf beter had kunnen doen was, he, altijd zeggen van, joh, weet je wat er ook gebeurt, ik ben er altijd voor je. Ik had de huisarts kunnen bellen. Ik had veel meer met haar vrienden en vriendinnen contact op kunnen nemen. Zeker omdat die ook de partner vaak kennen. Dus het sociale netwerk om iemand heen bouwen is echt ongelooflijk belangrijk. Want deze vrouwen voelen zich zo eenzaam.
1: Ja. Je bent weer met een campagne begonnen om femicide onder de aandacht te brengen. Ja. Wat is het doel van deze campagne?
0: Nou ja, kijk, het doel van deze campagne is echt wel bewustwording. Want de eerste campagne, Waar ben je? Die ging echt over femicide. Daar keken we echt naar de moord, hè, die dan 1 keer in de 8 dagen in Nederland voorkomt. En nu zijn we deze campagne gestart door onze verhalen te vertellen. Dus ik samen met de jongste dochter van Miranda en nog 2 andere nabestaanden. Een vader en nog een zus en de jongste dochter van Miranda die dan haar moeder is verloren. Om echt bewustwording te creëren. Want heel veel slachtoffers weten zelf niet eens dat ze in zo'n toxische relatie zitten. Nou, als je dan als omstaande daaromheen zit, kun je dat best wel bespreekbaar maken. Zo, ja, wat vind je er nou van dat jij geen make-up meer mag dragen? Of dat je opeens geen leuk rokje meer aan mag? Dat is natuurlijk iets wat je als vriendin of welke relatie dan ook maar hebt, best wel bespreekbaar kunt maken. En dan zul je vaak zien, ja, dan, hij vindt dat niet zo leuk. En daarmee wordt er dus stukje bij beetje eigenheid afgepakt. En dit is wat ik net zei, die 1,5 miljoen mensen die aangeven in Nederland iemand te kennen die, waarvan ze vermoeden in een toxische relatie te zitten. Ja, die willen wij gewoon heel graag oproepen. Doe er wel wat mee. Kijk niet weg. Ondanks dat je soms misschien bang bent. Ik wil me er niet mee bemoeien. Het is hun relatie. Wat zouden de consequenties zijn? Of ik ken ze eigenlijk niet. En toch willen we zeggen, kijk niet weg. Oordeel niet, maar blijf wel. Blijf vooral. Want deze mensen hebben je nodig. En je kunt echt levens redden.
1: Doneren is al even dat de dochter van Miranda haar ik inzet voor deze campagne. Wat is eigenlijk de positie van Ben?
0: Nou ja, ik ben heel blij dat je daarnaar vraagt. Want die kinderen hebben eigenlijk helemaal geen positie. Kijk, je hebt natuurlijk als nabestaande sowieso geen positie.

0: positie, want in ons geval Miranda was dood. En destijds, want het is nu bijna 12,5 jaar geleden, had je als kinderen kon je eigenlijk echt overal wel naar fluiten. Daarna hebben we ons ingezet voor de affectieschade. Nou, dat is aangenomen in Nederland. Het is wel gemaximaliseerd tot 20.000 euro, moet ik zeggen, denk ik. Als je directe familie bent. Maar dat was het destijds niet. Dus je kon het als kinderen maar uitzoeken. En daarbij kwam ook nog eens, en dat zien we ook veel, is dat Miranda die had schulden. En die kinderen die waren minderjarig, dus die hebben afstand gedaan van de erfenis, logischerwijs. Want anders sta je nog meer achter. Je verliest je moeder en dan ook nog zo'n slechte andere financiële start. Maar wat gebeurt er dan? Dan wordt er direct beslag gelegd op alles. Dus je verliest je moeder, het huis wordt verzegeld en tegelijkertijd kun je dus fluiten naar al je spullen. Dus ze hadden geen knuffels, geen fietsen, geen boeken, geen kleding, helemaal niks meer. En dat is de positie van kinderen. Nou, waar wij voor pleiten is dat kinderen never nooit nog een keer slachtoffer mogen worden, secundaire victimisatie. En dat de overheid daar wel verantwoordelijkheid voor moet nemen. Dus dat ze zeggen, oké, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen moet er een financiële vergoeding komen. Want er zijn heel veel mensen die hebben dat niet. Nou ja, waar moeten die kinderen naartoe? Waar moeten ze wonen? Zeker met de woningmarkt in Nederland. Ik ken best veel kinderen, jongvolwassenen die naar het buitenland zijn vertrokken omdat ze hier geen woning kregen. Maar wat we zelf hebben meegemaakt is dat na moord zie je dat kinderen raken hun ouders kwijt. Want of de vader of wie het dan ook maar gedaan heeft, zit in de gevangenis. Of ze plegen zelfmoord en dan sta je er alleen voor. En je ziet een glijdende schaal. Mensen worden ziek, mensen raken hun huis kwijt, mensen kunnen hypotheken niet meer betalen, banen raken weg, mensen worden ziek. En dat is eigenlijk ook wat we bedoelen met als we zeggen van een moord neemt veel meer dan één leven. De nasleep voor gezinnen en zeker voor kinderen die hun hele leven nog voor zich hebben is echt enorm, enorm impactvol, niet te overzien.
1: Daar besluit dat mensen nou het vermoeden hebben dat ze iemand kennen in een toxische relatie. Of de best zelf iemand die in een toxische relatie zit. Wat maakt dan wel?
0: Nou, dat is altijd bij acuut gevaar. Bel uiteraard altijd 112. En wat ik belangrijk vind om te zeggen is dat je 24 uur per dag, 7 dagen in de week, anoniem, als je dat wilt, kunt chatten of kunt bellen met Veilig Thuis. En in het allerergste geval, mocht je uiteindelijk nabestaande worden van een moord, een femicide, weet dat wij de federatie nabestaande geweldslachtoffers hebben. www.nabestaandegeweldslachtoffers.nl. En wij organiseren bijeenkomsten voor jong tot oud om met elkaar het verhaal te delen. En wij merken gewoon dat lotgenoten veel aan elkaar hebben, dus weet ons te vinden. Till it happens to you, you don't
2: know how it feels. Anna had help zocht en koe uit de toxische relatie stappen. Tegere mooi het wat ben. Ze wil graag haar verhaal vertellen.
3: Ik wil dit verhaal vertellen omdat ik weet dat ik niet de enige vrouw ben in deze situatie. En ik wil het heel graag vertellen met de hoop dat er dames zijn die denken, ja, ik hoor dit verhaal nu, zij is eruit gekomen. Dit kan ik ook. En dat hoop ik zo, want ik weet dat helemaal in situaties van intiem terreur dat het heel, heel eenzaam kan zijn. En je hebt niemand en je denkt dat er geen uitweg is, maar die is er. En of dat nou via de politie is of op een andere plek waar je hulp kan vragen, doe dat. En doe dat, maar verzamel ook bewijs. Maak foto's van je blauwe plekken. Schrijf in een dagboek op wat je hebt meegemaakt. Vertel het desnoods aan de buurman, de buurvrouw of wie dan ook, maar zoek hulp. Want het is niet zo dat je leven voorbij is. Ik heb nu ook een super fijn leven. Ik heb een nieuwe partner ontmoet. We zijn verhuisd. Ik heb echt een heel fijn leven nu. En ja, ik heb te dealen met de waar gebeurde nachtmerrie uit het verleden. Zo'n straftraject wat nu loopt. Maar ik ben nu gelukkig. En ik gun andere vrouwen dat ook enorm. Tell me how the hell could you know? In het begin leek het allemaal heel onschuldig. Er werd een keer wat kapot gegooid op de grond. In die tijd waren er nog van die cd-torens. Dus er vloog een cd-toren door de kamer heen. Een schop tegen de deur, waardoor er een gat in de deur zat. Maar op een gegeven moment draaide dat zich echt om. En werd het ook naar mij toe gericht. En dan begint het eerst met een klap en een schop. En het geweld wordt steeds erger. En je wordt er helemaal in meegezogen. Je kunt er eigenlijk op een gegeven moment niet meer uitstappen. En dat, de officier van justitie noemde het ook, het is jarenlang intiem terreur geweest. Mensen geven dan ook aan, ja, maar waarom ga je dan niet weg? Bij de eerste klap ga je toch weg? En je bent een slimme dame, dat doe je dan toch? Maar het zit zo ingewikkeld eigenlijk in elkaar. En ik noemde net al, je wordt er ingezogen. Dat klopt ook echt zo. Als je het achteraf analyseert. Ik was vrij jong toen ik bij hem kwam. Hij was aardig wat jaren ouder. En het begint eerst heel klein. Maar daardoor verschuiven je eigen grenzen ook. Hè, bij de eerste keer dat je geslagen wordt. Denk je, ach, het is een incident. Ik verander hem wel. Het wordt wel beter. En bij de tweede keer krijg je geen excuses. En sorry. En het zal weer niet gebeuren. Maar daarmee verschuiven je eigen grenzen ook. Plus het feit dat je op een gegeven moment in een situatie komt dat je niemand meer om je heen hebt. Hij had een extreme controlebehoefte. Telefoons werden gecontroleerd, maar ook de mensen met wie je omging. En ik ben natuurlijk verhuisd dus naar Leeuwarden toe, waar dit zich af heeft gespeeld. Dus op een gegeven moment heb je niemand meer. Familie zag ik ook heel erg weinig meer. Dus je had ook niemand meer aan wie je hulp kon vragen. Plus dat je financieel aan elkaar gebonden bent. En ook echt wel bedreigd wordt. Als je bij me weggaat, ja, dan zal je het merken. En dan pak ik jou of dan pak ik je familie. Dus het is een opeenstapeling van gevoelens. Ook schuldgevoel. Van jeetje, dit overkomt mij. Ik moet er maar met niemand over praten. Dat het zo intens moeilijk is om eruit te stappen. En dat heeft mij bijna 18 jaar heeft dat gekost. Om dat überhaupt te doen.

Je leeft altijd in de hoogste staat van paraatheid. Je bent altijd alert. En je hebt ook eigenlijk twee verschillende levens. Dat klinkt misschien heel gek, maar op je werk word je gewaardeerd. Je wordt gezien, je doet je werk goed, je krijgt complimenten, je groeit. Maar thuis ben je een voetveeg, ben je een slaaf en kun je niet terugvechten. Maar je loopt altijd op eieren, want er was heel weinig nodig voordat hij ontplofte. Hoe ik het heb aangepakt om bij hem weg te gaan, dat ging niet over één nacht ijs. Dat is echt een van de moeilijkste dingen, denk ik, in mijn leven die ik gedaan heb. En je beseft ten eerste ook hoe moeilijk het is om uit een situatie te komen terwijl je eigenlijk geen netwerk meer hebt. Je werkt, dus je hebt collega's en dat is heel fijn. Maar vrienden heb je niet, buren heb je niet. Ja, je hebt ze wel, maar je mocht nooit met ze in contact komen. En familie staat ook heel erg op afstand. Tell me how the hell could you know? How could you know? Till it happens to you. Nou, eigenlijk moet ik mijn kinderen heel dankbaar zijn. Want ik denk wel dat het de oudste is geweest die mij heeft doen inzien dat de situatie eigenlijk niet langer meer kon. Ik denk als zij er niet waren geweest, had ik wellicht nog in deze situatie gezeten. Ik denk de oudste was een jaar of 6. Dat wij samen in de auto zaten na drumles. En dat hij zei, mama, papa is steeds zo boos en agressief en ik snap het niet en ik wil dit niet. En hij was helemaal in tranen. En toen heb ik hem beloofd dat het goed zou komen. Maar dat was natuurlijk heel pittig. Het was ook nog coronatijd. Daardoor was ik regelmatig van huis voor mijn werk. Ik had een baan in de zorg. Maar daardoor kon ik wel wat meer losweken van de situatie, omdat ik zoveel van huis was. En ik heb het een collega verteld en die zei van, je moet hier wat mee doen. En dan merk je ook dat als je het aan één iemand vertelt, de geest is uit de fles. Je kunt niet meer terug. Dus ik ben bij de afdeling huiselijk geweld van de politie gekomen. En zij hebben me zo fantastisch geholpen. Er is echt een noodplan gemaakt. Er werd een melding op het huisadres gezet. Dat als ik de politie zou bellen, zouden ze direct ook komen. Want die gaven ook aan van, ja, je bent niet alleen. Er zijn heel veel vrouwen in vergelijkbare situaties. En we gaan samen met jou een risicoprofiel opstellen. Hoe jij zo veilig mogelijk weg kan komen. Dus eerst heb ik ervoor gekozen om bij hem aan te geven van, nou, dit werkt zo niet. En ik wil eerst een time-out, waardoor er meer afstand gecreëerd werd. De time-out zag er zo uit dat de kinderen in het huis bleven wonen en wij om en om in een appartement verbleven. En daarmee werd er wat meer afstand gecreëerd. Aan de andere kant zit je wel nog steeds in elkaars zone. Want op het moment dat ik bij de kinderen thuis was, kwam ik ook weer zijn spullen tegen. En ook natuurlijk de irritaties, een lege koelkast, de volle wasmand. Dus dat is gewoon wel echt heel erg ingewikkeld. Helemaal als kinderen ook dat voelen en zien. En daar ook gewoon last van hebben. Dus dat was een zomerperiode. En dat moet ook niet te lang duren. Maar het hielp mij wel om sterker te worden, om ook te lezen en in te zien in wat voor situatie ik eigenlijk al die jaren heb gezeten. Maar tijdens die time-out merkte ik wel dat eigenlijk het terreur gewoon doorging. Ik werd voortdurend in de gaten gehouden. Er zat een tracker onder mijn auto, daar kwam ik achter. Mijn rekeningen werden in de gaten gehouden. Ik kreeg constant vragen, waar ben je? Dus dat, ik merk ook wel, hè, er is nu een nieuwe campagne als het gaat om huiselijk geweld en intiem terreur. Ja, die vraag in die campagne, waar ben je, die raakt enorm. Want dat is precies de vraag die ik misschien wel 1000 keer te horen heb gekregen. Maar dan is het echt een kwestie van volhouden. En heel veel vertrouwen hebben, ook in de politie, dat ze er voor je zijn als het misgaat. En ze stonden er gelukkig. Wat wel afgestemd was met de politie, was de dag. Het was een wisseldag, dus ik zou teruggaan naar de kinderen. En hij zou eruit gaan. En ik weet nog, ik stond in de keuken en hij zei, nou, het heeft nu allemaal wel lang genoeg geduurd, wanneer kom je thuis?
En toen zei ik, ik kom niet meer thuis. Dit gaat gewoon niet meer. Dus het stopt. Ja, en toen flipte hij helemaal de pan uit. Dus ik heb de kinderen gepakt. Heel snel mezelf en de kinderen veiligheid gebracht. Deur op slot. En 112 gebeld. En stond ook de politie heel snel voor de deur. Ze hebben hem uit huis gehaald. Ik weet nog goed, die agent, hoe geweldig hij de kinderen opving. Hij nam ze apart en hij vertelde ze, nou, zo werken handboeien en zo werkt een stok. En ik heb dit allemaal aan mijn riem zitten. Nou, die kinderen die vonden het geweldig. En dat was voor mij ook een enorme geruststelling dat een hele nare, zware situatie voor de kinderen werd omgedraaid door een agent die met zoveel enthousiasme over zijn vak vertelde en de kinderen dat allemaal lieten zien. Dus daardoor was het voor de kinderen iets minder zwaar, gelukkig. Wat wel heel spannend was, hij wilde terug het huis in om een fles whisky te halen. Ja, echt een heel raar excuus. Maar hij kwam eigenlijk om verhaal te halen. En hij wilde precies weten hoe het zat en waarom de politie er zo snel was. Nou, dat was heel confronterend. En ik was ook echt heel erg bang. En het moment dat hij echt weg was, was het ook die agent die zei, jij moet hier nu niet blijven. Dit is te gevaarlijk. Dus waar ga je naartoe met de kinderen? Ik had een collega die op dat moment niet thuis was. Dus die had al aangegeven van je mag altijd in mijn huis slapen. Dus dat hebben we in eerste instantie voor een aantal nachten gedaan. En daarnaast heb ik op een veilige plek gezeten. Voor een aantal maanden totdat de rechter had besloten dat ik het huis mocht houden. Dat klinkt wat gek, want je natuurlijk betaal je gewoon de hypotheek. Maar dat ik in het huis kon blijven wonen en hij eruit moest. Overigens ging dat ook niet zonder slag of stoot. Want hij had camera's in huis geïnstalleerd. En die camera's gebruikte hij ook om mij overdag in de gaten te houden. Dus als ik een gesprek had met een collega en ik moest bijvoorbeeld lachen, dan werd mij 's avonds direct gevraagd, en wie was dat dan? En met wie had je dat gesprek? En waarom moest jij lachen? Ga je vreemd? Dus die camera's stonden nog steeds in huis en ook een heel alarmsysteem. En ik kon niet op dat alarmsysteem inloggen. Daar had hij alle gegevens van. Dus op een gegeven moment had hij met een verhuisbedrijf al zijn spullen uit het huis gehaald. En toen gaf hij aan, ja, dat systeem, daar blijf ik eigenaar van. Want ik wil weten wat hier speelt. En als er iets is, dan wil ik als eerste hier kunnen zijn. Dus toen zei ik al, ja, dat gaat niet gebeuren. En met hulp van het bedrijf wat achter dat hele systeem zit, nou, hebben ze een hek uitgevoerd en hem eruit kunnen halen. En natuurlijk moet je aantonen dat de rechter heeft gezegd dat je in dat huis mag blijven wonen. Maar dat was nog wel even spannend. Ik ga daar niet wonen zolang die camera's daar staan en dat hele systeem draait.

Het moment dat ik het deed, dat ik hem eigenlijk corrigeerde van dat gaat niet gebeuren. Dat was denk ik een van de eerste momenten dat ik tegen hem inging. En natuurlijk de maanden ervoor ben je al bezig met weggaan. Dus je gaat ook door een bepaald proces heen dat je veel meer voor jezelf opkomt. Ik durfde het overigens wel te zeggen omdat daar volgens mij 4 verhuizers in huis liepen. Als een soort klerenkasten. Dat ik dacht, nou, als hij de pan uitvliegt, dan ben ik in ieder geval niet alleen. Ik vraag me af of ik het gezegd zou hebben als ik alleen met hem geweest zou zijn. Maar ik denk wel, wanneer je kijkt naar zo'n periode daarna, hè, je hebt kinderen, hij gaf al direct aan, ik wil co-ouderschap. Ik denk dat ik dat pleasende gedrag wat je eigenlijk hebt, hè, in zo'n situatie, want je doet alles om hem rustig te houden, dat ik in het begin dat ook gedaan heb. Want ik ben met hem meegegaan en ik heb ingestemd met co-ouderschap, waarvan ik nu denk, dat had ik nooit moeten doen. In de eerste instantie dacht ik dat het geweld en agressie vooral naar mij gericht was. Maar ik merkte al redelijk snel na de scheiding dat de kinderen ook met blauwe plekken thuis kwamen, met verhalen thuis kwamen. Ik dacht, dit is gewoon niet pluis. En dan kom je eigenlijk in een web terecht van instanties en instellingen die je als slachtoffer horen te helpen. Maar eigenlijk vastzitten in protocollen waar je eigenlijk alleen maar last van hebt. Ik weet nog goed, mijn allereerste melding bij Veilig Thuis kreeg ik terug van, echt heel vervelend dat je twijfel hebt en dat je het idee hebt dat je kinderen worden mishandeld. Maar dit is een moedermelding, dus je moet dit zelf met vader bespreken. Maar dat is natuurlijk gewoon onmogelijk als je uit een intiem terreursituatie komt, waarbij er eigenlijk nul gelijkwaardigheid is. Dus hoe verwacht je van een slachtoffer van 18 jaar huiselijk geweld en intiem terreur dat hij met haar ex-man gaat bespreken van, goh, ik heb het vermoeden dat jij aan de kinderen zit. Dus wij zijn gevlucht tijdens een vakantie. En vanaf een anonieme plek heb ik hem het bericht toch gedaan. Zodat ik in ieder geval zwart op wit had naar Veilig Thuis. Dat ik bij hem had neergelegd van, ik heb mijn twijfels. En doe jij wat met de kinderen? Nou, hij werd hartstikke boos. Eerst ontkende hij het. En daarna kreeg ik appjes, waar ben je? Ik kom nu naar je toe. Dus de keuze om weg te gaan, dat was een goede keuze. En daarna was het ook echt wel een paar maanden rustig. Maar na die paar maanden kwamen de jongens toch weer terug met blauwe plekken. En verhalen dat ik dacht, ja, het is niet consistent. Hè? Ja, maar ik ben van een step gevallen of ik heb mijn hoofd gestoten. Het klopte gewoon niet. Dat duurde 2 jaar. Er waren meer mensen om mij heen, hoor, die toch wel bij mij aangaven van, het voelt niet goed, het voelt niet pluis. Op een gegeven moment konden ze niet meer. Ik haalde ze op van school en ze liepen naar buiten. En toen gaf de oudste aan van, ik heb het hele weekend opgesloten gezeten. En hij heeft ons weer geslagen, hij heeft zijn nieuwe vriendin geslagen. We willen er niet meer heen. Maar dan zit je best wel in een spagaat als moeder. Want je krijgt heel heftig nieuws eigenlijk te horen. Eigenlijk een bevestiging wat je altijd al dacht. En hoe nu verder? Want je wilt ze ook niet meer terug laten gaan. En ik denk wel dat op dat moment heb ik aangegeven van, durf je dit ook op andere plekken te vertellen? En ze hebben zoveel moed gehad dat ze dat gedaan hebben te vertellen. En ze hebben zoveel moed gehad dat ze dat gedaan hebben. Waardoor de meldingen binnenkwamen bij Veilig Thuis. En dan krijg je een zogenoemd confrontatiegesprek. Nou, dat was een drama. Het lag allemaal aan iemand anders. Het was allemaal niet waar. En toen heb ik gezegd van, het is niet veilig. Ze gaan niet meer naar je toe. Dan kom je in een heel vervelend juridisch traject. Want officieel ben je dan strafbaar als je kinderen bij iemand weghoudt. Dus ik heb de rechter toestemming.

ik gevraagd van, dit speelt er, dit is er aan de hand. Mogen de kinderen bij mij blijven? Nou, dat mocht, maar er werd natuurlijk wel onderzoek gedaan. Ja, dat onderzoek dat loopt nog steeds. Dus ik ben heel blij dat de strafrechtszaak nu in ieder geval de eerste ronde achter de rug is. Dat er een uitspraak is gedaan door de rechter. Dat ze zien dat er heel veel nare dingen zijn gebeurd. Hè. Er is een straf geëist van 36 maanden. Contactverbod. Hij gaat wel in hoger beroep. Dus we hebben nog wel een weg te gaan. En dat zal zeker zwaar worden. Maar de erkenning is er nu. En dat is heel fijn en dat helpt ook mee. Als je kijkt naar alle instanties die dit soort zaken toch wat voorzichtig aanpakken. En niet aan waarheidsvinding doen. En als slachtoffer soms ook wel je verhaal in twijfel trekken. De kinderen zitten ook eigenlijk nog midden in een verwerkingsproces. Ze hebben iedere week traumabehandeling. En de behandelaar heeft ook aangegeven van, ja, dat gaat ook echt nog wel een paar jaar duren. En ik werkte altijd heel erg hard om misschien wel te verbloemen hoe het thuis ging. En dat zie ik bij de jongens ook. Op school werken ze hartstikke hard. Ze hebben allemaal projecten. Ze doen aan topsport. Dus als je het verhaal er niet achter kent, zou je denken, jeetje, wat zijn het actieve kinderen en wat doen ze het goed op school en ook nog topsport erbij. Geweldig. En aan de andere kant denk ik, ja, niets is wat het lijkt. Ze hebben thuis paniekaanvallen, ze slapen slecht. Ze praten echt veel over deze situatie. En je merkt ook, het is nu een aantal weken geleden dat de strafrechtszaak geweest is. Ze hebben hun verklaringen geschreven, ingesproken. Ja, dat doet heel erg veel met ze. Je ziet dan ook cijfers even wat naar beneden gaan. Buikpijn, soms ook even niet naar school willen. Dus het vraagt ook heel veel energie om ze op de rit te houden. De oudste die kwam op een gegeven moment naar beneden. En die gaf aan van, ik wil naar de politie, ik wil aangifte doen, maar ik heb alles opgezocht en ik heb het gelezen en dat mag niet, dus jij moet dat doen. En als je dat niet doet, dan fiets ik nu naar de politie en dan vind ik wel iemand die dat voor mij gaat doen. Dus hij was er zo stellig van overtuigd dat echt moest gebeuren. Dus daar heb ik even over nagedacht, maar dat heb ik gedaan. En beide jongens gaven ook aan van, dat ze wilden dat de politie de kinderen dus ook zou verhoren. Dat is ook gebeurd in een speciaal kinderverhoor. En daar kwam toen ook uit van, ja, hun verhalen zijn zo consistent. Zelfs tot op de kleinste details komt het overeen, waardoor ja, ze eigenlijk ook verklaren voor elkaar. Dus dat was eigenlijk wel heel goed. Je merkt wel dat het moment dat de recherche zo'n dossier afrondt, nou, dan komt er gewoon echt plus onderzoek bijna 3 jaar bij eer het überhaupt voorkomt. En daar leef je ook echt maanden naartoe. Op een gegeven moment mag je als slachtoffer ook het strafdossier lezen. Dat mag dan bij de advocaat op kantoor. Nou, ik denk dat ik daar bijna 8 uur gezeten heb, 900 pagina's. En dat vond ik aan de ene kant heel spannend. Maar aan de andere kant was dat wel een moment dat ik besefte van, er ligt echt wel heel erg veel bewijs. Want het was niet alleen naar mij gericht, niet alleen naar de kinderen gericht. Maar uit het dossier kwam ook dat zijn partner, waar hij nu een relatie mee heeft, dat hij haar ook mishandelt. Ook terwijl ze zwanger was. En daar zaten echt pagina's vol met appjes in van stop met slaan, ik ben erin getrapt, ik ben bont en blauw, je hebt me bijna gewurgd. En het was zo stom, toen ik dat las ik gewoon mijn eigen verhaal. En zij zit er nu nog middenin, dus dat

0: het moment van de dag van de rechtszaak, ja, dat is natuurlijk ontzettend spannend. Want je hebt eigenlijk maar een hele kleine rol. Er wordt van alles over je gezegd. En het enige wat je mag doen is je slachtofferverklaring vertellen van, nou, het is het 5 minuten. De strafzaak zou 2,5 uur duren. Dat werd volgens mij 6,5 uur. Dus we hebben er heel erg lang gezeten. En hij is voor vrijspraak gegaan. Hij heeft ook genoemd, ik ben een hele goede vader. Ja, ik vind daar wel wat van dat je moet zeggen dat je een goede vader bent. Want dat moet gewoon uit je acties blijken. Maar hij ontkende eigenlijk alles. Hij draaide alles om. Hij draaide alles om. De kinderen zouden bij hem zijn gekomen met blauwe plekken. Dat was wel heel moeilijk, want je kunt daar niet op reageren. En ik heb mijn verklaring daar echt in tranen verteld. Ik heb daar ook lang over gedaan om dat te schrijven. Daarna kwam de verklaring van de jongste. En de oudste heeft zijn verklaring ingesproken. Dus je hoorde zijn stem in de rechtbank. En dat raakt dan toch enorm. Dus het is heel goed dat ze dat gedaan hebben. Maar omdat je natuurlijk zo vaak van instanties te horen krijgt van, ja, we doen niet aan waarheidsvinding. En eigenlijk je op heel weinig momenten echt gehoord voelt als slachtoffer, was dit wel een moment dat je wel je verhaal kunt doen. En dat je hoopt dat er goed geluisterd wordt. Dus dit was inderdaad een heel belangrijk moment. Dus we zijn nu heel wat jaar verder. Ik denk dat ik nu kan zeggen dat ik echt los van hem ben. Maar dat neemt niet weg dat ik nog steeds wel triggers heb. Dat bepaalde zaken ervoor zorgen dat ik daar last van heb. Dat ik daar bang voor ben of dat ik ergens van schrik. Dus daar gaat heel wat jaren overheen om daar uit te kunnen stappen.
1: En met deze woorden sluiten we het verhaal van Anna O. Dit oeren van Bureau de Vries weer van een grutpad in de rommen van femicide, de moord op een vrouw omdat ze een vrouw is.

0: Till It Happens To You. Lady Gaga's crowded noemen Tegiera Mai Diane Warren van de documentaire The Hunting Ground over seksueel geweld op Amerikaanse universiteiten.
1: Dit is Bureau de Vries.
0: Ja, en dit oren van Bureau de Vries eindig je wel alle weken mijn verhaal uit Blauw Hoes. Een verhaal dat optekenen is in het rand van een Europees project, waarbij het inwenners uit fjouwer Europese dwarpen vertellen over haar dwarp en over de mienskip. Het gaat om dwarpen uit Kroatië, Litouwen, Slovenië en dus Blauw Hoes in Friesland. Jood komt schilder Bauke Hopma aan het wet.
2: Het lacht hier zo verschrikkelijk mooi en ik ken daarmee inspiratie uit Helly. En onder hand daarvan ken ik dus kunstmaatjes, schilderijenmaatjes, mijn warme kleuren. Maar ik wil net oud beeldje als een kopie van wat nou is, maar mijn fantasie gaat in terug. Ik probeer dat poëtisch, mijn kleuren, tot een mooi beeld te brengen, mijn eigen beeldtaal, nou, wat echt van mezelf is. Van jongs aan heb ik altijd van dit gebied houden. Dus ik heb contact met het gebied. Ja, met kleurgebruik, vormgeving. Ik wil het net realistisch naschilderen, maar mijn eigen draai erom brengen. Dus dat is alles mijn manier van schilderen. En elke schilderij is weer een probleem, vind ik altijd. Het is een hele zoektocht naar de essentie van het beeld. Het is een intens gevoel, was toen op doek zest. Het is een eenzaam beroep, een schilder, dat jongen zo. Je moet het zelf helemaal doen, je moet het zelf ontwikkelen. En als een oorde wat er heet, dan is dat mooi. Je bent wat apart bezig. No? Wie schildert nou een landschap, Jules Dijn? No? Ik bedoel, we leven in een hele snelle tijd. No? Het moet heel snel en gauw, en uit telefoons, je toestaan. Dan moest je uitzonderen en moest het is een vorm van meditatie, jongens. Je moest er helemaal in wezen wat dat gebeuren, wat om je heen gebeurt. En dat is vrij stil hoor. En ik moet rust hebben, wist, en concentratie. Ja, dat is wel punt nummer 1. Dit moest je een beetje wat uitsluiten van de gemeenschap. Maar toch, ik hou van deze gemeenschap hier in Blauw Hoes en ik vind het geweldig wat de mensen hier aan durven. Maar in mijn werk, dan moet ik me gewoon concentreren op dat in gebeuren van het landschap. En het is hier heel mooi, hier, maar al die oude slinken en die meanderende vetten in het landschap. En we zitten hier bij de Atsemaar en bij de Zeenzermaar, dat is een diepe gat als het ware. Daar zitten we polderrieken omheen, het is een mooie silhouet in het landschap. Dat is mijn lust in mijn leven om dat te zien. En elke oer is lachtoos, dus dan moet je altijd weer verplaatsen in het lacht. En het is nu september. September is de mooiste mannen van het land. En je hebt nu de weerspiegeling van de marren. Die hebben dan een reflex over het landschap. Dus de kleur die vroeger weer. En dan moest door die weerspiegeling. En dan moet ik iets met doen. Het is gewoon een gevoelskwestie volgens mij. Het is dan redelijk schoon hier nog, naar de horizon. Het is net schijnt er grote fabrieken en grote gebouwen. En in de loften ben je mooi skiën hier nog, vind ik de meesten. En het uitzicht is heel fier. En vooral in de jest en in de maatjes, dan is het heel transparant. Hè. Dan ben je blij van het BM, dan is het heel fier. Skiën. Nou, en als dan die kiem, zus, die best mooi gries, nou, is mooi transparant. Nou, daar krijg je iets met wel, vind ik. En ik ben blij als ik dat zeg. Want ja, het is een eenzaam beroep, maar trouw dat skiën van die vormen en die kunst. Ja, daar ben je gelukkig van. En je kunt dus vertalen vanuit jezelf op doek. Nou, en als dan een redelijk resultaat is, nou, dan is dat geweldig. Want ik moet hier elke jongen even heen fietsen, maar ik kan zien, is dat wel goed of is net goed. En ik kan genieten van al die schilderijen hier. Dat is prachtig gewoon. Het is een proces dat altijd terug die dag en nacht. Je hebt alles nooit vrij.
0: Dat weer Bouke Hopma. Hij is schilder en vertelt over het bijzondere ljocht in het Friese landschap. En daarmee zit het eerste oren van Bureau de Vries er alweer op. Dadelijk gaan we verder met het Bureau de Vries Nijsforum. Je hoort met Europarlementariër Raquel Garcia, gemeenteraadslid Jan-Willem Tuninga en Hendrik van Doezem, scheerdnisdocent op het Lauwers College. We zullen het haar over 25 jaar na 9-11, vakbonden die het staken, Cambuur, social media en meer werkje. Ontazen.
3: Bezieling. En dat de bezieling op koor rekket, dan zit je in een onuitputtelijk menskeerlijk veld.
4: 2 jaar lang volgen we de felle strijd om het bestaan van de ecologische boer Gjalt en zijn partner Leonne.
5: Als ze hier komen te controleren, interesseert dat hele loon hun geen ene moer.
4: Hey Joka, deel Ian. Dit weekend in Friesland ook.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 Friesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
7: Appetito.
6: Appetito.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
10: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
9: En voor Harold met een sta-opstoel.
11: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
13: Ik ben flexibel.
12: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
13: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
12: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
14: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
15: Ah, mam?
16: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
17: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
16: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
18: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
19: Spektakel. De grootste, oerdekte stoffenmerk van Nederland.
20: Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert.
19: De tagon is vergees.
20: Zoek voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
21: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
22: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
23: Werkcentrum Friesloon is te vervragen om werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
24: Hoe kom ik je waai?
23: Of in die tij wekker had.
25: Hoe kom ik aan het werk?
23: Vragen die toe in toekomst keer.
26: Waar kan ik veel werk leren?
23: Vragen die praktisch binnen.
27: Hoe vind ik personeel?
23: En vragen des alle dagen mij omrinst.
28: Hoor blauw ik zo in mijn werk?
23: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
22: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Dit is Omroep Friesloon.
29: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
30: Annette Schut met het NOS-journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 keer is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen. Maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui. Dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 25 jaar na 9-11 staken we matten meer werkjes, zei minister Brekelmans. De winst van de AFD in Sachsen-Anhalt en Cambuur. We praten er dadelijk over in het Nijsforum van Bureau de Vries.
2: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
3: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
3: Hey Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
0: Goedemiddag en welkom bij het Nijsforum van Bureau de Vries. De binnenwet treien meeskenongenscoot van het Nijsforum. Europarlementariër Raquel Garcia Hermida van der Wallen. Ik moet altijd nog even zien dat ik de goede volgorde heb. Gemeenteraadslid Jan-Willem Tuninga van de FNP in Ljouwert. En skiernisdocent Hendrik Atse van Doezem. Maar ik leeuw dus toch zelf altijd Hendrik Seist. De komende uren praten we over wat er op dit tijd speelt. En denk dan om de stakingen. 24 jaar na 9-11. De winst van extreme rjochts in een Duitse deelstaat en Cambuur. En het mooi bekend wijzen, maar ik meld het toch maar even. Dit forum is ik te volgen op televisie. Zet hem dan gewoon op het Omroep Friesland kanaal en dan komt dat goed.
1: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
0: Nou, we beginnen maar met onze Europarlementariër Raquel Garcia. Wat is het eigen nijs van jou?
6: Ik was van de week in Parijs bij president Macron. En,
7: persoonlijk mooi in praten.
6: Ja, het was heel indrukwekkend. Niet alleen vanwege alle de pomp en circumstance en het protocol en hoe mooi het is om in het Élysée op het paleis te zijn. Maar hij was heel indrukwekkend. Hij had een steengoed verhaal over de toekomst van Europa en dus ook van de wereld. Hij zat nog steeds vol energie, terwijl hij nog maar een paar maanden over heeft dan zijn presidentschap. Ja. En ik was enorm geïnspireerd door de wilskracht en ook het idee dat het beter kan en dat het ons gaat lukken.
7: Oké, want hij zei het van want ik zie dat Jo dit ik posten op Facebook, ja, dat je enorm onder de indruk bent. Hij zei het van Europa moet eigenlijk inwerken.
6: Ja. Zeker, hij was heel duidelijk over de rol van Europa in de wereld van nu en in de wereld van de toekomst. En ook over het feit dat wij dat verhaal beter moeten vertellen aan de mensen. Omdat het op dit moment kennelijk onvoldoende overkomt. En dat draagt bij ook aan de groei van de extremen. Wij gaan het ook zo bespreken. Maar dat nam ik zeker mee. Ja. Omdat ik denk dat wij als middenpartijen, zowel aan de progressieve als aan de wat conservatieve kant, het verhaal van wat een verenigd sterk Europa voor de wereld kan betekenen, beter moeten en kunnen vertellen.
7: Ja, en toch zal dat heel dreven. Want er ben grote verschil.
6: Ja, er zijn wel grote verschillen, maar als je aan mensen vraagt, wat wil iedereen? Iedereen wil veiligheid, iedereen wil welvaart en iedereen wil een betere toekomst voor onze kinderen dan het leven zoals het nu is. En ik ben ervan overtuigd dat wij dat alleen als wij onze verschillen aan de kant zetten en naar de overeenkomsten kijken, ons gaat lukken.
7: Een verenigd Europa. Goed idee, Jan-Willem.
9: Nou, wat krijg ik dan een beetje even wat door honger. De regels die dan in Europa leven en die dan per land zo verschillend binnen.
7: Ja.
9: Hey, we doen de sigaretten, we doen het vuurwerk en neem dat soort zaken nou maar op. Hey. En dat is dus al wat jarenlang eigenlijk net zo wijze zo, want die afspraken binnen eigenlijk al maken. Maar het hongerhaven niet van dat soort zaken, dat zal heel dreigend worden. En daar, ja. Dat verzuur ik. Ik kom er hier nog een heel hoop huiswerk op wat er gebeuren maat.
7: Misschien met jou, het is nou Macron en Reutje inspireert.
9: Ja, nog we willen al een keer Reutje die kant op. Brussel, begin bij Brussel. Maar ja, dan schuster ik wel. Hoe soort verschillen dat raak ik naar binnen? Ja, en dat is heel spietig. Dat moet volle mee bij me komen. Maar dat is eigenlijk de culturen wij zien wat krijgt loer. Hoe de bepaalde landen. Oerl speelt een bepaalde cultuur. En hier past er wat beter onder de oren. En,
7: ik denk dat het ook wel belangrijk is, als er in Europa is, dat je nog wel altijd respect houdt voor elk zijn eigen cultuur.
6: Absoluut. En daarom is onze motto, zeg maar, als Europese Unie verenigd in verscheidenheid. En zeker als je kijkt naar het belang van regionale identiteit, nationale identiteit, taal en cultuur. Nou, daar doet juist de Europese Unie veel in het beschermen daarvan. Dus voor mij is dat een uitgangspunt.
9: Ja, zeker,
6: verenigd hoeft niet een eenheidswoord te worden.
9: Maar dat is een uitgangspunt, dat is goed. Hè? Alleen als je de regeltjes oplezen van we gaan in Europa op die wijze doen, dan zal dat ook hoornhavenen worden moeten. En dan zullen die regeltjes ook voor elk loon gelden moeten. Hè? En dat je dus nou alleen als je hoorde, en we niet te krijgen tegen hoe de sigaretten smokkel, hè? Omdat de prijzen hier in Uusloon de pannen uitreizen, terwijl Luxemburg het voor de held van de prijs aanbiedt. He, en er zijn weinig mensen binnen die er van Libië, die hun baan opzetten, die van Libië om te smokkelen, om dat hier te krijgen. Ja, dan is dat niet goed. He, en dat zien we, kijk met vuurwerk ook hoor. In april, mei, wordt het vuurwerk al naar Nederland halen. He, wat dan hier erop aanstutsen wordt. Omdat dan de controles minder binnen. Ja, daar zoen je nog, ik volle meer. En er zijn maar hele lietse regeltjes. He, maar de grotere regels binnen ook in. Ik heb nog een stikstof en een hele grot niet in bewezen. He, dus ja, mooi. He, en dat we direct machinaal naar werken. Prachtig mooi. En joh, dat je stjonken de best, dat weet ik. Mm. He, maar we zijn lang net zo vier dat het al uit de hoornhaven in is. En daar zie ik leven wat meer going.
7: Maar het is wel de stip op de horizon. En had je dat in historisch perspectief zet, Hendrik?
10: Nou, dan is de Europese gemeenschap een enorm succes geweest. Alleen de Europese Unie bloeit altijd een beetje een vraagteken. En ik denk dat dat vooral te maken had met huurlevolle bureaucratie. Of tenminste een ervaren bureaucratie. kiezen, wat dat even zitten. Ik hoef alleen maar het heen en weer vliegen tussen Straatsburg en Brussel te noemen. Dat is natuurlijk te belachelijk van worden. Dat is gewoon net uit te lezen. En daarbij de sturing in democratie. Want die hadden natuurlijk Europese verkiezingen. Maar binder ik kansen om meer democratie erin te bouwen. Want ik denk, en we zullen er straks ook wel op komen, dat soms het antwoord net minder democratie is en meer verdragen, maar soms ook meer democratie en wat meer naar die burgers zelf toe. Want ja, laat ik eerlijk wijzen, als een grote Verenigd Europa haast om dan dicht bij die kiezers te blowen, is moeilijk. Dat is al moeilijk in Den Haag. Dat is soms al moeilijk in het afstand tussen de staten en de Friese dwarpen. En al in gemeenten soms al. Dus doe zelfs daar een wij in fine matten. Maar dat Europa qua veiligheid, qua economie sterk kan staan en qua ontwikkeling, dat de Europese gemeenschap u in het verleden wil inletten. Mm-hmm. En eigenlijk dat verhaal, dat moet weer opbouwd worden, maar dan wil mij minder bureaucratie, of tenminste dat het gevoel van bureaucratie vol is.
7: Ja. Nou, mooi onderwerp, Raquel, want we hebben er dadelijk al een discussie op zitten. We gaan naar het eigen onderwerp van Hendrik van Doezem.
10: Ja, nou, ik ben mijn zinnenbril kwijt. Oh. En ik oer al zacht en ik ben hier al een hele week gewoon mee bezig. En ik ga juster maar neem bestellen. Ik ga alles bij Delwest. Ik ken hem net vinden. En dat kan hij dan een hele week bezig houden. Gewoon, nou, ik krijg net s'nachts wekker ervan lezen, maar het is wel een dingetje wat mij een hele week bezig houdt.
7: Want het is een zinnenbril op sterk.
10: Ja, en ja. Gelukkig hier een verzekering bij, dus dat skeelde, maar ik viel me heel lullig om nee in te keerpien. En ik had echt het gevoel dat zodra ik de nee had, dat ik thuis kom en dat in één keer poefpas het weer terug is.
7: Waarschijnlijk al.
10: Ja, maar nee, ik heb hem juster besteld. Dus ik,
9: dat was nog mooi op, Rob.
10: Ja. De bril is net alleen maar vlot. Ik de koker, dus ik had geen idee. We hadden de videodeurbel van de buurman al besjoen. Hier kwam op de hut erin en dat weer samen. Sindsdien is er spoorloos.
7: Ik heb ooit een zo'n verhaal mooi maken. Mm-hmm. En inderdaad, nee, niet een kocht voor 600 euro. En toen vond ik hem op een bagagedrager van de fiets.
11: Ja. Maar heel herkenbaar.
10: Ja, heel, ja.
11: Op sterke, ik heb hetzelfde. Ja. Ja, zonder zonnebril ben ik echt
7: nergens. Nee, exact. Ja. Nou, mooi persoonlijk eigenijs, Hendrik. Eigenijs van Jan-Willem Tuningen.
9: Ja, dank wel. Ik praktiseer, maar ik denk, wat gaan we al beleven? Maar het voelt wel echt een denkje dat wie de afscheidsreceptie van Burgemeester Buma hadden vreed. We zijn in een fractie waar ze erheen en dan net iedereen hier liggen vol nog, want we hebben natuurlijk al druk, maar ik ben erheen gegaan. En nou, het was heel indrukwekkend. Ik voel het mooi.
7: Waarom?
9: Nou, het was precies wel wat hoe Buma iemand kan zien. Buma wie een man.
7: Is een man.
9: Is een man, maar charisma. Is een man, maar charisma. Maar wie een burgemeester, zou ik het bijna zeggen. Ja. Maar die ik echt wel zijn stempel drukte op layout en op Friesland. En hij nam dat ik een heel prop mooi. He, in zijn werk, in zijn duistere werk. Maar ik is die vrije tijd boetende provincie. En heel hoop mensen zeggen dat net. En dat wie eigenlijk zijn krijgt ook wel wat. Hij woerde dat ik net altijd uterie. Maar hij die het wel. En daarvoor had hij wel een heel prot zaken binnen hele richting Leeuwarden. Je hoorde dat ik net altijd maar mijn eerste was. En een hoop zaken, ondanks dat ik wel echt mooi vond dat hij was, dat wie ik het net maar mijn eerste. Hey, ik ga ook wel zorgen dat ik een ding volle beter doen. Hey, de contacten met de mensen, op het dorp, wat dat betreft, hier dat voor mij volle breder kan. Maar op mijn punt, het besturen en het meenemen richting Den Haag van Grutte zaken niet in Leeuwarden spelen. Dat die hij goed. En dat waar ik echt wel in de speech van de directeur van het Fries Planbureau, waar dat Erik mooi om. Ik Hein Kuiken, waarnemer, burgemeester, heeft er een heel mooi verhaal over verteld. En ja, en de organisatie daaromheen, wie eigenlijk precies hoe Buma wie.
7: Ja.
9: Dat was eigenlijk een hele mooie medie. Het begon bij het stadhuis op het Hofplein. Daar wie het muziekkorps. En dan ging Sarant maar richting Grutte Tjerk. En daarna het Natuurmuseum. Precies hoe hij wie. Tussen de meesten in, dan rennen. En net al je handjes scootje en in de rieren steen. Ik vond het mooi.
7: Mooi.
9: En dat wat wie, dat koest ik merken. Want wie een soort bestuurders, een soort burgemeesters.
7: Nou, mooi.
9: Ik vond het mooi.
7: Ja. Oké. Okay. Nou, dan gaan we naar het eerste onderwerp dat we op uw listje staan hebben. En dat is 25 jaar na 9-11. vreet wie dat de dooi. 24 jaar lien dat 12 vliegtuigen in de Twin Towers in New York vliegen en één in het Pentagon in Washington en een vierde vliegtuig Stratodel in Pennsylvania nadat passagiers in opstaan kwamen en de kapers omvonden. De vliegtuigen werden dus kaapt en Al-Qaeda weer verantwoordelijk voor de aanslag. Een hele kwatte impressie van die dooi 24 jaar lien in New York.
12: Wow! Oh shit! Wow! Do you see this, this aircraft?
13: People are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows. I guess because they're trying to save themselves. I don't know.
14: Sean, it's me. I just want to let you know I love you. And I'm stuck in this building in New York.
7: Yeah. Dat griept er altijd weer in, wat mij zelf onbelangt. Eerst maar even de vraag die het van de week heel vaak stelt is: waar was je op 11 september 2001? Raquel?
6: Ik was thuis, ik was 18. Ik zat te lunchen. Het was rond lunchtijd in Spanje, rond 2 uur 's middags. Ik zat naar de televisie te kijken, altijd hetzelfde nieuwszender. En dus ik zag het wel live gebeuren. En ja, je kreeg wel echt, zelfs als je 18 bent, heb je wel het idee van dit is groots en de wereld gaat veranderen. En ten tweede, mijn moeder is in New York opgegroeid. Dus ze kwam ook heel erg persoonlijk binnen. Dus ik belde mijn moeder meteen, die was aan het werk in de stad in Madrid. En ja, dat was heel ingrijpend. Ja, en 2 weken later ben ik aan mijn studie journalistiek begonnen. Dus wij zijn meteen begonnen met het idee van dit is groots, dit doet ertoe. En dit gaat de rest van ons leven veranderen en bepalen.
7: Ja, hebben we dadelijk even horen. Ja. Hendrik, dat was heel jong, denk ik.
10: Ja, ik ben fjouwer. Okay. En ik weet dus net waar ik wie. Nee. Ik ga mijn mem daar wel naar vregen. En we wien op wijn naar de Scapino. Dus naar een skonnenwinkel om skon te keerpien. En die ga ik nooit kriegen. Want wie ben rechtsomkeerd gang. Dus mem wie echt heel bang. En die vertelde ik hoe die. En dat had ik van heel veel mensen gehad. Hoe die angst van wereldoorlog. Ja. Want mensen moeten zich wel voorstellen. Amerika würde wel onvallen. En Amerika wie natuurlijk een begrip. En iedereen wist van wat gebeurt er nou. Waar gaat dit dienen en wat wordt de reactie? En die angst zeg ik deze week ik heel vaak weer terugkom in die, nou, de terugblik van 24 jaar lien en die directe reacties. Ik zeg het ik terug van op Instagram van de Omroep. Die vind ik heel mooi dat Jerin Ljouw het meest geïnterviewd werd en dat ik een paar keer terugkwam. Ja. En dat vertel ik altijd om Ben, want ik had daar zelf ook geen herinnering aan. Maar ik vind het wel belangrijk om het trotte aan, maar ik wie zelf nog gewoon als vierjarige te jong.
7: Ja, ja. En Jan Willem?
9: Ja, ik weet thuis. Ik weet het nog heel goed. Die televisie, en toen weer erop. En je schrik je ideeën. En ik heb voort mijn vrouw bellen. Die werken doen bij de ING. En die ging het ook al mooi krijgen. Ja, dan, ja, je bent er helemaal aan.
7: Ja.
9: Dat maakt het zo'n indruk op je van wat baat je. En ik werk het toen zelf

0: Na de Tweede Wereldoorlog begon een beetje af te brokkelen. Want natuurlijk uit 9-11 kwamen oorlogen. De ene wat meer geoorloofd dan andere. En naar mijn mening blijft de Irak-oorlog gewoon een illegale oorlog volgens het internationale recht. En er kwamen ook heel veel mensenrechten schendingen. Ook aan de handen van de Amerikanen, helaas moeten we constateren. En er kwam natuurlijk heel veel instabiliteit in de Midden-Oosten. Wat ons allemaal veel heeft gekost in mensenlevens. Maar ook in geloofwaardigheid van de regelsorde, van de wereldorde zoals wij dat hadden opgebouwd. Dus ik kijk terug met natuurlijk heel veel afschuw voor de verschrikkelijke daden van de terroristen. Maar ik kijk ook wel met een bepaalde verdriet eigenlijk dat wij dat het ons onvoldoende gelukt is als internationale gemeenschap op onze normen en waarden ook in tijden van crisis echt hoog in het vaandeel houden.
1: Ja, want Hendrik, Raquel zei het van het de wraadorde zat die wie na de Tweede Wereldoorlog veroren. Dat kerst al echt goed beschermd als geschiedenis docent.
2: Ja, ik duid het altijd heel simpel. Doe haast een periode tussen 1991 en dus 2001. Zien heel lang waar eigenlijk Amerika de enige overgebleven supermacht is. En wat Jim ik zei, een beetje onaantastbaar liek het. Van die Koude Oorlog is voorbij. Het grote gevaar uit het oosten, het reële gevaar, de Sovjet-Unie is fort. En de tijd, dat is ik letterlijk, wat sommigen zijn, de geschiedenis is voorbij, de geschiedenis van oorlogen. Natuurlijk winnen we oorlogen, ik in het oosten van Europa. Maar neem eens zulke grutten. En dan in één keer komt het besef, dit is humaan net voorbij. Dit is onder orde van de dag. En Amerika werd onvallen en we kregen daarna heel veel oorlogen. Ik ben Nederland bij belutsen, record. En dat hele principe van het idee dat mensen echt dachten van oké, we gaan een nieuwe wereldorde in. Misschien een nieuwe stap in vrede, in wereldvrede. Dat we in één keer vot. En dat is tot op de dij van Joert nog steeds net waarom. En misschien, ik wil een doel, wat toen vereen hier, we toen nog een beetje zicht op wie je bent van nou, toch wel Arkens vrede, is het überhaupt nog mogelijk? En alleen nog de hoop op een wereldvrede is bij heel veel mensen al vot. En dat is heel jammer. Of het nou realistisch is of net, daar gaat het me net om. Maar die hoop erop is heel belangrijk. Van er is altijd een oren wij een oorlog voeren. Mm-hmm. Alleen de kwestie, ik wil afvragen van als het sabruut onvallen wust, als er vals spelen wordt, hoe kan het zelf dan ooit op een normale manier reageren? Ik denk dat ik heel moeilijk is. En dat besef na 9-11 is heel lastig. En we hadden daarna omslagen gezien, maar van deze orde eigenlijk nooit weg. En dat is aan de ene kant, ja, dat ik van de week kies is mooi, want dat betekent dat onze inlichtingendiensten echt een goede ding doen.
1: Nou ja, de gearwerking, de Europese gearwerking op het gebied van inlichtingendiensten en grenzen, denk maar even aan Schengen, is daarna volle intensiever worden.
0: Zeker, en dat is een goede zaak. Ja. Hendrik zegt het, ik denk dat wij heel veel hebben geleerd van de ervaring. Ook hoe belangrijk internationale samenwerking is in het delen van informatie. Ja. Daarbij wil ik ook altijd een kanttekenen plaatsen. Wij hebben ook sindsdien gezien, zeker in de handelingen met de Verenigde Staten, dat het ons niet altijd even goed lukt om ook fundamentele rechten te beschermen in de oorlog tegen terrorisme of de strijd tegen internationale terrorisme. En ik denk dat wij als politiek, zonder naïef te zijn, altijd ons bewust moeten zijn van hoe belangrijk het is dat fundamentele rechten van onze burgers ook in een situatie van crisis goed beschermd worden. Want voordat je het weet heb je, en daar zijn gevallen van, Europese burgers die ineens in een terrorlijst zijn beëindigd. Nou, probeer een normaal leven te leiden als je in een terrorlijst van de Verenigde Staten eindigt. Mm-hmm. Dat is ook niet mals. Dus ik denk dat wij dat verhaal ook moeten vertellen van veiligheid is heel belangrijk, internationale samenwerking is heel belangrijk, maar wij, zeker als Europa, moeten altijd rechten centraal stellen.
2: Het is het dilemma van de rechtsstaat. Zeker. Veiligheid zien hoe de rechten. Ja. En dat is heel lastig. En dit had het wol echt compleet weer richting die veiligheid daar bracht. En het stukje vertrouwen in oren is ik oors worden. Ja. De reactie erop, hoe mensen besjoen worden, hoe in één keer mensen zich moesten veranderen. Ja, het is een verschrikkelijke gebeurtenis die echt een keerpunt is in onze geschiedenis. Ja. En ik weet dat er historici binnen, zoals Maarten van Rossum, die een zegt, ja, dat is een enorme hysterie. Ik denk, dan begreep zo net wat het verhaal erachter wordt. Mm-hmm. En dat verhaal dat daar achter zit, ik zie ze altijd zien de band in de klas, dat is een reële lijn met Joert. En dat kerst die anders wil vreien. En dat jou, die ben ik altijd. Nee, vreien die anders, maar ze, hoe wie je nou in je leven? En pas dan zult het echt begrijpen hoe dat ervaren worden. Want daar gaat de geschiedenis ook hoe het ervaren worden. Net alleen maar om de punten en komma's en hoe het uiteindelijk in een boek komt te staan. Maar hoe is het op dat moment?

0: moment ervaren.
1: Ja, maar is het belangrijk om te zeggen wat het heel liet voor u persoonlijk budgetten. Ik denk alleen nog maar even aan net meer wetter meenemen in een vliegtuig.
0: Ja, dat vertel ik altijd. Ja. Wat ik wou wie toen ik vier wie is, die simmer ben we op vakantie geweest. En toen kook ik nog in een cockpitje. Ik ben als liet jonkje mij een speelgoedvliegtuigje de cockpit inwest. En dat weet ik nog, omdat ik de piloot vrij, of ik echt een lachje bovenop het vliegtuig zie. En die man had zijn dat zou wie, en dat had ik nog heel lang lood. Dat is net zo, die lachje zit eronder. En dat vertel ik, van dat is dus een van de dingen die nooit meer koeën. Vleen is heel oorsworen. Het bezoek van de kerstmarkt, dat is net 9-11. Maar dat is wel die lijn van islamitisch terreur is oorsworen.
1: Ja.
0: En het vertrouwen in elkaar, ik gewoon compleet oors.
2: Ja. En alles kwam weer op scherp te steken.
0: Ja.
2: He, dat merk ik bij de defensie in die tijd. Dat was toen een tijdje zitten. Maar het wie je zat bij de defensie ook, het wie een cultuurvraag ter oor hing in.
0: Ja.
2: Want het reële gevaar wie voort, de moren wie vallen. En nou jongens, we ben je mooi snel dat ik gezellig en we door wat we dwam hadden. Maar toen gebeurde dit.
1: Ja.
2: En toen kwam alles weer op scherp. En de defensie woerde wel heel gauw oors, maar het kon net. Want er wie de begrutting erop ompast. Nee. Dus eerst moesten de krapjes in Den Haag moest nek om. En dat had nogal even door. Maar dat kist dus notion. En dat klinkt raar, maar ik heb van de weekend nog even een commodore praat op een receptie bij Buma. Dat het dus ondanks de Oekraïne-oorlog. Nou, en ik wel helemaal de knap omgooid en zei van ja jongens, maar wij moeten de eigen loon al bescherming kennen. En dat is juist nou gebeuren. Want het gaat een heel kort worden, maar dit wie het begin.
0: Ja. Ja.
3: Alleen ik denk dat het verschil is natuurlijk. Hier hadden we het over een terroristische groepering. Weliswaar met zeker bepaalde steun uit Afghanistan met name. Maar je hebt een andere situatie dan oorlog tegen een staat. Hè? Zoals
2: ex spelen ze daar een grote rol in. Je schudde dat die terroristische organisaties zich voegen bij Rusland. En daar keur je zo mooi
3: nee, nee, absoluut.
2: Dus dat gevaar is absoluut net voort.
3: Nee. Dat zeg ik niet. Maar wat ik probeer te zeggen is dat ik kan me heel goed voorstellen dat zelfs voor een organisatie als Defensie het anders is om je te beweren tegen een stad. Een staat, moet ik zeggen. Of een terroristische groepering. Ik voel veel ongripbaarder. Het is,
2: zeker.
3: Ze spelen niet volgens de gebruikelijke regels van de oorlog.
2: Nee.
1: Maar als we dan even zeggen naar de gevaren die er. Laten we het even naar je Jotendai loeken. Dit weer Al-Qaeda, een extremistische terreurorganisatie. Die binden nog altijd. Zit daar nog altijd een heel groot gevaar?
0: Ja. Ja, dat denk ik echt. En dan haak ik het net alleen maar hoe islamitisch terreur die de jihad erop het zien in Europa. Want dat in het Westen is natuurlijk ook belangrijk. Hè? Dat gaat echt om een religieuze oorlog. En dat is net een oorlog maar regels. Precies wat Jirik zei. Uh-huh. Maar ik denk ik orengroepering die echt het Westen om vier werpen willen. En dat
1: welke groepering denk je dan?
0: Nou, dat ben groepering zoals het islamitisch terreur. Maar toen was de communistische beweging die nog steeds het Westen omgooien willen. Vanuit Rusland natuurlijk steunde beweging in Europa. En dat anti-West segment, dat komt toch wel weer terug. Ik roem die 9-11 van, ze had het verzinnen. Amerika had het verzinnen. En alleen dat sentiment, dat maakt heel het bestreden worden. Van, jongens, dat is net hoe het werkt. Dat is net normaal. Want die bijna 3000 mensen die omkwam binnen bij 9-11, die dorst de vierste kwap mij door de eigenlijkste zin, hem hier het verzinnen. Waarom? Omdat ze Amerikaan waren. En dan denk ik wel eens van, dat anti-westerse gesprek, wat toch eens wel eens voerd wordt, wie had in de klimaatdemonstratie van juster versioen, dat er gewoon weer een spandoek rondgeert, maar die Hamas promoot, dan denk ik van, daar met ingrepen worden in die beweging zelf, als toen in die demonstratie bent, dan is juist een spandoek, dan mat er toch in wijze die zei van, en nou heel snel je wij. Ja. En vanuit gewoon het normale, redelijke midden, die zeggen van, dit accepteren we net. Het verheerlijken van terrorisme, maar direct op ingrepen worden.
3: Ja. Eens, en vervolgens zie je ook dat het een hele grote factor van instabiliteit is, met name in het Midden-Oosten. Hè. Ik hou me bezig met Afghanistan in het Europees Parlement, dus ik volg de situatie daar.
1: Vooral mooi de vrouwen, toch?
3: Ja, maar niet alleen, want natuurlijk is de situatie, de rechten van vrouwen en meisjes in Afghanistan, echt, er zijn geen woorden daarvoor. Maar daarnaast is het land wel wel heel instabiel. En het is ook een punt waar ook internationale terroristen zich kunnen verzamelen, weer organiseren, vervolgens daar vanuit aanslagen plegen. Het heeft ook natuurlijk een impact op Syrië. Dat hebben we ook gezien met de Islamitische Staat. Wel, om over een van de extreme groeperingen te praten. Dat heeft natuurlijk wel vervolgens ook een weergave in andere landen in de regio. En uiteindelijk, wat je creëert, is een heel instabiele situatie, wat voor ons rechtstreekse impact heeft. Als je kijkt bijvoorbeeld naar migratie. Ja. Nou, je genereert een instabiele situatie ook met bemoeienis van terroristische groeperingen. En wij als Europa hebben dan wel te maken met bepaalde golven van migratie. Dat komt niet zomaar. Maar heel veel daarvan kun je wel weer terugleiden naar September 11. En wij zitten zeg maar tegenwoordig nog steeds met de gevolgen van de besluiten van de Amerikanen ook daarna. Ja. Dus het is allemaal inderdaad, er is wel een rode draad.
1: Ja, en toch juist dat in Amerika zelfs, de regering Trump, die het te verzwargen dat er minder geld naar de terrorismebestrijding gaat en dat er volle meer geld naar ICE gaat, naar ICE. En dat vernuveren mij heel bot. Ik denk van, hè?
3: Ja, maar het past wel binnen het idee dat de grote vijanden van de Verenigde Staten op dit moment in het land zitten. En dat zijn, omdat dat verkoopt, het populistische retoriek, dat zijn gewoon de illegale migranten die zich in Amerika bevinden. En wat er daarbuiten gebeurt, kennelijk interesseert niet zoveel, omdat het niet meer zo goed verkoopt. Als mensen gaan arresteren ter plekke op straat en in sommige gevallen zelfs doodschieten. Want dat kennelijk geeft wel een gevoel van veiligheid in de Verenigde Staten. En andere dingen niet.
1: Nee. Oké, we zullen het even over wat oors hebben. De staking, en heb je in het OV gehoord, maar ik in de metaalsector, waar het van de week staakt, om het kabinet de taon te zetten de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel te krijgen. We jaren even een vakbondsman.
4: Nou, de sjoes dus dat het kabinet wil met één enkele beweging, meidje, om richting van u eens op te schouwen. En men dat krijgt, het geld wat in die potten zit, dat gaan wij mijn wander bieren wander gebracht. En het is uw geld. En zij toch krijgen we een cadeautje van de overheid van jongens, waar jouw je met geld, dat is krijgen we eens om. Blow mij Johan uit uw potten wij.
1: Jan Willem. Als Tono bij het OV werken hier is, het eerste staakt?
2: Ja, nou net alleen het OV, maar ik was er al in, de metaalsector. Ja. Dan hier ik direct achter staan. En ondanks dat ze nog zeggen van, nou ja, Kleve, we hadden het nog een beetje tjin. Dat wordt vermoedelijk beneemd in de verschillende programma's. En we stelden een beetje uit, in de zwart net waarnom.
1: Nee.
2: Ik heb vermoedelijk weer dat het ook net alleen de boeren binnen die TTC werd de dik op zullen, maar dat ik andere sectoren zich daar bij ons te zullen. En ja, dat had ik te krijgen, maar onzekerheid die er is. En dat begreep ik. Ik heb ook meestal om me heen die in die metaalsector zitten en die hun hele leven keihard werken hebben, die de potten al gevuld hebben. En die zeiden van, je wil meer eigen steken.
1: Ja.
2: En ik mat of jou hier, maar ik houd het vol.
1: Nee.
2: Nou, dat ben signaal die echt had doggen. En dan maat je al wat mooi.
1: Maar ja, we hebben het correct even over defensie gewoon. Dan maat ik je nooit defensie.
2: Ja, je zult komen, maten. Ja. Maar dat je haast nou een kapotte meisje gaat en de defensie had het meisje nodig, dan werkt het dat ook al net. Want defensie little meisje meer dan dat 44 jaar haast het daar. Er moet een verdubbeling komen van het hele aantal personeel erbij. Dus we moeten er goed maar snel op denken, we hebben het geld nu doen. Maar ik begreep wel dat zulke zware sectoren en mensen die daar keihard in werk hebben, dat die nog zeiden van ja, wij hebben die posities al gevuld en dan hopen we net dat het ergens zo omzetten wordt.
1: Nee, maar wat zo'n alternatief wezen? Want de mat geldt, nou, defensie, daar is elke niet in het eigenlijk wel
2: is. Ja.
1: Het kan dus net bij de sociale zekerheid waar helpen willen, waar wil wij?
2: Ja, dat wordt heel dreig. Dat wordt heel dreig. Hè? Dat zie je al, ik maar de prijzen die wij nodig in uw zon aan het jaren van uw braadskip, uw benzine, hè? Neem al je maar op. Hè? De accijns die ter oplezen. Dan zie je toch, zie je maar dan maar wat ergens oorzuurt, Helly.
1: Ja,
2: nou, ik ben een wolfvaar om eens een keer goed naar de migratie te zien. van jongens, kennen het einde wel wat we hier in Nederland doen? Kennen we elke keer wel een stad als Leeuwarden om mensen binnen Helly? Daar zien we iets van wat matten. En Oorland ben er heel scherp op. Dus zorg eens een keer hoe die het einde doen. En dan praat ze om miljarden.
1: Is dus dat nog lossen
2: wezen? Dat is een uitjefte die wij maar opbrengen met.
1: Ja. Ik vraag je even aan orde, hoe zij daar hoe denken. Zou dat,
0: een deel van de oplossing, maar ik denk dat je op meerdere vlakken zien moet of werken we yield bij Helly. Ik denk alleen nogal de huur die het externe inhuurt door de overheid. Dat vind ik echt iets belachelijk, want we hadden een enorme groei in de overheid de laatste jaren. En daarnaast komt er ook een keer externe inhuur bij. Ja. Nou, dat is natuurlijk net uit te lezen, maar ik denk, ik bloot er ik bij. Ik werk je zelf in het onderwijs. Mm-hmm. Ik heb het vol yield net aan. En ik denk dat er meerdere sectoren, was eerlijk over zichzelf ben en hakken toen de meesten niet op de werkvloer zitten, die sjorren van, dat hield dat je al hierheen gaat, nou, ik weet niet waar het terugkomt, maar het klapt bij de plinten omhoog, maar ik zie het zelf naar waar we omkom. En het onderwijzen daarin van, wij echt wel op bezuinigen, ik denk ik mat weer. Maar er zijn nog wel meer vlakken, wij op bezuinigen je mast, en dan net met een kaaskaaf, maar gewoon een zien van waar doet wat, en waar zit nou meer in die babbeleconomie, dus praten over het werk, en waar doet nou meer het werk? Want we hadden in Nederland wel een situatie gecreëerd, een nee-idee van, nou ja, zolang we er goed mee kunnen praten, zolang het op papier klappert, dan komt het wel uit. En laten we ze volle mogelijk daar zetten. In de praat, maar net in de uitvoering. En ik zie dat in het onderwijs, ik jij dat van nu de zwaar terug, dat heel veel mensen zeggen, dat jeelt gewoon de verkeerde kant uit.
2: Gemeente Lonek.
0: Ja, en ik denk van, kom op, terug naar de uitvoering. Hard het simpel, en daar is wat jeelt te vinden. En dan, maar ik gewoon eerlijk wijzen, dat soms maar snee in overhiet, en ik snap ik dat moeilijk is, maar dat helpt net. Troy Hulti te zeggen, het is moeilijk. Want ja, dan had ik liever de slogan, het kan wel. Let het dan ik zin. Let het ik zin dat sneeënkast in West things van, nou ja, misschien willen we hier net maar hopen. Maar het is dan simpeler, makkelijker. In plaats van alleen maar moeilijker met al je patjes en subsidies. Zeg dan een keer, dit wil net, of dit lukt net. Maar het geld gaat wel aan de mensen die het werk door. En net die erop praten.
1: En het plan van de PvdA, van Pro, om meer de riekeren en te belasten.
0: Ja, dat snap ik vanuit het sociaal-democratisch oogpunt natuurlijk. Ik wil heel goed. En ik denk dat sterk naar Shimma's. Ja, want dat we aan de ene kant VVD had die zes jaar jongeren moeten meer werken. Ja, maar zwaar je er dan ik voor dat aan die achterkant werken beloond wordt. Want werken wordt nou weer meer belast.
2: Ja.
0: Dus dat is ik weer een punt van, hey, als het wolst, zwaar je daarvoor. Want heel eerlijk, wij zijn accijnsen van bedoeld op de bak. Dat mensen minder gaan roken. Ja. Waarom geven we dan meer belasten? Op werk. Dan gaan mensen toch vanzelf, ik wil denken, ik heb wat minder werkje. En dat ze sjorren dat als er bepaalde subsidies als daarom voldoest, dat is meer kreest en meer of grotere ruimte haast in die budget, dan dat is meer geest werkje, omdat ze dan die subsidies kwijt best. En dan denk ik van ja, dat ben echt dingen die fundamenteel misgaan in dit land. Ja. En waar het van mij net hoe moeilijk is om daar eens mijn al naar te zien.
1: Nee. Eigenlijk zou je eerder een complete herstructurering van uw maatschappij nodig. Van hoe we het allerlei inrichten hebben.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Dat roept wel heel lang. Hè?
1: Ja. Elk
2: kabinet die zei dat. Hè? Ja. En dat is hetzelfde wat ik vond dat een goeie. Dat is het een onheil zo die in hier. Ja. Dat zit ik in het coalitieakkoord.
0: Ja.
2: En de meeste exels gaan van de oppositie erop. Van daar maar we echt nageren. Want die in hier in Den Haag, dat landelijk, dat is verschrikkelijk. Maar het gebeurt net.
3: Nee, maar wat ik denk dat. Want ik hoor heel, heel goede dingen. Persoonlijk ben ik niet zo van het proberen uit zeg maar het vraagstuk migratie geld te halen. Want je ziet dat waar we nu zitten. En omdat waarom het zoveel geld kost, is omdat wij de opvangketen onmogelijk duur hebben gemaakt vanwege alle noodopvang die we nodig hebben. Eigenlijk als we dat hadden goed geregeld al jaren geleden zonder bezuiniging in de keten, hadden we op dit moment niet zo'n gigantische prijskaartje.
2: Dat is een deel.
3: Maar over het algemeen, en ik zie dat ook in de plannen dat het kabinet gaat presenteren deze week, zie ik voornamelijk een soort van open handreiking aan iedereen om mee te denken. Want wat ik denk is dat wij kunnen niet meer zeggen, het moet helemaal die kant op. Of het moet helemaal die kant op. Ik denk dat, zoals hier werd gezegd, er moet aan heel veel knoppen gedraaid worden. En het is kunst, denk ik, zeker vanuit de middenpartijen, dat iedereen dat begrijpt. Het is niet alleen aan het kabinet om dat te doen. Daar zullen ze echt steun moeten vinden in de Tweede Kamer. En dan zal iedereen een compromis moeten willen sluiten. En waarom ik dat zeg? Omdat de opgaves, de uitdagingen zijn echt enorm.
1: Ja.
3: En dat zal van ons allemaal offers vragen.
1: Ja.
3: En die offers, denk ik, wij als samenleving, en ik ben ervan overtuigd dat de meeste burgers zeer bereid zijn om zeg maar dat stap te nemen. En dan denkstap te nemen dat het de situatie in de wereld vraagt van ons dat wij echt lange termijn gaan denken en niet alleen over morgen. Maar dan moeten wij, en hier kijk ik naar mijn eigen partij, naar mijn eigen kabinet, dan moeten wij ook het verhaal vertellen van waarom willen we dit? Wij willen mensen die gezonder zijn. Niet omdat wij zorg aan de achterkant leveren, maar ook aan de preventiekant. Wij willen een land dat veilig is in Europa, dat veilig is.
2: Dan maar
3: ik ben nog niet klaar.
2: Nee.
3: Dan moeten wij ook investeren in defensie. En dat neemt ook wel dat wij durven te kijken aan de kant van de inkomsten, ook vanuit een ander perspectief. Want ik kan me heel goed voorstellen dat als je ziet wat voor ongelijkheid is in hoe dingen belast worden, dat heel veel mensen die minder verdienen, maar die zien wel hoe grote vermogens misschien wel helemaal afgezonderd worden, dan zou je denken, ja maar hallo, waarom ga ik dus meer werken of meer betalen, terwijl hoger inkomens nog steeds relatief minder belasting betalen. Dus ik denk dat zowel aan de rechterkant als aan de linkerkant, progressieve kant, wij allemaal echt moeten bereid zijn om onszelf een beetje aan de kant te zetten en denken een beetje meer in het algemeen belang.
2: Ja, maar ik denk dat op die manier, zoals je het nou zegt, stelt dat helemaal net slagie. En dat heeft natuurlijk ook de crème dat dit kabinet helemaal geen meerderheid heeft. En je zegt al de plannen die ze presenteerd hebben, vliegen hier al, werden wakker op praat. Paten altijd, zoals het vanmorgen, dat hele stuk hoe die zon zwaarder werd. Het is al je mooi, maar je kunt nooit op beeld zetten. En waarom net? Omdat er geen meerderheid is. En zij vinden ook geen meerderheid. Ze hebben de afgelopen weken van de 24 uur en 22 uur rond onderhandeling geweest. En ze komen er gewoon net uit. Dus wat je nou zit in Den Haag is net het sterkste staaltje minair. Want ze hangt van de voorhand van alles erop. En wij willen dit, wij willen dat. En Sas hebben we dwan. Maar nu komt het erop aan en ze kent net. Omdat ze geen meerderheid vinden.
3: Nee, maar dat klopt niet. Want wij hebben de algemene politieke beschouwing nog niet gehad.
2: Nee,
3: u kent de plannen van het kabinet niet. En ik ken ze ook niet.
2: Ik ken de plannen, zodat ze er nou lezen.
3: Want die worden dinsdag gepresenteerd aan de
2: Tweede Kamer. Ja, maar traditioneel dat ze altijd uitlekken. En de uitlek de plan.
3: Oh, die uitlekken zijn van vorige week.
2: En de uitlek de plan heb ik vanmorgen ook nog in de krantenstation. Dus ik kon er vanuit. En ik zie wat er vanmorgen weer op landelijke televisie maar paternotte zijn is. Dus dan kon ik er vanuit dat ik klopt wat die man zei.
3: Ja, natuurlijk. Maar wat Paternotte zegt, wat Jan zegt, is wij moeten gewoon het gesprek aan de hand van het debat en de plannen van het kabinet gaan voeren. En daar is het kabinet al vanaf het begin heel duidelijk in geweest. En er zou wel een meerderheid gevonden moeten worden per begroting, per ministerie, zoals gebruikelijk in Nederland is. Want overduidelijk, anders hebben wij geen begroting.
2: Heel vervelend, heel vertragend.
3: Dat ben ik mee eens. Alleen, ik lijkt mij heel erg voorbarig en eerlijk gezegd draagt niet heel veel bij aan het vertrouwen dat wij in een beschaafd land leven waarin de politiek nog steeds wel in staat is om tot een consensus te draagt niet heel veel bij aan het vertrouwen dat wij in een beschaafd land leven waarin de politiek nog steeds wel in staat is om tot een consensus te komen, om tot een overeenstemming te komen. Ik geloof daarin. Ik ben niet zo van het fatalistisch van dit gaat niet lukken, want als het niet gaat lukken dan kunnen we gewoon hier het licht uit doen en allemaal naar huis van de zondag genieten. Ik geloof wel dat het kabinet met de goede wil van de oppositie, zowel aan de progressieve kant als misschien wel deels aan de rechterkant, echt gaat lukken om een begroting voor dit land en voor de toekomst te maken.
2: Ik snap dat Jo dat als D66 hier excees onttaalt.
3: Ik zeg het altijd overtuigend.
2: Ik heb vertrouwen er net in.
3: En wat moet er dan gebeuren dan?
2: Nee, ik heb vertrouwen er net in dat dit kabinet op deze wijze goed komt, zelfs aan het plan presenteert binnen. Wij mogen de kiezer hoe de streep lusten hebben. He, en dat het ek, en Jo neemt dat kijkt ek het migratieverhaal ziet er maar in. Ek ziet er de sociale zekerheid mee in. He, we gaan nooit de demonstraties op die ik net verwachtte winnen, omdat er ek die mensen er meer vertrouwen in hebben. Nou, dat zie ik helemaal net komen.
3: Dus volgens u moet er overmorgen verkiezingen weer houden? Lijkt me geen oplossing voor dit land. Overmorgen
2: net, maar we zullen nog eventjes afwachten wat er gebeurt.
3: Tuurlijk.
2: En ik zou dat misschien aan het eind van het jaar dat best realistisch wijzen. En dan ben ik er net de eerste partij in die dit erop. Maar ik denk dat er volle meer zijn die zeggen of die het nog wel vinden van nou, verkiezingen aan het eind van het jaar zou echt het verkeerd wijzen van dit land.
0: Nou, en ik denk dat er het grote gevaar leidt. Want dit leidt dat precies wat Jo ik zei en wij Jo van Waskouwen, het uitstellen, het denken, nou, dit wordt niks meer. Het vertrouwen in de democratie, in de werking van de democratie, is in de parlementaire democratie, is, begint aan te brakkelen. En dan begin je mensen alternatieven te zoeken. En dan wordt het gevaarlijk. En ik denk dat die daadkracht bij die, al die partijen echt nodig is. Dat is hoe de eigen schaduw heen stappen. Dat is ophouden met al je Lietse kabinetsplan of zelf op Twitter te zetten. Maar misschien wat wieberieken ha. Dat houdt dus op mij constant elkaar de tent uit te vechten op bepaalde dingen. En dat begint dus mij een beslissing te nemen. En dat maar soms ik dwaan als het net leuk is. En wat ik wel merk is dat het constant is wie mij een beslissing. Maar omdat inderdaad het je meerderheid is, just, kennen we daar ik een beetje op terugkomen.
2: Ja,
0: en dan is toch, en dat is denk ik toch wel een beetje het failliet van dat minderheidskabinet. Ik snap dat ze het proberen gaan. Ik, in het begin dacht ik wel van, hey, misschien zit je wel iets in.
2: Ja.
0: Maar nou is just van, hey, wie komen mij iets? Je gaan we zelf wel heel volle van vochten. Maar wie maak ik nou misschien nog een stapje die kant op dwaan of die kant op dwaan? Nou, eigenlijk willen we dat al hier net.
2: Dat is correct wat ik bedoel.
0: Ja, en ik denk precies, dat wat jou ik probeerde te zeggen is van, hey, wie maakt

0: vertrouwen hadden dat we er maar elke keer uitkomen. Maar ik denk dat dat vertrouwen bij ik moet heel veel mensen er net is. En dat kerst alleen maar terugkrijgen door dat wonma elke keer te komen. Maar die wij is heel lastig.
1: Maar daar zult de daadkracht
2: zegt,
1: komen.
2: Niemand zegt dat het niet lastig wordt. Hè. Ik denk dat zeker vanuit het kabinet, vanuit de Tweede Kamer, heel duidelijk is dat het niet zo makkelijk gaat zoals misschien gedacht. Dat volgens mij iedereen met ogen en oren kan dat zien. Wat ik gevaarlijk vind is bij voorbaat al zeggen het gaat mislukken. Want wat we dan zeggen is, wij geloven niet meer in de kracht van de parlementaire democratie.
0: Dat wat ik bedoelde,
2: en dat vind ik heel gevaarlijk. Dat is juist het tegenovergestelde boodschap die ik wil sturen. Ik wil zeggen aan mensen thuis, aan de voetbal, bij de voetbalwedstrijd vandaag, in de kroeg, waar dan ook, dat er heel veel wil, ideeën, daadkracht zijn, ook in Den Haag. En dat ik denk oprecht dat het verantwoordelijkheidsgevoel van partijen, niet alleen binnen het kabinet, maar buiten het kabinet, dat toch wel aan het einde van de dag gaat prevaleren, naar boven komen. Want ik denk dat iedereen weet dat dit land behoefte heeft aan stabiliteit.
1: Ja, dat is nou correct, de daadkracht weet je ook correct hoe hebben en het net naar voren. De probleemkus die nou al erbinnen, die wordt al naar voren te schoten. Je zit al de sociale zekerheid, de maat als kaart worden, maar die is mooi gebeuren, we schuiven het even een jaar op. En zo binnen er wel stikjes drijf jouw grote items, waar de meesten echt iets van vinden, wordt nou alweer constant opschoot. Dus die daadkracht laat al net bij dit kabinet. De muttel werd op naai praat worden, en Johan krijgt al met meer informatie naar daar komen. Het laat er nou al. En daar hadden mensen die binnen wel een beetje kleer mooi. Die hebben gedacht, we kiezen nou voor deze kant gaan we nooit. Kleer, deze zou 60 groot worden. Mooi worden gewoon in de verkiezingstijd. Ja, het blijkt al net een kind, want zij hebben geen meerderheid. Dus de daadkracht is er net in dit kabinet. Dat vielen de meesten. En daarom doen wij zo praten.
2: Wij hebben gezien de afgelopen maanden hoe plannen die ook in het coalitieakkoord stonden, waaronder een stikstofpakket van het kabinet. Ik begrijp wel dat niet iedereen daar even blij mee is. Maar wat Hendrik ook zei, dat is gewoon de lijn. Dat wordt uitgezet. En nu wordt het uitgevoerd met steun van de Tweede en de Eerste Kamer natuurlijk. Dat moet nog gezocht worden. En als je kijkt naar de bouwplannen, het is heel duidelijk dat wij voor het eerst heel dichtbij komen, al dan niet al behaald, het doel van 100.000 woningen per jaar bouwen. Als je kijkt naar de investering in defensie, wat ook mensen van ons vragen.
3: Er is wel daadkracht. Dat wil je me ik wil deze discussie afsluiten, want we hebben nog volle meer op agenda staan. Onder oren Cambuur, want Juster won, dat is sowieso al mooi nieuws. Ja. Maar de ken ik weer uitsupporters ontvangen worden bij Cambuur. Er zijn maatregels naam en burgemeester Voorts van Oosten had er fiducie in dat die maatregels helpen zullen. We jaren eerst hem en daarna nog een reactie van een supporter op dat net dat oer het uitvak in de spand werd.
4: Dat zijn zichtbare en ook minder zichtbare maatregelen. De meest in het oog springende is een groot net over het uitpubliek, als ik het zo mag noemen. Wat zou moeten voorkomen dat je materialen op het veld of naar elders kan werpen of kan afschieten.
5: Nou ja, ik heb niet het idee dat het hele golven belui zijn. Dus op een gegeven moment, het zou me niks verbazen dat ze een vuurspijl of iets afsteken wat in hun eigen vak terechtkomt. Maar daar zou ik graag naar willen kijken. Dat denk ik dat het wel mooi zou zijn. Maar of het helpt, ja. Dat zou moeten blijken. Ik neem aan dat ze zoiets simpelweg kunnen testen. Je kan er een hek voor hangen, iets gooien en als het terugkomt, ja.
3: Ja, ik heb nog net in het Nije Stadion West. Ik weet ook net hoe het eruit ziet, maar dat ik het wat zie net hier, dan denk ik, er zitten gaten in, er kan een vuurpilk terughinnen. Of ben ik nou zo naïef?
1: Ja, die net die er nou spannend ben, die ben al, dat is al wat dichter.
3: Oké. Okay.
1: Maar om bij het begin te beginnen, het draaide boem van de wedstrijd Feyenoord zelf. Ik zie het op de bank, want familie wie er ook. En ik wou bellen trouwens deputière die zijn huid van 80 hier van de tribune mooi afgescoord had. De meesten ervoor in de bronplekken in zijn kleren zitten. En hij zei, je wil wat je gebeurt net het best. Nou, dan had ik jongens ook voort. En dan had ik nou een berichtje erdoor. Die in een richting is Bargemaas. Van, wat gaan we hier met doen? Nou, al heel gauw had hij het goed oppakt. En we hadden ook nou een iets debat in de rier van Ljouter gehoord. Hij had dus heel goed ook vanuit de treinhoek bijpraten kunnen van wat hij eigenlijk kwiet koe. Hè. Natuurlijk krijg ik net alles sezen, maar hij wie er behoorlijk iepen in. Vind ik dat hij het heel goed in had.
3: De dag zelf weer wat minder.
1: Hij zie het in Zandvoort. Ja. Hij hier die afspraken wil jij er maken. Maar hij hier wel goed voortzet. Hè, om daar een loco-wethouder te hebben. En die het echt heel goed functioneerde had in de trein ook. Hè, dat weer eigenlijk wel wat een zwaardere werd waar ik misschien. Dat weer een vraag die wij gesteld hebben. Maar dat is al je heel goed in. Had het heel toek weer. Dat weet ik net. Had er dat deze wies die in hier. Want had ik een squam van hem die hier dan hier wel west. Maar goed, zo is dat gien. En dan krijg je zo inderdaad komst op het punt van waar is je verantwoordelijk en waar. Wat kun je hier rond van? Nou, dat is heel duidelijk naar voren te komen. Ik vind het strijhoek dat Cambuur hier verantwoordelijk voor is. Waarop ik als vind het FNP, ik zou hem op dat moment in de rieën van ja, blinder, maar dat ze is en Cambuur is verantwoordelijk, dan kunnen we nooit een uitwedstrijd weer horen, want dat kan Cambuur al in betellen. Ja, en wat ik mij dan afvraag is, door gast er een uitvak, daar zit die supporters in, er gebeurt iets in de 12e minuut. Nou, dan hast je nog 28 minuten te gaan. Waarom ben er op dat moment net ME-bussen optrommelen, de wapenstok doorheen en slaan ze in die bussen? Dan haal je die daders. Want dit ben natuurlijk dit ben misdaden wat er gebeurd is. Ja, zo makkelijk werken dat zijn we er al niet meer, zo dan de burgemeester. En daar is in de veiligheidsregio ook heel goed op praten. Dat kan al hier net meer. Dus er moeten weer oplossingen voor worden vanuit de eigenaar, vanuit Cambuur zelf. Ja, en daar ben deuze net een overkomen. Maar dat ben heel iets mazen.
3: Maar ben dat, heb je er net een sjoen?
1: Ik had een sjoen.
3: En helpt het?
1: Nou ja, ik had juist net zien dat er wat erheen gekomen is. En ik hoop dat dat helpt en dat dat sterk genoeg is. Als het een blijvende oplossing is, weet ik net. Maar ik denk dat
3: even het
1: dat
3: bredere verhaal over voetbal, vandalisme en nou ja, even het bredere verhaal. Er gaat een heel soort geld heen. Is dat het al een gewurg?
6: Nee. Het is gewoon, soms is de simpelste oplossing het makkelijkste naast het KISS-principe en ik zal alleen maar de fatsoenlijke versie erbij pakken. Keep it short, keep it simple, geen uitsupporters meer. Heel Nederland gewoon voor de KNVB geen uitsupporters meer. En dat is heel jammer, maar het kan net meer. Politiecapaciteit hebben we net. Yield, clubs kennen het betellen. Alleen al de angst van, nou, dat kennis wat gebeuren. Nou, we maken een heel stuk van om het uitvak heen en wij helden. Dan alleen nog maar tussen supporters. Dan is een uitwedstrijd, ja, dan maar net in eigen supporters mee. Maar van wie had de voetbalfans, de voetbalclubs. Iedereen had genoeg kansen gehad. Ik denk dat het nou simpel moest horen voor alles en iedereen. En gewoon zeggen van, hey, uitsupporters, doen we gewoon niet meer. En dat is heel jammer. Dat is heel hut. Maar ik denk dat dat dan wel de simpelste oplossing is. En het is net populair, maar het zal wel helpen. Want het is net alleen de Cambuur. Vorig jaar ben er ook dingen gebeurd. En dat is het. Ik vind nou wat de KNVB doet, vuurwerk op veel direct staken, nemen verder spelen. Dat is simpel, maar dit zou ik een hele simpele wijze. Hard het simpel, hard het makkelijk.
3: Nou, geen supporters meer.
1: Ja, dat is natuurlijk echt iets. Hè. Ik denk dat er vast hoe nooit dacht is. Maar God, het probleem zich dan ik verplaatsen. Hey, als de supporters er net in maaien, komen ze dan wel naar de stad. Krijg je dan wel weer meer bosgevechten, zou ze het dan nemen. Hey, supporters onder elkaar op geheime plakken. Ik denk net dat de oplossing is. Als je ze echt straffen wil, dan heb ik... is me natuurlijk ook vaker een uitdacht. Door de wedstrijd, maar qua punten naar de oren partijen.
3: Ja.
1: Want dat doet ze natuurlijk hartstikke zeer.
3: Deze supporters wat uitmaatje? Want binnen dit echt supporters?
1: Nee, hadden ze dus bij Feyenoord ook al zijn. He, ja. Dat die ik net de echte supporters. He, de Bingo's die komen er gewoon te rellen. En die hebben wieken van de Farnel of Farmacore hoe ze dat spul uit binnenkrijgen. Dat is onvoorstelbaar. Dat had me niet verteld dat ze gewoon met de vlagen die ze binnenkomen, binnen stokken uithalen, daar zit het vuurwerk in. Het zit in het radioapparatuur wat ze meenemen naar de... wat ze naar de even zitten. Dus ze zijn heel creatief op dat gebied. En ja, hoe kun je dat controleren?
2: Ja. Nou, dat vind ik ook dat laatste punt. Hè, want ze zijn heel creatief. Maar ik probeer altijd een beetje uit te zoomen... Hè, van de actualiteit hier in Leeuwarden, in Friesland of in Nederland. Als je kijkt naar andere Europese landen. Ja. Andere Europese landen kennen dit probleem niet. En mensen zijn niet anders, geloof ik, in Nederland of in Spanje of in Duitsland. Ik denk dat dat...
3: Nou, in Engeland het probleem wel west, maar daar ben je maatregelen.
2: Precies, en in Spanje, ik wil het vertellen, want ik heb hier ik ben heel vaak in Bernabeu geweest. Ik kom uit Madrid en ik in de jaren, eind jaren 80, begin jaren 90, toen ik begon naar het stadion te gaan, er waren wedstrijden waar ik niet mocht naartoe, omdat mijn moeder dat niet veilig genoeg vond. Ja. Omdat er altijd gedoe was met gevechten, met oud-supporters, et cetera. Maar in 1990 kwam Spanje met een wet tegen geweld, racisme, xenofobie, zo heet de wet, in voetbal. En daar hebben ze heel veel ingrijpende maatregelen doorgevoerd. Eén daarvan, en ik weet dat dit niet een populair standpunt is in Nederland, één daarvan is het verbieden van alcoholverkoop in stadions, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Doen andere landen ook, of hebben ze dat veel meer onder controle? Ik zeg niet dat dat het antwoord is. Ik zeg wel, wij moeten soms een beetje breder denken over...
3: En leren van elkaar.
2: Ja. Hè? Dat het niet overal hetzelfde is. Maar je, nogmaals hier ook, je kunt aan verschillende knoppen gaan draaien. Om ervoor te zorgen dat wij dit probleem eindigen. Want, en hier, het is wat Hendrik ook zei, dit is doodzonde als mensen niet kunnen genieten van een potje voetbal. Ik bedoel, ik ben vaak genoeg ook in Heerenveen geweest, bij Nieuw-Noord geweest. Ik kan wel wat hebben hoor, maar op een gegeven moment is het onveilig, niet prettig en zeker een heel slecht voorbeeld
1: maar
2: voor de jeugd.
1: Je zoendek vast zeggen dat zijn KNVB natuurlijk al lang door die voorbeelden zoen had die jou nemen. Hè? In Spanje, maar ook in Engeland. Want in Engeland schijnt, wat zou ik zeggen, dat die regels schijnen heel goed te werken. Dus waarom komen ze dan net mooi binnen het verenigingsleven van Nederland?
2: Ja.
1: Ik vind dat heel bijzonder.
3: Leren van elkaar.
1: Ja.
3: Als we net al een keer het ziel op naaien.
1: Nee, dat is ik. En dat zou ik ook. Ik zou wat verdikken als ze in de bouwvak zit. En de camping Appelhof, de haashoen is in Haas. Waarom zien ze in het Bert Cambuur stadion? Want alles wat er ongoing is, die hadden neus ook al vol. He, dus huppatee, pak ze op en voer ze aan. Dat schijnt eigenlijk heel los te werken.
2: En iets doen aan het illegale invoer en handel van vuurwerk. Maar dat is een ander onderwerp. Een andere dag misschien.
3: Nou, dat is een heel groot onderwerp. De volgende keer dan rint het richting Oudenij. Dus dan kunnen we het er mooi over hebben. Ja. We hebben nog 2 minuten, Sjogik. Te kwad om het echt uitgebreid ergens over te hebben. Dus ik wil even vandaag jaren, Hendrik, hoe hesto het nijs ontvangen dat we hier in Nederland samen lezen?
6: Verschrikkelijk. Het nijs is net verschrikkelijk. De reactie daarop is verschrikkelijk. Echt weer de minister, de VO-raad, de PO-raad, al die bestuurders, die horen confess, die wiezen naar beleid, wie gaan nou iets nijs betocht, dus nou komt het goed. 39%. En ik denk dat mensen net beschutten wat dit betekent. Ja. 39% is dus had kans om laaggeletterd van squallen toe. Doe kreest echt een situatie waarin binnenkwad, want dit gaat alleen maar meer dalen op deze manier, we een groep krijgen in Nederland die net met mij komen kan. Waar u regeert zal worden, omdat ze het net snappen. Die vatbaar binnen van extremisten. Ja. Die wat helemaal verkeerd gaat. En de simpele oplossing we negeert, omdat we elkaar vast moeten houden. En ik denk, op dit moment is er iets in Nederland, wie haar ministeriële verantwoordelijkheid, de minister en de staatssecretaris hier opstappen maan. Het ministerie hier zes maan onderwijs komt net bij de staatssecretaris. PO en VO, primair en voortgezet onderwijs, komen onder de onderwijsminister. De staatssecretaris gaat zich met al die onderwerpen bezighouden. En wie gaan jullie zien wat Engeland, wat Vlaanderen die je had, om te
3: Ierland,
6: om alles goed te lopen. Want wie in Nederland bloeit trouw allemaal in, maar een einddoel in Nederlands leert creatief lezen. In België, in Engeland, is gewoon heel duidelijk, doe kerst dit, doe dus dit. En ik vind het zo schandalig hoe we hierop reageren. Want wie gaat erop, maar wie creëren een situatie waarbij Ben uit kansarme gezin kansarm blowen. En dat is het allerergste, omdat het onderwijs net goed is. Ja.
3: En dat moeten we het mooi afsluiten. Spieten genoeg, want het is een heel belangrijk onderwerp. Maar we zijn aan de aankomen van dit horen. Raquel Garcia Hermida van der Wallen, Jan-Willem Tuninga, Hendrik Adsen van Doezem, dank voor het mooi praten. En ik doch graag weer eens een beroep op je. Nee, week is Bureau de Vries er weer. Dan in het eerste oren om teken voor de jaren 80. Want nee, week begint morgen dus al. Begint bij de omroep de jaren 80 weken. We hebben dan ook weer een nice forum. Mooi onder oren Femke Wiersma in het forum. Aasen om 1 uur gaat Johan Verom in de tijd in Snijn in Friesland. En ik wens je nog een hele mooie dag.
7: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou aan omroepfriesland.nl/freun.
8: Word lid en lid zien dat Friesland daar gewoon het hart giet.
9: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Hey Remol!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
12: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
15: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
16: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
17: Voor een nieuwe Fiat. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
18: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
19: Score! Nu heel gemakkelijk een nieuwe auto. Of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
18: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
20: Dit is Omroep Friesland.
21: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
22: Annette Schuts met het NOS-journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd, omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer, vooral in het midden en zuiden, regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, met ook wat zon, bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui. Dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Twaalf minuten door hier is het weer nog een seizoen. Ben we erbij snijden in Friesland? Dat wie je doet, dat net al innig. Want we het voetballen. Sportclub Jerveen, Tustien, Telstar, Jelvertrein zetten wedstrijd uiteindelijk. En vanzelfs ben we erbij op de radio. Ja, en alle oeren komt er weer een hier voorbij. Uit het Verline. De 60, 70, 80, 90. En de eerste zien hier van 2000. En de tierbezine bepaalt altijd het hier. Dat oeren. En de tierbezine sprutsen. Ik ga hem oorzet. Wat werd het deze oeren?
4: Njoggetje 86.
0: Waarom? Nee, Njoggetje 86. Dat doen we mij. Muziek en ijs. En dadelijk zal een hit uit die hitlist zelden wie ik het doe.
5: Werkcentrum Friesloan is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
23: Hoe kom ik je waai?
5: Of in die tij wekker had.
24: Hoe kom ik aan het werk?
5: Vragen die toe in toekomst keer.
23: Waar kan ik van over werk leren?
5: Vragen die praktisch binnen.
25: Hoe vind ik personeel?
5: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
26: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
5: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloan werkt het vadij.
27: Spektakel. De grootste, bedekte stoffenmerk van Nederland. Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagon is vergees. Zoek voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
28: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
29: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
30: Ruitschade?
31: Opgelost. Autotaalglas.
32: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
3: Volido.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Snijden in Friesland.
8: Johan Terpstra.

0: dat weer doe.
1: Omroep Friesland. Jim heeft een fantastisch programma, jongen. Dus, het komt al even boppen, hè?
2: Ik vind het sowieso, vind ik het altijd leuk om snijden mee die het programma te beluisteren.
3: Altijd snijden radio, hoor.

0: Lionel Richie weer dat en Dancing on the Ceiling.
1: Snijden in Friesland.
2: Ontzijns hoeren.
1: Het gevoel.
2: Het neus.
3: En de muziek.
2: Van Doe.
1: Maar Johan Terpstra.
0: Ja, Jontje 86, waar de liste voorbij pakt als de tiermachine dat bepaalt. En dan je het los, hè. Dan zie ik je het nice erbij. En begin ik voor het los, dadelijk mij de crypto quiz. Ik kom zo prijzen voor die. Ja, Jontje 86, hè, maar Lionel Richie. Ja, het is in het wurg, zoals dat misschien bij AI zo'n clip heel makkelijk maakt te kennen. Maar in die tier, ja, Dancing on the Ceiling. Lionel moet er graag een clip bij hebben. Nou, dat had een soort centen kost om dat varkenkoor te krijgen. Ja, gewoon een soort filmsetting wie het om meestal zeg maar in omkeerde kamer om het plafond te krijgen. Snap ze nog? Nou, Jontje 86, als de clip kerst dan wist wekker toe haar, hè? Ja, dat woorden, deze woorden hebben dat hier, maar dat net al in een vermidje. Want Telstar komt naar Friesland om wat te helien. Jereveen wordt voor eigen publiek Shenlitter wat water van de midje in het Abelensa stadion de basis. Dus ja, wat denkst je ervan? Wordt het een noffelijke midje van Jereveen of kent Telstar hier van een verrassingszwaardje? Wij binnen bij van jou, vertraaien al in elk geval. Nou, dan Jontje 86, het hier van de schoudervullingen. Hoe breder de schouders, hoe beter. BMX fietsen is de dream van elke jongen. En ik wil Famke zeggen, de reder bestie je nog. Ach, kerst hem nog, de reder. Jontje 86 is zeker het hier van de echte winter. En Evert van Bentum, het werd flikt. Hij wint op 26 februari de Alvensterrentocht. Europa schrikt van het nijs van de ontploffing van de Russische kerncentrale in Tsjernobyl. Een ramp die tech Friesland in de greep houdt. Dadelijk meer de roer. Ijsbaan Tjalf wordt ontdekt. En Jet dan bij de modernste ijsbaan van de wereld. In Pieter Buren gaat de moderne C100 crash iepen. En op sneurtejoen zit heel Friesland voor wedden dat. Bij Jos Brink. Ja, en in Friesland koest lekker op stap naar Katerbraai in Noordburgum of bij links Jennifer in Drachten.
1: Dat weer doe. Crypto quiz.
0: Vot, give los mij de crypto quiz. Ja, want waar voetbal, als we die quiz maar gewoon hebben, dan gaan we de hele middag via de vrij om Derek uitgebreid oornacht aan te besteden. Voor
4: dus. Alle tien natuurlijk.
0: Zij is dat. Het nostalgische prijspakket. Remco, dat hebben we. Brengt hij weer waarom naar die speciale momenten van vroeger. Het boek Mijn Eerste 18 jaar. Het boerspel Remember the Music. Want denkst hoe goed als de grootste hits en artiesten in de kist. Wil stribbest naar het eerste plak op de hitlist. Dan kist ik nog kiezen tussen de internationale versie of de Nederlandse versie.
1: Crypto quiz. Onwijzing Ian.
0: Wat de eerste cryptisch omschone manier, Remco?
4: Het is er al een skofke.
0: Aha, het is er al een skofke. Nou, dat kreeg alle kanten op. We nemen dat ik wel eens een beetje Scott voor de boeg. Hè. Kom erop. Bezie ik hem of eerst even een domer op heb. Of die je docht. En ook het bruggetje binnenkomt, monsieur. WhatsApp hem ik 0620 voor jou en Jochen Ian. Jochen graag mij dien antwoord.
1: Dit is
2: de top 3 van Toe.
1: Trend.

is een converse fabroker van na je wieken, hè? De wieken van de jaren 80, ja. Treien Bruce Hornsby en The Range, The Way It Is. Twa Michael McDonald en Sweet Freedom. En UB40, die stiert op je. Ja, en die lid dan in de jaren 80. Ik en de bekende ontspan reggae jere. Een sing-around song wie beslist geen luchtig simmerveske. De band skreut uit het type van de zwarte bevolking van Zuid-Afrika. Doet er nog een apartheidsregime heersken. Sing-around song is een bijzondere UB40 hit. Omdat de groep zijn grootste succes en vaak maar covers hier. Denk even aan Red Red Wine. Die van Neil Diamond en I Got You Babe van Sonny & Cher. Maar sing-around song skreut UB40 zelfs. Sterker nog, van haar vier Nederlandse nummer 1 hits is dit de enige die ze zelfs kroon. Is wat, hè? Ja, ik zag ook al jouw fruit in diezelfde hitlist. Daar zit ik het goede doel, zwijgen. Die komt achter UB40, joh. Want die is voor zelfs eerst mijn Sing Our Own Song.

0: Crack de noemer niet en hetzelfde weekend doen. Jantje 86, UB40, Sing Around Song. En dit weer het goede doel zie ik in de hitlist. De hitlist mij zwijgen.
1: Dat
2: weer doe. Crypto quiz.
0: Ja, het is je nog lekker aan het griezen van vakantie. Maar Remco er een beetje bij. Mooi man.
3: Ja, goeie beetje.
0: Fijn als de beste. Ja, het krijgt de eerste cryptisch omskroon al even, jong.
3: Ja, dat wie. Het is er al een skofke. Dat kan natuurlijk nog alle kanten opgaan. En dat zeggen we ook wel in de reacties, Johan.
0: Ja, ze kunnen het er heen herinneren. Wouter die komt bij Komeet van Helios antwoord. Harmenzijd, de animatiestudio Pixar, waar het opjochte. Ja, het wie er al een skofke. Maar ja, ik ken. Ja, animaties waren al jeder maken, dus ik.
3: Ja, het zou kennen.
0: Ja, Commodore 64, weet je, Rob en toch Ali. Ja, ik zei hetzelfde al, de reder wie er doet nog. En Klaas, je denkt, ja, tje, hij had het al een beetje vast, hè. De BMX komt ik al binnen, Oene zei dat. En Jannie zei het, de Opel Kadett. Ik wil toch betocht. Nou, ik zeg nog geen goed antwoord. Klopt dat?
3: Nee, ik zeg hem ook nog net ertussen staan.
0: Mooi.
2: Crypto quiz.
1: Onwiezing 2.
3: Hollywood had het grut maken.
0: Dus het is er al een skofke in jontje 86. En de tweede krijgt Hollywood had een grut maken. Ja, ja.
3: Het langzaam onduidelijker.
0: Ja. Wij speuren die omroep op. Goed, komt er een goed antwoord binnen. En ja, hartstikke de oren onder man niks doen. Dan pak ze de prijs van met je even mij.
2: Dat wie doe.
1: Dat wie doe.
0: Jannie, die kwam al even met de Opel Kadett. Ik vind dat ik wel even nieuwsgierig. Ja, als je nog eens terug het ruut in jontje 86 kreeg eens af. Eigen even tegen grote kans dat er zo'n Opel Kadett voorbij kwam. Ik zeg, nou kijk even naar de ontallen te zien. Er waren dat hier in Nederland zo'n 50.431 van verkocht. De Ford Escort weer twadde met 26.000 en de VW Golf tredde met 24.000. Dat is best wel een gigantisch verschil, hè. Dan Nijs uit hetzelfde hier in jontje 86. De plan wie er al lang om de PostGiro en de Rijkspost Spaarbank Taïen naar je bank om te vormen. Och ja, de PostGiro, de Rijkspost. Een beeld, hè? Ik had er foto bij, doe ik. Eindelijk is het dan Savier. En dan werd er ook nog een elektronisch bankier.

0: voor particulieren introduceren.
1: Uiteindelijk is de postbank er toch gekomen. Na 10 jaar politiek getouwtrek. Het idee voor de postbank stamt uit 1972... toen het ARP-Kamerlid Vermaat schriftelijke vragen indiende over een uitgroei van de postcheck- en girodienst en de Rijkspostspaarbank naar een soort detailbank. Uiteindelijk kwam de postbank juni vorig jaar door de Kamer.
2: Het heeft vele jaren geduurd. En dat is een proces van besluitvorming geweest waarvan je zou moeten zeggen, nou, als dat in het bedrijfsleven zou voorkomen, dan zou men heel snel failliet zijn.
1: De postbank, die zich vandaag in Amsterdam presenteerde, kent beperkingen. Ze mag geen reizen verkopen, niet bemiddelen bij aan- en verkoop van effecten en zich niet bezighouden met valutahandel. Ondertussen verruimt de bank wel enige diensten. Zo komt er op 1 maart een expresgiro waarmee een overschrijvingsopdracht op dezelfde dag nog wordt uitgevoerd. De service kost 5 gulden.
3: Dit wie het nice van doe. En dit is de muziekuut.
4: Joggetje 86.

0: Albert Hammond en Albert West en Give a Little Love. En daarvoor, Sly Fox en Let's Go All The Way. En Egbert, die zucht alleen bij mij. En die pakt de hitlister dan ik even bij, hetzelfde wie ik het doe. Die had het, denk ik. En hij zei, ja, dat is toch wel een hele aanvaardbare plaat in de list. Nou, ik denk, we doen dat ik even een stukje willen. Even draaien voor zelfs, hè. Njontje 86, daar gaat het om. En dat hield ik voor de crypto quiz.
1: Dat wie je doet. Crypto quiz.
0: Ja, de cryptische omschrijving die is het gewoon haast. Remco, ja, dat kost het nog even roppen, die eerste twa.
2: Het vieren twa, inderdaad. De eerste, het is er al een skofke. En de twadde, Hollywood had het grut maken.
0: Ja, antwoord die ben Kaam, weer de komeet van Halley. Animatiestudio Pixar. Commodore 64, de reden, de BMX. Fietsers en de Opel Kadett. Nou, geen goed antwoord nog. Doe en no nijen in Sturingen. Die binnenkomen naar die twadde cryptische omschrijving. Theo die zei de Pontiac Firebird. Linda die denkt Reinhard Oelemans. Peter die komt met Top Gun. Albert die zei Bomberjacks. Jona die denkt Chernobyl. En Taak die zei toen werd de moderne basis gelegd voor de actie- en tienerfilms.
1: Cryptoquiz. Onwijzing draaien.
0: Gaan we dan net, hè?
2: Nee. Tier van het jaar dan onwijzing. Je had al heel wat simmers mij maken.
0: Oké. Lees mee. Ian. Het is er al een skofke. Twa, Hollywood had hem grut maken. En treien, hij had al heel wat simmers mij maken.
1: Snijn in Friesland.
0: Nou, zelfs kerst kwiet, hè. In de omroep app die een antwoord WhatsApp van mij. Ik 0620. Jou en Jochen. Ian, Jochen. Oeh, heel goed komen we dichterbij. Het goede antwoord. En de prijzen voor zelfs. Waar wint hier wordt. Ik ben benieuwd. Kom maar op. Bij de Europese indoorkampioenschap in Madrid behelt het Nederlandse atlete Nelly Komen een wereldrecord op de 60 meter. In 10 seconden doet ze dat. Letterlijk hier wordt ze echt nog Europees boetenkampioen op de 100 meter. En de bankcheck is tegen populair. Kan je dat dan vaststellen? Hey, een bankcheck. De bank wil geen minimumbedrag verstellen voor het uitskroon van checks. De middenstand wil eens dat er geen checks onder de 24 goenen uitskroon worden. Maar even de directeur van de Centrale Raad voor het Betalingsverkeer. Wordt dat zambietje dien dat dit net nedig is. Dan geven wij uw eigen provincie dit weekend doen. En dat is best wel nieuwsgierig, want Erik die kwam nog binnen uit het archief van Omroep Friesland. En zei, ja Johan, doe wennis in Akrum. Ik ga een stikje voen. Jontje 86. Akrum. En juster toevallig, en dit weekend hadden ze dat 14 Akrumnes, het 50-jarige bestaan van Akrumnes Centraal. Daar hebben we alweer evenementen organiseren. En dat is ooit begonnen onder de naam Sport Real. Dat konden we juster jaren. Ja, en verzelfs wie een de broeren Anker, Hans en Wim, Devil, de grote voorvechters van mij, verzelfs een hele club vrijwilligers. Ja, en dat zet hij in het nijs. Zelfde dat doe, Njontje 86. Erik, goeie met je.
3: Ja, goeiemiddag Johan. We lezen in de kranten dat Boister Him geen prijs stelt op gratis concert van de Luchtmachtkapel. Een vergeefs concert van de Koninklijke Luchtmacht op 3 oktober in de sporthal van Akrum werd net een prijs gesteld, toch een meerderheid van het college van BMW in Boister Him. Op een uitnodiging aan het gemeentebestuur om het concert officieel in ontvangst te nemen, zodat het een gratis karakter zou krijgen, is afwijzend geantwoord. Ja, waarom eigenlijk? Nou ja, Sport Real in Akrum, hier de organisatie van de Gustepaard al Roen, en zullen hier van de sporthal en orenkosten van zijn rekken nemen. In Akrum is verontwaardigd gereageerd op het besluit van het college dat genomen werd in afwezigheid van CDA-wethouder Aurelius Breusma. Die heeft zich inmiddels tegen de weigering gekeerd. PvdA-wethouder René Poppen zegt in de reactie dat het college weinig behoefte heeft om aan de uitnodiging in te gaan, mede vanwege het militaire karakter van de Luchtmachtkapel. Als er een mineveger binnenrennen, zullen we er lieke goed problemen mee hebben, zei Saiter. Voorts voelt het de meerderheid van het college weinig voor de, volgens Poppen, pontificale tastan bij het concert. Hij meent dat het niet in de eerste plaats aan de bevolking wordt aangeboden, maar aan het gemeentebestuur. Eigenlijk een politiek neetje in dit vergezen concert van de Luchtmachtkapel.
1: Dat
3: wie je doet.
1: Jochetje 86.

0: Design in Friesland.
1: Dat wie doe.
2: Maar ik de jaren 80. Doe Don Johnson het coolste kapsel, de breedste schoudervulling en de vlugste auto's hier in Miami Vice.
3: I got enough problems with this investigation already.
4: Oh ja, dat wie mooi.
0: En de tocht der tochten twee keer verrieden waard. Maar de finish op een bonken.
2: Snijden in Friesland.
0: Dat wie doe.

0: de mijne eindsnetter hele praten. Bruce Hornsby, dat mooie pianospul. En the way it is, wie dat?
1: Dat weer doe. Crypto-quiz.
0: Ja, heel tijd komen we dichterbij. Hier is een die we hoorn ha. Remco, hoe is het bij Benino?
2: Ja, dat binnen treien de eerste wie. Het is er al een skofke. De twadde, Hollywood, had het grut maken. En als tredde, je had al heel wat simmers mij maken.
0: Nou, we hier al antwoorden. Animatiestudio Pixar, we hadden al een soort Aptic. Top Gun komt binnen. Ja, jongetje 86 wie dat. Ik wil de film vanzelfs. Ja. Bombejax. Nijinsturingen pakken er even bij. Egbert Heert voor Aliens. Ida voor The Godfather. Hendrina die denkt, is het Rutger Hauer? Hier de Roelskofke. Mm-hmm. Jeska geeft voor Flevoland als tof de provincie. Ja, ik leuk betocht. Lionel Richie, wat je toch Jeltje zijn. En komt ik dan maar Billy Ocean, die geeft wat een muziekhoek in. Die wien er ik allebei al even, hè? Dat klopt, Lionel en Billy. Betje, die denkt dan de term blockbusters bij films. Albert, die komt bij de Aviator Cinebril. En Peter, ja, die geeft voor hetzelfde antwoord, hè?
2: Ja. Het zit dichtbij. Ik zeg films.
1: Crypto quiz. Onwiezing Fjouwer.
0: Net de volle verklappen, hè?
2: Oh ja. De vierde.
0: Ja.
2: Wie mooi waar, komt er graag voor het jocht.
0: Oké, het is er al een skofke. In jongetje 86, de twadde, Hollywood had hem grut maken. Treien, hij had al heel wat simmers mij maken. En de vierde, krijgt van Remco Jet. Bij mooi waar, komt er graag voor het jocht. Kom erop.
1: Dat wie doe.
0: De PC van jongetje 86 werd woontrog Peter Rinia, Wieber van Wieren en Tunno Schuurer. En Tunno, die had de kening. En op het wetter de SKS-winner van 86 wie Jelle Reijinga van de Lemmer. Ja, dan Nijs uit zijn eigen provincie. Het fietsenfabriek van Batavus op het Jereveen gaat in jongetje 86 failliet. We maken een terugstart met help van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij.
3: Het is echt nodig dat er een nieuwe aanpak komt. Ja, een nieuw Batavus ontstaat. Het oude Batavus bestaat in feite vanaf vandaag niet meer.
4: En dan bent u tegelijk ook beland bij de andere kant van de medaille. Aan de ene kant optimisme, maar de negatieve verhaal is dat er toch ontslagen zullen moeten vallen. Niet iedereen kan blijven werken.
3: Nee, dat moet ik bevestigen en dat is heel triest. Want deze mensen die hebben keihard gewerkt met inzet en met één doel. Hier willen blijven werken bij Batavus. En we moeten vaststellen dat dat voor een deel niet mogelijk is. En die pijn kan ik niet verzachten voor die mensen. Want wat je voor mooie verhalen vertelt, de vakbondbestuurder. Voor die mensen blijft de leegte van de werkeloosheid over.
1: Zet iets wie alles beter.
5: Meer hier, minder buk.
1: Want saai zoren.
5: Snijden in Friesland.
1: Verromine tiet.
5: Forever you.

0: Michael McDonald en Sweet Freedom, wie dat?
1: Dat
2: die doe. Crypto quiz.
0: Ik wat zitten. Ja, Wouter, die niet nam werd geworden. Je hebt Wouter, haast. Kijk, liet dan wat woen. Maar de hier is het lagoertje. Nee, de twaalfde eind al. Ja, Wouter is altijd saaskerp. En dat ik mij, zei ik altijd, nou ja, is wat is, Johan? Ik dacht ik mij om het speeltje en net per se om het winnen. Nou, als die treinman voorbij binnen, dan pakken we dat weer even uit. Ja, die cryptische omscrowing. Is er al een skofke? Dan. In 1986, dat wie de eerste, de twaalfde Hollywood had hem grut maken. En Treijen had al heel wat simmers mij maken. En kreeg bij mooi waar komt de graag voor het ljocht. Ja, Laurens, de wierder, de zinnebril, dat hier is de al goed. En ik nou de weefarer. Vanzelfs goeie minje.
3: Minje?
0: Ja,
3: Laurens, ja.
0: Ja, nou de prijs ben voor die. Ja. Het is een reek ben, hè.
3: Ja, ik kiet het even nog, ze hebben ons niet voorwezen, want ja, bij die laatste omschrijving weet maar heel makkelijk meer.
0: Ja, maar toch, ik kan het wel uitlezen, want ja, ons moet echt te makkelijk wezen. Want ja, grut worden, ik bij films in Hollywood had hem grut maken, dan komt het automatisch wel om Tom Cruise. En Tom Cruise, ja, dat hier, want dat zei dat wat ik al zei in de film Top Gun. Ja, hij hem Tom Cruise in dat hier net op, wel in Risky Business, dat wie een film die weer de cracks vooruit kwam. Ja, we hadden toch een beetje een, misschien je bent toch een beetje boskie te sturen. Maar hier haast hem gewoon, Laurens. Hey.
3: Ja, nou, mooi.
0: Dat is geweldig, de prijs is bij voor jou, hey.
3: Nou, klaar.
0: Het boek Mijn Eerste 18 Jaar, en daar doe ik nog een mooi speeltje bij. Een boerspeeltje, mijzelf even kiezen wat het wordt. Remember the music. Wordt het internationale, zeg maar, popmuziek, of wordt het van eigen bodem? Wat haast het jouwst?
3: Eigen bodem,
0: die noteren we, dat komt goed. Ja, als het
3: haast. Maar nergens om, maar het boek van 18 jaar, meestal onder een orian, of dat hoef ik net, want ik haal een boek van 18 jaar.
0: Oh, dat haast al. Oké.
3: Okay. Ja.
0: Ja.
3: Dan heb ik al een keer van je bon, dus.
0: Oh, dat is al heel lang geleden.
3: En ik hoorde je in twaar.
0: Jee, dat is wie. Maar wat voor dwaan kennen, Louder, stel ik voor. Dan zorgen we even wat voor ierast hier is, en dan bouwen we even terug. De volgende 18 jaar.
3: Oh, ja, dat is wel leuk.
0: Is dat een idee?
3: Ja, dat is wel leuk.
0: Nou, blauw even hing je, dan komt het goed dat Remco even regelen. Hey, en ik wens je daar een hele mooie middag en leuk die even in uitzuren te hebben.
3: Oké, bedankt.
0: Hey, Laurens, hoortjen, mooi middag.
3: Yo, hoi.
0: Hoi. Ja, dat wie hem vanzelfs, de Ray-Ban en dan de Wayfarer. Nou, ik ga hem zelfs IJs. Ja, televisie op mij, sister Jen. De zinnebril, dat wie de bedoeling, dat wie het antwoord. Dus de zinnebril wie een mooie icoon in de jaren 80 en in de simmer van 86 werden ze heel populair. Omdat ze toch, ik trok een protte filmster en een orde bekende persoon droegen worden. Bijvoorbeeld is Tom Cruise. Hij hem dan dit hier net op. Ik denk dat er een deal hier met de film Top Gun. Ja. Maar hij weer bij Glicks die bril ik te zien in de televisieserie Miami Vice. Deze bril had een horizontale, rechthoekige vorm. Aan de bovenkant is het montuur breed en rint het uit in een punt. Dus daar krijgt het een soort van vleugels. Hè. Het onderste deel had een roenervorm, maar is net te grut. Dat wie het wat we zochten. Hey. Hij inderdaad, de crypto quiz. Wat wordt er dadelijk snij, twee oeren?
2: Jotje Twaansand.
0: Nijs en muziek, Kruut, dat hier in Jonje 72, dat net alleenig. Waar aasten de wedstrijd vanzelfs ik. Sport op JRV en Thuis, Tjen Telstar. Zit ik even naar het verkeer te zien. Het is op het stuit. Wel drok, meestal niet bij het stadion. Komen wollen op de A-Zone. Nij de A-32, daar riet het nou wat stadig. Dat is op het Kleverblad van het JRV. Wees niet plakje ziekje om op 14 in het stadion te komen. Nou, dat komt goed. Dat is jouw vertrouwen. En we bidden bij, vanzelfs hier op de radio. Nou, 86 sluiten we hard dan. Nog één hit uit die hitlist, zelfde wie ik het doe. En dan pakken we toch een simmerhit van het dier. Ja, hij stierde nog in, zelfde wie ik het doe. Ik ga door Mattia Bazaar. 10 cento.

0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
3: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
6: Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja. En waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
11: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
9: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
12: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Dit is Omroep Friesland.
0: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Annette Schut met het NOS-journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1 uur werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomers waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kerstverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: De typemachine, ja, die had u ze dit hier gebracht.
18: Nog een 12 zand.
17: Ja, 60 seconden meer. Zou je het wie in die piep van de broek, hè? Van de spiekerbroek. Jereveen jaagt Juwet op de toerzendste eredivisietreffer in het Abel Lenstra stadion. Jelver Trein zet de wedstrijd door uiteind en ben we erbij voor zelfs Jereveen voetballetantje en Telstar. Jontje 12 zand, ik denk dat de hit van Les Humphries Singers zit in de hitlist.
19: Mexico, Mexico, Mexico.
17: die is dadelijk hier naar de reclame.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
21: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
22: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
23: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
22: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
23: De olifanten van Botswana? NRV.
22: Of luipaarden in Sri Lanka?
23: NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
21: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
23: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
24: Voor een naaie show. Heima, service en auto's. Is er voor Else Nien.
25: Score nu heel gemakkelijk een nieuwe auto. Of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
26: Snijden in Friesland.
27: Johan

0: Jootje Twaalfshander, de hit van Les Humphries Singers en Mexico.
1: Het gevoel.
2: Het nijs.
1: En de muziek.
2: Van Doe. Ontzang is oren.
1: Snijnie Friesland.
2: Dat.
1: Die.
2: Doe.
0: Nog een liedje, 20 minuten. Dank je naar het Abelense Stadion. Sportclub Jereveen. Tus. Tjen Telstar. We zijn er live bij. Arjen de Boer zit daar in het stadion voor uur. En Hans Dijk op de hichte. Hoe tekent Tagget? Maar het voetbal. Ja, dit is hoe het hier bepaald. Jontje 72. Ik hittel even door die bloekspiepen. Die worden heel veel breder, hè? Ja, zo breed. Dat is haast de seconde bij Sjocht, hè? Als naar beneden Sjocht. Het hier wordt langer. En de kleur bruin mag zo'n beetje oeral in het interieur weer omkomen. Het is het hier dat er in Nederland nogal wat opscoren is. Hoe de verfilming van het boek Turks Fruit van Jan Wolkers. Maïne Hatron van zelfs Monique van der Ven. En Rutger Hauer. Een beetje muze Rutger Hauer. Zelfs omdat ik een soort in Friesland wennen had. Een groot deel van zijn leven. Ja, en is ik opscoren omdat er een soort bleert in vak komt. Op het wetter hier Ulbeswagen, mijn grauw, die had de SKS woen dat hier. En op de PC woen Piet de Jong, Bert Rinia en André Rosenburg. De PC in Frensje en Bert, die waart Kening.
1: Dit is
2: de top 3
1: van Doe. 3.

het O-jaargevoel, hè. Trijen, dit weekend doos, die Access, Someone, en op 2 Demis Roussos en My Reason. Ja, en dan de nummer 1. Dat is zo'n plaats deston Jerkes, dat er in Jontje 72 wat aan het verorien is. Popcorn, wat al in Jochen 60 kreun, troch Gershon Kingsley. En wat een van de Ire Grutte synthesizer hit. In 72 kwam er haast tegelijk verschillende versies van uit, onder oren van Hot Butter. De Popcorn Makers en Energic System. De top 40 die je daar wat bijzonders in die versies. Want ze tellen het bij elkaar op. En ze komen die verschillende versies ik voorbij in die hitlist doe. Ja, en wij kiezen voor Hot Butter. De nummer 1, zelfde wie ik het doe. Mij die oren versies optelt. Popcorn.

0: Petit.
1: Dit is de tijd van de elektronica.
2: Op Slag in de Midden.
3: Inderdaad.
0: Bij Omroep Friesland.
3: Maar
2: Johan Terpstra.
3: Laat die mannen naar
0: Slag in Friesland.

0: Galicias, Un canto a Galicia of Bay Hobby Horse en Summertime. De Pols City nummer op app, stem even mee.
1: Snij niet verstaan. Dat weer doe.
0: Ja, de skiddig is vanzelf net al in de muziek, maar ik altijd het nice internationaal nice, het nice uit Nederland, maar ik heb dus eigen provincie. Ja, dit nice. De regering wil het collegegeld van studenten vreten van 200 goenen. Nijmegen heeft 1000 goenen. Vanzelfs jou tot protest.
2: Er is veel verzet. Niet alleen van studenten, maar ook van de kant van de hoogleraren. Het voorstel van minister De Brouw werd inzet van tal van betogingen, bezettingen en collegestakingen.
3: Onze onderzoekingen hebben duidelijk aangetoond dat voor een groot deel van de studenten de voortgang of de doorgang naar het wetenschappelijk onderwijs door deze maatregelen ernstig belemmerd gaat worden.
2: De minister deed wat water bij de wijn, maar niet veel. En de collegegeldverhoging werd aanvaard door de Eerste en Tweede Kamer.
4: Dit wie het nice van doet. En dit is de muziekuut.
5: Jurgen 72.

0: snijden in Friesland. Dat wie doen.
1: Maar ik de jaren 70 doet James Bond nog geen idee hier van een Brexit.
2: Can I help you?
3: Yes, my name is Bond. James Bond.
4: Oh, wat een geweldige tijd wie dat.
0: En AGM, de kloes van de V&D in jou het legerhaven, maar zijn thermische lans.
5: De ene keer win ik en de andere keer win zij.
1: Snijden in Friesland. Dat

0: Bobby Fenton en Sealed with a Kiss We Do.
1: Snijden in Friesland.
2: Ja, het Abel Lenster Stadion. Arjen, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Johan.
2: Ja, de wedstrijd sprak op Jereveen. Dus in het Abel Lenster Stadion zijn Telstar. En de Friesen die jijen op de toerenste goal in het Abel Lenster Stadion, hè?
3: Kijk eens, als er scoort wordt Joert van Jereveen, dan is het het toezendste doelpunt in dit theater, in dit nije Abel Lenster Stadion. En dat is dus zo'n joggetje joggetig. Maar goed, dan moet er dus wel eerst aanrekenen worden. Mooi Telstar, dat is de ploeg van voormalig Jereveen-assistent Henk Brugge. Henk Brugge, die wie twee jaar lang de assistent hier bij Jereveen is, zit nou voor het eerst op eigen voeten, is dus de H-trainer van Telstar. Grote vraag onder de vakkant, wie van, ja, hoe komt het middenveld van Jereveen nu te zien? Nou, de twee controleurs er net binnen, wie de matte door hem trouwens nou het veld opkomen. Linde is er net bij en ik weer proper langdurig uit de roulage. Nou, het antwoord op die vraag is Levi Smans. Hij maakt het zo'n lange tijd zijn basisdebuut. Rekken in de allereerste competitiewedstrijd van vorig seizoen. Zwier blessure om zijn knibbel, maar is er nou weer bij. En Levi Smans vormt met Ringo Meerveld en Nolan Koertens het middenveld van een beetje Chin.
2: Dalex, de Oudraap. Nou, we pakken er even een plaatje bij het jongetje 12. De Cats en Ricky, My Fire, con Dios.

0: Soort vind in de provincie in Zandag en 80. De Cats live optredens en Faya con Dios. Begin naar het Abelense Stadion. Wel grappig wat Mr. en Mrs. Regelmatig ik in goeie midden te jaren. Vanzelfs uit Friesland komen die. Die had Fries Volkslied krijgt zong. Ja, en begin los aanvallend middenveld. Ja, op jacht naar die drie punten. En dat is ik wel een beetje nederig, Arjen, hè?
1: Ja, absoluut. Dat je zocht naar de laatste drie wedstrijden van SC Heerenveen. Thuis, Chin, Pek, Zwolle, Water Verlen met 0-2. De Nooi, een teleurstellend toch wel 2-2 league spul in Tilburg. En vorige week in een prima wedstrijd, een amusante wedstrijd. Maar uiteindelijk lukt Heerenveen vol onder het kwartste ooit en verleer de ploeg van Robin Veldman met 3-2 in ditzelfde theater van AZ. En dus maar één punt uit de laatste drie wedstrijden. Kunt er maar één ding verwachten en dat is de volle winst. No Chin Telstar. En dat is die ploeg. Dat is die had maar één punt minder als Heerenveen. Het is de nummer 5 na 4 wedstrijden. Heerenveen is de nummer 12. En Heerenveen had nou de opbouw van achteruit. Maar Norlan Koertens ziet hem heel bot. Isaacje lid. Dan gaat het even weer waarom naar Willemsen. Willemsen weer waarom naar Klaverboer. En dan weer waarom naar Willemsen. En zo bouwt Heerenveen heel voorzichtig om die eerste onval. Even de hele opstellingen dan bij. Want Klaverboer van zelfs op doel. Zagaritis aan de linkerkant. Het centrale verdedigingsduo. Wit Farmer, Troch Willemsen en Sam Kersten. En aan de rechterkant Oliver Braude. Dan dus dat middenveld. Maar Ringo Meerveld. En natuurlijk de man die het zoent lange tijd eindelijk weer eens in de basis beginnen. Mooi. Dat is Levi Smans. Rekken in augustus vorig jaar. Rekken die sfeerblessure. Een kruisboomblessure. Mocht alweer twakker invallen dit seizoen. En nou dus voor het eerst een basisplak van Levi Smans, omdat Linde en Dirk Propen er net bij binnen. Zij binnen een langdurig uit de roulage. Voorin dan gewoon Maxence Rivera, Dylan Vente in de punt en Jacob Trenskov onder de rechterkant. Even oppassen, wat is hier aan de hoorn? Nou, helemaal niks aan de hoorn. Die een perfecte schouderduw. En er zit dan een corner. Nee, het is niet eens een corner. Volgens mij is het gewoon een doeltrap van Heerenveen. Nou, is er dus helemaal niks aan de hoorn. En ben wij nou 12 minuten onderwijs in het Abelense Stadion. En is er nog helemaal niks noemenswaardig gebeurd.
2: Snijn in Friesland.
3: Dat hier doe.
0: 24 augustus 12 zondag het Nijs van Doe. Dan vindt er een kettingbotsing plak in de dichte mist op de A16 bij Prinsenbeek. Er zijn maar liefst 60 auto's en vrachtwagen bij belutsen. Nijs is een zinnige man, die heeft maar wel mijn misbanken. En bij Prinsenbeek ontstaat er in zijn misbanken een lietse onreding. Maar omdat de achteropkomers net op die het remmen, ontstaat er een kettingbotsing. En totdat tankauto's bij belutsen binnen, ontstaat er een grote brand. In totaal komen de 13 mensen om het lippen en binnen er 26 zwier verwoenen. Ja, het Nijs uit Nederland zelfs, heb ik naar uit de eigen provincie. Zeker. Zelden dat doe, Erik Ennemij, Turkie van Omroep Friesland.
4: Groningen commissaris bezocht, tussen aanhalingstekens, Buren. De Groningen commissaris der Koningin, meester Edzo H. Toxopeus, is gisteren in Warstermolen en Buren met de neus op de feiten gedrukt. Hij legde een officieel bezoek af aan de gemeente Grijpskerk en kreeg daar te horen dat de toewijzing van woningwetwoningen aan deze gemeente nu al jaren onder de maat blijft. Op reis door de gemeente deed burgemeester A. Mulder van Grijpskerk het voorstel om een kijkje te nemen over de grens, zodat de commissaris met eigen ogen kon zien dat er in kleine Friese dorpen als Warstermolen en Buren wel gebouwd wordt. Men reed hier enige tijd rond en de commissaris moest toegeven dat men in Kolmeland CA, Comanexis, blijkbaar wel weet waar Abraham de mosterd haalt als het gaat om woningbouw. Moet ik mijn banier ook van de auto halen? Anders denken de Friese dat we een stuk van hun provincie willen annexeren, vroeg de commissaris nog. Maar de Buremers en Warstermolenaars liepen niet te hoop om de indringers te verdrijven. Dus dat voelde weer een slagje tafel.
3: Dat?
2: Wie doet? Nu had je 72.

0: Je had je twaalf al de hit van Matt de Hoepel en al de jong doet. Sam, dit nu jou vertrouwen. Ja, die openingsfase, Arjen, slag het jij de veen om dat onvallende voetbal te spelen?
1: Nou, zeker wel, zeker wel. En het is wel mooi om te zien hoe is dan de rolverdeling op het middenveld. Maar dus, Levi Smans was het eerst weer in de basis. Te Jerewijk met Ringo Meerveld. Die kreeg weer een heel mooi wipperke van Levi Smans. Richting Dylan Vente. Die wie eigenlijk ja, in het strafschopgebied. Alleen nog op Ronald Koeman. Ja, die ballen die matten er gewoon in. Alleen nog de spits van SC Heerenveen. Ja, er is een soort kritiek op hem. Hij werd ook een bescherming naam. Trots zijn eigen trainer Robin Veldman. Die zei van de meesten die kritiek hebben op Dylan Vente, die snappen het net, want hij moet ik betjinnen worden. Nou, hij wou het vorstelijk betjinnen, niet krijgt toch Smans. Maar ja, het wordt net benut, toch Dylan Vente. En daarmee snoert hij de criticasters natuurlijk net de moelen. Dit wie echt een 100% mogelijk iets voor SC Heerenveen. En dan benammen in de persoon van Dylan Vente om de 1-0 al ridderlijk gauw, al na 8 minuten op het scorebord te krijgen. Want het wordt nog best wel lastig. Ja, hoe langer het dat eerste doelpunt uitbloot, hoe lastiger het wordt. Let maar op mijn woorden, want dit Telstra speelt het natuurlijk in een treien, fjouwer, twa-informatie. Maar die backs, met Alders en Hardeveld, dat binnen een soort, ja, eigenlijk binnen middenvelders. Maar ja, als de Chiston de bal bezit heeft, dan zak je ze heel bot in. En binnen het gewoon vleugelverdedigers. En nou had Heerenveen weer bal bezit. Daar aan de linkerkant, met Zagaritis. Nou, die zet de sokken erin. Zet daar nou Meerveld onder het werk. Meerveld, kwart paasje. Nou, naar de Fransman, Maxence Rivera. Pompt hij hem in de 16 meter. Ja, met Ruud Hellen. Met Ruud Hellen terug, Soualia. En waar is dan de overvallende wal? Ja, volgens mij is dit voor Owusu. Owusu, nee, Telstar is hem alweer kwijt. Het is trouwens wel een prachtig gezicht, hè. Henk Brugge onder Jochten Dukhout. Onder linker Dukhout is daar dan Robin Veldman. Vorig seizoen dus nog de trainer en de assistent. No, allebei de H-trainers in het Nederlandse betellen voetbal. Deze facet komt trouwens in de handen van Ronald Koeman. En maar Ronald Koeman neem ik gelijk de topscorer van Telstar. Maar twee doelpunten. De doelman, dat is natuurlijk opmerkelijk. En dat komt natuurlijk al hier terug. Vlienewieke doet Telstar ternauwernood een leek spul uit het vuur sleepte om in extremis nog ja, de penalty te benutten in de persoon van Ronald Koeman. En dat die al hier ten koste van Cambuur. Cambuur stiep mij 2-0 voor. Maar dacht, ja, dit is toch een uitreding, liek het mij. Ja, heel opzichtig is dit. Ik ben van Oliver Brouwde. Hij snapt het zelf net, maar Serdar Güzebüyük, die nam me hier nog net neemt. Ja, die moet er haast om niezen. Want die denkt van ja, dit is toch echt een zeer duidelijke overtreding van Oliver Brouwde. Maar goed, de vrije trap is al namen. Die gaat via Sam Valk. Een van die centrale verdedigers aan de kant van Telstar naar Alders. Alders, waarom denk ik? Ja, waarom naar Ronald Koeman. Die wordt altijd neemt als een soort van extra veldspeler. Dit is de doelman van Telstar. Speelt nou ook de bal in. Op efficiënt, dat is Peersman, die hem heel bot inzakje lid. Dat is een van die jongens aan de boete komt. Alders zit erbij in Hardeveld. Maar Peersman scoot ook heel vaak naar voren daar op het middenveld. Nou een lange bal van Koeman. Richting Torrisson. Torrisson wordt dan prima verdedigd. Nee, het is net Torrisson, het is Brouwer. Kinder net omkomen. Wordt prima verdedigd door Sam Kersten. En dus is het net meer als een doeltrap. En die doeltrap komt aan zijn van de voet van Bernd Klaverboer. We winnen een liedje 10 minuten onderwijs. Het is toch altijd 0-0 hier in het Abellense stadion. Maar die hele grote koers hebben we dus als jongen in minuut zo'n. Die enorme mogelijkheid van Dylan Vente. Maar hij kreeg die bal net in de touwen.
0: Jochen, wij even. Wat is het gevoel in de omroep? App Hokkerhit neemt hij weer om naar de vakantie van Jontje 12 zondag A of B.

0: Julio Iglesias in Canto a Galicia. 28% van de stem op het stuitklassieker ervoor. Fokje zei het, ja, ik ben groot fan van Julio Iglesias. Als je Veskes bent, prachtig. Griet zei het, het is zo'n mooi Veske. Het twaalfde ken ik net zo goed. 10 keer ervoor en ik Janneke. Maar hebben we het Hobby Horse gestemd? Ja, zeker. Summertime, 62%. Onderlering op het stuit. Linda, die zei het nog, 23 januari, Njontje 12, Arts Schenk. Voor de tweede keer Europees kampioen reed Jan Bols waar treden. En letter zeg ik het libbeslucht. In Annapolona, ik het wenplek plak van Arts Schenk. Ik zal held. Ja, Ingrid, je had ik voor Hobby Horse. Dat had ik voor Martin, Romke. Het weer mooie Simmer zei het er nog bij. Njontje 12, Jelle, Klaas, Gerry. Ja, en Harmina gaat er ik voor. Nou, stem ik even mij. Paul Viest in de Omroep.
1: Snijden Friesland. Dat viel.
0: Borgmaster de wethouders van Ljouwert denken in 12 zondag dat het verstandig is om een tweede veemerkdij in Ljouwert te organiseren. Dat denkt het boel van veehandelers Dags Oorzoer.
2: Uw mening is nog altijd dat het funest is voor de handel en ik voor de Ljouwertermerk een tweede wiekmerk in te stellen. Er komt volgens ons als organisatie niet zien goed van. Net voor ons als keerpluur, maar ik, de beroemde Ljouwertermerk, zal je vijfde keer van ondervinden dat dat twakkewieks gebeuren mag.

0: Alexander Curley, I'll Never Drink Again, wie dat. We beginnen weerom naar het Abel Lester Stadion.
1: 16e minuut, komt de schot rond, denk ik, van Torrison. Krijgt de bal van Meer, van aan de linkerkant, van Peersman. Uiteindelijk kapt hij zijn dekte chance dan eruit. De IJslandse spits van Telstar marcheert vervolgens de bal. Heel goede goal hinder van Bernd Klaverboer. Gevaar alweer geweken. En zo is het nog altijd 0-0 hier in het Abel Lentzen Stadion. En had Jereveen weer het balbezit. Het is wel mooi om te zien dat Levi Smans weer waarom is op het middenveld. Dat is ook een jongen die herkent de loopacties van zijn maaispielers. En die kijkt dus al heel bepalend bij een actie richting Dylan Venter. Maar die kijkt ook bij Trenskov. Nou dan is dit Nolan Koertens. De meest controlerende middenvelder op het middenveld. Hij is de man uit België. Hij maakt de rol dus van Linde. Dan wel van Dirk Proper oernemen. En dat is een helskerwaai. Wel balbezit nou van Kersten. Kersten even waarom? Naar Oliver Brouwde. De loopactie is dan ook van Trenskov. Ja, die wilde mij een hakje op en hij dan weer Levi Smans berikken. Slag het net. Maar Vente zit er goed tussen. Vente had zo weer het balbezit van Jereveen opleveren. Eventjes waarom dan? Naar Oliver Brouwde. En dan weer Gliek controleren. Heel waai de helden van Telstar. Waar is de rondte? Maar het is drok. Hè? Het is enorm drok. Bij al die verdedigers. Heel Telstar is nou 4 waarom op de eigen helden. Dan moet er een individuele actie komen. Misschien ook van Rivera. Rivera, bal voor Jochting verloren. Is het Peersman die bal nog oorrekkert? Nee, denk ik net. Of Wol? Nee, is het dan een corner? Nee, het is niet een corner. Ek omdat Levi Smans die bal nog binnen hoor ik in. En staat Jereveen Wol het bal bezit. Even waarom van Smans, richting Brouwde. Het is werkelijk een omsingeling. Een omsingeling van Jereveen. En dan is het natuurlijk altijd oppassen van de omskekeling. Aasen voor de counter van de ploeg uit Velsen Zuid. Maar Safir is het nog net. Minuut 8, 0-0. Balbezit. Nou, Vaar Zakarietis op de punt van de 16 meter. Even waarom naar Meerveld. Dat is Wos van Jongen. Die heeft mij een geniale ingeving. En één keer iemand vrij voor de goal zet ik in. Dit is Zakarietis. Die had het natuurlijk minder. Waarom naar Maas Willemsen. En zij hoort Jereveen Wol het balbezit. Zonder dat ze maar echt heel dichtbij de goal komen. Van Ronald Koeman junior. De topscorer van Telstar. Dan hield op waarom. Waarom naar Maas Willemsen. Dan weer naar Rivera aan de linkerkant. En dan eigenlijk maar hopen dat Telstar in wat, ja, die verdedigende stellingen wat verlit. En dan kan misschien no Koertens, maar een mooie pirouette. Kan hij no meters matchen. Nou is er misschien wel wat rondte. Vaar Trenskov. Trenskov nou in de rechterkant. Bij Smans moet er nou een goede vastzet komen op de punt van de 16 meter. Van de man die het nou eindelijk best in de buurt maakt in de basis. Nee, slag het net. Balverlies aan de kant van Jereveen. En dan is die bal ik alweer heel gauw terug. Waarom? Het krachtsverschil is in deze eerste 20 minuten wel groot. Jereveen is de betere voetbal in de ploeg. Maar het is nog altijd 0-0.
0: Ja, en dan hut aan het werk in Jotje 12. En dan lekker in het weekend de zin neer verzetten.
2: Opstap in uw kroon eer Jotje 12, Johan. De twee gemeenten in Heersum. De Dizzy Men's Band, de beste bühnegroep van Nederland. Ze zijn weer eens in Heersum de specials. Deze topgroep zorgt voor een echt gezellige sfeer daar in de twee gemeenten in Heersum. Daarop zoers De Helling op een lemmer. Presenteert op zaterdag 16 september dansen voor gehuwden en paren. Maar muziek van de Goldfingers. Bar Dancing het Park in Bolzwart. Het op diezelfde dag, 16 september, dansen met een topformatie uit Volendam. Een topformatie uit Volendam. Maar dan is het wel even BZN, hè? B-Z-N-Puntie. Dan wist even waar het komt. Salem Smit in Stiens heeft een optreden op dezelfde 16 september van de Shoes. Ook een toporkest die erbij. En hoe 14 dagen komt er de Continental Uptight Band.

0: sing-alongs wel heel mooi weer. Ze dit weer dan van Kissoen, Mac en Katie Kissoen. Ja, de bijzong wordt, hè, dat is dan Frans-Duits. Je denkt maar dat je alles mag vermijden, het soepeltje, als er dan een doelpunt van Jereveen is. Het krachtverschil in de boom, maar nou de doelpunten nog, Arjen, hè?
1: Alwie de Fransman, Maxence Rivera even dichtbij misschien. Maar ja, het zie Scott van een meter als 20, 24. Waar toch een redelijk moeizaam keer terug. Ronald Koeman junior ziet een vervelende stuit. Maar goed, hij maakt er een corner van. Een eerste corner van SC Heerenveen. En die komt aan ze van de rechterkant. Maar de linkervoet wordt hij aan zijn trapen. Terug de Deen Jacob Trenskov. Nou, dan maar uit de standaard situatie, zoen je zezen. Want Heerenveen, Utzon, die komst dus van Dylan Vente. Nog net een heel soort creëert. Komt die corner dan? Komt bij de tweede peel. Dan is het ja, vrij makkelijk. Ik weer toch Telstra de hoed dat hij is hier in orde zitten. Peersman liet die bal vrij makkelijk over hem heen gaan. En zij draait die bal dan weer van Trenskov uit die corner. In één keer over de achterlijn. En dan krijg je dus weer een doeltrap. Een doeltrap van Telstra. Nee, het is een ontnota wol in richtingsverkeer. Maar hele grote mogelijkheden had dat dus nog net opleveren van de ploeg van Robin Veldman. En dus hebben we een vrij logische tussenstoorn. En die tussenstoorn is 0-0.
0: Natuurlijk. Ja, de blauw erbij, vanzelfs. Ja, die Polly die erop heb, hè. Honker hit neemt die. Maar we hebben waarom naar de vakantie van 12. Santig het gevoel. Ah, Julio Iglesias in Canto a Galicia. Krijgt nog stem van Sitske. Jan Maaike binnenkriegen. Of Hobbyhorses. Summertime, summertime. Durkje zei het lekker fleurig. Ja, de Henk, dit is mij van bliert. Echt het Simmerske gevoel nog even. Nijgeniertje, Jontje 12. Santig. Geke get er ik voor. En Piet, lekker meidwaan. Waarom naar de Jurgen Santig. Nou, ja, ik druk op de knop. Polly de Homer op app, wat wordt het? Ik heb nog correct even mooi bepalen. Wat het hier dadelijk na je drie uren wordt.
2: Wat doen ze jou?
0: Ja, ik zie nog correct Julio Iglesias in Canto a Galicia. Is hingjemloon op 28% en het budget 62% voor Hobbyhorse en Summertime.
3: It's Summertime.

0: En Summertime, wie je dat? Ja, daar sluit het nu 12:30 mee. Ik heb nog even naar het Abrenzer Stadion. 24 minuten spelen. Sportclub JRVN, Chen Telstar. 0-0 nog, Arjen.
1: Ja, nog altijd 0-0 en net een heel soort mogelijkheden van de ploeg van Robin Veldman. Nou is het natuurlijk zo dat Telstar, ja, dat speelt te vrij verdedigend, zeer compact. En dan moet er eigenlijk maar één ding doen, er is maar één remedie. Dan moet het tempo omhegen, dat moet Ollie volle nauwkeuriger aan de kant van SC Heerenveen. Alleen nog dan kiest die verdedigende stellingen van Telstar heel veel stikken spelen. Maar daar is nog geen sprake van. En dus is het nog altijd 0-0 in het Abelenza Stadion.
2: Omroep Friesland.
3: 12.2 FM.
2: Alles wat er speelt.
4: De Friske vlogger docht vrijwilligerswerk.
5: En wel een begin alleen hoor.
4: Ja. Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
6: Mienskip, zeggen ze in Friesland toch?
7: Ja, wat zeggen ze hier dan?
6: Ja, nou ja, Mienskip.
8: Geweldig. Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 Friesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
10: Appetito.
9: Appetito.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
14: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
17: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
18: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
19: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
20: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd, maar één LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer betrokken waren bij prostitutie. Ze stelden bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking. Er zouden onder meer drugs en gesmokkelde alcohol en een vuurwapen zijn ingenomen. De Turkse regering heeft zijn houding tegen LHBTI'ers de laatste jaren verhard. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend. Ze hebben al jaren te maken met de overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zege van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. Door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is 12 minuten door treien, we beginnen naar het Abelenster Stadion. Sportclub Jereveen op jacht naar je toer, is het doelpunt in dat Abelenster Stadion. En verzelfde treien punten dienen. Je bent echt nedig. Arjen, is nog 0-0.
1: Ja, het is nog altijd 0-0. En nu is het zelfs notabene Telstar op de helften van SC Jereveen te vinden. Nou, dat gebeurt net zo vaak. Wordt uit Wolwert door natuurlijk. Jereveen is echt wel op jacht naar een doelpunt. Maar zonder dat ze echt heel erg in de buurt komen van de goal van Ronald Koeman. Vente wie nog het dichtst bij. Maar hier het versier net op scherpsteen. En één ding is weer, als je achterkommetje in dit Telstar, dan heb je echt een probleem. Want het is een zeer verdedigende, lastige, stugge ploeg. En daarom is het hier nog altijd 0-0.
0: Ja, dit hoorde het hier.
5: Wat doen ze fjouwen?
0: Nice en muziek komt er aan. En dadelijk zie ik muziek voor zelfs als Jochen naar de top treien. Ja, het wordt een mooie oerik.
7: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de Van Elsen hier.
10: Spektakel. De grootste, oerdekte stoffenmerk van Nederland. Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagline is vergees. Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
13: Score nu heel gemakkelijk een nieuwe auto of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
24: Hey Raymond!
25: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
23: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
25: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
26: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
27: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
26: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.

0: Ja, dat was ik op het veld, die Tabaletse stadion. Black Eyed Peas, wie en dat, let's get it started. 2004, nice, en nog meer muziek komt eraan. Ja, we gaan even naar het Tabaletse stadion. Arjen de Boer.
1: Ja, dat is een hele enthousiaste onkundiging, Johan. Maar als ik nou zocht naar mijn papierke, daar zit op minuut zo'n een behoorlijke grutte mogelijkheid van Dylan Vente. Op een assist van Levi Smans. En in minuut 22 wie er nog een scot van Maxence Rivera. En een mooie redding van doelman Ronald Koeman junior. En dat is het dan wel. Geen kansen van Telstar. En verder ook geen kansen van de ploeg van Robin Veldman. En dus is het hier nog altijd 0-0. En ja, ik zou zeggen, het moet al hier volle sneller, wat vlugger in het tempo maar omheen. Oh, dit is wel toekdien trouwens van Dylan Vente. Hij is hier een centrale verdediger kwiet. Dat is Soalia. En dan vervolgens maakt die denk ik wel een oetreding ten opzichte van Sam Falk. Het eerste dat wordt zo beoordeeld door Serdar Güzebüyük. Hij bloot het lezen, Sam Falk. En dus, nou ja, geen gele kaart of zo, maar gewoon denk ik even een mondelinge vermaning van de spits van SCRV. Koen misschien het al te volgen van, maar Sam Falk had wel een soort pine, leidt nog wel op het groen. Maar ja, krijgt hij nou weer een blessurebehandeling? Want ja, dan maakt hij echt even naar de kant. Nee, ik denk net dat hij dat was, Sil. Maar goed, dit is de wedstrijd. Ja, het kabbelt wat trog. En zonder dat er een heel soort hichtepunten binnen. We wachten eigenlijk op mooie momenten in de beide sectiometers. Maar die ben er eigenlijk, ja, die vallen gewoon net te noteren. En dus is het een vrij logische tussenstoorn van 0-0. En laten wij hopen op meer spektakel.
2: Het gevoel en het sentiment van Doel. Snijn in Friesland.
3: Neemt hij mij?
2: Of snijnt hij Medi?
3: Waarom in het iets?
0: Dus hoe het hier bepaald en 2004 het hier dat veel makker Theo van Gogh vermoorden we toch een moslim-extremist. Die heeft een grote skok troch het land. Skypen werd populair. Bel je via de computer is nij en heel bijzonder en handig als het met Ian in de boeteland bel je worst. Ja, en liek als hives, hè. Sociale netwerken zie je vanzelfs. Hiven, och, heden, ja. Het zelfs opname in de dikke Van Dalen dan. En dit weekend doe, in 2004, wint Heerenveen thuis met 2-0 van de Graafschap. Nou, we hopen dat Juwet ik u pakt en het treienpunten in Heerenveen blauwen.
2: Dit is de top treien van Doe. Treien.

geeft altijd even een beeld van de grote hit. Zien dat hier 2004 op trein stelde. Wie kan doen? Ali B. en Brace. Ik ben je zat er twa. Nelly, My Place. En dan de nummer 1. We zongen het alle jaar mij. Alleen nog hier haast neemt het idee wat er dan zong waard. En hoest mij zongst en wat het budgette. Ozone kwam uit Moldavië. En Dragoste Dintai, wie de eerste Romeinstalige nummer 1 hit in Nederland. Ja, waar zong dan mij in het refrein en wat zongen we dan? Er was voortgeen, maar neem mij net mij. Die gezicht en die leefde blauw in mijn gedachten. Dat is de oorzetting. Zou je eerst toch een beetje oors bij dat nummer, hè? Ozone, de nummer 1.

0: Ozone en Dragostee Din Taibië dat. Ja, hoeveel minuten hard dan in de eerste helft, Arjen?
1: Nou, we zitten in minuut 44. Nog exact 40 tellen te gaan. Want ik weet uit betrouwbare bron. Er komt geen blessure die het meer bij. En dus is dit het aasen nog altijd 0-0. Maar het heel oorskind. Want wat hier Dylan Venter, de spits van Heerenveen, weer een enorme mogelijkheid. Prima vastzet vanuit de linkerkant van Vasilios Zagaritis. En de spits van Heerenveen komt goed naar de eerste peelta. Skampt die bal. En wat scheelt het, jongens? Ja, het is een centimeter of 20. Maar wel net aan de verkeerde kant van de peel. Dat wie wel werd een hele grote mogelijkheid voor de spits van Heerenveen. Die dus nog altijd op 0 doelpunten staat. Net alleen nog in deze wedstrijd. Maar in de hele competitie. En dat is gewoon te merken. Aan de andere kant, Dylan Vente is gewoon een goede spits. Maar ja, hij mat eens een keer een doelpunt maatje. Daar wacht je machinaal op. En had je een keer scoren, dan wordt het alleen nog maar makkelijker van. Nou steken we op 44 minuten. En dan zei Serdar Gusebujuk. Het had mooi west. En je jette ook een voorzichtig fluitconcert hier in het Abelensta Stadion. Net omdat Heerenveen zou min voetballen, maar het tempo mat gewoon omheen. Het mat nauwkeuriger. En het is ook wel logisch dat het daarom 0-0 staat. Aan de andere kant, Telstar werkelijk geen enkele kans creëert. En Heerenveen dus twee hele grote mogelijkheden via Dylan Vente. Eerst kent hij de bal, heel goede goal hinnen. En daarna de kopbal, 30 centimeter, nooiste goal van Ronald Koeman junior. En dus, give it now, it's golf 10, maar die tussenstorm van 0-0.
0: Ja, is de tweede helft of zelfs Jirik de Jern is Nijne Friesland. Ja, dat wie doet, twat toes het fjouwer. We hebben zelf de top 3, hebben we zelfs krijgt leven Jerrelitten. De nummer 1 hebben we draait. Ja, ik zit trouwens die hitlist, hebben we eens even zitten, Sjen, Remco en ik. Ja, wat zullen we nou in die pol zetten kennen? Zal die wel even nieuwsgierig? Treikensje, fjouwkensje. Hé, ik zit verdikken. Dus je een twee counting crow zien. Ah.

0: accidentally in love.
1: Ja, dat is deze keer. Dan ben ik benijd. Wat wordt het? Waar gisteren voor? A. Counter Krause en Bluff, Holiday in Spain. Of B. Counter Krause en Accidentally in Love. De Paul, zit in de omroep app. Stem even mij.
2: Snijden in Friesland.
3: Dat wie je doet.

0: is changing, is dat.
1: Snijn in Friesland, dat.
2: Wie je doet.
0: Ja, ook je dat bij de Paul in de Omroep app eens even share. Ja, lichte vastsprong van Counting Crows. In dit geval My Bluff en Holiday in Spain. Dat is optie A. En B is Accidentally in Love. But, ik wil aardig stemmen, maar lichte vastsprong van A. De Paul viest in de Omroep app. Er mag toch even op een knapje drukken als het zist. Appus, dan Sisterin. Dat is Jochster. Ja, het Nijsje 2004. Ik heb net om hinnen voor zelfs. André Hazes, hij komt te versterren op 23 september. Net al heel onverwachts, heel Nederlands kreeg de dochs een beetje van. Hij had ernstige gezondsproblemen. Begint mij gehoorprobleem. Trog een roers in zijn eer kan hij hem zelf net meer jaren. Je trog zongt hij vals bij zijn concert in de Amsterdam Arena. Dat maakt hem heel depressief. Ik had die documentaire nog Kreklin even zitten zien. Op Videoland is die te zien op het stuit. Nou, is keerig, ja, wat er dan ik gebeurt. In september werd hij. Werd hij benauwd en mijn hege koorts ik opnam in het ziekenhuis. Hierbij kom ik nog eens het probleem bij en ja, die binnen funest. Dus een grut afscheidsceremonie op 20 september in een bomvolle Amsterdam Arena. En die werd zelfs streekjocht uit stuurd.
3: Treuren om André Hazes. Dat gaat het best met een glas bier in de hand in een Amsterdamse kroeg. De muziek op zijn hart.
4: Ik kende André Hazes toevallig, denk ik, 18 jaar was. Stond hij achter de bar in de Krommert. En dus zong hij voor het eerste liedje, Eindzame Kerst. En het, ja, ik vond het altijd toch wel een grote persoonlijkheid.
3: Collega René Vroger vindt dat Hazes te veel als een tragisch mens wordt gezien.
5: Ik was 7, 8 jaar oud. En wat dat betreft kijk ik natuurlijk verschrikkelijk tegen hem op. Want het was natuurlijk al, toen hij 17, 18 jaar was, had hij al een verschrikkelijke goede stem.
3: Het condoleanceregister op internet wordt druk bezocht. De officiële website noteerde meer dan 200 bezoekers per seconde. In Amsterdam wordt hij meer in zijn eigen stijl herdacht.
1: Dit wie het Nijs van doet. En dit is de muziek uit...
2: 2004.

0: Maroon 5 en This Love.
1: Snij niet Friesland. Dat wie doet.
0: Ja. Krijgt al even te jaren de verstjerden van André Hazes, 23 september. Ja, dat is echt wel een dingje. Net al in Amsterdam en Nederland, maar ik in zijn eigen provincie. Want ik in Friesland wordt het al eens keer van Hazes in de kroeg mij belibben.
2: Waar we vanavond afscheid gaan nemen van onze André. André wist dat er een einde aan zijn zangcarrière zou te komen. Toch deed hij er alles aan om nog eenmaal in zijn stadion de Amsterdam Arena te kunnen zijn.
3: Nou, hier in het café zit nog een oren André. Goeiedag. Jo, hebben André Hazes hier nog twee keer schoen ook, hè?
4: Ja, twee keer in een depolaver de straat, om zo maar te zeggen. Toen werd hij al dronken.
3: Maar wordt gezellig?
4: Dan had hij nog optreden. Ja, best gezellig hoor. Ja.
3: Had je het nou zorgens, een heel stadion vol met al die mensen, kist in het midden?
4: Ja, maar dat doet me wel wat. Ja, om maar eens te beseffen, dat de heer betonen en alles.
0: Tja, André Hazes, ja, dat weer dan in de Amsterdam Arena het concert. En daarvoor heb ik nog het concert mij maken het Olympisch Stadion. De wie ik om Derek Sedeetjes te verkeerpen om het publiek wat er weer. 30.000 man wie en der. En de wie ik ook al bij de repetities dat André Hazes al dwaande wie van het concert om daar te oefenen, maar daar ben ik. En wat mij opvalt is dat er een scherm farmstier van zijn neus met de teksten van zijn eigen noemers erop. Een soort autocue, die rond dan ik mij met de noemers. En die voelde op een gegeven moment uit tijdens de repetitie en hij wist zijn eigen platen net meer, zijn eigen noemers net meer. Echt de grote hits, de teksten net meer. Dus dan hier ik al het gevoel van nou. Oeh, dit keert net al te best. André Hazes. Dan dezelfde tijd doe het Nijs uit zijn eigen provincie. Houden toe tretje september. Erik Ennemaai, Turkie van Omroep Friesland.
5: Wim Brits waarschuwt kanoers. De gemeente Wim Brits Radiel plaatst waarschuwingsborden bij kanoroute langs de Riegediek bij Oudega W. Via de borden worden de kanoers gewaarschuwd voor de onbevaarbaarheid van het traject. Ook is besloten om de 5 jaar oude kanokaart Wim Brits onmiddellijk uit de handel te halen, omdat daar slechte route met 8 obstakels nog op staat. In 2005 komt de gemeente met een nieuwe routekaart. De gemeente heeft geen plannen om de bevaarbaarheid van deze of andere routes op termijn te verbeteren. Dat zou natuurlijk volhandig wezen, maar ja.
1: Dat?
5: Wie je...

0: Of snijnt de middie, meister tussen.
1: Je hebt iets wie alles bed, alles bed, alles bed.
0: De hits van Doe.
2: Het meis van Doe.
0: Ons saai zoeren.
2: Waarom in de tijd?
0: Snijnt Friesland.

0: Anastasia Sikkentijer en dit wie Huba Stank en The Reason Hits uit 2004. De tweede helft is uit Eindzet. De 22 spelers die hebben op het veld.
1: Ja, en bij dezelfde 22 als in de eerste 44 minuten. En ja, nou ja, goed, het eerste wapenfeit komt echt van de kant van de ploeg uit Velsen-Zuid. Maar een scotje van Marvin Peersman, de mee opkomen, een van de centrale verdedigers is dat. Hiel nog mijn voorhand daar. Ben Klaverboer koerde maar de vingertoppen omkomen. En dus een corner. En die corner wordt nou naam van de linkerkant. Komt dan uit bij de tweede peel. Is het er op een nij Peersman. Wordt die bal op een nij inbracht. Trog efficiënt, dat is Valk. Valk hiel nog bij de tweede peel. Baas je derde nog. Nog een speler van Telstar en dat is Scott uit te draaien in één keer. En dan is dat een prima redding. Een prima redding van Ben Klaverboer. Daar zitten we in minuut 40. En is het Telstar dat dus echt gevaarlijk wordt. Nou via het Scott van de man uit IJsloon, Torrison. Dat is de spits aan de kant van Telstar. En dus is het nog wel altijd 0-0. Maar de eerste schermutselingen gebeuren dus al hier voor de goal van Ben Klaverboer. En ik zei het al eerder. Als er één ding is wat je net wollen, dan is het achterkommetje in de ploeg van Henk Brugge. Want het is enorm stug. Het is een hecht collectief. Ze staan al hier heel compact. En het is voor Heerenveen enorm lastig om daar doorheen te voetballen. Ik zou nou al opteren, maar ja, ik ben geen trainer. Voor een lange spits, een soort van pinchitter. Werner ik net, Roberts Uldrikus. Ik zei je, binnen een kwartier zit Roberts Uldrikus in de ploeg. Neem dat maar van mij, jongen.
0: Zet mij krijgen, ja, op jacht naar dat eerste doelpunt in het Abel Entra Stadion. De Pauline Omroep heb ik. Zet nog even Del de HC weer op een rietje.

0: Twee keer in de hit, dezelfde week doe Counting Crows. A is My Bluff en Holiday in Spain. En B is Accidentally in Love. En A, ja, dat is dus mijn Nederlandse band. Ik zorg dat ik waarom in de score. Zo'n 60% get op het stuit voor A. En B, 33%. Tineke, Dirkje, Martin, Armina, Klaas en Griet onder oren voor A. En B, zorg ik hier ik een soort steen, Romke en Grietje. Ja, kerst nog even mij stemmen. Misschien was het Oza of worst nog even echt het verschil, maatje. Paul in de Omroep app. Friesland wordt op 24 september opgeschrikt toch ja, die zinleers geweld. In Leeuwen wordt die nacht roen vrouwenroeren Manuel Vetterdel stutsen. Waarschijnlijk omdat hij een opmerking maakte hier over het kapotgooien van een bierflesje. Er werd een stille tocht van hem holden.
1: Snijn in Friesland, dat
2: weer doe.
0: Het is het nijs van Doe.
3: Het is 12 minuten oer 8, goeiejong. En welkom bij deze extra editie van Omroep Friesland Actueel. Dit helemaal in het teken stit van de stille tocht die thuis houden wordt in het centrum van Leeuwen. Die tocht die wordt houden dan nooit eens om Manuel Vetter. Die vreed 24 september terug twee mali deerstutsen waard in de Grote Hoogstraat in Leeuwen. Het is net al heel duidelijk wat er toen baat is. Maar na alle gedachten had Manuel de beide mali doe onsprutsen op het stekingsmieten van een bierflesje. Hij is, zat het dan niet, slachtoffer worden van zinleers geweld. De stille tocht zet dadelijk om Jelwe Njoggen en Henne uit Arnhem bij het Stedhoes van Leeuwen op het Raadhuisplein. Dat is dus ik het punt dat de deelnemers van de tocht haar verzamelen. Daar is ik verslagjouwer Auke Zelderust. Ja, Auke, is er wat belangstelling voor deze tocht?
4: Nou, dat begint aardig erin. Het is nog net echt drok. Maar ja, de mensen die komen al van de Nijstert. Die komen hier op het plein. Ze krijgen blommen bij de ingangen van het plein, Satisien. En ja, wat ik opvalt, dat zijn al die witte ballon, 400 stiks. Die binnen opblaast door alle collega's van Manuel Vetter. En die worden aasen, ja, omheen glitten.
1: Dat
2: weer

0: Officiële EK-song in 2004 en Nelly Furtado en Forza. Hoe gaat het bij Sportclub Heerenveen, Arjen?
1: Nou ja, eigenlijk net heel goed. Maar Heerenveen, het is nog wel altijd 0-0. Dus laten we maar het positief uiteenzetten. Alleen het is Telstar dat toch geregeld nog gevaarlijk wordt. Voor de goal van Bernd Klaverboer. Het begon alweer eerst in minuut 46. Maar een schotje van Peersman. Waar het prima ter redding bracht door Bernd Klaverboer. Nou, schot trouwens van Oostom van Hardenveld. Die gaat dan weer oer de goal hinnen van Bernd Klaverboer. Dat is net echt een heel groot gevaar. Maar Nies Krek wie er wel degelijk een grote mogelijkheid voor de ploeg uit Velsen Zuid. Maar je vast vooral de linkerkant. Die gaat notabene door de voeten van Maas Willemsen. Dan komt die bal heel onder de oren komt, onder de rechterkant. Daar zit dan Alders. En die zit die bal dan op doel van Bernd Klaverboer. En die kan uiteindelijk redding brengen. Maar de tien. En dus is het nog altijd 0-0. Maar wat zet Heerenveen daar dan tien oer? En die tweede helft nou eigenlijk nog heel ondolneerd. En dus wie het actiert om in te griepen van trainer Robin Veldman. En dan denk je misschien een extra onvallen. Dat zou logisch wezen. Want eigenlijk is dit gewoon een must-win van Heerenveen. Hier een dol dat je weet dat je de laatste wedstrijden gewoon net hele goede resultaten hellen hebben. Maar één punt uit de laatste drie wedstrijden. Dan verwacht je misschien een opvaller. Maar nee, Robin Veldman had besloten om Sam Kersten naar de kant te hellen. En zijn vervanger is de Bulgaar Ristian Petrov. Nou ja, had het even toch onvallender wordt. Nou ja, daar heb ik een beetje mijn, daar zet ik mijn vraagtekens bij. Maar goed, ik ben een keer trainer en misschien pakt het wel heel goed uit. Dit we deze onval even meenemen. Aan de linkerkant, Zacharitis. Die houdt die bal dan aan Rivera. Rivera loopt naar binnen. Geeft die bal naar Meerveld. Heel wijde helden over van Telstar. Het is weer drok. Het is derde Osa vol. Derde. Het is werkelijk bomvol. Rond, ja, dus steeds maar ter hichte van die 16 meter. En dus stinkt Meerveld. Ja, we matten weer even uit die drukte wooi. We matten dus weer wat veromzakje litten. En jouwt die bal op Maas Willemsen. Willemsen paast dan gelijk naar Rivera. Rivera dan naar Zacharitis. Maar het schot wordt blokt. Terug Owusu. Ja, en dan is het gewoon nogmaals weer eens duidelijk dat het heel erg lastig is van Heerenveen om hier een gotje te vinden in die hele stugge, hechte, solide verdediging van Telstar. En dus had Heerenveen. Oh, dit is een foutje. Dit is een foutje. De kind van Alders. Nee. Voordat Rivera echt profiteren kan, had Alders het alweer hersteld. En dan zit hij die bal naar voren. Dan had Heerenveen de bal alweer weer om. Nou, Heerenveen nog een keer dan. Want het is echt een omsingeling. Nou, een mogelijkheid. Smans. Nee, wat scheelt het? Nou, een meter. Oordeelmeter. Hij zit van een meter als Sontje. Maar de bal geeft de nooiste goal van Ronald Koeman junior. Eindelijk weer even iets van opwinding in het Abelense stadion. Maar die tussenstand is nog altijd hetzelfde. Het is hier 0-0.
0: Op jacht, tijd dat doelpunt. Sportclub Heerenveen. Ja, het wat hoe is het fjouwer, hè? Ja, dat wie ik wel. Dat Nokia, heel populair. Wie je mij zien telefoons. Die is die in de boost hebt. Maar het speelt je Snake erop gezet. Hoe simpel goed werden. En MSN op een computer. Ja. En op de radio, jij ja, de standen, dit is de grote hit van de Shapeshifters. Lola's Team. Een hit in 2004.

0: Shapeshifters en Lola's team. Ja, dadelijk wat wordt het? Hokker Counting Crows platen is het bestemd in de Omroep-app De Polstje Tab. Dadelijk is het, 2000 jou. Het brom naar het Abel Enstra-stadion.
1: We zitten in minuut 60. Ja, en jongens, ik zit toch echt op dezelfde golflengte als de trainer van STRV. Want ja, minuut 59. En waar zit de kleren? Dat is Roberts Uldrikus. Want ja, de mat wat gebeuren. En dus gewoon een fysiek sterke spits erin. En je zoen gewoon, ik zou zeggen, Lid Venter gewoon lekker stingen. Want boppen dat is het zo, dat Levi Smans toch net volle lange kin als een oeren. Nou, een schot. Oh, moeizame redding. Het schotje eigenlijk is het van Jacob Trenskov. Moeizame redding van Ronald Koeman junior. Maar de knibbels zal ik het. Maar goed, ja, die bal die zit er net in. En Robert Rodriguez zit kleer. En er zit nog in kleer. En volgens mij is dat Ooyen, de Belg, de man, de matchwinner in de allereerste wedstrijd van het seizoen. In ditzelfde theater, in FC Twente. Dit is Smans. Maar ja, de laatste minuten. Nou, Costa Rivera. Nee, Wennet. Redding. Rebound op een Rivera. Wordt blokt. Blokt. Terug hier van de centrale verdedigers van Telstar. Nou ja, je verneemt het wel. Het publiek begint erachter te steken. Het is nou echt een. Ja, het is een stormachtige ontwikkeling hier nou in het Abel Enstra-stadion. Jij dat publiek eventjes achter de goal van Ronald Koeman junior. Nou, nog een goede vastzet zoek, zei ze. Oliver Brouwer komt op de 16 meter. Het schot van Jochting verloren van Ringo Meerveld. En nou ja, het is nou echt Frolien Ben eerst. Corner van Jereveen. Evesjen, er komt een corner. Levi Smans rint er daar, maar Evesjen. Rivera wordt naar de kant hellen. En zijn vervanger is dan Luca Ooyen. Nou ja, die zeggen wel kleersteen. De Belg, hij is dus de vervanger van Rivera. En ik denk nou eerlijk zijn dat Smans naar de kant gaat. Ja, ja. Dat is Levi Smans. En zijn vervanger is dus de lange led Roberts Uldrikus. Nou, de corner komt dan gelijk van die invaller. Dat is Luca Ooyen. En dan zoeken we toch mooi wijzen dat die lange Roberts Uldrikus zijn allereerste balcontact gelijk promoveren kind aan doelpunt. Dat zoet toch... Ja, dat zou werkelijk gelijk een cultstatusmaatje van deze lange man uit Letland. Roberts Uldrikus. Hij dus in de ploeg. Tegere mooi de Belg Luca Ooyen. Nou, laten we de corner nog even mooi nemen. De eerste corner van Jereveen in de tweede helft. Komt dan bij de eerste peel. Wordt Petrov? Nee. Wordt Ruud Helle. Terug hier van de verdedigers. Wordt Fotkopt. Terug de verdedigers van Telstar. Of voor de bal is van Koertens. Die risico nemen Nolan. Nee, dat die ik net. Even breed. Naar Trenskov. Trenskov dan weer waarom. Koertens is nu de laatste man. Krijgt nu help van Christian Petrov. Die het bijna voor een takje hier weer. Bij die corner. Nou, dit is dan Ooyen. Komt er nog een vastzet Aasen vanuit de linkerkant. Even wel waarom. Nee, Petrov. Ja, het is denk ik Aasen gewoon ziekje. Ziekje naar Roberts Uldrikus. Nou, in de kwarte combinatie. Is dit Vente komt er aan? Nee, is het Trenskov? Kan direct net doorkomen. En zij is de onvallende bal. Nee, Jereveen komt er net doorheen. Een lange bal van Telstar. Maar Telstar is werkelijk aanvallend onmachtig. En dus is het eigenlijk alleen nog maar in richtingsverkeer. Richting de goal van Ronald Koeman junior. En ik zou zeggen, ja, we zitten in minuut 63. Het is echt een kwestie van tijd dat hier de eerperingstreffer valt. Maar nu is het nog altijd 0-0.
0: Ja, en hoe is het bij de pal in de Omroep App? Nou, het zeggen al een beetje saai uit, hè. Twee platen van de Counting Crows in die list. Zelfde week doen in 2004. A, Counting Crows en Bluff, Holiday in Spain. Of Accidentally in Love, die is er dan solo Counting Crows in. En B, en die laatste is het net weer. Spieler van Romke, Grietje, Jansje, Petersjok, XTN, Anke, Sjoerd en Jitske. Hé. Maar 99% die gaat dan voor Holiday in Spain. En dat binnen Tineke, Durkje, Martin, Harmina, Klaas, Griet, Sandra, zeg ik, nog binnenkom. Wouter en ik Klaske. Nou ja, 99% kennen we net op heen van zelfs, hè? Bestemd 2004. Yes, nou. Mooi duet. The Counting Crows en Bluff. Holiday in Spain.

0: gaat al betekenen bij de tekst, hè. Schoenen zijn gejat, maar er is nog wat. Ik hoef niet naar buiten. Ja, ik vind het een gekke tekst. Krekkers moeten wat riemd worden. Heb ik even om naar het Abel Enstra Stadion. Er hing het doelpunt in de loft. Nou nog, tussen de doelpjellen van de keeper van Telstar, Koeman, hè.
1: Ja, dat is wel mooi. Efficiënter is een lichte oetreding. Volgens mij de leidt wel even in een speler van Telstar op het gas. Maar die zit ook alweer. Dat wie Hardeveld, die zit alweer. Het is toch altijd 0-0 om duidelijk te wijzen. En die Stwarm is weer even lezing die in. Dat is pittig. Alhoewel, het is natuurlijk nog wel altijd in richtingsverkeer. Want onvallend stelt Telstar echt net zo volle voor. In zijn spits, Torrison. Die wint nou trouwens het kopduel van Christian Petrov. Maar die krijgt dan vervolgens weer rechtdekking van Maas Willemsen. En ze haalt Jerevin die ballen weer om. En dus wordt nou de Griek Zagaritis omspelen. Dan naar Ooyen. De vervanger dus van Rivera. De Belg Ooyen. Dan naar Zagaritis. Ook knappe bal. Tussen de linies terug naar Vente. Vente vindt Ringo Meerveld. Het schot van Meerveld. En dat zuist in één keer dan. Maar enorm soort effect. Oer de deklotte. Boppen de holle van Ronald Koeman junior. En eindelijk weer even een moment van opwinding in het stadion. En daar ontbreekt het hem een beetje. Het is nog altijd 0-0. Ja, dat Jereveen de betere van de twee is, dat is wel duidelijk. Maar ja, doelpunten. Nou, maar de ploeg van Roman Veldman het nog uitdrukken in doelpunten. En dat is onnota nog altijd een probleem.
0: Wij moeten even bepalen wat het dadelijk naïef jouw roeren wordt. Dan haak het door het ier vanzelfs. Ah, dat is echt mooi. Mooi faproken op Nije Wieken. Morgen bezet hij uiteinde Wieken van de jaren 80. Dadelijk Nije zijn muziek. Uit dat hier, Njontje 83.
2: Omroep Friesland.
3: 12.12 FM.
2: Alles wat er spielt. Vanmorgen de hele Wieken bij Omroep Friesland.
4: Een week lang waarom naar de tijd van de voetbalplaatsjes, de Rubik's Cubus en de eerste reflector op de fiets.
2: En al die prachtige muziek.
4: De Wieken van de jaren 80.
2: De hits, de ontinkers en het gevoel van doen.
4: Vanmorgen bij Omroep Friesland.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 Friesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
7: Appetito.
6: Appetito.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Je kiest niet voor staar. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Oh, nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
12: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto. Is er wat else in.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Score! Nu heel gemakkelijk uw nieuwe auto of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal.
7: De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. En op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Sportclub Heerenveen en Telstar. Arjen, nog 0-0?
1: Ja, nog altijd 0-0. En wel machtig is de ploeg van Robin Veldman op Siegnooi die hier niks treffen. Maar ja, het is dus nog altijd doelpuntleers. En op een nij puntenverlies geen Telstar. Ja, op papier is dat, ik zei dat al vaker, een ploeg waarvan je absoluut winnen matte. Maar het zit er eventjes net in. Ze zijn wel op jacht. Hoe lang had ze nog? Een dikke tier. Zontje met 16 minuten had ze nog om van die hatelijke nul oor te komen. Maar het wordt als een race tegen de klok.
16: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
17: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
18: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
17: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
18: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
22: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
23: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
24: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
25: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
12: De garage in jouw omkrieten? Heima, service en auto's. Is de vat Els.
15: Snijden in Friesland.
2: Johan Terpstra.

0: dat wie je doet.
1: Omroep Friesland. Deze oren het hier.
2: Joggetje 83.
1: Ja, en ik haal van eerst een plaat uit, zocht uit die Hitler zelden wie ik het doe. Dus van Mike Oldfield komt er dadelijk om. Maar het is wel heel spannend in het Abel Leemster Stadion. Het laatste kwartier, ja, en het is net de vraag of maar wanneer dat doelpunt komt. Maar wat nog even barren, Arjen, hè?
3: Ja, nou, dat is heel positief, Johan. Zeker. Ja, laten we hopen dat hij komt. Niet correct wie er op een eigen mogelijkheid van Heerenveen. Perfecte counter, maar onder basis Jacob Trenskov. Maar de eerste stond je blok, de rebound wie van Vente, wie een prima redding. Daar komt Heerenveen weer. Nou via Trenskov, oh, mooie hakbal. Richting Braude, Braude, git aan lezen. Geen penalty toch? Nee, absoluut net. Peersman zei, nee, skietsocht, het is geen strafskop. Nee, zei het Guzebujuk. Heb ik wel schoen, Boppedat. Is Rek nog altijd een VAR? Heb ik die al neemt? Nee, dat is Dennis Hicht. Het is gewoon een corner. Dat wordt ook exoin troch Serdar Guzebujuk. Het is Oliver Braude, de Noorse rjochtsbek. Dit viest te makkelijk naar het Gajester Git. En we noteren de tweede corner in de tweede helft van SC Heerenveen. Nou jongens, een keer een goede corner. Lange bal van Trenskov op de holle. Ja, nou! Oei, oei, oei, oei. Ternauwernood. Maar de vingertoppen is het Koeman. Nog een keer. Is het nog een keer een blok? Ja, nog een corner. Nog een corner van Heerenveen. Ja, het tempo git weer omheen, jongens. Eindelijk weer een grote mogelijkheid. Even zien, wie dit de kopbal van Ulrike is, daar liep het wel op. Een lange bal, nee, het is op een nij Vente, nevens mij. Is dat Vente? Jazeker, op een nij Vente. Heerlijke kopbal, maar met het Vente, de spits van Heerenveen, dan heb ik een pech. Vierde keer had hij een mogelijkheid gekregen en vierde keer is het kreknet, kreknet. En ja, hij zit nog altijd op die hatelijke nul. Nog altijd nul doelpunten van Dylan Vente. Nou, nog een keer die corner, derde corner in de tweede helft. Op een nij van de voet van Jacob Trenskov. Wordt dan kop terug die invaller, dat is Jelani Seedorf. En dan is er nevens mij, nou ja, een oetreding, nevens mij een lichte oetreding en dus een vrije trap van Telstar. En die komt dan naast de werf van de voet van Ronald Koeman junior. Ja. En dus hebben wij nog over minuten te gaan hier in het Abel Leemster Stadion. Telstar liet dat duidelijk wijzen. Zij bin hartstikke tevreden dat zij trainer Henk Brugge al van tevoren had wij bij een punt de bus weer instappen op een Weromreis richting Velsen Zuid. Dan ben ik dik en dik tevreden. En van Heerenveen, ja, van Heerenveen viel een league spul echt als een verliespartij.

0: Kom uit in de simmer van Njontje 83, Mike Oldfield en Maggie Riley. Die er echt heel lang in. Ik zelden wie kan doen. Moonlight Shadow dus. 12 minuten of jouwen is het weer een tempo omheen in het Abelenza Stadion.
1: Nog 8 minuten had Jereveen om de Veentje nog uit het vuur te slepen. Dat is nog altijd 0-0. Het publiek zit er maar wel eens achter steen. Niels krijgt nog Sjoen, een schot van Ringo Meerveld. Nice de goal van Ronald Koeman junior. Ik werd een wissel aan de kant van de ploeg van Robin Veldman. Veldman had de nije oorweest Marco Fargi in het veld gebracht. Dat is het debuut van Marco Fargi. De man die dus oerkamer is van het Italiaanse Venetië. En de allereerste actie van Marco Fargi. Wie? Weet je wat? Ik steen even gewoon op een voet van verdediger Sam Valk. Valk speelt het bij Telstar. En dat waard Gliek Belene mooi in gele kaart. Troch skierzochter Serdar Guzebujuk. Nou goed, dus een gele kaart voor Jereveen. Dat is de eerste eentje van de ploeg van Robin Veldman. Maar wat volop belangrijker is, Jereveen maakt de oren kant op. Nolan Koertens. Je maakt er net die kant op. Nee, hij liet het oer om Peersman. Nou, dan moeten we oppassen, hè, want dit is Alders. Alders met een schot. Nou, prima. Oh, dit is... Ja, dat is wel heel goed. Dat is Marco Fargi. Op het moment dat Alders uithelje wil, is het de linkervleugelopvaller die de sliding inzet in de eigen 16 meter. En hij blokt het schot van Alders. En dat is uitstekend verdedigd van de nije man. Wel een corner. Een corner van Telstar. En die komt aan zijn werk van de voet van Jeff Hardeveld. En die wordt aan de naam van de rechterkant. Het is dus nog altijd 0-0. We zitten in minuut 84. En nou moet je dus absoluut net op Efteling komen. Tien die ploeg van Henk Brugge. Dat is natuurlijk het allerlaatste wat je wil. Facet van Hardeveld. Wordt eruit hellen, denk ik. Nee, wordt fotkopt. En in het tweede instantie wil hij er nog uit hellen door Oliver Brouwde. Maar het balbezit is nog wel voor Telstar. Mij Alders. Der als laatste man. Ze wordt in de middencirkel. Even breed naar Hardeveld, denk ik. Ja, Hardeveld hield nog wel weer om op zijn eigen doelman. Ronald Koeman junior. Het moet duidelijk wezen. Voor Telstar is dit absoluut een bonuspunt. Een punt mooi nemen uit het Abelenza Stadion uit Friesland-Wooi. Dat is een uitstekend resultaat van Henk Brugge, die hier dus 2 jaar lang werkzaam wie als assistent bij SC Jereveen. Nou, dan komt Jereveen nog 1 keer dan. Bij Vente. Vente, nou, bij Fargi. Fargi had een hele partier vastzet. Ik zoek deze slinger ervoor. Komt die Fargi en dan, haast een eigen doelpunt. Maar die bal die karambeleert oer de dekladder hinnen van Ronald Koeman junior. En zo zitten we in minuut 84 en is het dus nog altijd 0-0.

0: binnen en nog in die hitlijst. Hetzelfde weekend doen in Jontje 83. Die Guerra en Famos a la Playa. Hoe volle minuten had jij er vier nog, Arjen?
1: Nou, net een heel soort meer. En dit is heel slordig van Marco Fargi. Ja, die speelt die bal gewoon over de zijlijn heen. In steed dat hij heel makkelijk die bal speelt in richting Vasilios Sagaritis. En dus is er nou weer balbezit voor Telstar. We zitten in minuut 89. Ja, hoeveel het hier erbij komt, weet ik niet. Zal gauw een minuut strijden wezen. En Jereveen, ja, wie als de eerste supporter al teleurstelt weer de auto op ziekje. Gaat Jereveen nog één keer op ziek dan richting de goal van Ronald Koeman junior. 3 minuten krijgen we eraan. Bij. We zitten nu een minuut 89. 3 minuten blessure tiert. Oliver Brouwer zit met de hand in de loft. Tempo maat omheen, Maas Willemsen. Ja, nou dan. Hij Vente. Dan naar Marco Fargi. Fargi nou maar een goede facet. Nee, is te leeg. Kan heel makkelijk. Druid Helleveur terug. Soalia. De man bij de Franske en de Algerijnse nationaliteit. Oh, nou maar even oppassen. Want dit is die invaller bij Telstar, Harry Kuster. Kent hij ervan van terug? Of is het een prima ingreep van Maas Willemsen? Ja, dat laatste. Maar wol ten koste van een oetreding. Zou het Serdar Guzebujuk. En dus een vrije trap. Nou, heel wijde helte van SC Jereveen. Varde de koud van Henk Brugge en de ploeg van Telstar. Nou, die vrije trap die komt aan zijn, van de voet van Patrick Brouwer van de rechterkant. Nou, is het weer even oppassen, jongens. Want ja, als je hem nootje in krijgt, dan heb je een probleem natuurlijk. Ah, Jeff Hardeveld komt er aan. Die zal hem aan zijn wel nemen, denk ik. Maar de linker, dan draait hij zijn heel gevaarlijk de 16 meter in. Dat denk ik. Of Brouwer of Hardeveld. Ik zet mijn yield op Hardeveld. Ja, Hoorn gaat omheen. Hardeveld draait nou de 16 meter in. Maar Ruud Helleveur, ja, Wutrek Ruud Helle. Toch in eerste instantie Ulrikus. En dan is het eigenlijk de vangbal van Bernd Klaver. Die gooit die bal dan richting Fargi. Fargi is die bal, ja, uitreding nevens mij of net. De wit fluiten, ik weet net waarom. De wit fluiten. De keeper waat hinderen. Dat zag ik nou. De keeper waat hinderen bij het uitgooien van de bal. En dus dat waat goed schoen, toch de skiesrochter. En dus een vrije trap van Bernd Klaverboer. Die is intussen al naam. En we zitten al in de blessuretijd. 2,5 minuut nog, jongens. 2,5 minuut. Jer in het

0: bal naar de rechterkant. Omdat Marco Varzi aan de rechterkant zit. En Trenskov had het veld al verlaten. Dit is op een Nijooien. In duel met Brouwer. Komt er een facet? Ja, er komt een facet. Daar is dan Uldrikus. Nee, die kinderen net onkomen. Soalia komt die bal fort. Is dit het offer? De bal is van Koertens. Jereveen houdt de drukker nog altijd op. Nog een minuut. Nog een minuut. Dit is Marco Varzi. Zie ik het duel op met Alders. Komt er een facet? Ja, er komt een facet. Nou, Uldrikus, nee! Een botsing is dit. Maar Koeman. Koeman bij lezen. De lezen nog twee. Dat is het schot uiteindelijk. Waar leidt er? Waar leidt er? Is dat Vente? Ik denk het wel. Vente leidt op een groen. Botsing. Ek bij Koeman. Koeman naar het GS. Och jongens, het is een bokswedstrijd. Twee keer acht tellen. Vaar Savol. Ronald Koeman. Ja, die field was in Holle. Dan weet je het. Dan moet er een blessurebehandeling komen. Nou, dan keer wij er wel even uit. Denk ik eerlijk zijn. Het gebeurt al hier. Naar die facet van Marco Varzi. Het is Vente. Oh, die krijgt werkelijk. Pats, boom. Dit is echt een knock-out. Mike Tyson, eat your heart out. Dit is een enorme botsing. En mijn twee voesten. Ja, en dan ben ik benijd. Dan ben ik benijd. Wat Serdar Gusebujek nou beslist. Dit is toch geen penalty? Dit is toch geen penalty? Nee, toch? Nee, het is gewoon een ongelukkige botsing. Maar twee voesten van de keeper. Ronald Koeman, tjin de holle on van Dylan Vente. En dus is nou even een blessurebehandeling.
1: Ja, dan wachten we even nog. Dat doen we even nog noemen nog. En dan die laatste minuten nog. Oeh, dat wie een beste. Nootje 83. Die hebben daar Michael Jackson. Ik een hit. Doe. Human Nature.

0: Die klok, die tik, die tik. De spelers staan bij Arjen, hè?
1: Ja, we zijn echt wandelen, maar de allerlaatste seconde. Ben Klaverboer nog een keer maar een lange bal. Kevin Ulrikens daar. En dan komt die bal in de handen van Ronald Koeman junior. En dan is het clear, denk ik. Ja, ik denk echt dat het clear is. De vinger gaat echt omheen van Serdar Gusebuyuk. En het is clear. Ja, hier, het is 0-0. Dus de wedstrijd eindigt zonder doelpunten. En dat viel voor Telstar als een oerwinning. Maar ja, je hebt het misschien ook wel onder het publiek. Boegeroep. Het is een teleurstellend resultaat voor SC Heerenveen. Want ja, als je weet dat je... Ja, een verliezen van PEC Zwolle en een liefspeultje in Willem II. En dan nou 0-0 tegen Telstar. Ja, dat viel gewoon als een enorme teleurstelling voor de ploeg van Robin Veldman. 0-0, slechts een puntje. Een puntje voor Heerenveen. En dat is heel, heel jammer.
0: Hé hey Arjen, ja die botsing, dat zeggen Hinsen Ruud. Maar ze stieren al vrij snel weer, ik het idee.
1: Ja, ja, ik toch denk in eerste instantie, het wie wat ongelukkige botsing. Maar hij rekt het wel eerst de bal, dus het wie geen penalty. En het is echt, ja, de keeper zit alweer. Ik denk dat het mij Koeman nog wel het meeste taf voelt. Het wie vooral even dat mij zwaar goed ging, nou, de spits van SC Heerenveen, Dylan Vente. Maar ik, hij, ik zocht even naar hem en hij wil nou ik Tristan toch Maas Willemsen. Hij heeft natuurlijk wel een paar beste mogelijkheden, hoor, Dylan Vente. En hij eindigt dan uiteindelijk met een enorme poffer op zijn noos. En dat is echt vervelend voor Dylan Vente, maar ik denk dat hij het meest baalt van het feit dat hij na 6 wedstrijden nog altijd op 0 doelpunten zit. En dat is voor de spits van Heerenveen ronduit teleurstellend.
0: Ja, ik ben benijd naar de reactie van Robin Veldman, die is de letter in het programma.
2: Dat wie je doet.
0: Dan geven we dat Njontje 83, als we zelfs al wat noemers jet, waar de top 3 nog net. Ja, Italië net alleen nog op de vakantiefoto's dat hier, maar ik op de nummer 1, dat juist dadelijk. Dit is Oeren het hier bepaald. Grutna is op technisch met. Microsoft komt met het programma MS Word. En Motorola komt met de eerste commerciële mobiele telefoon. Mijn oplaadbare batterij. Kerstie, ja. Dat we in de tijd gewoon net in hier. Dat kan je haast net meer vaststellen. Dus ik heb het lezen naar Ben en Ben en Ben. Nederlanders in op score als Freddy Heineken en zijn chauffeur Abdoleren rondviert worden. Dus de demonstratie vindt plak in Den Haag. Meer dan een heel miljoen mensen protesteren tegen plaatsing van de cruiserketten in Woensdag.

0: Dordrecht. De Groenwet wordt in Griepen ongepast. Het eerste artikel bepaalt nou dat discriminatie verbeerd is. Dat geldt ook voor de inbreuk op de privacy. Bovendien wordt de deerstraf definitief verbeerd. Ja, dat we het dan op voetbal hebben. Heerenveen, Juurt, teleurstellend. Dat wie ik zei in 1983. Want dit weekend doe Heerenveen in Cambuur. En er vallen 6 doelpunten. Cambuur wint in Heerenveen, dan met 4-2.
1: Dit is de top 3 van Doe.

Daarom kijk ik even draait, hè. Twa Rigera, Famos alla Playa en op Treien Durf en Kodo. Ja, en dan de nummer 1. Ryan Paris klinkt als een artiestennaam die speciaal betocht is voor een vakantiehit. En dat is ik zo. Dus jonger hiet IJs Fabio Roscioli. Ryan Paris werd de eerste Italiaan die het nummer 1 stiet in Nederland. En de titel, dat Dolce Vita, budget letterlijk zo'n beetje het zwierte lippen. Het lekkere, zwarte leerse lippen. Maar het nummer is eens minder fleurig als de synthesizer die slower litten. Die is just de tekstje door een leefde die het op zijn eind rint. Het mooie lippen liek het voorbij.

0: Ja, Invasie Adams was totaloner komen in die van Siska Peters. En die had ik nog help van Aristakis. A, kom in mijn armen. Of B, Bonnie Sinclair. Sla je arm om me heen. Paul Vistien, de omroep hebben. Ik ben echt bereid wat je nou uit komt, zeg.
1: Dat wie doe.
2: Dat wie doe.
0: Daar heb ik hier naar het Nijse Njontje 83. Ja, dat wie wat regen Nijse Njoge september. Docht hem voor de tweede keer. En dat is ik in Njontje 83. Een explosie van bij de Kruutfabriek. De krijgsman in Muiden. Ik was in de Kruutfabriek, hè? Kruut. De productiehal wordt grotendeels verwoest. Daar valt een derde. Er binnen 12 verwoenden. De inwoners van Muiden meid jou jaren bezwiertje in de fabriek. Werd het onveilig werken willen zoeken.
3: Dit ongeval volgt op een ontploffing in mei van dit jaar, waarbij 3 werknemers van de Kruitfabriek om het leven kwamen. Vandaag was de schade minder omvangrijk dan de vorige keer. Volgens de directie is de schade 500.000 gulden. De productie van het bedrijf is voorlopig stopgezet en de werknemers zijn naar huis. De arbeidsinspectie en de Rijksrecherche zijn intussen nog volop bezig met een onderzoek naar de toedracht van het ongeluk van vandaag. De resultaten naar het onderzoek van de ontploffing op 30 mei zijn wel bekend, maar staatssecretaris Capijnen van de Coppello wilde op de persconferentie in Muiden na een bezoek aan de fabriek daar nog niets over kwijt.
2: Dit wie het Nijs van doe. En dit is de muziekhut.
1: Joggetje

0: Vroom in de tijd.
1: Dit is de tijd van de elektronica.
2: Op Sluinte Midi.
3: Inderdaad.
0: Bij Omroep Friesland.
3: Maar door wie moet dit gebeuren?
2: Johan Terpstra.
4: Laat die mannen happy, maar jij dit.
0: Snijnie Friesland.
2: Iemand

0: Ja, stemt onder oren Trojitske. En ik zeg, fuck je, ik steen. Jelle zei, je wordt 63 hier worden. Lokwenske, Jelle. Mooi. Nou, die stem zit erbij van Siska Peters en Aristakis A. B, wat ik stem, toch Wouter. Ja, hij zei, ik vind het een dregen. Hij is het een van de beiden, joh, maar ik maak je de kaf van Bonnie. Gerry dat had ik en Jelte ik. Kerst krijgt nog even mijn stemmen. Paul Viestien, de Omroep app.
1: Snijn in Friesland.
0: Ja, een jongetje 83, hè. We gaan even naar het Nijs. Erik Enema, zelden dat doe.
1: Ja, woest Nijs uit de French, een explosie bij opening feest in Vraneker. Een onbedoelde explosie heeft zaterdag voor een paar duizend gulden schade aangericht tijdens de opening van de Vraneker Feestweek de Agrarische Dagen. Twee aluminium buizen die voor de lancering van vuurpijlen zouden worden gebruikt ontploften en spatten als handgranaten uit elkaar. Alle ruiten aan de achterkant van het Museum Koopmanshuis in de Waagstraat sneuvelden en stukken metaal vlogen dwars door een bestelbusje. Andere scherpe stukken kwamen meer dan 100 meter verderop tussen het publiek terecht. De opening van de feestweek werd er honderden mensen bijgewoond. Ze hoorden tegen 2:15 de twee enorme dreunen in de Waagstraat, waar de explosie plaatsvond, bevonden zich overigens weinig mensen. Het was een wonder dat er niemand werd gewond. De opening van de feestweek verliep verder op ludieke wijze.
0: Nou, meneer Nijs, uw eigen profetie is dit een grote landelijke kernwapendemonstratie op het programma. Radio Friesland pakt de telefoon om te jaren of Friesen van doel binnen om de rik om mij te doen.
2: We hebben gisteren een zontje mensen in Friesland bellen, willekeurig, maar de vraag wat zij van de demonstratie vonden. En om te beginnen is hier Imi Heemstra van Gautum.
3: Nee, ik kom er net hinnen.
4: En wat vind je van de demonstratie?
3: De demonstratie op zich vind ik prima. Daar ben ik sowieso een voorstander van.
4: Kooi van de Jouwer.
5: Nee, ik ga niet.
4: En wat vindt u ervan?
5: Nou, ik vind het wel noodzakelijk, maar ik kan dus niet heen. Ik zit met mijn werk.
4: Zou er anders zijn gegaan?
5: Nou, dat betwijfel ik.
6: Dat? Wie je doet. Jochetje 83.

0: dat wie je doet.
1: Snijden in Friesland.
2: Ja, het is hoor een jongetje 83 en van morgen al een week lang de jaren 80, de wieken van de jaren 80 hier bij Omroep Friesland. Ja, we gaan ik weer een quiz en net alleen nog in de programma's nodig voor en goede media, maar nog 12 momenten erbij in Friesland van de morgen en ik in onderwijs. Alle werkdagen, ik kans op geweldige prijzen. Dat over mij het spultje de stem van Doe. Dat het vanzelf bij die in 80 te krijgen. Ja, en wat zit er dan op het spul? Dat is een t-shirt, een retro t-shirt van Omroep Friesland. Maar daar heb ik nog het oude logo van Radio Friesland erop. Dat is een heel nieuwsgierig in dat. Dan kerst ik nog kansmeidje op Pac-Man sokken. Ja, en die heel populair in de jaren 80. In de auto. Koest hem zeg maar achter het raam plakken. En als het dan begon te rieten, dan begon het automatisch heen en weer te bewegen. Hè? Het zwaaihandje. Nou, ik ga hier een exemplaar. Hij is prachtig. Hij geeft er nijewieken ik bij in het prijzenpakket. Maak eens de kans op. Nou, de muziekjeste vanzelfs en ik het nijs uit de jaren 80. Het komt alweer voorbij. Het wordt een geweldige wieken. Nou, wat wordt er dadelijk snijden vier voeren? Even dat hier bepalen, dat doen we maar de tierbenzine in Stijn in Friesland, dat die doen. Kom maar op.
1: Joghurtje, acht en joghurt.
2: Dat dadelijk snijden vier voeren. Zit op televisie mij te zien. Dan alvast even omschakelen als dit volgje worst. Want daar start dadelijk snijden televisieprogramma. En ja, de radio, dat doen we nog een oerke. Langer vanzelfs. Ja, ik zet de polynomer op app, krijg nog stem van Grietje, Klaske, Sjurgik en ik Romke. Die ging nog van A, Siska Peters en Aristakus, kom in mijn armen. Die klopt heel die dichterbij. Bonnie Sinclair B, sla je arm om me heen. Ja, ik druk nou op de knop. Wat is het uiteindelijk worden? Nou, Siska Peters had het net op rij herkend. Mijn Aristakus bloot stiekje op 46%. Je was in Jerem zoals de lonen kan komen. Dat weer de vraag. Nou, dat werd Bonnie Sinclair. 54%. Sla je arm om me heen en daarmee sluiten we een jontje trein.

0: prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oordinkers en het gevoel van doen.
1: Van Mona bij Omroep Friesland.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten bij Kruidvat.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Tja, Kekkeline Nijssen, 0-0. Sprakelijk bij RFVN Telstar. Ja, wat denkt de trainer, coach Veldman ervan, Robin Veldman, dat jeste deze oren in Stein in Friesland. Arjen de Boer is op het stuit in die catacomben van het Abelensa Stadion dwaande om daar interviews op te nemen. Ja, en een gewone marathon is 42 kilometer. En dat is alles zo. Want Steven van der Pal, die er dit weekend meer dan 6 samenreven achter elkaar optelt 228 kilometer. Dat die er langs de grens om Friesland hinnen. En hoe dat daarom is, jestje dadelijk. En deze oren het hier.
12: Joggetje 98.
11: De Opel Astra zegt een heel soort op de Frieske Dieken. En in die bioscoop moest Bruce Willis de vrouw treden. En Total Touch die in de hitlisten. I love it in slow motion, don't take the easy way. juist Total Touch dadelijk, maar vanzelf zorg ik naar de top 3. Hetzelfde weekend doe, wat wie in de grote hits. En het ijs, juist.
12: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
13: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
14: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
13: Ah, check.
12: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
16: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.

0: business.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
2: Voor jouw naaie bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Personeeltekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Gemakkelijk een nieuwe auto of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
6: Snijden in Friesland.
7: Johan Terpstra.

0: dat wie je doet.
1: Omroep Friesland.
2: We zijn nou echt even te reden en dan hebben we een programma er altijd voor. Want ja, dat is altijd hartstikke leuk met die neetjes die we er altijd in hebben.

0: dat een WhatsApp is, hè? Total Touch, Love Me in Slow Motion.
1: Onder Friesland.
0: Oh, we moeten twee harkens missen. Dat ik hier mijn vakantie. Rina en Anne. Nou, jongen, we zitten in het Bastion Hotel. Morgen vliegen we naar Madeira voor een heerlijke vakantie. Nou, man, geniet je er lekker van. Wie man grapje voor zelfs, hè? Ja, bedoel, ik ken... Kerstradio voor zelfs derde even aanzetten op Madeira. Hè, om maar even wat mij te krijgen van de wieken van de jaren 80. Maar vooral geniertje, hè. En ik van het koren en van het mooie waar. Het tegentanken van je brucht. Steven van der Paal, 278 kilometer. Ja, ja. Hoe dat Aaron is. Hij had het volbracht. Dat jeste je dadelijk in Snijen in Friesland. Dat wie doet, dit hoe dat hier bepaald. 1998, het hier dat er in Nederland van alle spielers de eerste Nederlandse euromunt werd slijn. Terug koningin Beatrix. De film Titanic. Die wint maar liefst alve Oscars. Ja, he. En de Nederlandse filmkarakter wint ook een Oscar, de tiert van de Discman. De Music Factory op televisie. En een mobieltje dest vooral nog mij bellen en ik sms'est. En kreeg dit weekend had het Friese voetbal net volle reden van feest. Dan in dat hier, 1998. Heerenveen verliest thuis van Feyenoord. En Cambuur krijgt fjouwer om eren in Arnhem.
1: Dit is de top 3 van toe.

Optreden I Don't Wanna Miss A Thing, Aerosmith. En op 2 Another Level en Freak Me. En op 1, daar vinden we dan Desiree en Alive. De tekst keert eindzoer haar eigen angsten en bijgeloof. Bang in het zuster en net onder een leddertroor innen. Maar dat zien oer, dwars ze wol te bungee jumpen. Hele instelling, hè? De boodschap, het leven is net altijd makkelijk, maar humor helpt.

0: Romania, zelden wie ik het doe. Desiree en live wie je dat. Ultrarenner Steven van der Pal had zijn uitdaging Roen om Friesland volbracht. Leouter kwam van de medium kwartier var fjouweren om bij de finish in Zurich. Van der Pal begon vreten als zijn missie om bij de volslijne grens van het Friese Vesteland Delterin. De route wie al mee al goed 278 kilometer lang. Steven van der Pal, hoe is zijn idee bij deze uitdaging?
1: Ik wil gewoon lekker lopen. Ik had een enorm mazzel dat vrijdagnacht weer heel mooi weer was met prachtige sterrenhemel en het was heel rustig. Gewoon wel een lekkere temperatuur. Ja, eigenlijk hebben we alleen vannacht een bak regen over ons heen gehad, maar voor de rest was het echt heel mooi.
2: De eerste 100 kilometer gang volgens mij heel goed. Dan daarna, werd het dan droger?
1: Ik had het gevoel van tevoren dat ik best wel sterk was. En dat ik gewoon goed was om het gewoon goed te voltooien. Maar ik had al heel snel door, dit gaat een flinke leidensweg worden. En dat bleek ook wel, want inderdaad de eerste 100 was net binnen 10 uurtjes. Maar de rest werd alleen maar minder en minder en minder.
2: En wat is dan de minste periode West in dit geheel, zeg maar?
1: En je hebt geen idee hoe het eigenlijk hoe je daar doorheen moet komen. Ja, dat wordt eigenlijk alleen maar in de loop der nacht alleen maar minder.
2: Volgende keer als dacht, ik haal hem op.
1: Oh, echt? Nou, ik denk wel 1000 keer. Ik heb zo vaak gedacht, ik wil niet meer. En Marianne, mijn vrouw, die heeft echt elke keer heeft ze ervoor gezorgd. Nee, kom, ga dan maar eventjes slapen. Kom op, zet hem op. Je kan het, je bent hier om te finishen. En die heeft echt elke keer fantastisch geholpen. Want zonder haar was ik al lang gestopt.
2: Maar doe je gewoon een bepaald tijdschema in de holles?
1: Ja, ik wilde eigenlijk voor zondagnacht beginnen, zeg maar. Dus eindigen, finishen. Dus dat is er nog een nacht bijgekomen, een ochtend en bijna een hele middag, zeg maar. Ja. Dus er is heel wat bijgekomen.
2: Waar zit dan het moment van de morgen toch weer dat de trier weer oppakt en zegt van, ik ga finishen?
1: Vanochtend heb ik Marianne gebeld. Ze zei van, het gaat echt niet. Wil je, als je wakker bent, straks wel mijn kant op komen? En toen heb ik een uurtje en 20 minuutjes geslapen. En er was veel morren en zeuren van mijn kant. Op een gegeven moment zei Marianne, we gaan het gewoon proberen. Maak jezelf dan maar klaar. En toen zeiden we, dan doen we 5 kilometer. En als die 5 kilometer goed gaan, dan ga ik lekker door. En als de 5 kilometer echt verschrikkelijk gaan, dan houden we mee op. En dat ging eigenlijk, vanaf dat moment ging het eigenlijk weer lekker.
2: Ja, en dat is dan ook het moment waar dat weer energie krijgt.
1: Ja, dan is de zon net opgekomen. En dat is gewoon, jouw hele lijf zegt dan in één keer, we kunnen weer.
2: En dan,
1: en dan lukt dat ook.
2: En dan het laatste stukje, is dat dan ook weer, omdat het finish in zicht is, gaat het dan ook weer makkelijker?
1: In dit geval werd het laatste stukje ook wel even pittig, want ik werd heel misselijk. Ik heb er aan de zijkant van de weg alles uitgegooid. Daarna werd het wel ietsjes beter, maar op een gegeven moment kun je al die voeding en het drinken kun je gewoon niet meer zo goed handelen, zeg maar. Dus dan wordt het gewoon heel, heel lastig.
2: En het was natuurlijk net een echt evenement, steeds, maar daar zei ik hard heel ietskalig. Hoe wie het op een finish? Wien er dan nog wat mensen?
1: Ja, er waren wel wat mensen inderdaad, gelukkig. En onderweg ook heel veel support gehad. Dus dat is natuurlijk allemaal, dat geeft zoveel moraal. Dat is zo fijn. In de eerste nacht waren er gewoon mensen, zwarte haan. Stond iemand voor mij klaar om een deurtje te openen, zeg maar. Dus dat was echt, dat geeft echt heel veel moraal.
2: Het lichaam is natuurlijk oneind. Je had al eerder een jong van, het maakt even in het weekend tussen mijn werk terug. Morgen weer gewoon lesje aan op squallen?
1: Ja, morgen weer vroeg weer naar school.
2: En nou sliepen?
1: Ja, ik probeer straks eerst in bad te gaan. En dan even een beetje, hopelijk de bloeding even een beetje op gang te zetten. En dan lekker eten, maar vroeg op bed, dacht ik.
0: Ja, Steven van der Pal, wie dat in Peter mij, uw collega Jaring de Groot. 278 kilometer had er volbracht. Topprestatie. Aast niet ik nog trainercoach Robin Veldman van Sportclub Jereveen. De Arie van de West ziet Tjent Telstar. Toestellende 0-0. Ja, en de Pauling nummer op het.

0: Daan de Munnik, niet of nooit geweest. Jochtje in 98. Ja, dat zal ik in diezelfde periode wedstrijden dat ze terugbrutsen. Deze beide man. Sportclub Heerenveen kwam van een beetje net verder als een 0-0 league speeltje. En Telstar, de Friesen hier in de meeste balbezit, maar kon te min gevaar stichtje van het doel. Nou, Arjen Spruts, uw verslag jouw Arjen de Boer met trainer Robin Veldman over de wedstrijd.
1: Robin Veldman, naar de 0-0 tegen Telstar. Kan je je gevoel omschrijven?
2: Teleurgesteld omdat wij geen doelpunt maken. Ik vind dat we een heel groot gedeelte van de wedstrijd domineren en controleren. Behalve de laatste 30 meter, zeg maar, dat we daar het verschil niet hebben kunnen maken. Tegen een laag blok, hè, waar heel moeilijk doorkomen was. Maar daarin vind ik ook wel dat we te weinig het avontuur gezocht hebben. En dat het wat te statisch, te slordig was om echt door te komen. En dan loop je tegen een gelijkspel aan. Wat in mijn beleving hartstikke onnodig is. Want volgens mij hebben we de kansen gewoon gehad.
1: Ja, voelt het een beetje als een nederlaag, dit gelijkspel?
2: Ja, dat is een beetje lastig, want je pakt een punt. Maar als je gewoon het wedstrijdbeeld pakt en kijkt hoeveel je aan de bal bent en hoeveel aanvallen je hebt, alleen hoe slordig je bent in de eindfase. Ja, wat heeft Telstra gecreëerd? Hè? Vrij weinig. Een bal die voor de goal werd omgezet en een schot van afstand, wat denk ik de meest gevaarlijke moment.

0: beter zijn geweest. Dus ik vind dat we naar onszelf moeten kijken in kansen creëren en nog meer. En als je nog meer kansen creëert, gaan er ook meer grote kansen zijn die je om kan zetten naar een goal. Ik vind dat het daar gewoon absoluut aan ligt.
1: Ja, je hebt wel kansen gehad natuurlijk, hè? Al redelijk snel. Ook, dan kijk ik toch naar je spits, Dylan Vente. Die heeft nog geen enkel doelpunt gescoord in de eerste 6 competitiewedstrijden. Men kijkt altijd als eerste naar de spits. Hoe vind je dat Dylan het vandaag gedaan heeft?
0: Nou, als je het hebt over aanleveren, dan vind ik dat wij hem beter moeten bedienen. In het geval dat hij die grote kans mist, wordt het goed aangeleverd. Hij krijgt eigenlijk gewoon een assist. En daar verwacht ik wel van een spits van Heerenveen met rug nummer 9... dat daar in ieder geval een doelpoging uitkomt. En dat is nu een schot over in de tribune. Daar vind ik wel dat we heel kritisch naar moeten kijken, dat dat beter moet.
1: Ja. Hoe is het nu trouwens met hem? Want in de eindfase kreeg je nog twee vuisten van Koeman. De doelman in zijn gezicht. Ja. Hij kan ook niet voor de camera verschijnen. Hij is behoorlijk groggy.
0: Hij zit nu bij de dokter. Hij heeft een paar hersenschuddingtestjes die de dokter nu aan het afnemen is. Dus had een behoorlijk bonkend hoofd.
1: Ja. We hebben het er al vaker over gehad. Hey, ik wil het niet steeds herhalen, maar jullie hadden een goede start. Maar nu met een gelijkspel tegen Willem II. Verliezen tegen PEC Zwolle. Nu een punt tegen Telstar. Ja, waar moeten we Heerenveen nu eigenlijk inschalen? Hoe goed is Heerenveen?
0: Nou, blijkbaar niet goed genoeg als onze ambities die we willen uitstralen. En,
1: dat de ambitie nogmaals, dat is plaatsen rechtstreeks voor Europees voetbal.
0: Ja, of via de bekerfinale, dat kan ook nog. Hè, maar via de beker, winnen van de beker. We moeten wel even. Dan moeten we elkaar goed in de spiegel aankijken of we dan wel goed genoeg zijn daarvoor. En ik wil nu niet zeggen dat we dat niet gaan halen dit seizoen. Maar dan moeten we wel in het geval, zeker in de eindfase, moeten we wat bij.
1: Ben je een beetje geschrokken dan dat het zo matig is in die eindfase? Dat jullie gewoon niet eerder die trekken kunnen overhalen?
0: En volgens mij creëren ze wel. Dus ik wil absoluut niks naar die jongens toeschuiven, dat als er een andere spits had gestaan. Maar volgens mij hebben we alle voorwaarden in hoe we tegen Telstar willen opbouwen. Hoe we willen druk zetten op Koeman. Hoe we de bal willen veroveren. Al die dingen zijn volgens mij gewoon voor elkaar. Alleen het zit hem in die eindfase. En daar moeten we gewoon aan werken. Geschrokken is een heel zwaar woord. Maar ik vind wel dat het beter moet als je uitspreekt dat je andere ambities hebt.
2: Trainer Robin Veldman van Sportclub Heerenveen Nijden 0-0 vermeed het in Telstar in het Abel Lentstra Stadion. Ja, BNN maakt op 6 september 1998 zien de eerste uitsturing. Bart de Graaf. Dadelijk is hier weer waarom. Nee, het is voldoende 1998 en Jesterman.

0: Rockerfilm, hit was toch jaren 28 hier lien. Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing. A, dat komt uit Armageddon. En B, Leanne Rimes, How Do I Live, uit de film Con Air. Ja, Armageddon, dat is die film waar die gigantische asteroïde, die komt op Ierde. En de NASA had een plan dat alleen nog Hollywood betinken kent is, maar we sturen een ploeg olieboorders de rond in om dat ding op te blazen. Bruce Willis is de baas. Ben Affleck is vereerd op zijn dochter Grace. En die werd speelt er nog Liv Tyler. En David the Boy, Liv is in het echte de dochter van Aerosmith's jongen Steven Tyler. Hij is jong dus, de grote levensballad bij een film dat zijn eigen dochter in speelt. Ja, en Con Air, Nicolas Cage, die speelt Cameron Poe. Een man die het na jaren feest is eindelijk werd. Hij hoest mij, maar hij stapt in een transportvliegtuig vol met zware criminelen die het tastel oenemen. Ik een spectaculaire film. Ja, wat wordt het, hè? Bruce Willis en Nicolas Cage, Aerosmith en Leanne Rimes. Stemmen maar, Paul in de Omroep App.
1: Omroep Friesland.
2: Snijn
1: in Friesland.
0: Ja, dus ik kon denken, 1998, BNN, die maakt het op 6 september zijn eerste uitsturing. Bart de Graaf, hier maar een ontel oren. Op 15 augustus de publieke omroep BNN opruchten. Bart's Nieuws Network, haar doelgroep is jongeren tussen de 15 en 34 hier. En toch een soort ludieke publieksacties krijgt Bart Saffelers types dat ze talenten worden aan het publieke omroepbestel. En bij die uitsturing van het eerste programma werd de naam verhoren in BNN. Ja, de B van Brutaal werd te hekken. Ik dacht altijd dat het van Bart wie, hè? Nee, het is de B van Brutaal dus. Bart vroeg de minister van Cultuur, Aad Nuis, om de eerste uitsturing aan te kondigen.
3: Things had gotten dull. And something had to change. Then there was a plan, a face, a story. One man made a difference, and dreams became reality. It was a small step for Bart, but a giant leap for television.
4: Ik zou het zo ontzettend leuk vinden als u als eerste, de eerste uitzending, daar zit u sowieso in. Maar ook de aankondiging zou willen doen van, we gaan beginnen.
5: Hartelijk welkom, dames en heren, jongens en meisjes, op deze historische avond. Want voor het eerst in 23 jaar treedt een nieuwe omroep het publieke bestel binnen.
6: Dit wie het nijs van doe. En dit is de muziek uit...
7: Jochentje 98.

0: snijden in Friesland.
1: Dat wie doe.
2: Maar ik de jaren 90 doet Peter Jan Rens nog in een blauwe pyjama op tv te zien wie.
3: Weet niet.
4: Oh ja, die weet ik nog wel.
0: En Ed Nijpels, de grutske commissaris van de Keningen in Friesland is.
5: Een bobbeslag.
2: Snijden in Friesland.
0: Dat weer doen.

0: Kijk wat ze is. Ik zet hem al jarenlang op mijn eerste plakje. Bij het stem van de Frieske Top 100 is er van de kast. En Else Greens voorbij.
1: Snijnie Friesland. Dat wie je doet.
0: Hij zit in de hitlist nooit je dag nodig. En dus echt een top hier voor de kast dan. Nu het viering van Else Greens voorbij van de kast. Maar het Frieske Jeugdorkest zit in de simmer. Zelfs in de top 20. En er komt ook nog een live versie. Die is dan ik opname op het concert in de Lemmer Arena. Ja, en platina en goud, hè. Ja, allebei die versies in datzelfde hier, Jochetje in 98. Maar er is ik wat oors aan de hoorn, want ja, de cast wordt beschuldigen van arrogantie. Door een akkefietje op het Veenhoop Festival wordt dit uitvergrutten. Simone Scheffer vreeg het Siep van de Ploeg op Omroep Friesland televisie of het XA is.
2: Had je op deze hitlisten waar wij nou mee bezig zijn, dan had je natuurlijk de matje wel eens mensen teleurstellen. Je kent het iedereen te vriend houden. Het gaat om sokken, aantallen mensen iedereen wil dat ik iets van mij pak, heel begrijpelijk, dat snap ik heel goed. Wij willen dat zelfs volle mogelijk beantwoorden, maar je kan net oorlog ingaan. En het verhaal van Drone Riebest, is nou, dat we televisieoptredens moesten we even doen. Op Curaçao, dus dat koopt die meneer het er ook in. Maar dat wisten ze al een jaar van tevoren. Dus ik ging genoeg hier om nog een andere band in te schakelen.
3: Ja.
2: En dat is het eerste optreden waar die aashezen moesten in al die jaren.
3: Ja, maar goed, het vak komt er dan nog eens achteraan.
2: Ja, dat klopt. Nou, wij hier zelf het gevoel van, nou, het weer in eerste instantie onkondigd om daar te spelen. Maar wie ben erachter kwam met dat verhaal van Lemmer, dat er ontzettend prut nodig is om dat prut meest te krijgen. Dan we hier niks iets naar iedereen in Friesland, die kan gewoon hier gewoon, die koel gewoon naar Lemmer komen. Dus je bent er bijna al in West, want gelukkig niet een heel prut meest. Dus we hier iets, nou, het kost een hele organisatie en marketing technisch hek om het VEC vol te krijgen. En dus we hebben nog steeds goed contact met VEC en we hopen dat door hier te spelen.
3: Maar toch kun je je voorstellen dat mensen daar teleurstelt op reageren. Omdat zo'n typisch Frieske band binnen.
2: Ja,
3: en dan impopulair.
2: Dat wil ik graag blowen. Maar die arrogantie die met mensen dan op praten, dat is eigenlijk meer het nood geboren. Het is geen arrogantie. We zijn heel hoog in veiligheid voor de mensen. Het levert een op Veenhoop Festival alleen nog even richtje. Het is de kerst die mensen net al hier op het podium zetten, dat ken het. Meestal jaren voor het podium te staan en de band zit onder de showtime op het podium. Als de organisatie even op het podium zien wil, mijn PMS, hier zit dat even vreetje maat en hier het al je kleerkamer. Ja. En van die filmpjes en die foto's, met mensen volle foto's maakt op mijn wol. Dat is altijd zo geweest. Ik weer een keurige handtekening nu hield. Maar het is natuurlijk bij zijn festival achter het terrein, wat ik schrikkelijk zei, helpen de mensen die even maar die op een foto willen. Nou, ik prima heb al je dieren, maar net op het podium, puur in veiligheid.
0: Ja, Jochtje in 98, het meisje Siep van de Kast, wie je dat. Wie kijkt al even over BNN, hè? De Snijnt Janne van BNN wordt, er worden een aantal kwarte programma's maken die on- en aankundigen worden door Bart de Graaf zelfs. Hij had dan zijn eigen omroep. Luchtige informatie zit erin, humor, had de boppentoon. Een onderdeel in het programma is dat Bart bekende Nederlanders onverwachts midden in de nacht wekker maakt. Dit is onderling van de uitspraak van die bekende Nederlanders, werd ze midden in de nacht van wekker maken worden kennen.
4: Gevoelstemperatuur min 5. Wat doe ik hier? Tijd voor een flashback. Die flashback had dus geen enkele zin. We hebben namelijk geen beelden. Deze keer heeft iemand wat gezegd in een blad. Ik zal het even voorlezen. Basketbal, inderdaad. Een suf oranje bal in een netje. Daar kun je me midden in de nacht voor wakker maken. En dit is een foto. Nou, we herkennen hem natuurlijk allemaal. Dat is hem. Jaap Jongbloed. Oké. Dus een bal. 2,16 meter en ook iets van 2 meter basketbalgeweld. Maar ik ga hem even wakker maken. Zo. Ik ben er zo terug, hè. Al die right back is Amerikaan. Oh jee, ik hoor niet.
0: Ja, dat Aaron. De geweldige min in de nacht, die Bart dan bij meezingen op de stoep. De Paulie Domer op app, A. Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Wordt stemt onder andere door Romke. En die zei het, bedankt al vers, joh, wie weer een mooie snijdt een beetje tegenronken. Rina zei het, het zou zeker de radio de B.O.N. En Gin even voor A. Dat jod ik voor Anneke. Janke, kijk, Tineke, Jan, Jaap, Ingrid, Meinte en Ingridje. Ik, Liam Rijms, werd stemd. How do I live? Komt dit dan de film Con Air Sietske? Ja, prachtig noemer, mooie oontinkers erom. Henk zei het, ik kies B. Even weer waarom bij die jongens, leuk hè. Anja, B voor mij. Ja, die Rio Rijms had een prachtige stem. Pieter, nog mij met B. Mooi even rechts voor de snijd in midden. Ja, merking grauw, ik begrijp hem wel hè. Maar dat al je te wiel dan holen hè. Even een beetje rechts erin. En Marijke, ik voor deze prachtige filmhit, zei ze erbij. Ik jong heel dan mij, ik ben waarom geen in de tiers. Alberto, Jan en Ali, meisje dan compleet voor Lee en Rhymes. Wat wordt het dan? Stem nog even mij de poll in de Omroep app. Lies Vastbronk voor Aerosmith op het staat. Ik een hit, zelfde weekend toe, 98. The Fanga Boys, We Like to Party.

0: Nog even, Dijsviskedijsjen, Erik Enema.
1: Een kordate kassière van supermarkt Lidl in Lemmer heeft gisteren de aanhouding van een dief moeten opgeven, terwijl 10 tot 12 klanten werkeloos toekeken. De 38-jarige Lemster vrouw bediende de enige open kassa in de vestiging aan de tramweg, toen ze zag hoe achter haar een man een greep in een ongebruikte kassa deed. Hij had samen eerder met een maat enkele boodschappen gedaan en afgerekend. De kassarover vluchtte met de buit de winkel uit, maar zijn vriend was minder snel weg. De kassière zag kans deze man in een hoek klem te rijden met een winkelwagen waar ze hem in bedwang wist te houden. Omdat de man een enorm misbaar maakte en woest tekeer ging, terwijl de aanwezige klanten geen fin verroerden, moest de kassière hem uiteindelijk laten gaan. Beide mannen met een gekleurd uiterlijk verdwenen spoorloos. Tegenover de politie toonde de Lidl-medewerkster zich zeer teleurgesteld over het gebrek aan hulp door haar klanten.
0: Ja, dan de Paul. Hè. Kijk, nog stem van Boukje voor mij. Ja, wat een klassieke Gerrit. Get ik van diezelfde Aerosmith Nienke. Dochter teken Harmen. En kijk nog Leanne Rimes. De stem ik van Wouter B. om de film. Ja, spectaculaire film. Hè. Wie is de... Ja, Wouter. Klaske, dochter Dick van B. Fenna, Jelle, Anneke. Heerlijk noemer. Ik zoek het lekker even bij. Zei Anneke er al bij. En Sjoerd. Ja, het is het net worden, Leanne Rimes. 28% van de stem. En 62% voor Aerosmith. En die draaien we dan. I don't want to miss a thing. Ik wens je daar een hele nog jongen. Fijn als je erbij wist. Ik het dame van Remco. Aerosmith dus. De afsluiter van Jochentje 98. I could stay awake just to hear.

0: op Friesland.
1: Twa en Jorgen.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Vanmorgen de hele week bij Omroep Friesland.
3: Een week lang waarom naar de tijd van de voetbalplaatsjes, de Rubik's Cubus en de eerste reflector op de fiets.
2: En al die prachtige muziek.
3: De wieken van de jaren 80.
2: De hits, de ontinkers en het gevoel van doen.
3: Vanmorgen bij Omroep Friesland.
4: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Hey Remon!
11: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
13: Makkelijk een nieuwe auto of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
14: Thuis in Friesland met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen, onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
15: Spektakel. De grootste, onderdekte stoffenmerk van Nederland. Slijm. 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagon is vergees. Zoek voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
18: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij PRO eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt PRO tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: De Jong van Friesland.
0: Non-stop muziek.

0: Alle werkdagen tussen Tolve en Ienoere.
1: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè?
2: En op sneur om 8 en Tolle voeren.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben je wel blij om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport, die libbet.
4: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar dat erom komt.
5: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stoojerre worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.
6: En dit is weer een bouwvakker. Het weer een echte Ien. Zoals hoeren op een steiger. Bij Grietje op het hien, gluren trocht de ruten, als Grietje haar omklooit. Je moet er altijd bij wezen, van

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, autotaalglas.
1: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een sta-opstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De Jong van Friesland.
15: Non-stop muziek.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Ja. Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, Mienskip.
4: Geweldig.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primoz Roglic is tweede geworden in de Ronde van Spanje. De Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Vanmorgen de hele week bij Omroep Friesland.
1: Een week lang waarom naar de tiert van de voetbalplaatsjes, de Rubik's Cubus en de eerste reflector op de fiets.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de ontinkers en het gevoel van doen.
1: Vanmorgen bij Omroep Friesland.

0: Al toe Friesland gaan de lichten oan in de huizen. De stritten worden stil.
1: Waarom een Friesland gaat terug? Alle dagen. 12.8.12 FM.
0: Dien soundtrack van de Joen.
1: De Joen van Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Negen uur, Liselotte Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaargewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goeien. Want alvoeren sturen wij een verhelling uit van het programma Bureau de Vries. Dit programma wie jedde joerte jern tussen oven en ien oeren.
4: Een hele goeie morgen en welkom bij Bureau de Vries. Dit eerste oren van Bureau de Vries hebben we haast hielendal inrommen van het onderwerp intiem geweld. Een vrouw die het anoniem bluwen wil en jarenlang intiem geweld mooi maken had, docht haar verhaal.
5: Het begint eerst heel klein, maar daardoor verschuiven je eigen grenzen ook. Plus het feit dat je op een gegeven moment in een situatie komt dat je niemand meer om je heen hebt. Hij had een extreme controlebehoefte. Telefoons werden gecontroleerd, maar ook de mensen met wie je omging. Dus op een gegeven moment heb je niemand meer.
4: En ook Lena Olivier komt aan het woord. Ze is de zus van Miranda, die het tol van heer Jelien vermoorden water op haar partner. Lena zet haar no bot in om femicide op een agenda te krijgen.
6: Uit onderzoek blijkt dat er 200.000 mensen in Nederland in een toxische relatie zitten. 1,5 miljoen mensen denken iemand te kennen die in zo'n relatie zit. Nou, dan denk ik, dan hebben we dus ook 1,5 miljoen keer de kans om elkaar te helpen.
4: En Den Jonken hebben weer een verhaal uit Blauwhoes.
7: En elke schilderij is weer een probleem, vind ik altijd. Het is een hele zoektocht, hè, naar de essentie van het beeld. Het is een intens gevoel, was toen op doek zest.
4: En we beginnen dadelijk met Hielendal Heijn, de column van Heijn de Haan.
0: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
4: Oud-wethouder Heijn de Haan maakt het voor u een column. Eén keer in de 14 dagen vertelt er hoe wat hem dwaande had, nooit er zelfs na een traject genezen is van kanker en zijn zwantse Jelte op 5-jarige leeftijd verstoren is aan een metabole ziekte.
8: Hielendal Heijn. Stagiair Heijn. De vorige keer heb ik u metnomen in mijn zoektocht naar mijn eigen toekomst. Maar hoe pakt zoiets nou eigenlijk aan? Ik ben natuurlijk niet de enige die op een bepaald moment in zijn leven aanbelandt, waarop zichzelf de vraag stelt, wat ga ik doen met die tweede helft van mijn carrière? En om te beginnen ben ik nadenken gaan over wat ik belangrijk vind in een nieuwe rol. Mevrouw Sanne is systemisch en loopbaancoach. Zij is naast de liefste, de intelligentste, de sterkste en mooiste vrouw, ook vooral al 16 jaar mijn allerbeste en belangrijkste adviseur. En ja, Zij is zonder twijfel ook nog het intelligentste deel van ons twee. De afgelopen tijd heb ik veel met haar praat over wat ik belangrijk vind in een baan. Waar krijg ik energie van? En waar juist niet van? Wat moet er in mijn werk zitten om er met plezier in bed voor u te komen in de ochtend? Nou kom ik erachter dat ik graag iets doen wat relevant is. Maatschappelijk relevant vooral. Dat het iets bijdraagt aan meer dan alleen mezelf. Het moet ook bijdragen aan een betere wereld. Maar ik wil ook graag impact maken, verschil maken. En een beetje ego is bij mij niet vreemd. Erkenning blijkt volgens mijn coach Sanne ook een niet onbelangrijke drijfveer voor mij. Daarnaast krijg ik energie van concreet resultaat. Iets kunnen aanwijzen en zeggen, kijk, dat heb ik gemaakt, daar heb ik een bijdrage, dat heb ik deed. Projecten met een kop en een staart. Het liefste met een zichtbaar resultaat aan het eind. Maar als dat allemaal op een rijtje zet, dan heeft er alleen nog één baan. Dan binnen nog steeds ontzettend veel opties en mogelijkheden. Ook mijn wethouderschap wat ik deed heb, had eigenlijk alles wat ik hierboven beschreef. Maatschappelijke relevantie, impact, zichtbare resultaten, erkenning. Maar zoals ik de vorige keer al schreef, misschien is dit wel juist het moment om het helemaal in zo'n andere boeg te gooien. En een van de mogelijkheden die ik graag onderzoeken wil, is zelf woningen ontwikkelen. Ik heb jarenlang beleid gemaakt en prestatieafspraken gesloten, op lokaal, maar ook op nationaal niveau. En tijdens mijn wethouderschap zijn er een kleine 4000 vergunningen verleend voor nieuwe huizen. Maar op zo'n 200 flexwoningen na, heeft de gemeente niet één van die woningen zelf realiseerd. Dat doen marktpartijen, woningbouwcoöperaties. En dus begon ik me af te vragen, zou ik dat niet ook kunnen? Als ontwikkelaar op zoek naar nieuwe locaties, goede plannen bedenken, draagvlak organiseren, vergunningen regelen, woningen realiseren en daarmee waarde toevoegen. Waarde voor de omgeving, voor de plek, waarde voor de nieuwe bewoners, voor hun nieuwe thuis en economische waarde op het moment dat die woningen verkocht worden. Concreet, aanwijsbaar. Nou, dat klinkt aantrekkelijk, mooi en spannend tegelijk. Maar klopt mijn beeld wel? Want ik ken die woningontwikkeling eigenlijk maar vanuit één perspectief. Die van de publieke kant, vanuit het bureau. En ik weet hoe je als gemeente naar plannen kijkt. Maar ik weet niet hoe het gaat als het jouw project, jouw idee, jouw kans, maar ook risico is. Dus besloot ik het niet alleen te bedenken, maar ook gewoon eens te gaan bekijken. Op zoek naar een stageplek dus. En die vond ik bij Hansevest. Een jonge, maar ook zeer ervaren ontwikkelaar die grote projecten realiseert. Met oog voor kwaliteit. Daar ga ik dus de komende tijd ervaring op doen met alle aspecten van het ontwikkelaarschap. Dus mocht u binnenkort ergens een man zien rondlopen op een bepaalde locatie, vragen stellend, een fotootje maken of iets mompelen over grondexploitatie en woningbouwprogramma's, dan ben ik dat. Stagiair Hein is deze week begonnen.
9: Hein de Haan, huid van Veerle, Linde en de krekt verstoorne Jelte. Man van Sanne, oud-wethouder en krekt genezen van kanker. Hij ziekert na een nieuwe invulling van zijn lippen.
0: Dit is Omroep Friesland. Van al van ons hier, Bureau de Vries.
9: Femicide. Als het wordt opziekerst op Google, dan staat er het mooie opzetzin deermaatje van een vrouw of een famke omdat ze een vrouw is. Meer en meer wordt er oor skreun en oor praten. En dat is goed, want maar al te vaak door een vrouwje die in gevaar binnen dat net te dwan. Deze audiodocumentaire gaat over femicide en oor intiem geweld. Verteld door twee vrouwje.
10: Fysiek geweld, ook emotioneel geweld, dus uitschelden. Maar ja, het slaan, er waren periodes, dat was bijna dagelijks. En ook periodes dat het om de week was of iedere week. Maar er was altijd geweld. Je moest altijd op je tenen lopen, altijd achterom kijken. En het was inderdaad slaan, het was schoppen. Het was, als hij heel boos was, dat hij me in de douche gooide met een natte handdoek over mijn hoofd. En dan water erop, zodat je geen lucht meer kreeg. Ja, dan heb je het gevoel van je gaat dood. You tell me
9: it gets better in time. Oan het Wut is een vrouw die het 8 jaar lang in een toxische relatie ziet. Laten we haar Anna nemen. Uiteindelijk is het haar slag om daarmee haar twee benen uit te stappen.
4: Anna, je slachtoffer wijze kind van femicide. Moord op een vrouw. En heel vaak gaat het om een moord die pleegd wordt door de partner. Anna is er op tijd om ontkomen. Maar is wel slachtoffer van intiem terreur. Aasen vertelt haar hele verhaal. Eerst naar Lena Olivier. Haar zus Miranda, waar tolven heel Jelien vermoorden door haar partner. Zond die tijd zet Lena haar in om femicide op de agenda te krijgen. Ze is voorzitter van de Federatie Nabestaande Geweldslachtoffers. Voor het interview heb ik bij haar thuis opraad. En voordat je je afvreet wat die vreemde, grommende loden ze nou en dan binnen, Pup Kobi wil ik graag van hem jaren lidden. Hold your head up and be strong. Lena, door 16 heel bot om dit op de kaart te krijgen, op de politieke agenda, maar ik allerhande oren voorlichtingscampagnes. Waarom doest u dat?
6: Dat doe ik omdat mijn zusje Miranda vermoord is 12,5 jaar geleden. Al een hele tijd. En die tijd heb ik eigenlijk gebruikt om ervoor te zorgen dat andere mensen niet door dezezelfde hel heen moesten. Natuurlijk uiteindelijk met als doel om het aantal moorden in Nederland op vrouwen naar beneden te krijgen, maar in ieder geval voorlichting te geven. Op alle mogelijke manieren. Dus we organiseren bijeenkomsten. We organiseren stille tochten. We proberen zoveel mogelijk campagne te voeren. We werken samen met zoveel mogelijk instanties. En wat ik zelf probeer te doen is, ik heb altijd gezegd na de moord op mijn zus, ik wil op het hoogst mogelijk niveau impact maken, ja, dan moet je in Nederland naar Den Haag. En daar, daar heb ik heel erg mijn best voor gedaan. Om de mensen die de wet schrijven, mijn verhaal te vertellen, zodat ze weten dat het echt anders is dan op papier. Ja.
4: We komen er aanstaande nog op. Ik op alle zaken Dietje hem dus vertellen aan de meesten. Een rare vlaggen en samen. Maar eerst nog eventjes die persoonlijke blutsen hietje mooi. Want die zus Miranda is dus vermoord. Kist heel in het kwad vertellen wat er bad is?
6: Ja, Miranda had een relatie. En dat was een relatie toxisch. Hè? Dus aipoes, rotkat zal ik maar zeggen. In juni 2014 had Miranda gezegd, 's middags tegen mijn moeder, van nou, mam, ik ga nog één keer eten met elkaar. En daarna is het echt over en afgelopen. En ze zijn de stad ingegaan, 's avonds ruzie gekregen onder invloed van te veel drank. Was ook drugs gebruikt. En toen heeft hij haar vermoord. In Leeuwarden.
4: Ja, dat wie in Ljouwert. Daarna heeft hij die sign dus, ik zet me in, ja, om dit op elkaar te krijgen. Daar heeft ik allerhande papieren bij die, want er binnen een heel soort cijfers, kerstenpeer cijfers nemen.
6: Ja, nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we ons realiseren dat in Nederland iedere 8 dagen een vrouw wordt vermoord. En dat is natuurlijk een belachelijk aantal. Daarnaast, waar we nu heel erg campagne voor aan het voeren zijn, is dat we uit onderzoek blijkt dat er 200.000 mensen in Nederland in een toxische relatie zitten. 1,5 miljoen mensen denken iemand te kennen die in zo'n relatie zit. Nou, dan denk ik, dan hebben we dus ook 1,5 miljoen keer de kans om elkaar te helpen en om mensen te waarschuwen. Daarmee zeg ik niet, wil ik niet de verantwoordelijkheid van instanties bij de omstanders neerleggen. Helemaal niet, want we zijn allemaal geen hulpverleners. Maar we kunnen met elkaar wel wat beter opletten. Dus hoe gaat het met die buurvrouw? Hoe gaat het met die collega? Is het eigenlijk wel waar wat mijn zus vertelt? Want mijn zus vertelde op een gegeven moment helemaal niet meer alles aan mij, omdat ze zich schamen. Mm-hmm. Let gewoon op elkaar. Hè? De omgeving van de mens is de medemens.
4: Ja. Yeah. Wij zoesten het aan Sjen of Jere kennen of onmerken kennen dat een vrouw in een toxische relatie zit?
6: Ja, eigenlijk is het best wel voor de hand liggend. Hè. Mensen worden verliefd en dan zie je dat er lovebombing noemen we dat dan. Dat er heel veel cadeautjes. Nou, alles is eigenlijk een beetje oorstuur, zeg maar zeggen. En dan zie je toch wel de veranderingen. En wat bij Miranda heel erg opviel, was de sociale isolatie. Dus ik wist op een gegeven moment dat als ik haar weer niet te pakken kreeg, want ik woon in het westen van het land en Miranda woonde dan in Leeuwarden, dan wist ik gewoon dat er weer wat aan de hand was. Dan was ze dagen onder water. En dan denk ik, dat klopt helemaal niet. Dat was gewoon niet mijn zus. Nou, dat is een van de tekenen, de sociale isolatie. Je ziet mensen steeds meer in zichzelf, in hun schulp kruipen. Hè, maar ook minder het huis uitkomen om ook onder die schaamte vandaan te komen. Om moeilijke vragen te vermijden. Om ook geen ruzie te krijgen natuurlijk met die partner. Dat is één. Oh. Nou ja, daarnaast zie je hele heftige jaloezie bijvoorbeeld. Dat is ook echt wel een teken. Ik bedoel, je mag natuurlijk allemaal wel een beetje jaloers zijn. Maar het zijn grenzen. Hè? En dat geven de mensen die ondervraagd zijn in dit onderzoek ook aan. Ja, je voelt wel dat er iets niet klopt. Nou, ik denk dat dat klopt. Oh. Ik denk dat je heel snel voelt of er iets wel of niet klopt. Dan heb je nog bijvoorbeeld niet-fatale verwurging. Dus dat ze bij de keel gegrepen worden bij heftige ruzies. Hè. Dus bij fysiek geweld is heel erg belangrijk om daar toch echt wel op te letten. Nou, gelukkig is dat strafbaar gesteld. Hè. Dat was heel lang niet. We zijn nu bezig om psychisch geweld strafbaar te krijgen. En dat betekent het continu vernederen van mensen. Ja, dat gebeurt natuurlijk ook heel erg vaak. Ja. Dus dit zijn wel een aantal belangrijke rode vlaggen, waarbij ik denk dat sociale isolatie, economische afhankelijkheid, hè, dat vrouwen echt niks meer kunnen. Dus ze kunnen niet meer zelfstandig boodschappen doen. Ze gaan bijvoorbeeld niet alleen naar de kapper of naar de nagelstylist, ik noem maar wat. En vaak wordt er dan gezegd, nou wat leuk, die man gaat altijd mee. Maar er zit een heel groot controlerend karakter in. Ja.
9: Het ken ik zo wijze. Stel, ik heb het vermoeden, hè, van een vrouw die in een toxische relatie zit. En ik begin eroor dat ze ontkent.
6: Ja, waarschijnlijk. Omdat ze zich schamen of bang zijn voor de gevolgen. En dat kan ik me heel erg goed voorstellen. Dus ik zou ook zeggen, ja, weet je, misschien proberen minder confronterend te vragen. Maar wel zonder oordelen laten weten dat je er bent. Dus je kunt natuurlijk wel zeggen van nou, ik zocht die. En weet dat mijn deur altijd open staat. En dat is denk ik wat ik zelf wel eens verkeerd heb gedaan. Want ik baalde er natuurlijk ook wel eens van, al die verhalen van Miranda. En dan heb ik ook echt wel gezegd van Jezus, ga dan. Sorry voor mijn taalgebruik. Ja, ga dan bij hem weg, weet je wel. En dat niet wetende dat het eigenlijk averechts werkt. Want doordat ik dat zei, ging ze zich nog meer schamen. Durfde ze me niks meer te vertellen. Mm. En dus uiteindelijk hielp ik met die sociale isolatie in de hand te werken. Omdat men, ja, ze gaan het je niet meer vertellen. Dus wat ik achteraf beter had kunnen doen was, he, altijd zeggen van, joh, weet je, wat er ook gebeurt, ik ben er altijd voor je. Ik had de huisarts kunnen bellen. Ik had veel meer met haar vrienden en vriendinnen contact op kunnen nemen. Zeker omdat die ook de partner vaak kennen. Dus het sociale netwerk om iemand heen bouwen is echt ongelooflijk belangrijk. Want deze vrouwen voelen zich zo eenzaam.
9: Ja. Je bent weer bij een campagne begonnen om femicide onder de aandacht te brengen. Ja. Wat is het doel van deze campagne?
6: Nou ja, kijk, het doel van deze campagne is echt wel bewustwording. Want de eerste campagne, Waar ben je, die ging echt over femicide. Daar keken we echt naar de moord, hè, die dan 1 keer in de 8 dagen in Nederland voorkomt. En nu zijn we deze campagne gestart door onze verhalen te vertellen. Dus ik samen met de jongste dochter van Miranda en nog 2 andere nabestaanden. Een vader, nog een zus en de jongste dochter van Miranda, die dan haar moeder is verloren. Om echt bewustwording te creëren. Want heel veel slachtoffers weten zelf niet eens dat ze in zo'n toxische relatie zitten. Nou, als je dan als omstaande daaromheen zit, kun je dat best wel bespreekbaar maken. Zo, ja, wat vind je er nou van dat jij geen make-up meer mag dragen? Of dat je opeens geen leuk rokje meer aan mag? Dat is natuurlijk iets wat je als vriendin, of welke relatie dan ook maar hebt, best wel bespreekbaar kunt maken. En dan zul je vaak zien, ja, dan, hij vindt dat niet zo leuk. Daarmee wordt er dus stukje bij beetje eigenheid afgepakt. En dit is wat ik net zei, die 1,5 miljoen mensen die aangeven in Nederland iemand te kennen die, waarvan ze vermoeden in een toxische relatie te zitten. Ja, die willen wij gewoon heel graag oproepen. Doe er wel wat mee. Kijk niet weg. Ondanks dat je soms misschien bang bent. Ik wil me er niet mee bemoeien. Het is hun relatie. Wat zouden de consequenties zijn? Of ik ken ze eigenlijk niet. En toch willen we zeggen, kijk niet weg. Oordeel niet, maar blijf wel. Blijf vooral. Want deze mensen hebben je nodig. En je kunt echt levens redden.
9: Ja. Doneren is al even dat de dochter van Miranda haar ik inzet voor deze campagne. Wat is eigenlijk de positie van Ben?
6: Nou ja, ik ben heel blij dat je daarnaar vraagt. Want die kinderen hebben eigenlijk helemaal geen positie. Kijk, je hebt natuurlijk als nabestaande sowieso geen positie. Want in ons geval, Miranda was dood. En destijds, want het is nu bijna 12,5 jaar geleden, had je als kinderen, kon je eigenlijk echt overal wel naar fluiten. Daarna hebben we ons ingezet voor de affectieschade. Nou, dat is aangenomen in Nederland. Het is wel gemaximaliseerd tot €20.000, moet ik zeggen, denk ik. Als je directe familie bent. Maar dat was het destijds niet. Dus je kon het als kinderen maar uitzoeken. En daarbij kwam ook nog eens, en dat zien we ook veel, is dat Miranda die had schulden. En die kinderen die waren minderjarig, dus die hebben afstand gedaan van de erfenis, logischerwijs. Want anders sta je nog meer achter. Je verliest je moeder en dan ook nog zo'n slechte andere financiële start. Maar wat gebeurt er dan? Dan wordt er direct beslag gelegd op alles. Dus je verliest je moeder, het huis wordt verzegeld en tegelijkertijd kun je dus fluiten naar al je spullen. Dus ze hadden geen knuffels, geen fietsen, geen boeken, geen kleding, helemaal niks meer. En dat is de positie van kinderen. Nou, waar wij voor pleiten is dat kinderen never nooit nog een keer slachtoffer mogen worden, hè, secundaire victimisatie. En dat de overheid daar wel verantwoordelijkheid voor moet nemen. Dus dat ze zeggen, oké, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen moet er een financiële vergoeding komen. Want er zijn heel veel mensen die hebben dat niet. Nou ja, waar moeten die kinderen naartoe? Waar moeten ze wonen? Zeker met de woningmarkt in Nederland. Ik ken best veel kinderen, jongvolwassenen die naar het buitenland zijn vertrokken omdat ze hier geen woning kregen. Maar wat we zelf hebben meegemaakt is dat na moord zie je dat kinderen raken hun ouders kwijt. Want of de vader of wie het dan ook maar gedaan heeft, zit in de gevangenis. Of ze plegen zelfmoord en dan sta je er alleen voor. En je ziet een glijdende schaal. He, mensen worden ziek, mensen raken hun huis kwijt, mensen kunnen hypotheken niet meer betalen, banen raken weg, mensen worden ziek. En dat is eigenlijk ook wat we bedoelen met als we zeggen van een moord neemt veel meer dan één leven. De nasleep voor gezinnen en zeker voor kinderen die hun hele leven nog voor zich hebben is echt enorm, enorm impactvol, niet te overzien.
9: Dat besluit dat mensen nou het vermoeden hebben dat ze in je kennen in een toxische relatie, of de best zelf in die in toxische relatie zit, wat maakt dan wel?
6: Nou, dat is altijd bij acuut gevaar. Bel uiteraard altijd 112. En wat ik belangrijk vind om te zeggen is dat je 24 uur per dag, 7 dagen in de week, anoniem, als je dat wilt, kunt chatten of kunt bellen met Veilig Thuis. En in het allerergste geval, mocht je uiteindelijk nabestaande worden van een moord, een femicide, weet dat wij de federatie nabestaande geweldslachtoffers hebben. www.nabestaandegeweldslachtoffers.nl. En wij organiseren bijeenkomsten voor jong tot oud om met elkaar het verhaal te delen. En wij merken gewoon dat lotgenoten veel aan elkaar hebben, dus weet ons te vinden. Till it happens to you, you don't
9: know how it feels. Anna had help zocht en koe uit de toxische relatie stappen. De germa het wat ben. Ze wil graag haar verhaal vertellen.
10: Ik wil dit verhaal vertellen omdat ik weet dat ik niet de enige vrouw ben in deze situatie. En ik wil het heel graag vertellen met de hoop dat er dames zijn die denken, ja, ik hoor dit verhaal nu, zij is eruit gekomen. Dit kan ik ook. En dat hoop ik zo, want ik weet dat helemaal in situaties van intiem terreur dat het heel, heel eenzaam kan zijn. En je hebt niemand en je denkt dat er geen uitweg is, maar die is er. En of dat nou via de politie is of op een andere plek waar je hulp kan vragen, doe dat. En doe dat, maar verzamel ook bewijs. Maak foto's van je blauwe plekken. Schrijf in een dagboek op wat je hebt meegemaakt. Vertel het desnoods aan de buurman, de buurvrouw of wie dan ook. Maar zoek hulp. Want het is niet zo dat je leven voorbij is. Ik heb nu ook een superfijn leven. Ik heb een nieuwe partner ontmoet. We zijn verhuisd. Ik heb echt een heel fijn leven nu. En ja, ik heb te dealen met de waar gebeurde nachtmerrie uit het verleden. En

werd het ook naar mij toe gericht. En dan begint het eerst met een klap en een schop. En het geweld wordt steeds erger. En je wordt er helemaal in meegezogen. Je kunt er eigenlijk op een gegeven moment niet meer uitstappen. En dat, de officier van justitie noemde het ook. Het is jarenlang intiem terreur geweest. Mensen geven dan ook aan, ja, maar waarom ga je dan niet weg? Bij de eerste klap ga je toch weg? En je bent een slimme dame, dat doe je dan toch? Maar het zit zo ingewikkeld eigenlijk in elkaar. En ik noemde net al, je wordt er ingezogen. Dat klopt ook echt zo. Als je het achteraf analyseert. Ik was vrij jong toen ik bij hem kwam. Hij was aardig wat jaren ouder. En het begint eerst heel klein. Maar daardoor verschuiven je eigen grenzen ook. He, bij de eerste keer dat je geslagen wordt. Denk je, ach, het is een incident. Ik verander hem wel. Het wordt wel beter. En bij de tweede keer krijg je geen excuses. En sorry, en het zal weer niet gebeuren. Maar daarmee verschuiven je eigen grenzen ook. Plus het feit dat je op een gegeven moment in een situatie komt dat je niemand meer om je heen hebt. Hij had een extreme controlebehoefte. Telefoons werden gecontroleerd, maar ook de mensen met wie je omging. En ik ben natuurlijk verhuisd dus naar Leeuwarden toe, waar dit zich af heeft gespeeld. Dus op een gegeven moment heb je niemand meer. Familie zag ik ook heel erg weinig meer. Dus je had ook niemand meer aan wie je hulp kon vragen. Plus dat je financieel aan elkaar gebonden bent. En ook echt wel bedreigd wordt als je bij me weggaat. Ja, dan zal je het merken. En dan pak ik jou of dan pak ik je familie. Dus het is een opeenstapeling van gevoelens. Ook schuldgevoel. Van jeetje, dit overkomt mij. Ik moet er maar met niemand over praten. Dat het zo intens moeilijk is om eruit te stappen. En dat heeft mij bijna 18 jaar heeft dat gekost. Om dat überhaupt te doen.

Je leeft altijd in de hoogste staat van paraatheid. Je bent altijd alert. En je hebt ook eigenlijk twee verschillende levens. Dat klinkt misschien heel gek, maar op je werk word je gewaardeerd. Je wordt gezien, je doet je werk goed, je krijgt complimenten, je groeit. Maar thuis ben je een voetveeg, ben je een slaaf en kun je niet terugvechten. Maar je loopt altijd op eieren, want er was heel weinig nodig voordat hij ontplofte. Hoe ik het heb aangepakt om bij hem weg te gaan, dat ging niet over één nacht ijs. Dat is echt een van de moeilijkste dingen, denk ik, in mijn leven die ik gedaan heb. En je beseft ten eerste ook hoe moeilijk het is om uit een situatie te komen terwijl je eigenlijk geen netwerk meer hebt. Je werkt, dus je hebt collega's en dat is heel fijn. Maar vrienden heb je niet, buren heb je niet. Ja, je hebt ze wel, maar je mocht nooit met ze in contact komen. En familie staat ook heel erg op afstand. Tell me how the hell could you know? How could you know? Till it happens to you. Nou, eigenlijk moet ik mijn kinderen heel dankbaar zijn. Want ik denk wel dat het de oudste is geweest die mij heeft doen inzien dat de situatie eigenlijk niet langer meer kon. Ik denk als zij er niet waren geweest, had ik wellicht nog in deze situatie gezeten. Ik denk de oudste was een jaar of zes. Dat wij samen in de auto zaten na drumles. En dat hij zei, mama, papa is steeds zo boos en agressief. En ik snap het niet. En ik wil dit niet. En hij was helemaal in tranen. En toen heb ik hem beloofd dat het goed zou komen. Maar dat was natuurlijk heel pittig. Het was ook nog coronatijd. Daardoor was ik regelmatig van huis voor mijn werk. Ik had een baan in de zorg. Maar daardoor kon ik wel wat meer losweken van de situatie, omdat ik zoveel van huis was. En ik heb het een collega verteld en die zei van, je moet hier wat mee doen. En dan merk je ook dat als je het aan één iemand vertelt, de geest is uit de fles. Je kunt niet meer terug. Dus ik ben bij de afdeling huiselijk geweld van de politie gekomen. En zij hebben me zo fantastisch geholpen. Er is echt een noodplan gemaakt. Er werd een melding op het huisadres gezet. Dat als ik de politie zou bellen, zouden ze direct ook komen. Want die gaven ook aan van, ja, je bent niet alleen. Er zijn heel veel vrouwen in vergelijkbare situaties. En we gaan samen met jou een risicoprofiel opstellen.

hoe jij zo veilig mogelijk weg kan komen. Dus eerst heb ik ervoor gekozen om bij hem aan te geven van, nou, dit werkt zo niet. En ik wil eerst een time-out, waardoor er meer afstand gecreëerd werd. De time-out zag er zo uit dat de kinderen in het huis bleven wonen en wij om en om in een appartement verbleven. En daarmee werd er wat meer afstand gecreëerd. Aan de andere kant zit je wel nog steeds in elkaars zone. Want op het moment dat ik bij de kinderen thuis was, kwam ik ook weer zijn spullen tegen. En ook natuurlijk de irritaties, een lege koelkast, de volle wasmand. Dus dat is gewoon wel echt heel erg ingewikkeld. Helemaal als kinderen ook dat voelen en zien. En daar ook gewoon last van hebben. Dus dat was een zomerperiode. En dat moet ook niet te lang duren. Maar het hielp mij wel om sterker te worden. Om ook te lezen en in te zien in wat voor situatie ik eigenlijk al die jaren heb gezeten. Maar tijdens die time-out merkte ik wel dat eigenlijk het terreur gewoon doorging. Ik werd voortdurend in de gaten gehouden. Er zat een tracker onder mijn auto, daar kwam ik achter. Mijn rekeningen werden in de gaten gehouden. Ik kreeg constant vragen, waar ben je? Dus dat, ik merk ook wel, er is nu een nieuwe campagne als het gaat om huiselijk geweld en intiem terreur. Ja, die vraag in die campagne, waar ben je, die raakt enorm. Want dat is precies de vraag die ik misschien wel 1000 keer te horen heb gekregen. Maar dan is het echt een kwestie van volhouden. En heel veel vertrouwen hebben, ook in de politie, dat ze er voor je zijn als het misgaat. En ze stonden er gelukkig. Wat wel afgestemd was met de politie, was de dag. Het was een wisseldag, dus ik zou teruggaan naar de kinderen. En hij zou eruit gaan. En ik weet nog, ik stond in de keuken en hij zei, nou, het heeft nu allemaal wel lang genoeg geduurd, wanneer kom je thuis? En toen zei ik, ik kom niet meer thuis. Dit gaat gewoon niet meer. Dus het stopt. En toen flipte hij helemaal de pan uit. Dus ik heb de kinderen gepakt. Heel snel mezelf en de kinderen veiligheid gebracht. Deur op slot. En 112 gebeld. En stond ook de politie heel snel voor de deur. Ze hebben hem uit huis gehaald. Ik weet nog goed, die agenten, hoe geweldig hij de kinderen opving. Hij nam ze apart en hij vertelde ze, nou, zo werken handboeien en zo werkt een stok. En ik heb dit allemaal aan mijn riem zitten. Nou, die kinderen die vonden het geweldig. En dat was voor mij ook een enorme geruststelling, dat een hele nare, zware situatie voor de kinderen werd omgedraaid door een agent die met zoveel enthousiasme over zijn vak vertelde en de kinderen dat allemaal lieten zien. Dus daardoor was het voor de kinderen iets minder zwaar, gelukkig. Wat wel heel spannend was, hij wilde terug het huis in om een fles whisky te halen. Ja, echt een heel raar excuus. Maar hij kwam eigenlijk om verhaal te halen. En hij wilde precies weten hoe het zat en waarom de politie er zo snel was. Dat was heel confronterend. En ik was ook echt heel erg bang. En het moment dat hij echt weg was, was het ook die agent die zei, jij moet hier nu niet blijven, dit is te gevaarlijk. Dus waar ga je naartoe met de kinderen? Ik had een collega die op dat moment niet thuis was. Dus die had al aangegeven van, je mag altijd in mijn huis slapen. Dus dat hebben we in eerste instantie voor een aantal nachten gedaan. En daarnaast heb ik op een veilige plek gezeten voor een aantal maanden, totdat de rechter had besloten dat ik het huis mocht houden. Dat klinkt wat gek, want je natuurlijk betaal je gewoon de hypotheek. Maar dat ik in het huis kon blijven wonen en hij eruit moest. Overigens ging dat ook niet zonder slag of stoot. Want hij had camera's in huis geïnstalleerd. En die camera's gebruikte hij ook om mij overdag in de gaten te houden. Dus als ik een gesprek had met een collega en ik moest bijvoorbeeld lachen, dan werd mij 's avonds direct gevraagd, en wie was dat dan? En met wie had je dat gesprek? En waarom moest jij lachen? Ga je vreemd? Dus die camera's stonden nog steeds in huis en ook een heel alarmsysteem. En ik kon niet op dat alarmsysteem inloggen. Daar had hij alle gegevens van. Dus op een gegeven moment had hij met een verhuisbedrijf al zijn spullen uit het huis gehaald. En toen gaf hij aan, ja, dat systeem, daar blijf ik eigenaar van. Want ik wil weten wat hier speelt. En als er iets is, dan wil ik als eerste hier kunnen zijn. Dus toen zei ik al, ja, dat gaat niet gebeuren. En met hulp van het bedrijf wat achter dat hele systeem zit, nou, hebben ze een hek uitgevoerd en hem eruit kunnen halen. Natuurlijk moet je aantonen dat de rechter heeft gezegd dat je in dat huis mag blijven wonen.
Maar dat was nog wel even spannend. Ik ga daar niet wonen zolang die camera's daar staan en dat hele systeem

Het moment dat ik het deed, hè, dat ik hem eigenlijk corrigeerde van dat gaat niet gebeuren. Dat was denk ik een van de eerste momenten dat ik tegen hem inging. En natuurlijk de maanden ervoor ben je al bezig met weggaan. Dus je gaat ook door een bepaald proces heen dat je veel meer voor jezelf opkomt. Ik durfde het overigens wel te zeggen omdat daar volgens mij 4 verhuizers in huis liepen. Als een soort klerenkasten. Dat ik dacht, nou, als hij de pan uitvliegt, dan ben ik in ieder geval niet alleen. Ik vraag me af of ik het gezegd zou hebben als ik alleen met hem geweest zou zijn. Maar ik denk wel, wanneer je kijkt naar zo'n periode daarna, hè, je hebt kinderen, hij gaf al direct aan, ik wil co-ouderschap. Ik denk dat ik dat pleasende gedrag wat je eigenlijk hebt, hè, in zo'n situatie, want je doet alles om hem rustig te houden, dat ik in het begin dat ook gedaan heb. Want ik ben met hem meegegaan en ik heb ingestemd met co-ouderschap, waarvan ik nu denk, dat had ik nooit moeten doen. In de eerste instantie dacht ik dat het geweld en agressie vooral naar mij gericht was. Maar ik merkte al redelijk snel na de scheiding dat de kinderen ook met blauwe plekken thuis kwamen, met verhalen thuis kwamen. Ik dacht, dit is gewoon niet pluis. En dan kom je eigenlijk in een web terecht van instanties en instellingen die je als slachtoffer horen te helpen. Maar eigenlijk vastzitten in protocollen waar je eigenlijk alleen maar last van hebt. Ik weet nog goed, mijn allereerste melding bij Veilig Thuis kreeg ik terug van, nou ja, echt heel vervelend dat je twijfel hebt en dat je het idee hebt dat je kinderen worden mishandeld. Maar dit is een moedermelding, dus je moet dit zelf met vader bespreken. Maar dat is natuurlijk gewoon onmogelijk als je uit een intiem terreursituatie komt waarbij er eigenlijk nul gelijkwaardigheid is. Dus hoe verwacht je van een slachtoffer van 18 jaar huiselijk geweld en intiem terreur dat hij met haar ex-man gaat bespreken van, goh, ik heb het vermoeden dat jij aan de kinderen zit. Dus wij zijn gevlucht tijdens een vakantie. En vanaf een anonieme plek heb ik hem het bericht toch gedaan. Zodat ik in ieder geval zwart op wit had naar Veilig Thuis. Dat ik bij hem had neergelegd van, ik heb mijn twijfels. En doe jij wat met de kinderen? Nou, hij werd hartstikke boos. Eerst ontkende hij het. En daarna kreeg ik appjes, waar ben je? Ik kom nu naar je toe. Dus de keuze om weg te gaan, dat was een goede keuze. En daarna was het ook echt wel een paar maanden rustig. Maar na die paar maanden kwamen de jongens toch weer terug met blauwe plekken. En verhalen dat ik dacht, ja, het is niet consistent. Hè? Ja, maar ik ben van een step gevallen of ik heb mijn hoofd gestoten. Het klopte gewoon niet. Nou, dat duurde 2 jaar en er waren meer mensen om mij heen, hoor, die toch wel bij mij aangaven van, het voelt niet goed, het voelt niet pluis. Op een gegeven moment konden ze niet meer. Ik haalde ze op van school en ze liepen naar buiten. En toen gaf de oudste aan van, ik heb het hele weekend opgesloten gezeten. En hij heeft ons weer geslagen, hij heeft zijn nieuwe vriendin geslagen. We willen er niet meer heen. Maar dan zit je best wel in een spagaat als moeder. Want je krijgt heel heftig nieuws eigenlijk te horen. Eigenlijk een bevestiging wat je altijd al dacht. En hoe nu verder? Want je wilt ze ook niet meer terug laten gaan. En ik denk wel dat op dat moment heb ik aangegeven van, durf je dit ook op andere plekken te vertellen? En zij hebben zoveel moed gehad dat ze dat gedaan hebben. Waardoor de meldingen binnenkwamen bij Veilig Thuis. En dan krijg je een zogenoemd confrontatiegesprek. Nou, dat was een drama. Het lag allemaal aan iemand anders. Het was allemaal niet waar. En toen heb ik gezegd van, het is niet veilig. Ze gaan niet meer naar je toe. Dan kom je in een heel vervelend juridisch traject. Want officieel ben je dan strafbaar als je kinderen bij iemand weghoudt. Dus ik heb de rechter toestemming gevraagd van, dit speelt er. Dit is er aan de hand. Mogen de kinderen bij mij blijven? Nou, dat mocht, maar er werd natuurlijk wel onderzoek gedaan. Ja, dat onderzoek, dat loopt nog steeds. Dus ik ben heel blij dat de strafrechtszaak nu, in ieder geval de eerste ronde, achter de rug is. Dat er een uitspraak is gedaan door de rechter. Dat ze zien dat er heel veel nare dingen zijn gebeurd. Hè. Er is een straf geëist van 36 maanden. Contactverbod. Hij gaat wel een hoger beroep. Dus we hebben nog wel een weg te gaan. En dat zal zeker zwaar worden.
Maar de erkenning is er nu. En dat is heel fijn en dat helpt ook mee als je kijkt naar alle instanties die dit soort zaken toch wat voorzichtig aanpakken en niet aan waarheidsvinding doen. En als slachtoffer soms ook wel je verhaal in twijfel trekken. De kinderen zitten ook eigenlijk nog midden in een verwerkingsproces. Ze hebben iedere week traumabehandeling. En de behandelaar heeft ook aangegeven van ja, dat gaat ook echt nog wel een paar jaar duren. En ik werkte altijd heel erg hard om misschien wel te verbloemen hoe het thuis ging. En dat zie ik bij de jongens ook. Op school werken ze hartstikke hard. Ze hebben allemaal projecten. Ze doen aan topsport. Dus als je het verhaal er niet achter kent, zou je denken, jeetje, wat zijn het actieve kinderen en wat doen ze het goed op school en ook nog topsport erbij. Geweldig. En aan de andere kant denk ik, ja, niets is wat het lijkt. Ze hebben thuis paniekaanvallen, ze slapen slecht. Ze praten echt veel over deze situatie. En je merkt ook, het is nu een aantal weken geleden dat de strafrechtszaak geweest is. Ze hebben verklaringen geschreven, ingesproken. Ja, dat doet heel erg veel met ze. Je ziet dan ook cijfers even wat naar beneden gaan. Buikpijn, soms ook even niet naar school willen. Dus het vraagt ook heel veel energie om ze op de rit te houden. De oudste die kwam op een gegeven moment naar beneden en die gaf aan van ik wil naar de politie, ik wil aangifte doen, maar ik heb alles opgezocht en ik heb het gelezen en dat mag niet, dus jij moet dat doen. En als je dat niet doet, dan fiets ik nu naar de politie en dan vind ik wel iemand die dat voor mij gaat doen. Dus hij was er zo stellig van overtuigd dat echt moest gebeuren. Dus daar heb ik even over nagedacht, maar dat heb ik gedaan. En beide jongens gaven ook aan dat ze wilden dat de politie de kinderen dus ook zou verhoren. Dat is ook gebeurd in een speciaal kinderverhoor. En daar kwam toen ook uit van ja, hun verhalen zijn zo consistent. Zelfs tot op de kleinste details komt het overeen, waardoor ja, ze eigenlijk ook verklaren voor elkaar. Dus dat was eigenlijk wel heel goed. Je merkt wel dat het moment dat de recherche zo'n dossier afrondt, nou, dan komt er gewoon echt plus onderzoek bijna 3 jaar bij eer het überhaupt voorkomt. En daar leef je ook echt maanden naartoe. Op een gegeven moment mag je als slachtoffer ook het strafdossier lezen. Dat mag dan bij de advocaat op kantoor. Nou, ik denk dat ik daar bijna 8 uur gezeten heb, 900 pagina's. En dat vond ik aan de ene kant heel spannend. Maar aan de andere kant was dat wel een moment dat ik besefte van er ligt echt wel heel erg veel bewijs. Want het was niet alleen naar mij gericht, niet alleen naar de kinderen gericht. Maar uit het dossier kwam ook dat zijn partner, waar hij nu een relatie mee heeft, dat hij haar ook mishandelt. Ook terwijl ze zwanger was. En daar zaten echt pagina's vol met appjes in van stop met slaan, ik ben erin getrapt, ik ben bont en blauw, je hebt me bijna gewurgd. En het was zo stom, toen ik dat las ik gewoon mijn eigen verhaal. En zij zit er nu nog middenin, dus dat

0: Het moment van de dag van de rechtszaak, ja, dat is natuurlijk ontzettend spannend. Want je hebt eigenlijk maar een hele kleine rol. Er wordt van alles over je gezegd. En het enige wat je mag doen, is je slachtofferverklaring vertellen van, nou, wat is het, 5 minuten. De strafzaak zou 2,5 uur duren. Dat werd volgens mij 6,5 uur. Dus we hebben er heel erg lang gezeten. En hij is voor vrijspraak gegaan. Hij heeft ook genoemd, ik ben een hele goede vader. Ja, ik vind daar wel wat van dat je moet zeggen dat je een goede vader bent. Want dat moet gewoon uit je acties blijken. Maar hij ontkende eigenlijk alles. Hij draaide alles om. Hij draaide alles om. De kinderen zouden bij hem zijn gekomen met blauwe plekken. Dat was wel heel moeilijk, want je kunt daar niet op reageren. En ik heb mijn verklaring daar echt in tranen verteld. Ik heb daar ook lang over gedaan om dat te schrijven. Daarna kwam de verklaring van de jongste. En de oudste heeft zijn verklaring ingesproken. Dus je hoorde zijn stem in de rechtbank. En dat raakt dan toch enorm. Dus het is heel goed dat ze dat gedaan hebben. Maar omdat je natuurlijk zo vaak van instanties te horen krijgt van, ja, we doen niet aan waarheidsvinding. En eigenlijk je op heel weinig momenten echt gehoord voelt als slachtoffer, was dit wel een moment dat je wel je verhaal kunt doen. En dat je hoopt dat er goed geluisterd wordt. Dus dit was inderdaad een heel belangrijk moment. Dus we zijn nu heel wat jaar verder. Ik denk dat ik nu kan zeggen dat ik echt los van hem ben. Maar dat neemt niet weg dat ik nog steeds wel triggers heb. Dat bepaalde zaken ervoor zorgen dat ik daar last van heb. Dat ik daar bang voor ben of dat ik ergens van schrik. Daar gaat heel wat jaren overheen om daar uit te kunnen stappen.
1: En met deze woorden sluiten we het verhaal van Anna O. Dit oeren van Bureau de Vries weer van een grutpad in de rommel van femicide, de moord op een vrouw omdat ze een vrouw is. Till

0: Till It Happens To You. Lady Gaga schreeuwde het noemen te Jeremiah Diane Warren van de documentaire The Hunting Ground over seksueel geweld op Amerikaanse universiteiten.
1: Dit is Bureau de Vries.
0: Ja, en dit oren van Bureau de Vries eindigen we alle weken met een verhaal uit Blauwhoes. Een verhaal dat optekenen is in het rand van een Europees project, waarbij het inwenners uit vier Europese dwarpen vertellen over haar dwarp en over de mierskip. Het gaat om dwarpen uit Kroatië, Litouwen, Slovenië en dus Blauwhoes in Friesland. Joet komt schilder Bouke Hopma aan het wet.
2: Het lacht hier zo verschrikkelijk mooi en ik ken daar mijn inspiratie uit Helly. En onder hand daarvan ken ik dus kunstmaatjes, schilderijen maatjes, mijn warme kleuren. Maar ik wil net oude beeldje als een kopie van als dat nou is, maar mijn fantasie gaat erin terug. Ik probeer dat poëtisch, mijn kleuren, tot een mooi beeld te brengen, mijn eigen beeldtaal, nou, wat echt van mezelf is. Van jongs af aan heb ik altijd van dit gebied houden. Dus, ik heb contact met het gebied. Ja, met kleurgebruik, vormgeving. Ik wil het net realistisch naaischilderen, maar mijn eigen draai erom brengen. Dus, dat is alles mijn manier van schilderen. En elke schilderij is weer een probleem, vind ik altijd. Het is een hele zoektocht naar de essentie van het beeld. Het is een intens gevoel, was toen op doek zest. Het is een eenzaam beroep, een schilder, dat jongen zo. Je moet het zelf helemaal doen, je moet het zelf ontwikkelen. En als een oordeel wat dan het, dan is dat mooi. Je bent wat apart bezig, nou, wie schildert nou een landschap, Joost Dijn? Ik bedoel, we leven in een hele snelle tijd, no? Het moet daar heel snel en gauw, en telefoons, je toestand. Dan moest je uitzondering en moest het is eigenlijk een vorm van meditatie. Je moest er helemaal in wezen met het gebeuren, wat om je heen gebeurt. En het is vrij stil hier. En ik moet rust hebben, wist, en concentratie. Ja, dat is wel punt nummer 1. Dit moest je een beetje wat uitsluiten van de gemeenschap. Maar toch, ik hou van deze gemeenschap hier in Blauwhoes en ik vind het geweldig wat de mensen hier doen. Maar in mijn werk dan moet ik me gewoon concentreren op het in gebeuren van het landschap. En het is hier heel mooi hier, maar al die oude slenken en die meanderende vierten in het landschap. En we zitten hier bij de Atsemaar en bij de hoe heet dat, de Zeenzermaar, dat is een diepe gat als het ware. Daar zijn we polderrieken omheen, het is mooi silhouet in het landschap. Nou, dat is mijn lust in mijn leven om dat te zien. En elke oer is lachtoos, dus dan moet je altijd weer verplaatsen in het lacht. En het is nu september. September is de mooiste mannen van het loft. En je hebt dan ook de weerspiegeling van de marren. Die hebben dan een reflex over het landschap. Dus de kleuren die vroeger weer. En dan moet je door die inspiegeling. En dan moet ik iets met doen. Het is gewoon een gevoelskwestie volgens mij. Het is dan redelijk scheen hier nog, naar de horizon. Het is net schijnt er grote fabrieken en grote gebouwen. En in de loften ben je mooi scheen hier nog. Vind ik de meesten. En het uitzicht is heel fier. En vooral in de jest en in de maatje, dan is het heel transparant. Hè. Dan ben je blij van het BM, dan is het heel fier. Zijn. Nou, en als dan die kiem, die best mooi grijs, nou, is mooi transparant. Nou, daar krijg je iets met wel, vind ik. En ik ben blij als ik dat zie. Want ja, het is een eenzaam beroep, maar door dat zien van die vormen en die kunst, ja, daar ben je gelukkig van. En je kunt dus vertalen vanuit jezelf op doek. Nou, en als dan een redelijk resultaat is, nou, dan is dat geweldig. Want ik moet hier elke jongen even heen fietsen, maar ik even zien, is nou goed of is net goed. En ik kan genieten van al die schilderijen hier. Dat is prachtig gewoon. Het is een proces dat altijd terug die dag en nacht. Je bent anders nooit vrij.
0: Dat weer Bouke Hopma. Hij is schilder en vertelt over het bijzondere jacht in het Friese landschap. En daarmee zit dit eerste oren van Bureau de Vries er alweer op. Dadelijk gaan we verder met het Bureau de Vries Nijsforum. Joet met Europarlementariër Raquel Garcia, gemeenteraadslid Jan-Willem Tuninga en Hendrik van Doezem, geschiedenisdocent op het Lauwers College. We zullen het haar over 24 jaar na 9-11, vakbonden die staken, Cambuur, social media en meer werkje. Ontazen.
3: Dit weer de verhelling van de eerste oeren Bureau de Vries, dat van een mooi jedder uitstuurd is tussen Alve en Tolve oeren. Ontzien oeren hebben we muziek en daarna geven we verder maar de tweede oeren Bureau de Vries.

0: 80e muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de ontinkers en het gevoel van doen.
1: Van Mona bij Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaargewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen vanavond met 4-1 van Sparta. Sven Meinand scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het uiterste zuiden een kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui en dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goeien. Ontalvoeren sturen wij een verhelling uit van het programma Bureau de Vries. Zat dat vermeetje tussen tolven en ien te jern weer.
4: Goedemiddag en welkom bij het Nijsforum van Bureau de Vries. De binnenwet traaie meeskenongenskoot van het Nijsforum. Europarlementariër Raquel Garcia Hermida van der Wallen. Ik moet altijd nog even zien dat ik de goede volgorde heb. Gemeenteraadslid Jan-Willem Tuninga van de FNP in Ljouwert. En skiednisdocent Hendrik Atse van Doezem. Maar ik leeuw dus toch zelf altijd Hendrik Zeist. De komende uren praten we over wat er op dit tijd speelt. En denk dan om de stakingen. 24 jaar na 9-11. De winst van extreme rechts in een Duitse deelstaat en Cambuur. En het mooi bekend wijzen, maar ik meld het toch maar even. Dit forum is ik te volgen op televisie. Zet hem dan gewoon op het Omroep Friesland kanaal en dan komt dat goed.
1: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
4: Nou, we beginnen maar met onze Europarlementariër Raquel Garcia. Wat is het eigen nijs van jou?
5: Ik was van de week in Parijs bij president Macron. En,
4: persoonlijk mooi praten.
5: Ja, het was heel indrukwekkend. Niet alleen vanwege alle de pomp en circumstance en het protocol en hoe mooi het is om in het Elysée op het paleis te zijn. Maar hij was heel indrukwekkend. Hij had een steengoed verhaal over de toekomst van Europa en dus ook van de wereld. Hij zat nog steeds vol energie, terwijl hij nog een paar maanden over heeft aan zijn presidentschap. Ja. En ik was enorm geïnspireerd door de wilskracht en ook het idee dat het beter kan en dat het ons gaat lukken.
4: Oké. Want hij zei van, want ik zeg dat Jo dit ik posten op Facebook, ja, dat je enorm onder de indruk wint. Hij zei van Europa moet eigenlijk inwerken.
5: Ja, Zeker. Hij was heel duidelijk over de rol van Europa in de wereld van nu en in de wereld van de toekomst. En ook over het feit dat wij dat verhaal beter moeten vertellen aan de mensen. Omdat het op dit moment kennelijk onvoldoende overkomt. En dat draagt bij ook aan de groei van de extremen. Wij gaan het ook zo bespreken. Maar nou, dat nam ik zeker mee. Ja. Omdat ik denk dat wij als middenpartijen, zowel aan de progressieve als aan de wat conservatieve kant, het verhaal van wat een verenigd sterk Europa voor de wereld kan betekenen, beter moeten en kunnen vertellen.
6: Ja, en toch zult dat heel dreven. Want er ben ik grote verschil.
5: Ja, er zijn wel grote verschillen, maar als je aan mensen vraagt, wat wil iedereen? Iedereen wil veiligheid, iedereen wil welvaart en iedereen wil een betere toekomst voor onze kinderen dan het leven zoals het nu is. En ik ben ervan overtuigd dat wij dat alleen als wij onze verschillen aan de kant zetten en naar de overeenkomsten kijken, ons gaat lukken.
6: Een verenigd Europa. Goed idee, Jan-Willem.
7: Nou, wat krijg ik dan een beetje even wat door honger. De regeltjes die dan in Europa leven en die dan per land zo verschillend binnen.
6: Ja.
7: Hey, we doen de sigaretten, we doen het vuurwerk en neem dat soort zaken nou maar op. Hey. En dat is dus al wat jarenlang eigenlijk net zo wijze zo, want die afspraken binnen eigenlijk al maken. Maar het hongerhaven niet van dat soort zaken, dat zal heel dreigend worden. En daar, ja. Dat verscheur ik. Er komen hier nog een hoop, een heel hoop huiswerk op wat er gebeuren maat.
6: Misschien met jou, het is nou Macron en Reutje inspireert.
7: Ja, nog we willen al een keer Reutje die kant op. Brussel, begin bij Brussel. Ja, ja. Dat ben ik dan nog wel eens even. Maar ja, dan schuster ik wel. Hoe soort verschil nou eigenlijk naar binnen? Ja, en dat is heel spietig. Dat moet volle mee bij me gekomen. Maar dat is eigenlijk de culturen wij zien wat krijgt loer. Hoe de bepaalde landen. Oerl speelt een bepaalde cultuur. En hier past er wat beter onder de oren. En,
6: nou ja, ik denk dat het ook wel belangrijk is, als er in Europa is, dat je nog wel altijd respect houdt voor elk zijn eigen cultuur.
5: Absoluut. En daarom is onze motto, zeg maar, als Europese Unie verenigd in verscheidenheid. En zeker als je kijkt naar het belang van regionale identiteit, nationale identiteit, taal en cultuur. Nou, daar doet juist de Europese Unie veel in het beschermen daarvan. Dus voor mij is dat een uitgangspunt.
7: Ja, zeker,
5: verenigd hoeft niet een eenheidswoord te worden.
7: Maar dat is een uitgangspunt, dat is goed. Hè? Alleen als je de regeltjes oplezen van we gaan in Europa op die wijze dan, dan zal dat ook hoornhavenen worden moeten. En dan zullen die regeltjes ook voor elk loon gelden moeten. Hè? Mm. En dat je dus nou alleen al zeggen hoe de, en we niet te krijgen tegen hoe de sigaretten smokkel, hè? Omdat de prijzen hier in Uusloon de pannen uitreizen, terwijl Luxemburg het voor de held van de prijs aanbiedt. He, en er zijn weinig mensen binnen die er van Libië, die hun baan opzetten, die van Libië om te smokkelen, om dat hier te krijgen. Ja, dan is dat niet goed. He, en dat zien we het krijgen met vuurwerk ook hoor. In april, mei, wordt het vuurwerk al naar Nederland halen. He, wat dan hier erop aanstutsen wordt. Omdat dan de controles minder binnen. Ja, daar zoen je nog, ik volle meer. En er zijn maar hele lietse regeltjes. He, maar de grotere regels binnen ook in. Ik heb nog een stikstof en hele grot niet in bewezen. He, dus ja, mooi. He, en dat we direct machinaal naar werken. Prachtig mooi. En joh, dat je stjonken de best, dat weet ik. He, maar we zijn lang net zo vier dat het al uit de hoornhaven is. En daar zie ik leven wat meer going.
6: Maar het is wel de stip op de horizon. En had je dat in historisch perspectief zet, Hendrik?
8: Nou, dan is de Europese gemeenschap een enorm succes geweest. Alleen de Europese Unie bloeit altijd een beetje in vraagteken. En ik denk dat dat vooral te maken had met huurlevolle bureaucratie. Of tenminste een ervaren bureaucratie. Zullen we dat even zissen? Ik hoef alleen maar het heen en weer vliegen tussen Straatsburg en Brussel te noemen. Dat is natuurlijk te belachelijk van wun. Dat is gewoon net uit te lezen. En daarbij de sturing in democratie. Want die hadden natuurlijk Europese verkiezingen. Maar binder ik kansen om meer democratie erin te bouwen. Want ik denk, en we zullen er straks ook wel op komen, dat soms het antwoord net minder democratie is en meer verdragen. Maar soms ik meer democratie en wat meer naar die burgers zelf te. Want ja, laat ik eerlijk wijzen, als een grote Verenigd Europa haast om dan dicht bij die kiezers te belonen is moeilijk. Dat is al moeilijk in Den Haag. Dat is soms al moeilijk in het afstand tussen de staten en de Friese dwarpen. En al in gemeentes soms al. Dus doe zelfs daar een wij in fine matten. Maar dat Europa qua veiligheid, qua economie sterk en steen en qua ontwikkeling, dat de Europese gemeenschap u in het verleden wat zien letten. Mm-hmm. En eigenlijk dat verhaal, dat moet weer opbouwd worden, maar dan wil mij minder bureaucratie. Of tenminste dat het gevoel van bureaucratie vlot is.
6: Ja. Nou, Mooi onderwerp, Raquel, want we hebben er dadelijk al een discussie op zitten. We gaan naar het eigen onderwerp van Hendrik van Doezem.
8: Ja, nou, ik ben mijn zonnebril kwijt. Oh. En heb ik oer al zacht en ik ben hier al een hele week gewoon mee bezig. En ik ga juster mijn neem besteld. Ik ga alles bij Delwest. Ik ken hem net vinden en dat kan hij dan een hele week bezig houden. Gewoon, nou, ik krijg net s'nachts wekker ervan lezen, maar het is wel een dingetje wat mij een hele week bezig houdt.
6: Want het is een zonnebril op sterk.
8: Ja, en ja. Dat, ja, gelukkig hier een verzekering bij, dus dat skilde, maar ik viel me heel lullig om nee in te keerpien. En ik had echt het gevoel dat zodra ik de nee had, dat ik thuis kom en dat in één keer poefpas het weer terug is.
6: We skillen al.
8: Ja, maar nee, ik heb hem juist besteld. Dus ik,
7: dat was nog een mooie oprop.
8: Ja. De bril is net alleen maar vlot. Ik de koker, dus ik had geen idee. We hadden de videodeurbel van de buurman al besjoen. Hier kwam op de hut erin en dat weer samen sindsdien is er spoorloos.
6: Ik heb ooit eens zo'n verhaal mooi maken. Mm-hmm. Inderdaad, nee, niet een kocht voor 600 euro. En toen vond ik hem op een bagagedrager van de fiets.
7: Oh. Ja.
9: Maar heel herkenbaar.
8: Ja, heel, ja.
9: Op sterke, ik heb hetzelfde. Ja. Ja, zonder zonnebril ben ik echt
8: nergens.
6: Nou, mooi persoonlijk eigenijs, ja. Hendrik. Eigenijs van Jan-Willem Tuningen.
7: Ja, dank wel. Ik heb praktiseren, maar ik denk, wat gaan we al beleven? Maar het voelt wel echt een denkje dat wie de afscheidsreceptie van Bargemaster Buma houden vreet. We zijn in een fractie waar ze erheen en dan net iedereen hier liggen vol nog, want we hebben natuurlijk al druk, maar we zijn toch, ik ben erheen gegaan. En nou, het was heel indrukwekkend, ik voel het mooi. Ik,
6: waarom?
7: Nou, het was precies wel wat hoe Buma iemand kan zien. Buma wie een man.
6: Is een man.
7: Is een man, maar is maar is een man, maar is maar Buma wie een Bargemaster, zeg ik het bijna zeggen. Ja. Maar die ik echt wel zijn stempel drukte op layout en op Friesland. En hij nam dat ik een heel prop mooi in zijn werk, in zijn duister werk, maar ik in zijn vrije tijd boetende provincie. En een hele hoop mensen zeggen dat net. En dat wie eigenlijk zijn krijgt ik wel wat. Hij woerde dat ik net altijd uiterie. Maar hij deed het wel. En daarvoor had hij wel een heel plot zaken binnen, hele richting Leeuwd. Je hoefde het ik net altijd maar mijn eerste wijzen. Een hoop zaken, ondanks dat ik wel echt mooi vond dat hij west had. Wie ik het net maar mijn eerste. Hey, ik ga ook wel zorgen dat ik een ding volle beter doen. De contacten met de mensen, op het dorp, wat dat betreft, hier dat voor mij volle breder kind. Maar op mijn punt, het besturen en het meenemen richting Den Haag van Grutte zaken niet in Leeuwd spelen. Dat die hij goed. En dat waar ik echt wel in de speech van de directeur van het Fries Planbureau, waar dat Erik mooi om. Ik ga in Kuiken, waarnemer, waarnemer, het er een heel mooi verhaal over verteld. En ja, en de organisatie daaromheen, wie eigenlijk precies hoe het Buma wie.
6: Ja.
7: Dat is eigenlijk een hele mooie medie. Het begon bij het stadhuis op het Hofplein. Daar wie het muziekkorps. En dan ging Sarant maar richting Grutterkerk. En daarna het Natuurmuseum. Precies hoe hij wie. Tussen de meesten in, dan rennen. En net al je handjes scootje en in de riegen steen. Ik vond het mooi.
6: Mooi.
7: En dat wat wie, dat koest ik merken. Want wie een soort bestuurders, een soort bargemasters.
6: Nou, mooi.
7: Ik vond het mooi.
6: Ja. Oké. Okay. Nou, dan geven we nou het eerste onderwerp dat we op uw listje staan hebben. En dat is 25 jaar na 9-11. Vreed wie dat de dag. 25 jaar lien dat 12 vliegtuigen in de Twin Towers in New York vliegen. En één in het Pentagon in Washington. En een vierde vliegtuig Swatterdel in Pennsylvania. Nadat passagiers in opstaan kwamen en de kapers omvonden. De vliegtuigen wien dus kaapt en Al-Qaeda wie verantwoordelijk voor de aanslag. Een hele kwatte impressie van die dag 25 jaar lien in New York.
10: There's not a plane coming, John. What do you see?
11: Wow!
10: Oh, shit.
11: Wow!
10: Do you see this aircraft?
12: People are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows, I guess, because they're trying to save themselves. I don't know.
13: Sean, it's me. I just want to let you know I love you, and I'm stuck in this building in New York.
6: Ja, Dat griept er altijd weer in, wat mij zelf onbelangt. Eerst maar even de vraag die het van de week heel vaak stelt is: waar wiest op 11 september 2001? Raquel?
5: Ik was thuis, ik was 18. Ik zat te lunchen. Dat was rond lunchtijd in Spanje, rond 2 uur 's middags. Ik zat naar de televisie te kijken, altijd hetzelfde nieuwszender. En dus ik zag het wel live gebeuren. En ja, je kreeg wel echt, zelfs als je 18 bent, heb je wel het idee van: dit is groots en de wereld gaat veranderen. Mm-hmm. En ten tweede, mijn moeder is in New York opgegroeid. Dus ze kwam ook heel erg persoonlijk binnen. Dus ik belde mijn moeder meteen. Die was aan het werk in de stad, in Madrid. En ja, dat was, het was heel ingrijpend. Ja, en 2 weken later ben ik aan mijn studie journalistiek begonnen. Dus wij zijn meteen begonnen met het idee van: dit is groots, dit doet ertoe. En dit gaat de rest van ons leven veranderen en bepalen.
6: Ja, hebben we dadelijk even horen. Ja. Hendrik, dat was heel jong, denk ik.
8: Ja, ik ben fjouwer. Okay. En ik weet dus net waar ik wie. Nee. Ik ga mijn mem daar wel naar vregen. En we wien op wijn naar de Scapino. Dus naar een skonnenwinkel om skon te keerpien. En die ga ik nooit kriegen, want we ben rechtsomkeerd gang. Dus mem wie echt heel bang. En die vertelde ik hoe die, en dat had ik van heel veel mensen gehad, hoe die angst van wereldoorlog. Ja. Want mensen moeten zich wel voorstellen, Amerika würde wel onvallen. En Amerika wie natuurlijk een begrip. En iedereen wist van: wat gebeurt er nou? Waar gaat dit dingen? En wat wordt de reactie? En die angst zeg ik deze week ik heel vaak weer terugkom in die, nou, de terugblik van 24 jaar lien. En die directe reacties. Ik zeg het ik terug van op Instagram van de Omroep. Die vind ik heel mooi dat Jerin Ljouw het meest geïnterviewd werd. En dat ik een paar keer terugkwam. Ja. En dat vertel ik altijd om Ben, want ik had daar zelf ook geen herinnering aan. Maar ik vind het wel belangrijk om de trotte aan. Maar ik wie zelf nog gewoon als vierjarige te jong.
6: Ja, ja. En Jan Willem?
7: Ja, ik weet thuis. Ik weet het nog heel goed. Die televisie, jongen, en toen wiet er op. En je schrik je ideeën. En ik heb voort mijn vrouw bellen. Die werkte toen nog bij de ING. En die ging het ook al mooi krijgen. Ja, dan, je bent er helemaal aan.
6: Ja.
7: He, dat maakt het zo'n indruk op je van: wat baat je? En ik werkte toen zelf nog bij de Defensie. En hoe gaat het daar? Okay. Nou ja, dat wie ik gebeurde op een vrije dag. Maar ik kwam horen door ver. En alles wie ik stier op scherp op de basis. Ja. Dus dat had goed indruk, maar.
6: Ja. Nou ja, we zijn al. Het had de vrouw het verroren. In wat voor zin, Raquel?
5: Ja, in heel veel opzichten. Natuurlijk ook het idee dat Amerika niet onaantastbaar was. Ik denk dat tot heel veel onrust heeft geleid. Ja. Maar misschien en vaak, naar mijn mening, onderbelicht element van de consequenties van 9-11... is dat dat was het moment wanneer de wereldorde die wij hadden gebouwd na de Tweede Wereldoorlog begon een beetje af te brokkelen. Want natuurlijk, uit 9-11 kwamen oorlogen. De ene wat meer geoorloofd dan andere. En naar mijn mening blijft de Irak-oorlog gewoon een illegale oorlog volgens het internationale recht. En er kwamen ook heel veel mensenrechten schendingen. Ook aan de hand van de Amerikanen, helaas, moeten we constateren. En er kwam natuurlijk heel veel instabiliteit in de Midden-Oosten, wat ons allemaal veel heeft gekost in mensenlevens, maar ook in geloofwaardigheid van de regelsorde, van de wereldorde, zoals wij dat hadden opgebouwd. Dus ik kijk terug met natuurlijk heel veel afschuw voor de verschrikkelijke daden van de terroristen. Maar ik kijk ook wel met een bepaalde, nou ja, verdriet eigenlijk dat wij dat het ons onvoldoende gelukt is als internationale gemeenschap op onze normen en waarden ook in tijden van crisis echt hoog in het vaandel houden.
6: Ja, want Hendrik, Raquel zei van het hette de wraadorde Satie naar de Tweede Wereldoorlog veroren. Dat kerst al echt goed bezien als geschiedenisdocent.
8: Ja, ik duid het altijd heel simpel. Doe haast een periode tussen 1991 en dus 2001. Zien heel lang waar eigenlijk Amerika de enige overgebleven supermacht is. En nou ja, wat Jim zegt, een beetje onaantastbaar liek het van: hé, die Koude Oorlog is voorbij. Het grote gevaar uit het oosten, het reële gevaar, de Sovjet-Unie is fort. En de tijd, dat is ik letterlijk, wat sommigen zijn, de geschiedenis is voorbij, de geschiedenis van oorlogen. Natuurlijk winnen we oorlogen, ik in het oosten van Europa, maar neem eens zulke grutten. En dan in één keer komt dat besef: dit is helemaal net voorbij. Dit is onder orde van de dag. En Amerika werd onvallen en we kregen daarna heel veel oorlogen. Ik ben Nederland, wie belutsen, rekken. En dat hele principe van het idee dat mensen echt dachten van oké, we gaan nee eens wereldorde in. Misschien een nee stap in vrede, in wereldvrede. Dat we in één keer vot. En dat is tot op de dij van Joert nog steeds net bij waarom. En misschien ik wil een doel, wat toen vereen hier, we toen nog een beetje zicht op wie je bent van nou toch wel orkens vrede, is het überhaupt nog mogelijk? En alleen nog de hoop op een wereldvrede is bij heel veel mensen al vot. En dat is heel jammer. Of het nou realistisch is of net, daar gaat het me net om. Maar die hoop erop is heel belangrijk. Van hé, er is altijd een oren wij een oorlog voeren. Mm-hmm. Alleen nog de kwestie ik wil afvragen van als het zo bruut onvallen wist, als er zo vals spelen wordt, hoe kan je zelf dan ooit op een normale manier reageren? Ik denk dat dat ook heel moeilijk is. En dat besef na 9-11 is heel lastig. En we hadden daarna omslagen gezien, maar van deze orde eigenlijk nooit weg. En dat is aan de ene kant, ja, ik van de Wikikies is mooi, want dat betekent dat onze inlichtingendiensten echt een goede ding door.
6: Nou ja, de gearwerking, de Europese gearwerking op het gebied van inlichtingendiensten en grenzen, hè, denk maar even aan Schengen, is daarna volle intensiever worden.
5: Zeker, en dat is een goede zaak. Ja. Hendrik zegt het, ik denk dat wij heel veel hebben geleerd van de ervaring. Ook hoe belangrijk internationale samenwerking is in het delen van informatie.
6: Ja.
5: Daarbij wil ik ook altijd een kanttekenen plaatsen. Wij hebben ook sindsdien gezien, zeker in de handelingen met de Verenigde Staten, dat het ons niet altijd even goed lukt om ook fundamentele rechten te beschermen in de oorlog tegen terrorisme of de strijd tegen internationale terrorisme. En ik denk dat wij als politiek, zonder naïef te zijn, altijd ons bewust moeten zijn van hoe belangrijk het is dat fundamentele rechten van onze burgers ook in een situatie van crisis goed beschermd worden. Want voordat je het weet heb je, en daar zijn gevallen van, Europese burgers die ineens in een terrorlijst zijn beëindigd. Nou, probeer een normaal leven te leiden als je in een terrorlijst van de Verenigde Staten eindigt. Mm-hmm. Dat is ook niet mals. Dus ik denk dat wij dat verhaal ook moeten vertellen van veiligheid is heel belangrijk. Internationale samenwerking is heel belangrijk. Maar wij, zeker als Europa, moeten altijd rechten centraal stellen.
8: Het is het dilemma van de rechtsstaat. Zeker. Veiligheid zien hoe de rechten. Ja. En dat is heel, heel lastig. En dit had het wol echt compleet weer richting die veiligheid daar gebracht. En het stukje vertrouwen in oren is ik oors worden.
6: Ja.
8: De reactie erop, hoe mensen besjoen worden, hoe in één keer mensen zich moesten veranderen. Ja, het is een verschrikkelijke gebeurtenis die echt een keerpunt is in onze geschiedenis. Ja. En ik weet dat er historici binnen, zoals Maarten van Rossum, die een beetje zegt, ja, dat is een enorme hysterie. Ik denk, dan begreep zo net wat het verhaal erachter wordt.
6: Mm-hmm.
8: En dat verhaal dat daar achter zit, ik zie ze altijd zien de band in de klas, dat is een reële lijn met Joert. En dat kerst die anders wil vreden. En dat jou die ben ik altijd, nee, vreden die anders, maar hoe wie in 9-11? En pas dan zult het echt begrijpen hoe dat ervaren worden. Want daar gaat de geschiedenis ook hoe het ervaren worden. Net alleen maar om de punten en comma's en hoe het uiteindelijk in een boek komt te steken, maar hoe is het op dat moment ervaren?
6: Ja, maar is dit belangrijk om te zeggen wat het heel liet? Voor u persoonlijk budgetten. Ik denk alleen nog maar even aan net meer wetter mee nemen in een vliegtuig.
8: Ja, dat vertel ik altijd. Ja. Wat ik wou wie toen ik voor jou wie is, die simmer ben we op vakantie geweest. En toen kook ik nog in een cockpitje. Ik ben als liet jonkje mij een speelgoedvliegtuigje de cockpit in West. En dat weet ik nog, omdat ik de piloot vreeg, of ik echt een lachje bovenop het vliegtuig zie. En die man had zijn dat zou wie, en dat had ik nog heel lang lood. Dat is net zo, die lachje zit eronder. En dat vertel ik, van dat is dus een van de dingen die nooit meer koeën. Vleen is heel oors worden. Het bezoek van Kerstmarkt, dat is net 9-11, maar dat is wel die lijn van islamitisch terreur is oors worden.
6: Ja.
8: En het vertrouwen in elkaar, ik gewoon compleet oors.
6: Ja.
11: Alles kwam weer op scherp te steken.
8: Ja.
11: Dat merk ik bij de feestje in die tijd. Dat was toen een tijdje zitten. Maar het wie zat bij de feestje ook. Het wie een cultuur van achteroer hing in.
8: Ja.
11: Want het reële gevaar wie voort. De moren wie vallen. En nou jongens, we ben je mooi snel dat ik gezellig en we door wat we dwam hadden. Maar toen gebeurde dit.
6: Ja.
11: En toen kwam alles weer op scherp. En de feestje woedde wel heel gauw oors, maar het kon net. Want er wie de begrutting erop aanpast. Nee. Dus eerst moesten de krapjes in Den Haag moest nek om. En dat had nogal even door. Ja. Maar dat kist dus notion. En dat klinkt raar, maar ik heb van de weekend nog even met een commodore praat op een receptie bij Buma. Dat het dus nou, ondanks de Oekraïne-oorlog, nou in ieder geval wel helemaal de knap omgaat. En zei van ja jongens, maar wij moeten onze loon al bescherming kennen. En dat is juist nou gebeuren. Maar dat gaat een heel kort worden, maar dit wie het begin.
8: Ja. Ja.
5: Alleen ik denk dat het verschil is natuurlijk, hier hadden we het over een terroristische groepering. Weliswaar met zeker bepaalde steun uit Afghanistan met name. Maar je hebt een andere situatie dan oorlog tegen een staat. Hè? Zoals
7: nou, of, ja, maar ex-spielen ze daar een grote rol in. Je schudde dat die terroristische organisaties zich voegen bij Rusland. En daar ik keur
5: netjes
7: zo mooi
5: nee, nee, absoluut.
7: Maar, dus dat gevaar is absoluut net voor.
5: Nee. Dat zeg ik niet. Maar wat ik probeer te zeggen is dat ik kan me heel goed voorstellen dat zelfs voor een organisatie als Defensie het anders is om je te weren tegen een staat, moet ik zeggen. Of een terroristische groepering. Vol veel ongripbaarder. Hè. Het is, ze spelen niet volgens de gebruikelijke regels van de oorlog.
6: Nee. Maar als we dan even schuggen naar de gevaren die er... Laten we het even naar je Jotendai loeken. Dit weer Al-Qaeda, nou, een extremistische terreurorganisatie. Die binden nog altijd. Zit daar nog altijd een heel groot gevaar?
8: Ja. Ja, dat denk ik echt. En dan haak ik het net alleen maar hoe islamitisch terreur die de jihad erop het zien in Europa. Want dat in het Westen is natuurlijk echt belangrijk. Hè? Dat gaat echt om een religieuze oorlog. En dat is net een oorlog met regels. Precies wat Jirik zei. Uh-huh. Maar ik denk ik orengroepering die echt het Westen om vier werpen willen. En dat
6: welke groepering denk je dan?
8: Nou, dat ben groepering zoals het islamitisch terreur. Maar toen was de communistische beweging die nog steeds het Westen omgooien willen. Vanuit Rusland natuurlijk steunde beweging in Europa. En dat anti-West segment, dat komt toch wel weer terug. Ik roem die 9-11 van, ze hadden het verzinnen. Amerika had het verzinnen. En alleen dat sentiment, dat maakt heel het bestreden worden. Van, jongens, dat is net hoe het werkt. Dat is net normaal. Want die bijna 3000 mensen die omkwam binnen bij 9-11, die dorst de vierste kwart mij terug. Dat eigenlijk de zin, je hier het verzinnen. Waarom? Omdat ze Amerikaan waren. En dan denk ik wel eens van, dat anti-westerse

0: Europees parlement, dus ik volg de situatie daar.
1: Vooral mooi de vrouwen, toch?
0: Ja, maar niet alleen, want natuurlijk is de situatie de rechten van vrouwen en meisjes in Afghanistan echt, er zijn geen woorden daarvoor. Maar daarnaast is het land wel heel instabiel. En het is ook een punt waar ook internationale terroristen zich kunnen verzamelen, weer organiseren, vervolgens daar vanuit aanslagen plegen. Het heeft ook natuurlijk een impact op Syrië, dat hebben we al gezien met de Islamitische Staat, over een van de extreme groeperingen te praten. Dat heeft natuurlijk wel vervolgens ook een weergave in andere landen in de regio. En uiteindelijk, wat je creëert, is een heel instabiele situatie, wat voor ons rechtstreekse impact heeft. Als je kijkt bijvoorbeeld naar migratie. Ja. Nou, je genereert een instabiele situatie ook met bemoeienis van terroristische groeperingen. En wij als Europa hebben dan wel te maken met bepaalde golven van migratie. Dat komt niet zomaar. Maar heel veel daarvan kun je wel weer terugleiden naar September 11. En wij zitten zeg maar tegenwoordig nog steeds met de gevolgen van de besluiten van de Amerikanen ook daarna. Ja. Dus het is allemaal inderdaad, er is wel een rode draad.
1: Ja. En toch is juist dat in Amerika zelfs, de regering Trump, die het te verzwaren dat er minder geld naar de terrorismebestrijding gaat en dat er volle meer geld naar ICE gaat, naar ICE. En dat vernuveren mij heel bot. Ik denk van, hè?
0: Ja, maar het past wel binnen het idee dat de grote vijanden van de Verenigde Staten op dit moment in het land zitten. En dat zijn, omdat dat verkoopt, het populistische retoriek, dat zijn gewoon de illegale migranten die zich in Amerika bevinden. En wat er daarbuiten gebeurt, kennelijk interesseert niet zoveel, omdat het niet meer zo goed verkoopt. Als mensen gaan arresteren ter plekke op straat en in sommige gevallen zelfs doodschieten. Want dat kennelijk geeft wel een gevoel van veiligheid in de Verenigde Staten. En andere dingen niet.
1: Nee. Oké, we zullen het even over wat oors hebben. De staking, en hebben we in het OV gehoord, maar ik in de metaalsector, waar het van de week staakt. Om het kabinet de taal te zetten, de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel te krijgen. We jaren even een vakbondsman.
2: Nou, de sjoest is dat het kabinet wil net één enkele beweging, meidje, om richting van u eens op te schouwen. En men dood krijgt, het geld wat in die potten zit, dat gaan wij mijn wander bienenwander gebracht. En het is uw geld. En zij toch krijgen we een cadeautje van de overheid van jongens, waar jouw je met geld, dat is krijgen we eens om. Blo, mijn Johan uit uw potten wij.
1: Jan Willem. Als je nou bij het OV werken heerst, heerst ik staat?
3: Ja, nou net alleen het OV, maar ik was er al in, dus de metaalsector. Ja. Dan hiek ik daar ook achter staan. En ondanks dat ze nog zeggen van, nou ja, Kleve, we houden het nog een beetje zin. Dat wordt vanmorgen ook beneemd in de verschillende programma's. En we stellen het een beetje uit in de zwart net waar om.
1: Nee.
3: Ik heb vanmorgen weer dat het ook net alleen de boeren binnen die TTC werd de dik op zullen, maar dat ik andere sectoren zich daar bij ons uit te zullen. En ja, dat had ik te krijgen, maar de onzekerheid die er is. En dat begreep ik. Ik heb ook meestal om me heen die in de metaalsector zitten en die hun hele leven keihard werk hebben, die de potten al gevuld hebben. En die zeiden van, je wil meer eigen steken.
1: Ja.
3: En ik mat of jou hier, maar ik houd het vol.
1: Nee.
3: Nou, dat ben signaal die echt had doggen. En dan maat je al wat mooi.
1: Maar ja, we hebben het, krijg ik even over Defensie gewoon. Dan maat ik je nooit Defensie.
3: Ja, je zult komen, maten. Ja. Maar dat je aan snel kapotte meesten gaat en de Defensie had meesten nodig, dan werkt het dat ook wel net. Want Defensie lidl meesten meer dan dat 44 jaar aan staat. Er moet een verdubbeling komen van het hele aantal personeel erbij. Dus we moeten er goed, maar snel denken, we hebben het geld nu doen. Maar ik begreep wel dat zulke zware sectoren en meesten die daar keihard in werk hebben, dat die nog zeiden van ja, wij hebben die posities al gevuld en dan hopen we net dat het ergens zo in omzet.
1: Nee, maar wat zo'n alternatief wezen? Want de maakt geld naar Defensie, daar is elke niet in het eigenlijk wel is.
3: Ja.
1: Het kan dus net bij de sociale zekerheid waar helpen worden, waar wil wij?
3: Ja, dat wordt heel dreig. Dat wordt heel dreig. Hè? Dat zie je al, ik maar de prijzen die wij nu in uw zoon hanteren van uw brandstof, uw benzine, neem al maar op. Daar zijn ze die ter oplezen. Ja, dan zie je toch zien, maar dan mag het ergens anders uit, Helly. Nou, ik ben een wolfvaar om eens een keer goed naar de migratie te zien. Van jongens, kind het al

0: wel wat we hier in Nederland doen. Kunnen we elke keer wel een stad als Leeuwen om mensen binnen, Helly? Daar zullen we iets aan doen moeten. En Oorland ben er heel scherp op. Dus zorg eens een keer hoe die het al doen. En dan praat je om miljarden.
1: Is dus dat een oplossing?
0: Dat is een uitjefte die wij massaal opbrengen moeten.
1: Ja. Ik vraag je even naar een hoe zij daar hoe denken. Zodat,
2: een deel van de oplossing, maar ik denk dat je op meerdere vlakken zien moet werken bij Yield by Helly. Ik denk alleen nogal de huur die het externe inhuurt door de overheid. Dat vind ik echt iets belachelijk, want we hadden een enorme groei in de overheid de laatste jaren. En daarnaast komt er ook een keer externe inhuur bij. Ja. Nou, dat is natuurlijk net uit te lezen, maar ik werk jezelf in het onderwijs, dat ik het vierst van Yield net ha. En ik denk dat er meerdere sectoren, was eerlijk over zichzelf ben en hakken toen de meesten niet op de werkvloer zitten, die sjorren van ah, dat geld dat je er al heen gaat, nou, ik weet niet waar het terugkomt, maar het klapt bij de plinten omhoog, maar ik zie het zelf naar waar we omkom. En het onderwijs daarin van wij echt wel op bezuinigen, ik denk ik mat worden. Maar er zijn nog wel meer vlakken, wij op bezuinigen je mast en dan net met een kaaskaaf, maar gewoon een zien van waar doet wat en waar zit nou meer in die babbeleconomie, dus praten over het werk en waar doet nou meer het werk. Want we hadden in Nederland wel een situatie creëert, toch wel een beetje een nee-idee van, nou ja, zolang we er goed mee kunnen praten, zolang het op papier klapt, dan komt het wel uit. En laten we zo vol mogelijk daar zitten. In het praat, maar net in de uitvoering. En ik zou dat in het onderwijs, ik jij dat van nu de zwaar terug, dat heel veel mensen zeggen, ja, dat geldt gewoon de verkeerde kant uit.
0: Gemeente Lonek.
2: Ja, en ik denk van, kom op, terug naar de uitvoering. Hard het simpel. En daar is wat geld te vinden. En dan maast ik gewoon eerlijk wijzen dat soms maar snee in overhiet. En ik snap ik dat moeilijk is. Maar dat helpt net. Het is moeilijk. Want ja, dan had ik liever de slogan het kan wel. Let het dan ik zin dat sneeënkast in West things van nou ja, misschien willen we hier net maar helpen. Maakt je het dan simpeler, makkelijker. In plaats van alleen maar moeilijker met al je patjes en subsidies. Ze is dan een keer dit wel net, of dit lukt net. Maar het geld gaat wel naar de mensen die het werk door. En net die erop praten.
1: En het plan van de PvdA, van Pro, om meer de riekeren en te belasten.
2: Ja, dat snap ik vanuit het sociaal-democratisch oogpunt natuurlijk. Ik wil heel goed. En ik denk dat sterk naar Schimma's. Ja, want aan de ene kant de VVD had die 6 jaar jongeren moeten meer werken. Ja, maar zorg je er dan ik voor dat aan die achterkant werken beloond wordt. Want werken wordt nou weer meer belast. Ja. Dus dat is ik weer een punt van, hey, als het wolst, zwaar je daarvoor. Want heel eerlijk, wij zijn accijnsen van bedoeld op tabak. Dat mensen minder gaan roken. Ja. Waarom geven we dan meer belasten? Op werk. Dan gaan mensen toch vanzelf, ik wil denken, ik ga wat minder werken. En dat ze sjorren dat als door bepaalde subsidies, als daar onvoldost, dat is meer kreest en meer of grotere ruimte haast in die budget, dan als meer geest werken, omdat ze dan die subsidies kwijt best. En dan denk ik van ja, dat ben echt dingen die fundamenteel misgaan in dit land. En waar het van mij net heel moeilijk is om daar eens machine al naar te zien.
1: Nee. Eigenlijk zou je eerder een complete herstructurering van uw maatschappij nodig. Van hoe we het alle keer inrichten.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Dat roept wel heel lang. Hè?
1: Ja.
0: Elk kabinet die zei dat. Hè? Ja. En dat is hetzelfde wat ik voel dat een goeie dat is het een onheil zo die in hier. Ja. Hey, dat zit ik in het coalitieakkoord. Ja. En de meeste exiles gond van de oppositie erop van daar maar we echt naar zien. Want die in hier in Den Haag, dat is verschrikkelijk. Maar het gebeurt net.
3: Nee, maar wat ik denk dat. Want ik hoor heel veel goede dingen. Persoonlijk ben ik niet zo van het proberen uit zeg maar het vraagstuk migratie geld te halen. Want je ziet dat waar we nu zitten. En omdat waarom het zoveel geld kost, is omdat wij de opvangketen onmogelijk duur hebben gemaakt vanwege alle noodopvang die we nodig hebben. Eigenlijk als we dat hadden goed geregeld al jaren geleden zonder bezuiniging in de keten, hadden we op dit moment niet zo'n gigantische prijskaartje.
0: Dat is een deel.
3: Maar over het algemeen, en ik zie dat ook in de plannen dat het kabinet gaat presenteren deze week, zie ik voornamelijk een soort van open handreiking aan iedereen om mee te denken. Want wat ik denk is dat wij kunnen niet meer zeggen, het moet helemaal die kant op. Of het moet helemaal die kant op. Ik denk dat, zoals hier werd gezegd, er moet aan heel veel knoppen gedraaid worden. En het is kunst, denk ik, zeker vanuit de middenpartijen, dat iedereen dat begrijpt. Het is niet alleen aan het kabinet om dat te doen. Daar zullen ze echt steun moeten vinden in de Tweede Kamer. En dan zal iedereen een compromis moeten willen sluiten. En waarom ik dat zeg? Omdat de opgaves, de uitdagingen zijn echt enorm.
1: Ja.
3: En dat zal van ons allemaal offers vragen. Ja. En die offers, denk ik, wij als samenleving, en ik ben ervan overtuigd dat de meeste burgers zeer bereid zijn om zeg maar dat stap te nemen. En dan denkstap te nemen dat het de situatie in de wereld vraagt van ons dat wij echt lange termijn gaan denken en niet alleen over morgen. Maar dan moeten wij, en hier kijk ik naar mijn eigen partij, naar mijn eigen kabinet, dan moeten wij ook het verhaal vertellen van waarom willen we dit? Wij willen mensen die gezonder zijn. Niet omdat wij zorg aan de achterkant leveren, maar ook aan de preventiekant. Wij willen een land dat veilig is, in Europa dat veilig is.
0: Ik ben nog niet klaar.
3: Nee. Dan moeten wij ook investeren in defensie. En dat neemt ook wel dat wij durven te kijken aan de kant van de inkomsten, ook vanuit een ander perspectief. Want ik kan me heel goed voorstellen dat als je ziet wat voor ongelijkheid is in hoe dingen belast worden, dat heel veel mensen die minder verdienen, maar die zien wel hoe grote vermogens misschien wel helemaal afgezonderd worden, dan zou je denken, ja maar hallo, waarom ga ik dus meer werken of meer betalen, terwijl hoger inkomens nog steeds relatief minder belasting betalen. Dus ik denk dat zowel aan de rechterkant als aan de linkerkant, progressieve kant, wij allemaal echt moeten bereid zijn om onszelf een beetje aan de kant te zetten en denken een beetje meer in het algemeen belang.
0: Ja, maar ik denk dat op die manier, zoals je het nou zegt, stelt dat helemaal net slag in. En dat heeft natuurlijk ook de crème dat dit kabinet helemaal geen meerderheid heeft. En je zegt al de plannen die ze presenteerd hebben, vliegen hier al, werden wakker op praat. Paternotte, zoals het vermoord, dat hele stuk hoe die zon zwaarder werd. Het is al heel mooi, maar je kunt nooit op beeld zetten. En waarom net? Omdat er geen meerderheid is. En zij vinden er geen meerderheid. Ze hebben de afgelopen weken van de 24 uur en 22 uur rond onderhandeling geweest. En ze komen er gewoon net uit. Dus wat je nou zit in Den Haag is net het sterkste staaltje minair. Want ze had van tevoren van alles erop. En wij willen dit, wij willen dat. En Sas heeft het wan. Maar nu komt het erop aan en ze kent net. Omdat ze geen meerderheid vinden.
3: Nee, maar dat klopt niet. Want wij hebben de algemene politieke beschouwing nog niet gehad.
0: Nee.
3: U kent de plannen van het kabinet niet. En ik ken ze ook niet.
0: Ik ken de plannen, zodat ze er nou lezen.
3: Want die worden dinsdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer.
0: Ja, maar het is traditioneel dat ze altijd uitlekken. En de uitlekt de plan.
3: Oh, die uitlekken zijn van vorige week.
0: En de uitlekt de plan. Heb ik vanmorgen aardig in de kranten staan, jongen. Dus ik kon er vanuit. En ik jongen wat er vanmorgen weer op landelijke televisie met Paternotte zijn is. Dus dan kon ik er vanuit dat ik klop wat die man zei.
3: Ja, natuurlijk. Maar wat Paternotte zegt, wat Jan zegt, is wij moeten gewoon het gesprek aan de hand van het debat en de plannen van het kabinet gaan voeren. En daar is het kabinet al vanaf het begin heel duidelijk in geweest. En er zou wel een meerderheid gevonden moeten worden per begroting, per ministerie, zoals gebruikelijk in Nederland is. Want overduidelijk, anders hebben wij geen begroting.
0: Heel vervelend, heel vertragend.
3: Dat ben ik mee eens. Alleen, ik lijkt mij heel erg voorbarig en eerlijk gezegd draagt niet heel veel bij aan het vertrouwen dat wij in een beschaafd land leven waarin de politiek nog steeds wel in staat is om tot een consensus te komen, om tot een overeenstemming te komen. Ik geloof daarin. Ik ben niet zo van het fatalistisch van dit gaat niet lukken, want als het niet gaat lukken dan kunnen we gewoon hier het licht uit doen en allemaal naar huis van de zondag genieten. Ik geloof wel dat het kabinet met de goede wil van de oppositie, zowel aan de progressieve kant als misschien wel deels aan de rechterkant, echt gaat lukken om een begroting voor dit land en voor de toekomst te maken.
0: Ik snap dat Jo dat als D66 als IRXC is onttaal.
3: Ik zeg het altijd overtuigend.
0: Ik heb vertrouwen er net in.
3: En wat moet er dan gebeuren dan?
0: Nee, ik heb vertrouwen er net in dat dit dit kabinet op deze visie goed komt. Zelfs staat het plan presenteerd binnen. Wij moeten de kiezer hoe de streeplussen hebben. He, en dat het ek, en Jo neemt dat kijkt ek het migratieverhaal ziet er maar in. Ek ziet er de sociale zekerheid mee in. He, we gaan nooit de demonstraties op die ik niet net verwachtte winnen. Omdat er ek die mensen er meer vertrouwen in hebben. Nou, dat zie ik helemaal net komen.
3: Dus volgens u moet er overmorgen verkiezingen weer houden? Lijkt me geen oplossing voor dit land. Overmorgen
0: net, maar we zullen nog eventjes afwachten wat er gebeurt.
3: Tuurlijk.
0: En ik zou dat misschien aan het eind van het jaar dat best realistisch wijzen. En dan ben ik er net de eerste partij in die dit erop. Maar ik denk dat er volle meer zijn die zeiden of die het nog wel vinden van nou, verkiezingen aan het eind van het jaar zo echt het verkeerd wijzen van dit land.
2: Nou, en ik denk dat daar het grote gevaar leidt. Want dit leidt dat precies wat Joix is en wij Jo van Waskouje, het uitstellen, het denken, nou, dit wordt niks meer. Het vertrouwen in de democratie, in de werking van de democratie, is in de parlementaire democratie, begint aan te brokkelen. En dan begin mensen alternatieven te zoeken. En dan wordt het gevaarlijk. En ik denk dat die daadkracht bij die al die partijen echt nodig is. Dat is oer de eigen schaduw heen stappen. Dat is ophouden met al je lietse kabinetsplan of zelf op Twitter te zetten. Maar zien wat wie bereiken ha. Dat houdt dus op mij constant elkaar de tent uit te vechten om bepaalde dingen. En dat begint dus mij een beslissing te nemen. En dat maar soms ik dwaan als het net leuk is. En wat ik wel merk is dat het constant is wie mij zijn beslissing. Maar omdat inderdaad er geen meerderheid is, kunnen we daar ik een beetje op terugkomen.
0: Ja.
2: En dan is toch, en dat is denk ik toch wel een beetje het failliet van dat minderheidskabinet. Ik snap dat ze het proberen gaan. Ik, in het begin dacht ik wel van, hey, misschien zit je wel iets in.
0: Ja.
2: Maar nou is van, hey, wie komen met iets? Je gaan we zelf wel heel volle van vochten. Maar wie maat ik nou misschien nog wel een stapje die kant op baan of die kant op baan? Nou, eigenlijk willen we dat al hier net.
0: Dat is correct wat ik bedoel.
2: Ja, en ik denk precies, dat wat jou ik probeerde te zeggen is van, hey, wie maat wel vertrouwen houden dat we er maar elkaar uitkomen. Maar ik denk dat dat vertrouwen bij ik wil heel veel mensen er net is. En dat kerst alleen maar terugkreeg door dat wonder elke keer te komen. Maar die wij is heel lastig.
0: Maar daar zult de daadkracht komen.
3: Niemand zegt dat het niet lastig wordt. Hè. Ik denk dat zeker vanuit het kabinet, vanuit de Tweede Kamer, heel duidelijk is dat het niet zo makkelijk gaat zoals misschien gedacht. Dat volgens mij iedereen met ogen en oren kan dat zien. Wat ik gevaarlijk vind is bij voorbaat al zeggen het gaat mislukken. Want wat we dan zeggen is, wij geloven niet meer in de kracht van de parlementaire democratie.
2: Dat wat ik bedoelde,
3: en dat vind ik heel gevaarlijk. Dat is juist het tegenovergestelde boodschap die ik wil sturen. Ik wil zeggen aan mensen thuis, aan de voetbal, bij de voetbalwedstrijd vandaag, in de kroeg, waar dan ook, dat er heel veel wil, ideeën, daadkracht zijn, ook in Den Haag. En dat ik denk oprecht dat het verantwoordelijkheidsgevoel van partijen, niet alleen binnen het kabinet, maar buiten het kabinet, dat toch wel aan het einde van de dag gaat prevaleren, naar boven komen. Want ik denk dat iedereen weet dat dit land behoefte heeft aan stabiliteit.
0: Ja, dat is nou correct. Want dan zijn we het van, de daadkracht weet je ook correct hoe hebben. En het net naar voren. De probleemkus die nou al erbinnen, die wil al naar voren te schoot. Je zit al de sociale zekerheid. De met als kaart worden, met iets mooi gebeuren. We schuiven het even een jaar op. En zo ben er wel steeds drijf jouw grote items. Waar de meesten echt iets van vinden. Wordt nou alweer constant opschoot. Dus die daadkracht laat al net bij dit kabinet. De muttel werd op naar praat worden. En Joachim krijgt al de met meer informatie naar daar komen. Het laat er nou al. En daar hadden mensen die minder wel een beetje kleer mooi. Die hebben gedacht, hey, we kiezen nou voor deze kant gaan we nooit. Kleer, deze zou 60 groot worden. Mooi worden gewoon in de verkiezingstijd. Ja, het blijkt al net een kind, want ze hebben geen meerderheid. Dus de daadkracht in de net in dit kabinet. Dat vielen de meesten. En daarom wil ik zo praten.
3: Wij hebben gezien de afgelopen maanden hoe plannen die ook in het coalitieakkoord stonden, waaronder een stikstofpakket van het kabinet. Ik begrijp wel dat niet iedereen daar even blij mee is. Maar wat Hendrik ook zei, dat is gewoon de lijn. Dat wordt uitgezet. En nu wordt het uitgevoerd met steun van de Tweede en de Eerste Kamer natuurlijk. Dat moet nog gezocht worden. En als je kijkt naar de bouwplannen, het is heel duidelijk dat wij voor het eerst heel dichtbij komen, al dan niet al behaald, het doel van 100.000 woningen per jaar bouwen. Als je kijkt naar de investering in defensie, wat ook mensen van ons vragen.
1: Qua zijn er is wel daadkracht. Dat wil je eigenlijk zeggen. Ik wil deze discussie afsluiten, want we hebben nog volle meer op agenda staan. Onder oren Cambuur, want Juster won, dat is Sabi is al mooi nijs, maar daar ken ik weer uitsupporters ontvangen worden bij Cambuur. Er zijn maatregels naam en burgemeester Voort van Oosten had er verdusje in dat die maatregels helpen zullen. We jaren eerst hem en daarna nog een reactie van een supporter op dat net dat oer het uitvak hinnen spant werd.
4: Dat zijn zichtbare en ook minder zichtbare maatregelen. De meest in het oog springende is een groot net over het uitpubliek, als ik het zo mag noemen. Wat zou moeten voorkomen dat je materialen op het veld of naar elders kan werpen of kan afschieten?
5: Nou ja, ik heb niet het idee dat het hele golvenbelui zijn. Dus op een gegeven moment, het zou me niks verbazen dat ze een vuurspijl of iets afsteken wat in hun eigen vak terechtkomt. Maar daar zou ik graag naar willen kijken. Dat denk ik dat het wel mooi zou zijn. Maar of het helpt, ja. Dat zou moeten blijken. Ik neem aan dat ze zoiets simpelweg kunnen testen. Je kan er een hek voor hangen, iets gooien en als het terugkomt, ja.
1: Ja, ik heb nog net in het nieuwe stadion West. Ik weet net hoe het eruit zit, maar dat ik het wat zie net hier, dan denk ik, er zitten gaten in, daar kan een vuurpilk troghinnen. Of ben ik nou zo naïef?
0: Ja, die net die er nou spannend zijn, die ben, dat is al wat dichter.
1: Oké. Okay.
0: Maar om bij het begin te beginnen, het draaide boem van de wedstrijd Feyenoord zichzelf. Ik zie wie thuis, ik zie het op de bank, want van mijn linie wie er ook. En ik was bellen door een deputière die zijn huid van 80 hier van de tribune mooi aanschoot had. De meesten ervoor in de bronplekken in zijn kleren zitten. En hij zei, je wil wat je gebeurt net het best. Nou, dan had ik jongens ik voort en dan had ik nou een berichtje erdoor die in een richting is Bargemaas. Van, wat gaat hier met dwaan nou? Al heel gauw had hij het goed oppakt. En we hadden ook nog een iets debat in de rier van Ljouter gewoon. Hij had dus heel goed ook vanuit de treinhoek bijpraten kind van wat hij kon. Kwiet koe, hè. Natuurlijk kan hij net alles zezen, maar hij wie er behoorlijk hierpen in. Ik vind dat hij het heel goed in had.
1: De dag zelf weer wat minder.
0: Hij ziet in Zandvoort. Ja. Hij hier die afspraak wil jij er maken, maar hij hier wil goed voortzet, hè, om daar een loco-wethouder te hebben. En die het echt heel goed functioneren had in de treinhoek. Dat we eigenlijk wel wat een zwaardere werd waar ik misschien. Dat we ook een vraag die wij gesteld hebben. Maar dat is al je heel goed in. Altijd heel toek weer, dat weet ik net. Altijd dat deze wie die in hier. Want had ik een squam van hem die hier dan hier gewol was. Maar goed, zo is dat gien. En dan krijg je inderdaad komst op het punt van waar is je verantwoordelijk en waar. Wat kun je hier ontvangen? Nou, dat is heel duidelijk naar voren te komen. Ik vind het strijhoek dat Cambuur hier verantwoordelijk voor is. Waarop ik als vind de FNP, ik zou op dat moment in de rieën van ja, Blinder, maar dat ze is en Cambuur is verantwoordelijk, dan kunnen we nooit uit wedstrijd weerhouden, want dat kan Cambuur al in betellen. Ja, en wat ik mij dan ook afvraag is, door gast er een uitvak, daar zit die supporters in, er gebeurt iets in de 12e minuut. Nou, dan haast er nog 28 minuten te gaan. Waarom ben er op dat moment net ME-bussen optrommelen, de wapenstok doorheen en slaan ze in die bussen? Dan haal je die daders. Want dit ben natuurlijk dit ben misdaden wat er gebeurd is. Ja, zo makkelijk werken dat zin we in het meer, zo dan de burgemeester. En daar is in de veiligheidsregio ook heel goed op praat. Dat kan al hier net meer. Dus er moeten weer oplossingen voeren worden vanuit de eigenaar, vanuit Cambuur zelf. Ja, en daar ben deze netten over komen. Maar dat ja, ben heel iets maars.
1: Maar ben dat heb je de netten schoen?
0: Ik had ze schoen.
1: En dat, helpt het?
0: Nou ja, ik had juist net zien dat er wat erin gekomen is. En ik hoop dat dat helpt en dat dat sterk genoeg is. Als het een blijvende oplossing is, weet ik net. Dat, maar ik denk dat
1: even het
0: dat
1: bredere verhaal over voetbalvandalisme even het bredere verhaal. Er gaat een heel soort geld in. Is dat het al een keer burg?
2: Nee. Het is gewoon, soms is de simpelste oplossing het makkelijkste naast het kistprincipe. En ik zal alleen maar de fatsoenlijke versie die erbij pakken. Keep it short, keep it simple. Geen uitsupporters meer. Heel Nederland gewoon voor de KNVB geen uitsupporters meer. En dat is heel jammer, maar het kan het meer. Politiecapaciteit hebben we net. Yield. Clubs kennen het betellen. Alleen al de angst van, nou, daar kennis wat gebeuren. Nou, wie maakt een heel stuk van om het uitvak heen en wij helden. Dan alleen nog maar twee supporters. Dan is een uitwedstrijd, is ja, dan maar net in eigen supporters mee. Maar van wie had de voetbalfans, de voetbalclubs, iedereen had genoeg kansen gehad. Ik denk dat het nou simpel moest horen voor alles en iedereen. En gewoon zeggen van, hey, uitsupporters, doen we gewoon niet meer. En dat is heel jammer. Dat is heel hut. Maar ik denk dat dan wel de simpelste oplossing is. En het is net populair, maar het zal wel helpen. Want het is net alleen de Cambuur. Vorig jaar ben er ook dingen gebeurd. En dat is het. Ik vind nou wat de KNVB doet, vuurwerk op veel, direct staken, nemen verder spelen. Dat is simpel. Maar dit zou ik een hele simpel wijze. Hard het simpel, hard makkelijk.
1: Nou, geen supporters meer.
0: Ja, dat is natuurlijk echt iets. Hè. Ik denk dat het vast hoe nooit dat is. Maar God, het probleem zich dan ik verplaatsen. Als de supporters er net in mooien, komen ze dan wel naar de steden. Krijg je dan wel weer meer bosgevechten, zouden ze dan nemen. Supporters onder elkaar op geheime plakken. Ik denk net dat de oplossing is. Als je ze echt straffen wil, dan heb ik... Nou ja, is natuurlijk ook vaker een uitdacht. Door de wedstrijd, maar qua punten naar de andere partij.
1: Ja, ja, ja.
0: Want dat doet ze natuurlijk hartstikke zeer. Maar
1: deze supporters wat uitmaatje, want ben dit echt supporters?
0: Dat hadden ze dus bij Feyenoord ook al zijn. Net de echte supporters. De Bingo, die komen er gewoon te rellen. En die hebben wieken van de Farnel of Farmacore hoe ze dat spul uit binnenkrijgen. Dat is onvoorstelbaar. Dat had me niet verteld dat ze gewoon met de vlagen die ze binnenkomen, binnen stokken uithalen, daar zit het vuurwerk in. Het zit in het radioapparatuur wat ze meenemen naar de zitten. Dus ze zijn heel creatief op dat gebied. En ja, hoe kun je dat controleren?
3: Nou, dat vind ik ook dat laatste punt. Hè, want ze zijn heel creatief. Maar ik probeer altijd een beetje uit te zoomen. Hè, van de actualiteit hier in Leeuwarden, in Friesland of in Nederland. Als je kijkt naar andere Europese landen. Ja. Andere Europese landen kennen dit probleem niet. En mensen zijn niet anders, geloof ik, in Nederland of in Spanje of in Duitsland. Ik denk dat
1: in Engeland het probleem wel west, maar daar ben je maatregelen.
3: Precies, en in Spanje, ik wilde vertellen, want ik heb hier ik ben heel vaak in Bernabeu geweest. Ik kom uit Madrid en in de jaren, eind jaren 80, begin jaren 90, toen ik begon naar het stadion te gaan, er waren wedstrijden waar ik niet mocht naartoe, omdat mijn moeder daar niet veilig genoeg vond. Omdat er altijd gedoe was met gevechten met de oud-supporters, et cetera. Maar in 1990 kwam Spanje met een wet tegen geweld, racisme, xenofobie, zo heet de wet, in voetbal. En daar hebben ze heel veel ingrijpende maatregelen doorgevoerd. Eén daarvan, en ik weet dat dit niet een populair standpunt is in Nederland, één daarvan is het verbieden van alcoholverkoop in stadions, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Doen andere landen ook, of hebben ze dat veel meer onder controle? Ik zeg niet dat dat het antwoord is. Ik zeg wel, wij moeten soms een beetje breder denken over
1: leren van elkaar.
3: Ja. Hè, dat het niet overal hetzelfde is. Maar je, nogmaals hier ook, je kunt aan verschillende knoppen gaan draaien. Om ervoor te zorgen dat wij dit probleem eindigen. Want, en hier, het is wat Hendrik ook zei, dit is doodzonde als mensen niet kunnen genieten van een potje voetbal. Ik bedoel, ik ben vaak genoeg ook in Heerenveen geweest, bij Nieuw-Noord geweest. Ik kan wel wat hebben hoor, maar op een geen moment is het onveilig, niet prettig en zeker een heel slecht voorbeeld voor de jeugd.
0: Maar je zoende vast zeggen dat ze aan KNVB natuurlijk al lang door die voorbeelden zoen had die jou nemen. Hè? In Spanje, maar ook in Engeland. Want in Engeland schijnt, wat zou ik zo uit, dat die regels schijnen heel goed te werken. Dus waarom komen ze dan net mooi binnen het verenigingsleven van Nederland?
1: Ja.
0: Ik vind dat heel bijzonder.
1: Leren van elkaar.
0: Ja, als ze
1: net al een keer het ziel op naaien.
0: Nee, dat is ik. En dat zou ik ook. Ik zou wat verdikken als ze in de bouwvak zit. En de camping Appelhof, de haashoen die stien in haas. Waarom stien ze in het Bert Cambuur stadion? Want alles wat er ontgooien is, die hadden neus ook al vol. He, dus huppatee, pak ze op en voer ze aan. Dat schijnt eigenlijk heel los te werken.
3: En iets doen aan het illegale invoer en handel van vuurwerk. Maar dat is een ander onderwerp voor een andere dag misschien.
1: Nou, dat is een heel groot onderwerp, ja. De volgende keer dan rint het richting Oudenij. Dus dan kunnen we het er mooi over hebben. Ja. We hebben nog 2 minuten, Sjogik. Te kwad om het echt uitgebreid ergens over te hebben. Dus ik wil even van die jaren, Hendrik, hoe heeft het nijs ontvangen dat we hier in Nederland samen lezen?
2: Verschrikkelijk. Maar het nijs is net verschrikkelijk. De reactie daarop is verschrikkelijk. Echt weer de minister, de VO-raad, de PO-raad, al die bestuurders, die horen het confers, die wiezen naar beleid, wie had nou iets nijs betocht, dus nou komt het goed. 39%. En ik denk dat mensen net beschutten wat dit betekent. Ja. 39% is dus had kans om laag geletterd van squallen toe. Doe kreest echt een situatie waarin binnenkwad, want dit gaat alleen maar meer dalen op deze manier, we een groep creëren in Nederland die net met mij komen kan. Waar hoe regeert zil worden, omdat ze het net snappen. Die vatbaar binnen van extremisten. Ja. Die wat helemaal verkeerd gaat. En de simpele oplossing we negeert omdat we elkaar vast moeten houden. En ik denk, op dit moment is er iets in Nederland. We gaan ministeriële verantwoordelijkheid, de minister en de staatssecretaris hier opstappen maan. Het ministerie hier zes maan onderwijs komt net meer bij de staatssecretaris. PO en VO, primair en voortgezet onderwijs, komen onder de onderwijsminister. De staatssecretaris gaat zich mij al die onderwerpen bezighouden. En we gaan jullie zien wat Engeland, wat Vlaanderen die je had, om te
1: Ierland,
2: om alles goed te lopen. Want wie in Nederland bloed trot om alleen, maar een einddoel in Nederlands leert creatief lezen. In België, in Engeland, is gewoon heel duidelijk, doe kerst dit, doe dus dit. En ik vind het zo schandalig hoe we hierop reageren. Want wie gaan erop, maar wie creëren een situatie waarbij Ben uit kansarme gezin kansarm blauwe. En dat is het allerergste, omdat het onderwijs net goed is.
1: Ja. En dat moeten we het mooi afsluiten. Spietig genoeg, want het is een heel belangrijk onderwerp. Maar we zijn aan het aankomen van dit horen. Raquel Garcia, Hermida van der Wallen, Jan-Willem Tuninga, Hendrik Adsen van Doezem, tig dank voor het mooi praten. En ik doch graag weer eens een beroep op je. Nee, week is Bureau de Vries er weer. Dan in het eerste oren om tikken voor de jaren 80. Want nee, week begint morgen dus al. Begint bij de omroep de jaren 80 weken. We hebben dan ook weer een nice forum. Mooi onder oren, Femke Wiersma in het forum.
6: Dit weer de verhelling van het programma Bureau de Vries van Aron de Middy. Nij oven op deze stuurder met het oog op morgen. En daarna muziek in Friesland non-stop. Verhaal ze zal vast wel treizen en graag on-

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: 11 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie af te stevenen op winst. In een exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen werd al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek en de forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd, want de mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meiland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. Utrecht pakte de eerste zegen van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. De Ronde van Spanje is gewonnen door de Spaanse wielrenner Enric Mas. De Sloveen Primoz Roglic werd tweede. De Oostenrijker Felix Gall derde. Mas is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde 3 keer won, voor het laatst in 2014. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui en het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
8: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
9: Ja, hoi.
8: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
9: Ja, dat kan goed kloppen.
8: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
9: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
8: Oké, en waarom juist radio?
9: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
8: Oh, wat goed zeg.
9: En ik ga binnenkort ook op tv.
8: Zo.
9: Ja.
10: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
10: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Nu bij Dirk, Lenoir wasverzachter, €2,99. Mooie prijs toch?
12: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
13: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.

0: es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: De Letse minister van Welzijn is ontslagen omdat hij achter het stuur is betrapt met 7 keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Ik moest denken aan Jan Pronk, destijds minister van Ontwikkelingssamenwerking. Die reed in 1975 dronken de sloot in, maar mocht gewoon aanblijven. Maar ja, toen mocht je ook nog roken in de trein en in het vliegtuig of je kind een pak slaag geven. Daar kan een mens wel eens heimwee naar hebben. Goedenavond, welkom bij het Oog. Hoe zit het nou toch met die Russische drone die een trein bij de grens tussen Polen en Oekraïne heeft gebombardeerd? Was het een andere trein eigenlijk het doelwit? En 2 satellieten die gaan samen de gezondheid van de aarde observeren. En dat is een ESA-project zonder Amerika. 10 Nederlandse songtekstschrijvers worden morgen geëerd. In Beeld en Geluid is dat in Hilversum. En Belinda Muldijk is daar ook bij als enige vrouw. En is het geen mooi moment zo in de nacht om het over dekens te hebben? Leidse dekens in dit geval. Mieke Simon Thoma schreef een mooi boek over de geschiedenis van deze Leidse dekens die 400 jaar bestaat. Maar eerst maar eens het nieuws vandaag.
1: Zondag 13 september.
2: Een man van 51 is overleden bij een aanhouding in Rotterdam. Vlak daarvoor was hij door de politie achtervolgd omdat hij mogelijk op een gestolen fatbike zou rijden. De fatale aanhouding gebeurde voor de ogen van deze buurtbewoner.
3: We hebben gezien dat er meer agenten bij kwamen. En toen probeerden ze hem... Ja, ze lachen allemaal op hem. En zo bleef hij stil. En toen merkten we dat hij dood was.
2: Volgens de politie werd de man onwel.
4: We hebben die man gecontroleerd. Vroegen ze ID, had geen ID bij zich. Daarom hebben we hem aangehouden. En bij die aanhouding werd hij onwel. En hebben we hem gereanimeerd. En dat mocht helaas niet baten en is hij overleden.
2: De Rijksrecherche onderzoekt wat er precies is gebeurd. Beelden van omstanders worden daar ook voor gebruikt.
5: Ik heb gehoord dat er heel veel beelden rondgaan. En wij hopen heel erg dat die mensen die beelden naar ons sturen in plaats van doorsturen naar anderen. Wij kunnen die beelden heel goed gebruiken, de Rijksrecherche, voor het onderzoek.
2: Het begon een tijd geleden met wat gegenereerde teksten en lollige plaatjes. Maar de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie gaat steeds verder en sneller.
6: Ik denk echt dat we op het moment systemen hebben die we niet onder controle hebben.
2: Deze hoogleraar maakt zich zorgen, net als deze programmeur die wegging bij een groot AI-bedrijf.
7: I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, yes, there is a strong chance that we could all die in the immediate future.
2: De topman van het Amerikaanse AI-bedrijf Anthropic komt nu met een opvallende oproep.
8: Companies need to work together to set standards about safety standards for release, perhaps something about the pace of release.
2: Samen de ontwikkelingen afremmen dus. Of dat lukt, is nog maar de vraag.
9: Ik weet niet of wij wereldleiders hebben of bij elkaar krijgen die dat echt willen. Dus er zal waarschijnlijk sprake zijn van een wapenwetloop van de AI-systemen.
2: Gewoon via het internet te bestellen. Een huurmoord. Een vrouw van 45 die mogelijk betrokken was bij zo'n bestelling is opgepakt nadat RTL Nieuws vorig jaar de website ontdekte.
10: We hebben uiteindelijk onze informatie overgedragen aan de politie. En een van deze zaken is onderzocht en heeft dus nu geleid tot een arrestatie.
2: Het doelwit van de huurmoord was volgens RTL een Rotterdamse ondernemer.
11: Je wordt bang, je wil niet graag naar buiten. Je kijkt om je heen. Je vertrouwt mensen niet meer. Waarom kijkt die persoon naar mij?
2: Achter de site bleken geen huurmoordenaars te zitten, maar oplichters. En dus is de moord nooit uitgevoerd.
10: Mensen dachten dat ze betaalden voor een huurmoord. Maar in werkelijkheid werden ze gewoon afgetroggeld. Maar dat maakt de opdracht niet minder strafbaar.
2: Op het Vrijthof in Maastricht keerde een verdwenen gebouw even terug. Met honderden dozen werd deze week een metershoge replica gebouwd.
12: Ik heb meegebouwd en getild. Tape vastgeplakt en eronderin schuiven toen andere mensen het optilden.
2: Vrijwilligers staken er uren werk in. Maar daar hadden de flinke regenbuien van vandaag geen boodschap aan.
13: Nu is er helemaal een ingezakt, jammer genoeg. Maar Helaas, er is niks aan te doen. Hè?
1: Dit was Nieuws Vandaag in de Media.
14: Het blijft toch een hele mooie hoop karton en ik ben er erg trots op.
2: Ja, we gaan even naar de finale van de US Open van de mannen. Marcella Mesker.
15: Ja, het is toch ongelooflijk, maar Ben Shelton, die 23-jarige Amerikaan, heeft de derde set gewonnen van Alexander Zverev. Daar zag het helemaal niet naar uit, want hij was eigenlijk vrij kansloos in de wedstrijd. 2-0 achter, maar hij bleef erin hangen in die derde set. En in de tiebreak, in de 12e game slaat hij toe. 7-5 voor Shelton in die derde set. Dus we gaan nog even door. 2-1 voorsprong in sets voor Zverev.
2: Nou, we blijven het volgen, dankjewel. En wij gaan verder ondertussen met de krant van morgen. Jeroen van Kan.
16: Ambtenaren bundelen krachten om burgers de dwangsom af te nemen. Dat staat boven een stuk in Trouw. Mensen die te lang moeten wachten op een beslissing van een overheidsinstantie hebben recht op een geldbedrag. Dat kost een aantal instellingen veel geld, zoals de IND bijvoorbeeld.
2: Te langzaam beslissen over asielaanvragen kostte de dienst in de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Andere overheidsdiensten kampen met vergelijkbare problemen. Je kunt dan twee dingen doen. Proberen je achterstand weg te werken of proberen burgers hun recht op een vergoeding te ontnemen.
16: Ja, en dat laatste dachten ze dus bij de IND. Een ambtenaar van de dienst schrijft een mailtje aan de dienst toeslagen, waarin hij schrijft dat de IND graag wil optrekken met andere uitvoeringsorganisaties om te kijken of, citaat, een afschaffing voor het hele bestuursrecht mogelijk is. Met andere woorden, laten we proberen de burger zijn recht op een vergoeding te ontnemen.
2: In NRC een stuk over hoe de rechtspraak en het OM succesvol lobbyen tegen strengere regels voor het verschoningsrecht. Dat recht regelt onder meer dat mensen in vertrouwen kunnen praten met een advocaat, zonder dat ze bang hoeven te zijn dat dat later tegen ze wordt gebruikt.
16: Ja, sinds 2 jaar moet een onafhankelijke rechtercommissaris beslissen wat onder het verschoningsrecht valt en wat niet. Bijvoorbeeld als bij een politieonderzoek documenten in beslag worden genomen.
2: Nu wordt voorgesteld om de nieuwe regels weer te veranderen. Voortaan zou het OM zelf mogen bepalen welke bestanden mogelijk onder het verschoningsrecht vallen. Pas dan zou de rechtercommissaris in beeld komen.
16: Ja, de Nederlandse Orde van Advocaten is daar verbijsterd over. Die ziet dat als een ondermijning van het verschoningsrecht. En de reactie roept de Orde van Advocaten betrokken partijen op om de regeling zoals die nu geldt in stand te houden.
2: We moeten stoppen de zogenoemde soevereinen als potentieel gevaarlijke wappies te zien. We moeten juist naar ze kijken als kanaries in de kolenmijn. Dat staat in het rapport van Mens tot Mens, dat morgen verschijnt. De Volkskrant schrijft erover.
16: Soevereinen, dat zijn mensen die het gezag van de overheid niet erkennen. Sommigen weigeren bijvoorbeeld belasting te betalen. Of vinden dat politie en justitie het recht niet hebben om zich met hun leven te bemoeien. Een klein deel van de aanhangers van dat gedachtegoed zou bereid zijn geweld te gebruiken.
2: Soevereinen houden ons juist een spiegel voor, vinden de onderzoekers. Ze stellen vaak interessante vragen over het functioneren van de overheid. Zoals, waarom loopt veel communicatie met instellingen vaak via online systemen? Waar blijft die informatie? Hoe wordt die beschermd?
16: De onderzoekers raden overheidsinstanties aan niet meteen brieven te sturen vol verwijzingen naar regels en procedures, maar vaker het gesprek aan te gaan. De soevereinen zelf stonden overigens niet bepaald te trappelen om mee te werken aan het onderzoek.
2: Ja, logisch.
16: Ja? Uiteindelijk waren maar 12 van de 62 benaderde mensen bereid tot een gesprek.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Halfway van Balthazar. Ja, een Russische drone heeft vlak bij de grens tussen Oekraïne en Polen een trein gebombardeerd. Kort nadat een andere trein met onder andere de vroegere premier van Groot-Brittannië Boris Johnson aan boord daar was gepasseerd. Er vielen geen gewonden omdat de passagiers op tijd waren geëvacueerd. Ook de reizigers in de trein met Johnson, waar ook oud-premier Bildt van Zweden in zat, moesten aanvankelijk uitstappen, maar uiteindelijk werd voor hen het sein veilig gegeven. Goedenavond, journalist Michiel Driebergen.
1: Goedenavond, Mieke.
0: Normaal ben je aan het werken in Oekraïne, nu even in Nederland. Kun jij iets meer vertellen over die aanval?
1: Ja, nou, het lijkt erop, dat zeiden de Oekraïnse spoorwegen, ook al Oekraïners het niet zeiden, zeiden, het is heel goed mogelijk dat het doelwit van deze drone, want het was een drone, die diplomatieke trein was, die dus eigenlijk een kwartiertje eerder vertrok vanwege die drone-dreiging. Ja, een kwartier later werd dus een andere trein geraakt, althans de locomotief werd geraakt. Inderdaad, gelukkig geen gewonden, maar goed, die trein zat inderdaad vol hoogwaardigheidsbekleders. Ook de adviseur van bondskanselier Merz van Duitsland zat erin. En allerlei veiligheidsadviseurs van andere Europese regeringen. Ja, het leek toch echt een doelwit te zijn geweest, maar het is dus niet gelukt in elk geval.
0: Nee, maar jij denkt dat dat wel een doelwit geweest is. Daar is iedereen van overtuigd?
1: Nou ja, in Oekraïne wel. Maar goed, dat zegt natuurlijk niet alles. Kijk, het is wel voor het eerst, en dat is toch wel opmerkelijk, hè, met zo'n speciale trein langskomt, dat dit gebeurt ook zo dicht bij de Poolse grens. Ja, op 2 kilometer, zo dichtbij is het nog nooit geweest. Natuurlijk zijn er ook wel eens drones in Polen gevlogen. Maar ja, dit was echt een rechtstreekse aanval op die locomotief. Ja, we weten het natuurlijk niet, maar...
0: Nee. En is dat ook... Polen is lid van de NAVO. Doet Rusland dit bewust om de NAVO angst aan te jagen?
1: Tja, dat zegt de buitenlandminister van Oekraïne zegt dat wel. Die zegt, ja, dit is Poetins terreur en hij klopt direct op de deuren van de EU en de NAVO. En het lijkt ook alsof Rusland daar meer risico mee kan nemen met die drones. Want ze zijn namelijk heel erg precies. Ze weten blijkbaar dat die niet Polen invliegt. Die drones tegenwoordig zijn veel sneller. Die hoort ze ook minder goed, moet ik zeggen. Ik heb het uit eigen ervaring, weet ik dat. Het zijn een soort straalmotoren. Ze gaan verder, ze gaan hoger, ze zijn lastiger neer te schieten en zijn vooral dus veel preciezer. Als je dus vanuit 1000 kilometer, want dat is de lanceerplek toch wel geweest, kun je zeggen. Ja, als je dan precies een locomotief van een trein kan raken, dat is toch echt wel ongelooflijk.
0: Ja, dat die aanvallen op passagierstreinen, is dat een beproefde tactiek van de Russen?
1: Nou ja, inmiddels wel. Het gebeurt niet heel veel, maar het gebeurt steeds vaker. En ik moet zeggen, de laatste tijd, in augustus, is het toch 3 keer gelukt om zo'n locomotief in brand te schieten. Op 23 augustus werd er een stoptrein geraakt, ergens in de Kharkiv-regio. 2 doden, 5 gewonden. Gisteren werd er ook een stilstaande geëvacueerde trein in het westen van Oekraïne, in Lutsk, geraakt. En er zijn natuurlijk ook maatregelen tegenwoordig. Hè. Als je met de nachttrein reist, en dat doe ik heel veel in Oekraïne, dat is eigenlijk mijn belangrijkste manier van vervoer. Dan lig je lekker te deinen in die trein, in die nachtcoupé met een paar anderen. En dan word je toch 2-3 keer per treinreis tegenwoordig eruit gehaald. Wakker geschud door de conducteur. Elke wagon heeft zijn conducteur, hè, zo gaat het in Oekraïne. Die zijn streng, maar die zijn ook heel lief. En die evacueren je dan uit die coupé. Dan moet je naar buiten, dan moet je het veld in, de bossen in. En dan hoor je op een gegeven moment, dat heb ik vorige week ook meegemaakt, dan hoor je zo'n drone overvliegen. En dat was weliswaar in ons geval heel erg ver boven ons hoofd, hoor. Die drone was duidelijk op weg naar heel ver weg, naar Kiev of zo. Maar ja, dat is toch wel angstwekkend. En de vrouwen, kinderen naast de trein, dat is niet leuk.
0: Ik wou net zeggen, ik zie je daar staan in zo'n veld, in het donker met vrouwen en slaperige kinderen. Maar zo gaat dat dus.
1: Ja, heel naar is dat.
0: En hoe reageren die Oekraïners dan op zulke momenten?
1: Ja, gelaten. Kijk, Oekraïners zijn toch wel wat gewend. Waar je ook woont in Oekraïne, inmiddels weet je hoe zo'n drone klinkt. Weet je ook wat het gevaar, wat het risico daarvan is. En weet je dat je dus ook naar die evacuatiemaatregelen, dat je daar een gehoor moet geven. Gelaten, men wil niet praten, men wil slapen. Hè? Dan moet je voor het 2:30 s'nachts, je wil gewoon doordeinen in die trein. En dan word je eruit gehaald. En nu is het nog lekker warm. Ik had een hele mooie nacht met mooie sterrenhemel. En dus een dronehemel op een gegeven moment. Maar straks wordt het koud. Moet je je dekens meenemen? Kun je nagaan als het vriest? Ja, hoe ga je straks nog jezelf vervoeren in dit soort omstandigheden? Dat is toch heel erg een naar vooruitzicht.
0: Ja, hoe is er gereageerd? Donald Tusk die zei al, we moeten waakzamer zijn, hè? Begreep ik.
1: Ja, nou ja, kloppen aan de deuren, hè, wat de buitenlandminister van Oekraïne al zei. Zo voelt het natuurlijk wel. Aan de andere kant wennen we er ook aan, hè, dat er af en toe een drone in het luchtruim van de NAVO vliegt. In Litouwen was notabene vandaag paniek, want er is toch ook wel veel zorg, hoor, zeker in het oosten van Europa, omdat daar ook zo'n drone zou binnen zijn gevlogen. Uiteindelijk bleek dat een groep vogels te zijn. Maar goed, de zorgen zijn daar heel erg groot en het wordt steeds dichterbij en die oorlog wordt steeds... Het wordt steeds groter eigenlijk. Ja.
0: Ga je snel terug?
1: Ja, zeker. Eind tweede helft van deze week ben ik weer terug in Oekraïne.
0: Nou, wie weet dat we dan weer spreken vanuit het oosten. Dankjewel, Michiel Driebergen.
1: Dank.

0: House of the Rising Sun. Vandaag is gezongen door Tracy Chapman. Ja, we kunnen straks voor het eerst vanuit de ruimte leren over al het groen op aarde. In de nacht van maandag op dinsdag vertrekken er namelijk 2 satellieten vanuit het Europese ruimtecentrum in Frans Guyana. En samen observeren die de gezondheid van de aarde, van de oceanen, maar ook van de planten. Joost Carpe van European Space Agency, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, kunt u voor leken uitleggen wat voor satellieten dat zijn?
1: Ja, dat kan ik, maar ik moet eerst even recht zetten. Ik ben van de Netherlands Space Agency, niet van de European Space Agency.
0: Oké.
1: Het zijn 2 satellieten. Eén is Sentinel-3. Sentinel betekent wachter. Dat is een onderdeel van het Europese Copernicus systeem. En die satelliet gaat vooral naar de kleuren van land en de zee kijken. En de andere satelliet, dat is een wetenschappelijke satelliet van de European Space Agency, ESA. En die gaat naar de gezondheid van de planten kijken, vlak achter die eerste satelliet, ja. Die Sentinel-satelliet.
0: Ja. En wat kunnen we dan straks zien wat we nu nog niet kunnen zien?
1: Wat we kunnen zien vanuit de ruimte is dan de gezondheid eigenlijk van de planten over de hele wereld. Die satelliet ziet iedere 27 dagen hetzelfde stukje aarde. En dan kan die dus eigenlijk naar de activiteit van de planten kijken. Planten krijgen hun energie van fotosynthese. En die satelliet kan uit de ruimte zien hoe goed de fotosynthese is. Niet van iedere individuele plant natuurlijk, maar van stukken van ongeveer 300 bij 300 meter.
0: Ja, en krijg je dan een soort kaart met kleuren, moet ik me zo voorstellen?
1: Ja, er zullen verschillende soorten de gegevens zullen op verschillende soorten manieren gepresenteerd worden. Maar er komt inderdaad, er zal een kaart van zeg maar de plantgezondheid of de planteneffectiviteit gemaakt worden. En hoe die verandert over de tijd en met wie.

0: Wetenschappelijk interessant om te zien hoe planten reageren op allerlei stressfactoren, maar het is ook van belang voor bijvoorbeeld klimaatonderzoek. We kunnen dan beter monitoren hoe effectief planten zijn in het vastleggen van CO2. En daarmee kunnen we dat ook weer in klimaatmodellen invoeren, zodat we beter die klimaatmodellen nog beter kunnen maken.
1: Ja, nou ja, we hebben nu bijvoorbeeld een extreem hete zomer gehad, hè? Dus ja. Kunnen klimaatwetenschappers straks bijvoorbeeld op die beelden zien of planten last hebben van die droogte of andere veranderingen?
0: Ja, zeker. Dat is precies het doel van die wetenschappelijke satelliet.
1: Ja, en dan kun je daar dan ook beleid op maken.
0: Ja, dat is de bedoeling natuurlijk. Vooral is het belangrijk dat we weten hoe effectief planten zijn in het opslaan van CO2, zodat we beter kunnen voorspellen hoe de CO2-hoeveelheid in de atmosfeer zich ontwikkelt. Ja. Maar je kunt ook gericht bosbeleid bijvoorbeeld gaan doen. Hè? Veel planten veel CO2 is in bossen vastgelegd. En daarmee kun je beter zien hoe gezond die bossen zijn.
1: Ja. Zijn er nog, behalve bijvoorbeeld klimaatwetenschappers, nog meer groepen voor wie deze informatie relevant kan zijn?
0: Nou, ik weet zeker dat ze in Wageningen vol spanning zitten te kijken naar de resultaten van deze satelliet. Want het geeft ook gewoon veel wetenschappelijk inzicht in hoe planten reageren op veranderingen in hun omgeving.
1: Ja, u zei net, je kan het natuurlijk niet van iedere individuele boom, hè, kan je dat zien? Het moet wel gewoon een groot stuk zijn. Wat zei u nou, 300 bij 300 meter?
0: Ja, ongeveer 300 bij 300 meter.
1: En
0: ja.
1: Wat kun je dan bijvoorbeeld nog zien?
0: Nou ja, een voetbalveld net niet meer.
1: Nee, ja, maar, ik probeer me voor te stellen hoe groot het dan moet zijn, wil het zichtbaar worden voor jullie.
0: Nou, je ziet het geheel van die planten, zeg maar. Dus als je een opname van een bos maakt, dan zie je van het geheel van die 300 bij 300 meter hoe gezond die planten daar zijn. Want als er droogte is, dan worden daar natuurlijk alle planten door aangestoken. Niet alleen één individuele boom. Ja. Dus het geeft een overzicht over de gezondheid van de planten in dat hele gebied.
1: Ja, en die lancering is op Frans Guyana, hè? Dat heb ik net zelf gezegd. Ja. En waarom niet hier?
0: Nou, we hebben pas van de week voor de eerste keer een Europese satelliet vanaf Europees grondgebied gelanceerd. Dat is nog een relatief lichte raket. We hebben ooit een Europese basis, zoals dat zo mooi heet, een ruimtehaven in Frans Guyana gemaakt, omdat die dicht bij de Evenaar is. En dan kun je als je in een baan rond de Evenaar gaat, een zwaardere lading de lucht in schieten. Ja. En ja, daar is nou eenmaal onze infrastructuur. Maar dat zal de komende jaren wel gaan veranderen. Ja. Want er zijn een aantal Europese landen bezig met lanceerbasis in Europa.
1: Ja, ik zie dat er een leuke poes af en toe door het beeld hoppelt.
0: Ja, tapas loopt af en toe langs.
1: Ja, ja. Maar je moet ze ook testen natuurlijk. Hè? Je kan er niet onder dezelfde omstandigheden als in de ruimte testen. Hoe is dat gegaan?
0: Dat is hier in ESTEC in Noordwijk gebeurd. ESTEC is het grootste technische centrum van ESA. En al die testfaciliteiten staan daar dus. Er zijn enorme simulatoren waarmee je het feit dat je in de ruimte door de zon beschenen heel warm wordt, maar als je naar de ruimte zelf kijkt heel koud. Dat de satelliet dan. Dat kan daar heel goed getest worden. En dan weten we of die satelliet tegen die omstandigheden bestand is. Het geluid van een raket wordt erna gebootst, zodat je de lancering kunt nabootsen en kunt zien of de satelliet zo reageert zoals je verwacht op grond van de modellen die je hebt.
1: Afgelopen week was in Frankrijk een internationale ruimtetop, hè? Zonder de Amerikanen. En deze satellieten zijn, begreep ik, ook volledig Europees. Is dat een nieuwe trend of een noodzaak? Hoe zou u dat willen noemen?
0: De Amerikanen zijn op eigen initiatief weggebleven. Ze waren van harte welkom. Maar het is natuurlijk wel duidelijk dat in de huidige omstandigheden het belangrijk is dat Europa zijn eigen raketten en zijn eigen satellieten kan lanceren. Dat kunnen we gelukkig al heel lang. Europese raketten hebben we al sinds de jaren 70 en satellieten bouwen we al heel lang zelf. Maar het is helaas alleen maar duidelijker geworden dat Europa onafhankelijk moet kunnen opereren in de ruimte en daar ook komen. En daar wordt hard aan gewerkt om dat op zoveel mogelijk gebieden te zijn.
1: Ja, wat ik begrijp.
0: Maar bijvoorbeeld, bijvoorbeeld dat Copernicus-systeem is het grootste aardobservatiesysteem ter wereld. En dat is puur Europees en is ook op Europees initiatief tot stand gekomen.
1: Ja, nou ja, en dan heeft Amerika op dit moment ook niet zo heel groot hart, hè, voor alles wat met klimaatwetenschap te maken heeft.
0: Nou, een heleboel Amerikanen gelukkig wel, maar inderdaad, de huidige regering heeft daar minder mee. En daarom is het goed dat Europa zelf deze metingen kan doen.
1: Ja. De raket gaat dus van maandag.

0: Nog op dinsdag de lucht in. Wanneer zijn de eerste gegevens te zien? En kunnen wij daar meekijken?
1: Ja, alle gegevens zijn... Je kunt niet rechtstreeks meekijken, maar alle gegevens zullen openbaar zijn. En kunnen door alle wetenschappers ter wereld gebruikt worden. En dat duurt meestal een maand of zes, want de satelliet wordt stukje bij beetje aangezet. En dan wordt het instrument helemaal van voor tot achter getest. Dan worden de gegevens geverifieerd met wat je vanaf de aarde kunt meten, zodat je zeker weet dat alle gegevens kloppen. En dan worden de gegevens vrijgegeven. En dan komen ze voor iedereen via internet beschikbaar.
0: Nou, spannend hè, voor jullie, toch?
1: Zeker, ja. Zeker, maar ook mooi spannend.
0: Ja, zeker. Joost Carpe, adjunct directeur van de Netherlands Space Agency.

0: Pale Jay met Under the Magnolia Tree. Bij Beeld en Geluid in Hilversum worden morgen 10 Nederlandse componisten en songtekstschrijvers geëerd. Dan krijgen ze namelijk een plek in de Songwriters Hall of Fame. Onder meer Herman van Veen, Frank Boeien, Ramses Shaffy en John Eubank worden onderscheiden. Belinda Muldijk is de enige vrouw in het gezelschap. Zij schreef veel nummers voor Rob ten Nijs. Onder meer Banger Hart en Alles wat ademt. Goedenavond, Belinda.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ja, toch wel een grote eer, hè?
1: Ja, ja, ik vind het erg leuk, ja.
0: Je bent de enige vrouw in het gezelschap. Toen dacht ik, hey, zijn er nou zo weinig vrouwen die nummers schrijven?
1: Ja, ik snap dat eigenlijk ook niet helemaal. Want ik had eigenlijk gedacht dat er wel meerdere waren.
0: Ja.
1: Maar ik kan ze niet...
0: Wie had er sowieso bij moeten staan, vind jij?
1: Ik denk Arnie M. G. Schmid, ja. Maar het is dus kennelijk toch een beetje een mannenvak.
0: Ja. Ja. Nou ja, tekstschrijvers worden niet zo vaak geëerd, hè? Vind je dat hun rol in de muziek wordt onderschat?
1: Ja, dat is zeker zo. Het wordt maar zelden genoemd, hè? Als je tekstschrijver bent, dan... Ja, het wordt meestal niet erkend als zodanig. Het is een beetje zo van, oh, moeten die liedjes geschreven worden? Dat wisten ze ook niet, weet je wel. Had mijn vader ook, sorry, er komt net een hond binnen hier.
0: Geef niet hoor.
1: Nee, maar mijn vader had het ook als schrijver van Pipo. Zei hij, ja, niemand heeft gedacht dat Pipo ook geschreven moest worden.
0: Ja.
1: Dus niet helemaal logisch.
0: Nee, mensen kennen vaak wel de zanger, maar die weten dan niet wie de tekst heeft geschreven. Maar goed, daarom is het des te leuk dat deze functie nu wat aandacht krijgt.
1: Ja, precies. Dat is prachtig. Ik vind het echt een hele eer om daarbij te mogen zijn dan. Ja.
0: Wanneer begon jij met tekst schrijven?
1: Voor Rob in... dat was in 1981. Ja, toen ik hem ontmoette. Het was mijn openingszin tegen hem. Zal ik een liedje voor je schrijven?
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk een beetje opschepperij, want dat had ik nog nooit gedaan. Niet in het Nederlands.
0: Maar dus liet hij je daar ook vrij in?
1: Ja, hij vond het hartstikke leuk. Hij wilde graag... Hij was op dat punt, hij had net Met je ogen dicht gedaan. Dat was een enorm succesvol album. Ik geloof 240.000 van verkocht. En toen ontmoette hij mij. En hij wilde graag wat verder gaan, textueel. Mm-hmm. Hij wilde niet, aan de oppervlakte blijven. Hoewel, dat kan je ook natuurlijk... relatief zien, want hij werkte wel met Leonard Nijgwie, die echt natuurlijk fantastisch was.
0: Ja, malle babbel, maar, hè? Ja.
1: Ja, zeker. En met Boudewijn natuurlijk. Maar
0: Vond, ja.
1: hij zocht naar iets wat meer zijn gevoel vertegenwoordigde.
0: En vond je dat moeilijk? Want je had toen ook een relatie met hem.
1: Ja, het was heel vreemd. Ik moest natuurlijk vanuit een man gaan schrijven.
0: Oh ja.
1: En dat is toch wezenlijk anders. En ik had het nog nooit gedaan. Dus het was voor mij ook een beetje een soort van... ik heb geen idee. Het was pas op het moment dat hij een tekst die ik had geschreven ging staan zingen. Ik zie hem nog staan in mijn kamertje, mijn zolderkamer in Hilversum. Met dat velletje papier in zijn handen. En toen begon hij te zingen. En toen dacht ik, ja, inderdaad.
0: Weet je nog welk nummer dat was?
1: Hou me vast, was dat. Ja, ja,
0: en toen dacht je, het past. Want dat wist je natuurlijk niet van tevoren, dat die teksten bij hem zouden passen. Had je het er met hem ook over?
1: Ja, eindeloos. We hadden meteen toen we elkaar ontmoeten eindeloos gesprekken over wat we goed vonden. Vooral aan dingen zoals van John Lennon. Die was net vermoord, helaas. En dus heb je het dan over dienstwerk. En van wat vinden we goed? Weet je wel, en wat zoek je? En ik was alleen maar Engels, in het Engels bezig geweest. Ik had een tijdje in Londen gewoond. Dus eigenlijk was ik alles aan het vertalen, terwijl ik voorop schreef, vanuit het Engels naar het Nederlands.
0: Ja, hoe ging je te werk?
1: Ja.
0: Waar kwam de tekst eerst, of de muziek eerst?
1: Nee, ja, dat was heel... bij die eerste LP toen nog, dat was Gerard Stellaert, was daar zijn producent, maar ook zijn componist. En die had dus een heleboel demo's waren... qua muziek lagen die klaar. En ik moest daarop schrijven. En dat is heel erg moeilijk. Omdat je gewoon, ja, je zit zo gebonden aan waar de klemtoon moet liggen en waar, hè, hoeveel woordjes, et cetera. En later is dat omgedraaid en ben ik als eerste de teksten gaan schrijven en dan kwam er muziek op.
0: Ja, en dat werkte beter.
1: Nou, voor mij wel, ja, zeker. Ik had veel meer vrijheid meteen.
0: Ja, ja. En de teksten, die, de liedjes sloegen enorm aan, hè, bij het publiek. Toch?
1: Ja, het was gelukkig. Want ja. ik was zijn vriendinnetje, dus die, de platenmaatschappij die had ook zoiets van, ja, waar komt hij nou mee binnen, weet je wel. En ik was een rockchick, ik was helemaal niet uit zijn genre, zal ik maar zeggen. Huh? Dus er was nogal wat twijfel, ik moest mezelf echt bewijzen. Hmm. En voor Rob was het ook heel belangrijk dat ik zeg maar beter dan goed was.
0: Ja. Ja. Klopt de andere artiesten ook bij je aan toen die nummers zo'n succes bleken te zijn?
1: Ja, dat is natuurlijk wel logisch. En, Rob had liever dat ik exclusief voor hem schreef. Hij zei, als ze jouw teksten willen horen, dan moeten ze mijn LP's maar kopen. Kijk, ik was natuurlijk geen songtekstschrijver als zodanig. Voor mij was het hele vak nieuw en ik vond het alleen maar gewoon fantastisch om hem bezig te zien in de studio. En dan was hij niet Rob de Nijs, maar dan was hij Rob de Nijs. Gewoon zichzelf. Ja. En ja, dat is een verschil. Ja. Of iemand op het toneel staat. Of ja. Dus ik vond die wereld fantastisch. Ja. Ja.
0: Toch heb je ook een nummer geschreven voor Willeke Alberti. Weet je dat nog?
1: Dat is nog niet zo lang geleden. Nee.
0: Kijk vandaag voorbij. Dat zong zij in het programma Beste Zangers.
2: Als je denkt

0: te wachten.
1: Nou, dat is mooi toch?
2: Ja, nou ja, Willeke, ik heb met haar samen haar biografie geschreven. En dus ik trok veel met haar op. Dit is nog niet zo heel erg lang geleden. Nee. Rob was toen al ziek. En het was toen al zo van, ja, zal ik... En Willeke was natuurlijk een geweldige vriendin, hè, los van alles. Zij was ook degene die in de jury zat toen Rob ontdekt werd. Met de Lords. Dus dat ging al heel ver terug.
1: Ja,
2: dus ja, ja.
1: Je hebt zelf ook één single opgenomen, hè, in 1979.
2: Oh. Please, ja.
1: The Last Disco.
2: Nee, hè? Ik hoop niet dat je hem gaat laten.
1: Nee, waarom niet?
2: Nee. Ik mocht een plaatje schrijven en ik mocht het ook inzingen. Maar ik kan helemaal niet zingen.
1: Nee.
2: Dus ik heb het gedaan omdat ik die kans gewoon in de schoot geworpen kreeg.
1: Ja.
2: Maar achteraf gezien is dat natuurlijk een jeugdzonde.
1: Ja. Niet de ambitie om als zangeres door te gaan, dat hoor ik al.
2: Nee.
1: Gehad, nooit. Nou, we gaan het niet draaien, hoor. We doen het niet.
2: Oh, gelukkig. Dank je wel.
1: Ja. Schrijf je nog steeds songteksten?
2: Het laatste wat ik heb geschreven was gewoon voor Rob.
1: Ja.
2: En toen hij stierf, toen dacht ik van, ik ga nou gewoon weer boeken schrijven. Ja. Ik heb een stuk of 20 boeken geschreven, dus er kan er nog wel eentje bij.
1: Ja, kan je misschien meer in kwijt dan in... Nou, hoeveel
2: Zeker.
1: Regels zitten er in een liedje?
2: Ja, ik bedoel, dat zijn dan 15 regels en 5 woorden of zoiets. Ja, nou ja, hoe dan ook. Het is... Zo verbonden met mijn leven toen. Ja. Dus ik vind het wel best. Ik ga nu voorlopig even boeken schrijven.
1: Goed. Dankjewel, Belinda Muldijk. En wij gaan nu niet voor het laatst draaien van Rob de Nijs. Met het nummer dat jij hebt geschreven, sloot hij zijn laatste optreden af. Dankjewel.
2: Dank je.
3: Ik wil niet opstaan in het donker. Ik wil mij zijn, maar dan jonger. Eeuwenlang was ik gezonder, maar opeens gaat het zo vlug. En ik wil terug, ik moet terug naar jou.

0: laatst, niet voor het laatst. Ik dacht toen ik jou pas zag.
1: Rob de Nijs met Niet voor het laatst. Dan gaan we naar ons laatste onderwerp en dat zijn dekens. Ik zei net al, wat een mooi moment zo midden in de nacht om het over dekens te hebben. Die associeer je toch met instoppen en slapen gaan. Maar misschien denk je bij dekens en textiel eerder aan steden als Tilburg of Enschede. Maar Leiden heeft ook een grote textielgeschiedenis. Sterker nog, in de 17e eeuw was de stad de grootste textielproducent van Europa. En een van de dingen die er werden gemaakt waren dus dekens. Bijna 400 jaar lang. Over die geschiedenis was tot nu toe weinig onderzoek gedaan. Tot Mienke Simon Thomas het boek Leidse dekens. 400 jaar ontwerp, productie en economisch belang ging schrijven. En dat boek ligt er nu. Het is prachtig geworden. Goedenavond, Mienke.
2: Dankjewel, dankjewel.
1: Ja. Ja. Had jij wel eens eerder iets over die Leidse dekens dan gehoord?
2: Jawel, ik kende het wel.
1: Ja.
2: Ik kende het wel.
1: Maar wanneer dacht je, ik ga mij dus op die geschiedenis storten?
2: Ja, dat was eigenlijk 5 jaar geleden toen de Stichting Leidse Deken werd opgericht. Okay. En dat was een stichting die weer opnieuw dekens wilde gaan weven. Want de laatste Leidse deken is eigenlijk nu, precies 50 jaar geleden, werd hij in Leiden geweven. En toen was er een groep mensen en die dachten van, we willen daar toch weer aandacht aan besteden.
1: Ja.
2: En we willen nieuwe dekens weven, maar we willen ook aandacht aan die geschiedenis besteden. En daar heb ik me toe voor aangemeld.
1: Precies, want die dekens die zijn eigenlijk gekild door de dekbedden, hè?
2: Ja, absoluut.
1: Dat kun je toch wel zo zeggen.
2: Ja, en heel snel, hè?
1: Ja.
2: Heel snel.
1: Ik moet je zeggen, ik ben er zelf ook schuldig aan. Ik ben ook op een gegeven moment onder een dekbed gaan slapen.
2: Ja.
1: Maar goed, Leidse dekens, dat zijn gewoon de dekens die in Leiden werden gemaakt, hè?
2: Nou,
1: zeg maar.
2: Ja, maar het zijn wel, het waren toen wel bijzondere dekens. En dat is toen ook een soort naam geworden. Voor die tijd sliepen mensen natuurlijk ook wel onder een wollen lap of zo. Maar dat was niet een Leidse deken.
1: Ja.
2: En een Leidse deken die is op een bijzondere manier gemaakt. En is toen een soort naam geworden. En toen ze in Tilburg eigenlijk 300 jaar later ook dekens gingen weven, toen noemden ze dat aanvankelijk ook nog Leidse dekens.
1: Ja, en die Tilburgenaren die hebben toen de Leidse dekens overvleugeld, hè?
2: Ja, dat wel. Dat wel.
1: Dat staat allemaal in jouw boek. Die Leidse deken werd dus een internationaal begrip.
2: Ja.
1: En hoe komt het dat ze zo beroemd werden? Want ze gewoon heel goed waren.
2: Ze waren heel goed. Ja. Heel technisch goed en hoge kwaliteit.
1: Ja. En bekende klanten uit de Verenigde Staten. Daar gingen de hele wereld over, toch?
2: Ja.
1: Vertel eens.
2: Ja, je wil natuurlijk over George Washington horen.
1: Ja.
2: Nou, kijk, de meeste dekens werden gewoon voor de Nederlandse klanten gemaakt. Maar er werden ook dekens geëxporteerd. En onder andere naar Noord-Amerika. En daar werden ze gekocht door plantagehouders. Onder andere door George Washington, die zijn slaafgemaakten elk jaar een nieuwe deken wilde geven.
1: En er zijn dus meer, er is meer verwevenheid, hè, om het maar zo te zeggen, met de slavernij en de Leidse dekens.
2: Ja. Want het idiote is dat je het zou kunnen voorkomen dat een van die slaven van George Washington, bij wijze van spreken 10 jaar eerder geruild was voor een Leidse deken in West-Afrika. Want die dekens die werden ook door de WIC, West-Indische Compagnie, meegenomen naar de West-Afrikaanse kusten, waar ze werden geruild tegen een slaafgemaakte.
1: Ja, zo wordt zo'n geschiedenis van de Leidse deken ook een wereldgeschiedenis, hè?
2: Het is absoluut een wereldgeschiedenis. Ja, bijvoorbeeld ook, er werd al eerder in de 17e eeuw bijvoorbeeld ook dekens geëxporteerd naar New York, wat toen Nieuw Amsterdam was.
1: Ja.
2: En er werden zelfs delen van dat gebied, werden contracten gesloten met
1: die dekens.
2: Inheemse, ja, met dekens.
1: Dus dat is gewoon gekocht met dekens. Het was een ruilmiddel, een betaalmiddel.
2: Ook een ruilmiddel,
1: En een betaalmiddel.
2: Ja.
1: Nou, het is inderdaad een hele rijke geschiedenis. En aanvankelijk gebeurt die hele dekenweverij allemaal met de hand, hè?
2: Ja.
1: Ik zei net, tegen je. Ik heb fantastische woorden heb ik gelezen in dat boek. Wolscheiders, vachtenploters, zeemtouwers.
2: Schrobbelaars, niet te vergeten.
1: Ja, en het mooiste woord drapiers. En dan het mooiste woord dekeninslagspinnersbazen.
2: Ja, ja.
1: Het was dus echt gewoon een hele wereld met een eigen jargon wat totaal verloren is gegaan.
2: Ja, dat is ook zo interessant eraan. Dat je zo'n hele wereld, zo'n heel ambacht, zo'n heel vakgebied, waar zoveel jaar na jaar na jaar aan gebouwd werd. En dat helemaal geperfectioneerd werd op een gegeven moment. En dat nu totaal verloren is gegaan.
1: Ja, maar die mensen die daar werkten, die ik allemaal net opnoemde, die hadden het wel zwaar. De ene kreeg iets meer betaald dan de andere. Maar bijvoorbeeld sommigen die moesten gewoon hele nachten gewoon tot aan hun middel in de oude
2: staan. Nee, dan heb je het over de vollers.
1: Ja, precies.
2: Maar die waren niet zo vreselijk zielig hoor, die vollers. Nee, jij en ik staan misschien liever niet
1: in de urine.
2: In de urine, verschraalde urine ook nog.
1: Ja. Want er zat de meeste ammoniak in.
2: Ja, ja,
1: maar
2: ja.
1: Maar ik denk mij toch niet een ideaal baantje.
2: Nee, maar toch, ze verdienden er best veel voor. Hè?
1: En ze
2: hadden ook nogal een machtspositie. Dus het was een van de weinige groepen die ook wel eens gingen staken en zo.
1: Ja, ja. Ja. Nee, want dit is dus ook een hele sociale geschiedenis geworden.
2: Ja, ja.
1: Ik zeg niet alleen een wereldgeschiedenis, maar ook een sociale geschiedenis.
2: Ja, ja, ja.
1: Want op een gegeven moment dan worden die deken, die weverijen, die dekenweverijen, die worden gemechaniseerd.
2: Ja.
1: Dan krijg je de tijd van de industrialisatie met afgrijzelijke toestanden.
2: Ja, dan was het echt vreselijk om daar te werken.
1: Zo heeft het zich ontwikkeld. Hè?
2: Ja.
1: Ja, we moeten even snel door die vier.
2: Klopt.
1: Ja. Nee, en dan krijg je dus kinderen.
2: Kinderarbeid.
1: Die daar.
2: Die moesten dan altijd een heel dom klusje doen, omdat ze zo klein waren. Kinderen zijn te klein. En dan moesten ze lonten aan elkaar lassen, zoals dat dan heet. En dan moesten ze onder de machine liggen, zodat dat dan. Ja, zij konden dat beter doen dan volwassenen.
1: Maar dat was echt gruwelijk. En op een gegeven moment is er een boek geschreven door J.J. Kramer, Fabriekskinderen.
2: Ja.
1: Dat gaat over Leidse kinderen.
2: Dat zijn Leidse kinderen. Ja, die overigens in een spinnerij werkten. Niet in een dekenfabriek, maar dat had evengoed een dekenfabriek kunnen zijn. En dat boek heeft heel veel gevolgen gehad. Dat heeft echt het Leids adres is er geweest. En nadat dat boek geschreven is, is het kinderwetje van Houten na 10 jaar gekomen.
1: Die kinderarbeid voor kinderen onder de 12 jaar dan. Waarom is eigenlijk je zei net, het is eigenlijk een hele mooie cultuur en die is helemaal verdwenen. Die is langzaam toch ook weer. Je beschrijft die hele opbouw, maar je beschrijft ook die hele neergang van
2: maar dat was toch ook industrie. Op een bepaalde manier vrij plotseling. De hele textiel in heel Nederland ging alle textiel verloren. Dat was niet alleen de dekens.
1: Nee.
2: En dat kwam door dat er in sommige andere landen veel goedkoper werk verkregen kon worden.
1: En waar kwamen die schapen vandaan?
2: Ja, dat is ook helemaal in het begin uit Spanje.
1: Ja.
2: Want helemaal in het begin heten die Leidse dekens Spaanse dekens. Maar daarna kwamen ze uit Noord-Duitsland, Polen.
1: Ja.
2: En daarna eigenlijk van de hei in Gelderland en Overijssel.
1: Ja. Daar is ook nog een mooi verhaal over die schapenkudde. Dat moet je nog even vertellen tot slot.
2: Oh, je bedoelt de schapenkudde van hier in de buurt.
1: Ja,
2: de Krijloze.
1: Ja,
2: de
1: Krijloze
2: van het Gooise reservaat. Ja, in de oorlog heeft de firma Zaalberg, dat was een van de belangrijkste fabrieken, die heeft die schaapskudde geadopteerd.
1: Ja.
2: En dat was een beetje een voor de bühne hoor, om een beetje aandacht te genereren. Ja. En met de belofte dat ze het 5 jaar in stand zouden houden. Ja. Maar na 3 jaar was het de hongerwinter.
1: Ja.
2: En toen hebben ze eieren voor hun geld gekozen. Ze hebben al die schapen op een platte boot geladen, naar Leiden gevaren. Ze zijn allemaal geslacht en de werknemers van Zaalberg hadden schapenbout met kerstmis.
1: Ja, nou, fantastisch verhaal. En zo staan er meer hele prachtige verhalen in. Dankjewel, Mienke, Simon, Thoma. Leidse dekens, dus het ziet er ook nog eens prachtig uit. 400 jaar ontwerp. En dan gaan we nog heel even naar tennis. Marcella.
3: Ja, mooi moment, want het is afgelopen. Het is Alexander Zverev die de US Open wint. Zijn tweede Grand Slam titel dit jaar. Zijn derde Grand Slam finale, want Wimbledon verloor hij ook nog eens. Maar een geweldig jaar voor de Duitser. Hij verslaat die Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Het ging uiteindelijk toch nog snel. Ondanks ja, die kleine hiccup, zeggen we maar, aan het eind van de derde set. De US Open is dus een prooi voor Alexander Zverev.
1: Ja, dankjewel Marcella. Zometeen Lara Billy Rensen, die gaat praten over de oudste vrouw van Suriname met Ida Does en Johan Windzak. En die vrouw heet Afiba. En morgen zit hier Chris Keijner. Dag, hoop ik dat u lekker slaapt onder een Leidse deken.
4: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. NOS.
5: Dinsdag tussen 12 en 4.
6: Volgen wij de glazen koets naar de Koninklijke Schouwburg.
7: Natuurlijk de troonrede.
8: Leden van de Staten-Generaal.
7: En de overhandiging van het koffertje.
9: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
10: In de Tweede Kamer de eerste politieke reacties en een gesprek met premier Jette.
11: We hebben er alle vertrouwen in dat we hele mooie dingen voor het land kunnen gaan doen en daar ook andere partijen enthousiast voor kunnen krijgen.
5: En we vragen aan mensen in het land en gasten in de studio wat zij ervan vinden.
7: Dinsdag, NOS Prinsjesdag 2026.
5: Vanaf 12 uur op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
12: Ster. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
13: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
14: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
15: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
16: Ja, hoi.
15: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
16: Ja, dat kan goed kloppen.
15: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
16: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
15: Oké, en waarom juist radio?
16: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
15: Oh, wat goed zeg.
16: En ik ga binnenkort ook op tv.
15: Zo.
16: Ja.
17: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
18: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf. Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
17: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
19: Alsjeblieft, je auto is weer tiptop in orde.
20: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
21: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
22: Dit is Omroep Friesland.
23: Fjouren 20 Oerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
24: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is een hele wieken bij Omroep Friesland.
1: De hits, de ontdinkers en het gevoel van doen.
0: De wieken van de jaren 80.
1: Friesland non-stop.
0: Non-stop de beste muziek van Friesland.

Ik struin de streeten al, waar wordt mijn nieuwe klant? Een respecteerde huid, mooi ek een oren kant. Ik sjoch hem glimkend aan en loek mijn rok omheeg. Hij knippert mooi de egen,

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleust op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek-race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op één zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten startten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Deze hele wieken bij Omroep Friesland.
2: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
3: De wieken van de jaren 80.
2: Friesland non-stop.
3: Non-stop de berg.

0: maar de hele weekendquiz de stem van Doel.
1: Goedenavond, dames en heren.
2: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
3: Maaitje Kommers op het blitzen Omroep Friesland ethisch t-shirt.
4: Ik weet niet.
3: En de nostalgische Pac-Man sokken.
0: En kerst ook het zwaaihandje nog voor in de auto?
5: Kijk.
0: Die doen we er ik bij.
3: De wieken van de Jerm 80.
0: De hits, de oorontinkers en het gevoel van Doel. Dat smaakt.

0: Nine in Bureau de Vries.
1: Het is voor mij ook meer een soort studieobject geworden.
2: Jaap Stiemer is netelinnig fan, maar weet ik alles van Herman Brood.
1: Vanaf mijn 11e, 12e en ik ben nu 59.
2: En dat begon mijn concert in Drachten in Jochentje 81.
1: Ik had hem nog nooit live gezien en nu stond hij ineens echt op een halve meter afstand.
2: Hij had een podcast maken.
1: De Herman Brood Tapes.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries.

zou zomaar kennen, zou zomaar kennen. Dat de schepper de draadjes verkeerd om aansloten heeft, zou zomaar kennen, zou zomaar kennen.

dat misschien niet zo'n goed idee. Dan heb je het spul altijd nat dat het regent. Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant uit. En daarom wordt het hier ook nooit wat vanzelf. Zou zomaar kunnen.

0: zal zomaar kennen.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-Democraten de immigratie fors teruggedrongen, maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend twee keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En de afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is een hele wieken bij Omroep Friesland.
1: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
2: De wieken van de jaren 80.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste